Het kruis van de Heer. Niet het kruis bracht ons verlossing, maar de Verlosser die voor ons aan het kruis is gestorven. Hij die zijn leven voor ons heeft gegeven op zo'n barbaars martelwerktuig als een kruis. Waar misdadigers die ter dood waren veroordeeld, werden opgehangen. En het is zo'n afschuwelijke en pijnlijke dood. Ja, en toch sta je stil bij dat feest van kruisverheffing. Want het gaat niet zozeer om het kruis, maar om Christus die voor ons is gestorven. Het was de heilige Helena die bij een van haar tochten naar Jeruzalem het heilig kruis terugvindt, wat spoorloos was verdwenen. Zij vond dat in het jaar 324. En ze nam het kruis mee terug naar huis, naar Rome. En de datum van de vinding van dat kruis was 14 september. Maar het kruis werd later geroofd door de Perzen. En die gaven het terug aan de patriarch van Constantinopel. En daarmee wordt het kruis opnieuw in ere verheven. En vandaar ook komt de naam kruisverheffing. De gedachte van dit feest gaat dieper met de woorden van Jezus zelf, wanneer hij zegt in Johannes 12:32, wanneer ik zal zijn verheven van de aarde, zal ik allen tot mij trekken. We hebben allemaal een gebed en we zijn biddende mensen. Ook Modest Mussorgsky was een biddend mens. We gaan luisteren naar zijn werk Prayer. Stop. We gaan luisteren naar het werk Prayer van Mussorgsky, uitgevoerd door het Jekaterinburg Philharmonisch Koor onder leiding van Andrei Petrenko.

toen ik in juli een uitzending mocht maken voor Werkers in de Wijngaard met bisschop Ron van den Hout, toen nog bisschop van de bisdom Groningen en Leeuwarden en nu van de bisdom Roermond. En het ging over zijn overgang van het ene bisdom naar het andere. Heeft hij gevraagd om het werk te laten horen, het lied van Daniel Lohuus. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Wij mensen dragen allemaal een kruis met ons mee. Ieder van u draagt een kruis. En Daniel Lohuus zingt, de kruisen zijn allemaal even groot. Alleen de een heeft er een van piepschuim en de ander heeft hem van lood. En zo is het. Maar zoals ook Jezus hulp kreeg bij het dragen van het kruis, mogen ook wij hulp aanvaarden van andere mensen die ons willen helpen met het dragen van ons kruis. Wie laat u helpen met het dragen van uw kruis?

Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Ook Maria heeft een kruis te dragen. Ze staat onder de kruis bij Jezus. Vorige week liet ik u het Stabat Mater horen van Marco Rossano, gezongen door Andrea Scholl. Ik laat u vandaag weer een Stabat Mater horen, want daags na het feest van kruisverheffing is het gedachtenis van Maria, moeder van smarten. En bij mij in mijn woonkamer hangt een schilderij, geschilderd door een van de monniken van de abdij van Oosterhout, de moeder van smarten. En de sequentie, Stabat Mater Dolorosa, is de sequentie van de mis van de moeder van smarten. Maria stond als ongebroken bedroefd naast het kruis van haar zoon. Door haar smarten heeft Maria deelgenomen aan onze verlossing. Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi, gezongen door Emma Kirkby, James Bowman en de Academy of Ancient Music.

Stabat Mater Dolorosa. En dan mogen we opkijken naar dat kruis. Dat kruis dat voor ons ook mag schitteren en een kracht mag zijn in ons leven. Want velen van ons dragen een kruisje om de nek. We hebben allemaal een kruisbeeld aan de muur hangen. En wij katholieken hebben niet alleen een kruis, maar een kruis met de gekruisigde. Want het gaat toch per slotverrekening om de Christus die voor ons aan het kruis is gestorven. O crux splendidior van Francisco Guerrero. En de Brabant Ensemble zingen het.

O crux splendidior. Ja, opzie naar dat kruis, de schittering van het kruis. En misschien is dat nou wel iets heel waardevols in ons leven, te weten dat dat kruis van Christus, dat hij dat ook gedragen heeft voor ons, ook voor jou, voor u, voor ieder van ons, om ons te bevrijden van de lasten van de eeuwige dood. Want hij is via dat kruis voor ons verrezen tot een nieuw en eeuwig leven. En omdat hij is verrezen, verrijzen ook wij tot dat eeuwig leven. Afijn, zomaar wat gedachten. Vexilla Regis. De Schola Albertinum zingen dit prachtige werk voor kruisverheffing.

Vexilla recis, zo zong de schola Albertinum. Als ik kijk naar de bergen, dan kijk je een stukje richting de hemel, hè? Dan zie je, ik heb dat tenminste als ik boven op een berg sta, dat ik me opgetild voel boven alles uit. En dan weet ik dat God ergens is. Als ik naar de bergen kijk, daarover zingt Selah.

Als ik naar de bergen kijk, en als je bovenop zo'n berg staat, wat doet dat dan met je als mens? Opgetild voelen, boven de hemel als het ware, dichter bij de Heer. Maar hoe dicht kan je nou bij de Heer komen dan hem te ontvangen in de communie? En dat is met name ook in de mis. En als we ter voorbereiding op de communie zingen, Agnus Dei. Agnus Dei, het lam Gods. Ik laat u niet vaak iets van Johann Sebastian Bach horen, maar vandaag wel. Uit de mis van Bach. De mis in B minor staat hier alleen bij. Laat ik u horen, het Agnus Dei, het is, wordt gezongen door Andrea Scholl, het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Agnus Dei van Johann Sebastian Bach. Prachtige. En zo komen we aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. En misschien is die wat korter dan anders, omdat de batterijen van mijn opnameapparaat bijna leeg zijn. Dus ik kom tot een spoedige afronding. We gaan luisteren naar het Ave Maria van Diederik van der Laag, gezongen door vocaal ensemble Cordier onder leiding van Juriaan Pusse.

0: Ave Maria, gratia plena. Mooi werk, hè, van Diederik van der Laag. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar vandaag hebben we zijn Ave Maria mogen beluisteren. En dit was weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. Maar laten we ook dit keer besluiten met gebed. Liefdevolle God, uw Zoon Jezus Christus is voor ons de weg gegaan tot het eind toe, tot de dood aan het kruis. Voor zoveel liefde en goedheid willen wij u danken, omdat Hij ons ook via dat kruis gebracht heeft tot de opstanding en het eeuwig leven. Wilt u ons zegenen met de kracht van uw liefde, dat ook wij zo moedig kunnen zijn als Hij, door de weg met u te gaan, met de hulp en uw zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Mennen hier in de studio. Klaar voor wat nieuwe vragen.
1: Ja, er zijn er een heleboel weer. Op de eerste plaats neem ik ze van mijn telefoon. Die zijn dus al wat ouder. In de openbaringen van Johannes lezen we hoe de vrouw schreeuwde in barensnood. In Genesis staat dat voor de straf van de zonde van Eva God voor de vrouw de moeite van haar zwangerschap zeer groot zou maken en dat zij met pijn haar kinderen zou baren. Hoe verhoudt zich dit met de katholieke traditie dat Maria de geboorte zelf in vreugde en zonder fysieke barensnood heeft ervaren? Mijn vraag gaat dan met name over de tekst in Openbaring, waarin het handelt over de heilige maagd tijdens de geboorte van Jezus. Openbaring 12:2, zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Op de eerste plaats, het gaat in het boek Openbaring niet direct over Maria. Het gaat daar over de vrouw. En de vrouw is eigenlijk de kerk, het nieuwe Israël. En daar heeft op den duur ook de kerk gezegd, ja, maar dat is ook het beeld van Maria zit daarachter.
0: Met 12 sterren om haar hoofd.
1: Juist, zeker. Ja. Zie 12 sterren, maar die 12 zijn 12 stammen van Israël. Dus het nieuwe Israël is dat. En dat beeld is overgegaan naar Maria, maar dat wil niet zeggen dat alle onderdelen van dat alles. Er staat ook van dat de vrouw naar de woestijn gebracht werd enzovoorts allemaal. Nou, ook daar is niks. Hè? Ik bedoel, dat slaat ook niet direct op Maria. Meer op de kerk die in de ballingschap is, die verdrukt wordt enzovoorts allemaal. Dus niet alles van die vrouw kun je zomaar op Maria overdragen. En dus ook dat schreeuwen in barensweeën enzovoorts, dat gaat meer over de kerk. Die vervolgd wordt enzovoorts allemaal, dan over Maria. Dus dat is altijd in visioenen, zoals het boek Openbaring is, daar zitten allerlei dingen door elkaar heen. Dan kun je dus niet simpel zo, dit is het één ding. Nee, er zijn beelden door elkaar heen lopen. Ja, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of,
0: moet ik dat?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ik ben geen bijbel-exegeet, dan moet ik meer leren, maar
1: nee,
0: helaas.
1: Ja, dat ben ik ook niet, maar ik zeg er toch maar iets over.
0: Ja, en ook het is een traditie dat Maria zonder pijn, dat weten we ook niet 100%, want dat staat nergens.
1: Nee, dat is traditie.
0: Het is traditie.
1: Altijd
0: met
1: maagd.
0: Kleine T of?
1: Nee, dat is grote T.
0: Grote T, altijd maagd. Altijd dat wel. Maar
1: ja,
0: maar dat
1: betekent dus de maagdelijke geboorte ook. Ja. Hè, dus voor, tijdens en na.
0: Ja.
1: En dus als je maagd bent en als er een maagdelijke geboorte is, hoe die ook plaats moet vinden, dat weet ik niet. Maar wonderbaarlijk, dan heb je geen pijn.
0: Oké, nou dat zegt u wel.
1: Huh?
0: Dat zal wel zo zijn, ja.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Oké.
1: Want waarom hebben ze. Ja.
0: We hebben het over dingen die wij eigenlijk.
1: Waar wij niks vanaf weten, wil je zeggen. Nee, maar het is. Dat heb ik ook altijd een van de meest mysterieuze dingen gevonden. Dat Maria maagd is, zowel voor
0: tijdens,
1: als na
0: en daarna.
1: En tijdens.
0: Ja,
1: en vooral dat tijdens. Dat is een, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Maar dat betekent dus, wat je ook in de iconografie ziet, dat die geboorte van Maria, bij Maria op een wonderbaarlijke wijze heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En hoe, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet niemand.
1: Nee. Maar dat is, hoort bij de traditie met de grote T van de kerk van het oosten en van het westen.
0: Nee, ik was van kleine T die zonder pijn. Maar als je zegt, dat zou zo wel.
1: Nee, grote traditie of kleine traditie. Ik bedoel, het is volgens mij een dogma.
0: Ja, daar ben ik 100% mee eens.
1: Ja. Goed. Sinds kort ben ik katholiek, zegt iemand anders, en ga ik ook biechten. Ik vertel dan soms aan mijn vrienden, maar ze begrijpen het niet. Ze zeggen bijvoorbeeld, ach joh, als je dronken wordt of iets verkeerd gedaan hebt, wat maakt het uit? Je kunt het daarna toch gewoon biechten. Ik begrijp het dat het zo niet werkt, maar ik vind het lastig om precies uit te leggen en waarom. Want aan de ene kant is Gods barmhartigheid eindeloos, wanneer iemand oprecht berouw heeft. Aan de andere kant kun je natuurlijk niet bewust een zonde gaan doen met de gedachte, ik doe het toch, want daarna kan ik altijd gaan biechten. Hoe zit dat precies en hoe kan ik dit op een eenvoudige manier aan mijn vrienden uitleggen? Nou, ja. De vragensteller die zegt, die begrijpt zo wel dat het niet kan. Dat het niet zo werkt. He, je kunt niet zeggen van, nou, ik zondig maar. Want ik kan het toch biechten. Dan zit er nog weer een zonde bovenop. En dan is de vraag of die biecht wel echt is.
0: Dat je echt berouw hebt.
1: Ja.
0: Ja, als je het niet zo erg vindt.
1: En dan
0: eigenlijk
1: wordt het niet vergeven.
0: Nee.
1: Dus er moet een serieus bedoeling zijn om niet meer te zondigen. En je mag bij het zondigen eigenlijk als het ware niet denken, nou, het is niet zo erg, want ik biecht het morgen wel, dan is het weer goed. Nou, zo werkt het in ieder geval niet.
0: Ja, maar ik denk iedereen komt tot het probleem. Je biecht bepaalde dingen en dan weet je wel dat het gaat weer gebeuren.
1: Ja.
0: Dan weet je wel dat je geen heilige opeens wordt.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Dat is iets anders. Dan wil je het niet.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar het gebeurt toch weer. Ik bedoel, als ik opvliegend van aard ben, zal ik maar zeggen, dan gebeurt die opvliegendheid, die zal mij mijn hele leven min of meer blijven achtervolgen. Ik kan wel een beetje vooruitgang maken, hoor. Misschien heel erg, dat kan. Maar je weet al als je het biecht, dat het misschien weer zal gaan gebeuren.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk met alles. Zeker met de dagelijkse zonde, zal ik maar zeggen. Kijk, als je vreemd gegaan bent in een huwelijk,
0: dan hoop je dat het toch wel
1: Dat je daar tegen kunt houden. Dat is geen, wat zal ik zeggen, iets wat je nou zo meteen overkomt.
0: Het overkomt jou niet. Je hebt wel wat stapjes gedaan. Ja. Ja.
1: Dus
0: daar zijn twee verschillende dingen. Eén ding zeggen, oh ja, ik doe het en dan biecht ik het op en dat is het. En de andere, dat je, nou, het zal wel voor de rest van mijn leven dat soort zonde mij volgen.
1: Ja.
0: Ja. Met berouw.
1: Met berouw. Je kunt echt berouw hebben en toch de onmacht voelen om het helemaal te verbeteren. Goed, dan is er nog een tip van iemand. We hadden vorige week een man van 27 die moeilijk vond om
0: een vrouw te vinden.
1: Een vrouw te
0: in
1: vinden.
0: De katholieke wereld.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En hier komen tips. We geven ze maar door.
0: Dus de vrouw is 29. Dus het komt van een leeftijdgenoot.
1: Oh.
0: Het staat er groetjes. Een katholiek van 29 die in hetzelfde schuitje zat. Dus die heeft het wel opgelost.
1: Sluit je aan bij één of meerdere jongere groepen. De katholieke jongerenwereld is ons, kent ons. Leert heel gemakkelijk gelijkgestemde vrienden. Ja, dat valt mij ook op. Want dan, als ik een van die jongeren leer kennen, en ik kom weer een andere tegen, die kennen elkaar dan allemaal op een of andere manier. Dus kijk op katholiek.
0: Katholink. App.
1: Oh, Katholink app. Oh, dat ken ik niet eens. Katholink.
0: Ja.
1: Niet katholiek, maar in de plaats van de E&N. Katholink app. Hier staan allerlei katholieke jongerenactiviteiten.
0: Ja, die kent ik ook niet. Katholink app. Ja, ik ga het wel even.
1: Kijk maar eens even. Voor zaadjes te planten, als iemand vraagt hoe was je weekend, vertel dat je naar de kerk bent geweest. En in de vaste tijd ook vertellen dat je aan het vasten bent. Ik merkte dat ik daar hele leuke gesprekken van kreeg. Het vierde. Om een partner te vinden zou je op een christelijke datingsite kunnen kijken. Als Funky Fish.
0: Ja, ja.
1: Ken jij Funky?
0: Ja, ja. Funky.
1: Dan ben je ook al
0: maar die
1: actief
0: is van, nee. Maar het is wel van meer dan 10 jaar geleden. Dus zo weet ik het.
1: Catholic Match. Ken je die ook?
0: Nee,
1: Catholic Match.
0: Niet. Maar Funky Fish, ja, dat vergeet je nooit de naam.
1: Ook bestaan er tegenwoordig meetings voor christelijke singles.
0: Ja. Het probleem is wel in de jongere groepen van tegenwoordig, dan zie je meestal mannen. Dus voor een vrouw is het wel makkelijker. Dus het advies komt van een vrouw. Maar als je in een groep zit en daar zijn 80 mannen en 20 vrouwen, dan is competitie.
1: Kiezen, dan kun je als vrouw
0: voor de man
1: kiezen.
0: Is wel
1: voor
0: een ding.
1: Voor de man is moeilijker, ja.
0: Het is een ding om de aandacht te krijgen van een van die 20.
1: Ja, is zo.
0: Ja.
1: Maar ja, het is de moeite. Het zijn in ieder geval tips.
0: Als God het wil, zal het gebeuren. Dat is het.
1: Dan nog. Tijdens een internationale viering is er in een kerk gedanst. Versierde vrouwen die voor in de kerk stonden te dansen. Hoe denkt de katholieke kerk hierover? Moet er ruimte zijn voor zijn culturele uiting of hoort zoiets niet in de kerk? Ik zie niet uit de vraag wat voor soort
0: viering. Ik weet het. Ik denk dat ik weet waar de vraagsteller het over heeft. Dat is een mis met Pinksteren. Om de geest van Pinksteren uit te laten zien en zo. Want de kerk is een kerk van vele culturen en talen en zo. En toen waren er voor de kerk. Ik was niet bij de mis, maar wel de livestream gezien. Want ik ben naar de Tridentijnse mis gegaan om dat niet mee te maken. Nou, daar waren dames uit, denk Indonesië en zo. Die deden voor de kerk zo'n dansje.
1: Was voor de kerk of in de kerk?
0: Voor het altaar, hè?
1: Oh.
0: Zo net voor de trappen. Hè? Die waren zo gekleed op hun manier. En toen deden ze zo'n dansje, Indonesisch dansje, van welkom. Dat zou betekenen welkom. En nou ja, met muziek ook van de dans.
1: Maar hoort dat? Voor de viering of onder de viering?
0: Nou, na de intredeprocessie. Dus dat kun je zeggen, net al het begin van de viering. En ik weet eigenlijk niet meer gekeken of het daarna ook is weer gebeurd. Maar.
1: Ja, kijk. Officieel kan dat niet. En is het ook tegen wat liturgie is.
0: Ja, dat is...

0: Een van de dingen waarom een heel hoop mensen... Jij zei, ik ben naar de Trinitaanse mis en de oude mis geweest. Waarom? Omdat ze spuugzat zijn, dit soort rare dingen.
1: Ja.
0: He, want, bedoel, de liturgie is iets heiligs. Het is geen culturele manifestatie.
1: Ja, de lezingen waren ook in verschillende talen en voorbeden ook. Dat snap ik wel, maar als je de taal niet snapt... Indonesisch of Chinees of wat dat was, maar...
0: Ja, maar dat kan, als het de internationale happening is, dan kan dat nog. Maar dansjes en rare dingen, nou, om het interessant te maken... Dat is toch geen liturgie, dat is toch geen heilige mysteries vieren.
1: Nee.
0: Dat is elkaar het leuk maken of weet ik het. In ieder geval iets niet wat liturgie... Kun je je voorstellen dat in een Oosters-Orthodoxe kerk dit soort dingen nooit...
1: Nee, nooit, nee.
0: Kun je je voorstellen dat voor Vaticanum II in de katholieke kerk dat gebeurde? Nee, nooit.
1: Niet eens, denk ik, op missie, de missiekerken.
0: Nee, nooit.
1: Voor de mis misschien wel een dansje als de bisschop kwam. Dat zei ik, en die filmpjes van de Piustine. Dan komt de priester en dan gaan ze hem ontmoeten met een dansje en zo. Maar niet in de mis.
0: Nee.
1: Ja. Ja.
0: Nee, dit zijn volgens mij de uitwassen van na het Tweede Vaticaans Concilie. En die zijn vrij algemeen. Of het nou carnavalsmissen zijn of dit. Het een is erger dan het andere, maar het is allemaal erg.
1: Ja.
0: En de meeste priesters gaan erin mee. Want
1: de pastoor deed mee.
0: Die hebben een heel ander besef gekregen van wat liturgie is. Ja. Ik weet niet wat... Kijk, liturgie is ten diepste je onderdompelen in het misverlossingsmysterie van Christus. En in het geheim van God. Gaat het daar hier om? Nee, het gaat hier om elkaar.
1: Ja.
0: En dat is in de hele vernieuwde liturgie... gaat het meer om andere mensen dan om God.
1: Maar kun je niet zeggen... we laten de mensen zich hun verbinding met God... in hun op hun eigen manier, een eigen taal uitspreken? Of uit...
0: Ja, maar dat kan wat mij betreft. Ik bedoel, kijk, in de Oosterse liturgie... daar heeft men volkstaal en dus het meeste...
1: Ja.
0: Alhoewel men soms toch ook nog een stuk oude taal heeft ook nog. Hoor.
1: Ja.
0: Maar het grootste gedeelte is in de eigen volkstaal. Wel gezongen, allemaal volgens dezelfde dingen. De liturgie van
1: Chrysostomus
0: is overal hetzelfde. Ja. Die kan in het Nederlands, die kan in het Tsjechisch, die kan in het Roemeens. Dat kan allemaal.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben in het Westen één taal gehouden. De Latijnse taal. Dat zou eventueel, en daar heeft het concilie enige mogelijkheid toe geboden.
1: Om een volkstaal te
0: gebruiken?
1: Om een
0: stuk volkstaal te gebruiken. Ja. Maar dat is op een onverstandige manier ineens gebeurd. Terwijl de zang niet eens aangepast was.
1: Ja.
0: Hè, en de priester niet eens zingt en noem maar op. De liturgie is ontwijd, zal ik maar zeggen, voor een stuk. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Want het duurt nu al 50 jaar, dus ze denken dat het altijd zo geweest is.
1: Ja.
0: En de boomers die dit gedaan hebben in de tijd, die daarachter stonden, die willen het niet eens prijsgeven.
1: Ja.
0: Die vechten tegen de Trinitaanse mis. Nu in Rome ook weer. He, ze hadden gehoopt, vorig jaar was de... één keer per jaar hebben ze een pedevaart naar Rome van de Trinitaanse mis in oktober. Vanwege... te gedenken van Paus Benedictus dat de oude mis is vrijgegeven toen. Hoe heet hij ook weer?
1: Document zijn motu proprio. Ja, dat heet...
0: Het valt me er eigenlijk wel weer in.
1: Nou, goed. Weet mensen wel. Van 7 juli was uitgegeven.
0: Die gingen ieder jaar naar Rome en dan hebben ze... Deze de mis in de Sint-Pieter, een Trientijnse mis in de Sint-Pieter. Dat mocht. Maar dat is een tijdje onder Franciscus verboden geweest. Nou, het vorig jaar mocht het ineens weer.
1: Mm-hmm.
0: Omdat bisschop Snijder bij de paus en de paus had goed gevonden. Dus ze dachten, nou komt het weer. Nou is het weer verboden.
1: Oh ja. Nou ja.
0: Nou moeten ze weer uitwijken naar Santa Maria Maggiore. Dus ze zeiden, we worden niet gelijkgesteld. We worden gewoon ergens in de hoek gedrukt.
1: Ja. Ach ja.
0: Ja, nee, maar ik bedoel... En dan zie je dus, er zijn krachten... ook in de Romeinse curie. En de paus gaat er in ieder geval niet tegenin.
1: Nee.
0: Dus ja.
1: Ja, het weet u, de paus is net een

0: pastoor die geen ruzie wil met zijn medewerkers in de parochie.
1: Jazeker, maar omdat we zulke pastoors hebben, houden we ook geen parochies meer over.
0: Ja.
1: Dat is toch ook zo? Goed. Dan een heel andere vraag. Mag je ook al je gebeden richten aan Maria? Veel mensen vinden Maria laagdrempelig en kijken te veel op naar Jezus. Nee, dat mag niet.
0: Nee. Dat is het, niet alleen maar de rozenkrans bidden en zit.
1: Nee, maar de rozenkrans is ook niet alleen tot Maria gericht. Nee, nee. Dus nee, wij moeten onze gebeden tot God richten en Maria is de voorspraak. En dan kun je je in bepaalde gebeden tot Maria richten, maar dan is het altijd via Maria gericht tot Jezus, tot God. Als het dan niet is, dan is het bijna afgoderij. Dus Maria is geen doel, die doet uit zichzelf niks, die is voorspraak. Die doet een goed woordje bij God, maar het gaat om God of om Jezus. Ik denk dat het verstandig is om dat goed in de gaten te houden, anders ben je niet meer katholiek. Hoe moet je beginnen met een relatie? Of in een relatie? Je leert elkaar eerst kennen en zo. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Maar voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Het is eigenlijk niet om te doen.
0: Nou.
1: Dat is een kreet van een jong iemand, denk ik. Waar de hormonen nog gieren. En dat is natuurlijk altijd een probleem geweest. De kerk heeft altijd geadviseerd om de liefdesbetuigingen te laten zijn, aangepast aan het stadium waarin de verkering is. En te ver gaan mag je nooit, dat moet je bewaren tot het huwelijk. Waarom is dat? Zal ik het nog even zeggen waarom dat eigenlijk is? Dat komt vanuit de natuurwet eigenlijk. Omdat als je met elkaar naar bed gaat, kan er een kind uit ontstaan. Dat is van nature zo. Dat kun je tegenwoordig wel verhinderen, maar dat betekent niet dat het van nature niet zo is. Het is zo. De daad zelf is gericht op kinderen, op nageslacht. En als je niet getrouwd bent, is het niet verantwoord om kinderen in de wereld te zetten. Want je hebt recht op een vader en een moeder en een gezinssituatie. Dat is de reden van het feit dat je niet zo ver mag gaan.
0: Maar als je van plan bent om toch te trouwen over...
1: Nee, het gaat...
0: Nee, ik ben duivels advocaat.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Nee.
0: Geen...
1: Nee, maar dat... Nee.
0: Nee.
1: De daad in zich... Monsieur Bomers in de tijd, de vroegere bisschop van Haarlem, heeft zo ooit gezegd... De geslachtsdaad zonder huwelijk is eigenlijk een leugen. Want in het huwelijk zeg je nadrukkelijk ja tegen elkaar.
0: Met alles.
1: Met alles. En, ja. En in de seksuele daad druk je dat ja helemaal lichamelijk en geestelijk uit. Als je het alleen maar lichamelijk uitdrukt en niet geestelijk, is het niet menselijk. Dan is het dierlijk. Je moet dus dat ja, en daar hoort dus ook dat ja ik wil bij. Het is zo simpel. Het is alleen een beetje moeilijk om je in te houden. En daar moet je niet te ver in, een zekere afstand. Ik weet wel, vroeger waren ouders er ook nog tuk op dat kinderen tenminste nog als maagd het huwelijk ingingen. Dus er werd aan alle kanten, hè, als mijn broers en zussen uitgingen, of mijn zussen met name, en dan werden die door de vriendjes naar huis gebracht. En dan als vader die hoorde die auto aankomen, nou dan was je allemaal al... He? En op een gegeven moment begon hij dan te knipperen met de lampen of zo, weet je wel. Van allerlei dingen, kom binnen.
0: Ja, ja.
1: Niet te lang
0: niet
1: in die auto
0: lang
1: blijven.
0: Met z'n tweeën in de auto blijven.
1: Ja, ja, ja. Dat was zo toen.
0: Ja, ja.
1: En tegenwoordig kijken ze nergens meer, nou heb ik de indruk.
0: In sommige gezinnen is het wel, ik denk dat toch wel dat belangrijk. Katholieke gezinnen, of niet?
1: Ja, in echt katholieke gezinnen, ja. Maar die zijn er niet zoveel meer.
0: Nee, nee. Maar ja, de kunst is ook om niet te lang verkering te hebben.
1: Natuurlijk.
0: Nee, want als je 3 jaar wacht tot je moet trouwen, ja, dat is eigenlijk...
1: Dat zei de kerk ook. Een niet te langdurige verkering. Een kuisen, niet te lang doen. En een grondig verkeer. Je moet elkaar leren kennen, vooral geestelijk.
0: Ja, maar je weet dat tegenwoordig de mensen hebben een probleem met beslissingen nemen. Dus je moet
1: snel
0: een
1: probleem
0: een
1: met beslissingen
0: nemen.
1: Te nemen. Hebben ze een probleem met... hoe heet het? Zichzelf iets ontzeggen.
0: Ja, of een verkeerde keuze te maken. Want dan denk ik, ja, dan moet ik nu binnen een paar maanden een beslissing nemen. Vind ik deze persoon wel voor de rest van mijn leven of niet? En dan denk je, oh, maar dat is...
1: Ja, maar dan wel het bed mee induiken. Dat wel dan. Hè?
0: Ja. Ja, dat is een kleinere, denken ze, een kleinere beslissing. Want dat is, ja, dan stop je en dan is het...
1: Het is helemaal niet zo'n kleinere beslissing. Als dan de andere in verwachting raakt. Dus de...
0: Ja, dat is een grote beslissing.
1: Ja.
0: Dat is een groot probleem.
1: Ja.
0: Maar ja, daar is daar ook weer een oplossing voor. Ik zeg alleen voor de wereldse mensen. Hè? Dan is het abortus.
1: Ja.
0: Of dan is, weet ik veel, co-ouderschap.
1: Zoiets, ja. Dan hebben we het goed geregeld voor het kind, hè?
0: Niet.
1: Nee, ja. Natuurlijk niet, maar dat zeggen ze dan. Goed, het is eigenlijk niet te doen. Het is voor een christen wel te doen. Je moet ook bidden om een kuise verkering. Dat leerden ze vroeger ook. Moest je voor bidden, om de kracht. Goed, dan kom ik op mijn papieren. Kardinaal Eijk verklaarde recent dat de documenten van het Concilie van Trent 1545 tot 1563, dus na de protestante revolutie, we zeggen geen reformatie meer, we zeggen al revolutie.
0: Mm-hmm.
1: Tegenwoordig.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Het is mij niet opgevallen. Oh.
1: Nee, maar ze zeiden de reformatie, maar er zijn steeds meer mensen uit de katholieke kring die zeggen dat is helemaal geen reformatie, het was gewoon een opstand.
0: Ik weet niet
1: de reformatoren in opstand, kwamen in opstand.
0: Er waren eigenlijk revolutionairen en geen reformatoren, zeggen ze. Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar ja, maar goed.
1: Hebben ze de kerk hervormd? Oh, nee, ze hebben de kerk revolutionair.
0: Nee, nee. Ze hebben de kerk verlaten. En eigen secte. Gewoon of dat revolutie is, weet ik veel.
1: Nou
0: ja, goed.
1: Ja, maar het heeft dus voor heel de wereld enorme invloed gehad.
0: Ja,
1: een soort revolutie. Het is vergelijkbaar met de Franse revolutie op religieus terrein.
0: Ja, nou ja.
1: Dus die documenten van het Concilie van Trent, die een antwoord waren op de reformatie, die gelden volgens kardinaal Eijk nog onverkort. Dat is natuurlijk zo. Dus de dogmatische dingen van concilies, die blijven altijd gelden. Het grote probleem is een beetje dat men doet niet het concilie zelf. Vaticanum II heeft dat niet gezegd. Die heeft gezegd van dat is gewoon een aansluiting op. Maar de mensen daarna die hebben een beetje gedaan alsof Vaticanum II een superdogma is. Weet wel, dat eigenlijk alles wat van tevoren was in de schaduw staat van Vaticanum II is natuurlijk onzin. Maar dat zegt men wel. En veel mensen doen het dan ook, beschouwen het als ook zodanig. Dus die roest scherm maar één stuk door met Vaticaan. En als ik dan zeg, maar Vaticanum 1 zegt dat, of Trente zegt dat. Dan zeg ik, ja, maar dat is al zo lang geleden. En dan zeg ik, nou, Vaticanum 2 is ondertussen ook al heel lang geleden eigenlijk. De meeste jonge mensen hebben het ook allemaal niet meer meegemaakt. Dus dat is ook geschiedenis. Maar die boomers, die vinden het allemaal geweldig. Ik ben ook een beetje een boomer, maar ik ben een boomer van een apart soort.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, we gaan even verder. De wetenschappelijke Lutherforschung, dus het onderzoek naar Luther, komt steeds meer tot de slotstom dat de theologie van Maarten Luther slechts een spiegel is van zijn problematische persoonlijkheid. Problematisch en uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat voert te ver om het hierop... Hè, dus inderdaad... Luther zou zelf psychisch nogal wat problemen hebben gehad met zijn verleden, met zijn verhouding tot God, hè, mm-hmm. en zonde enzovoort. En daar is zijn leer op gebaseerd, namelijk dat de zonde niet belangrijk is, dat als we maar geloven, dat dan...
0: is genoeg.
1: Is genoeg, als we Christus maar op Christus vertrouwen. Hè, die beroemde zin... Van dit hij schreef aan Melanchthon, zijn medewerker of mede-reformator. Zondig dapper, maar geloof nog dapperder. He, dus hij zal al hoereer je 100.000 keer per dag, al pleeg je 1000 moorden. Het is van geen belang als je maar in Christus blijft geloven. Want hij trekt je uit de zonde.
0: Wat zou Jezus hiervan vinden?
1: Nou, die vindt dat natuurlijk ja, dat niet. Dan moet je gewoon kijken wat hij in de Bijbel zegt.
0: Ja, precies, dat dacht
1: net
0: ik.
1: En wat Paulus zegt en zo. Dus, maar Luther is daarop gebaseerd.
0: Ja.
1: He, het simul justus et peccator, dus tegelijk zonde.
0: En gerechtvaardig.
1: Ja. En het idee, wat protestanten hebben, dat mensen door de erfzonde totaal bedorven zijn en tot geen enkel goed in staat, dat levert zoveel tragedie op, dat ze zeggen, ja, ik kan niet boven de zonde uitgroeien, dus doe maar, de zonde hoort er nog eenmaal bij. Daar kunnen we niks aan doen, dat is nog eenmaal zo. Hmm. En de enige die ons kan redden is Christus. Terwijl wij zeggen, nee, de zonde heeft ons mens zijn aangetast. Maar we zijn niet helemaal bedorven door de zonde. We kunnen met de hulp van Gods genade kunnen wij goede dingen doen. Dan staat ook in het evangelie. Denk maar aan dat glas koud water.
0: Glas koud water?
1: Ja, ieder die een glas koud water geeft aan een van deze kleinste,
0: ah,
1: hè, zal zijn beloning niet ontgaan. Ja. Enzovoort. Dus er zijn een heleboel dingen waarin Jezus goede dingen noemt en die je ook moet doen.
0: Ja.
1: En volgens Luther kan dat niet. Want je bent zo. Zelfs dat is. Alles wat je doet is bevlekt door de zonde. Nou, dat is zo'n somber idee van de Reformatie.
0: Ja, ja. En dat zou komen vanwege zijn eigen psychische problemen.
1: Ja, dat zeggen mensen, maar dat kan ik niet beoordelen.
0: Nou, ik hoor dat hij scrupuleus was.
1: Ja.
0: Dat hij bijvoorbeeld toen hij gewijd was, volgens mij zo'n film. Toen hij priester gewijd was, dan kon hij niet consacreren. Zo, had zo'n blok. Kage. Nou ja, goed. Die had dus veel problemen.
1: Ja. Maar er is ook. Altijd heb ik daar gehoord of het waar is, weet ik niet. Want ik weet er niet zo alles van. Maar dat Luther een gelofte heeft gedaan in een onweer, waarin hij dreigde doodgebliksemd te worden. Dat hij een gelofte heeft gedaan dat als hij veilig uit de onweer kwam, dat hij dan in het klooster zou gaan.
0: Hm.
1: Dat is natuurlijk niet zo'n echte kloosterroeping, natuurlijk.
0: Nee, dan ben je. Nee, het is. Je doet het uit angst en dat moet niet. Ja.
1: Afijn, in ieder geval, ik heb gehoord, nou, Johan Lindhout, jou wel bekend, die protestantse ouderling die katholiek geworden is en een boekje over geschreven, die ook hier bij Radio Maria is geweest. En die heeft een eigen blog op internet. Dus als je Johan Lindhout intent, dan kun je daar een heel hoop van zijn. En die heeft aangekondigd op dat blog dat hij. In oktober, 10 oktober of zo, een film over Luther uit zal brengen. Op zijn blog. Ja, dat is een Poolse film die hij dan ondertiteld heeft. En
0: ah, oké. Okay, okay, ja.
1: Dus ik denk de moeite waard om te kijken over Luther. Ik weet er zelf te weinig van.
0: Heeft u wel iets gelezen van Luther of niet?
1: Ik heb er wel iets van gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Ik heb er wel eens boeken aangeschaft over Luther, omdat ik er meer over wil weten. Maar ja, dat zit dan ergens in de draaikolk van mijn hersens. En ja, ja. Na een paar jaar weet ik het niet precies meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed. Oh, hier krijgen we een correctie. Ik weet niet of dat klopt, maar ik zal het doorgeven. In de laatste uitzending van Club van Job merkt u op dat er niet meer gepraat wordt over zure regen en het gat in de ozonlaag. Wat is er gebeurd met de zure regen uit de jaren 70 en 80? Oorzaken van de afname van zure regen? Fabrieken en energiecentrales kregen filters in hun schoorstenen en gingen over op schoner aardgas in plaats van kolen. De uitstoot van zwaveldioxide daalde in Nederland en daardoor met meer dan 90%. Twee katalysatoren in auto's. Auto's kregen verplichte onderdelen zoals een katalysator, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden ook sterk afnam. Het gat in de ozonlaag is langzaam aan te herstellen, dankzij streng wereldwijd verbod op schadelijke chemicaliën. Wat is er gebeurd? Het Montreal-protocol. In 1987 sloten landen het Montreal-protocol af. Hierin spraken ze af om te stoppen met het gebruik van CFK's. CFK's zijn chloorfluorkoolwaterstoffen.
0: Zie, dat zijn dingen die je niet wist.
1: Nee, die wist ik niet. Dit zijn stoffen die toen in koelkasten, spuitbussen en airco's zaten. en de ozonlaag kapot maakte. De ozonlaag herstelt zich nu langzaam.
0: Zo. Ja, dus wetgeving heeft wel invloed op.
1: Het heeft blijkbaar zin.
0: Dus toch wel.
1: Maar ik weet het niet. Ik neem dit aan. Ik heb er geen verstand van, dus ik neem het aan. Ja. Het viel mij op waar we er niks meer van hoorden.
0: Ja, omdat het herstel heeft zich hersteld vanwege goede wetgeving.
1: En waarom is CO2, die stoten we ook al sinds, weet ik het, voor 80 of 90% minder uit. Maar toch moet het nog steeds doorgaan. En stikstoffen.
0: Nou, als we over 20 jaar weer koudere winters krijgen en koudere zomers, dan zullen we zeggen, ja, vanwege al die maatregelen 20 jaar geleden, hè, wat wij nu de koeien de dood moeten en zo, daardoor hebben we koudere zomers.
1: En jij gelooft dat?
0: Dat zullen we over 20 jaar zien. Want,
1: ik niet, ik zie over 20 jaar zie ik niks meer.
0: Ja. Ik hoop het nog.
1: Tenminste, niet hier in dit ondermaanse.
0: Nou, als je 100
1: jij denkt dat 100, over de 100
0: zullen we zeggen.
1: Ja, kom jij me rijden dan in een wagentje? Ja. Goed zo. Nou, laten we het er maar niet over hebben. Want dan zeggen we hebben het erover politiek, zeggen ze dan. Dus dat doen we niet.
0: Nee.
1: Graag zou ik een paar vragen voor de Club van Job willen stellen aan Pastoor Menne. De Bijbel, het Oude Testament, lezen we over de verlossing van de Joden uit Egypte. Maar ook de opdracht daarbij om onze eerstgeboren zoontjes, Joodse zoontjes, te lossen. In het Joodse gebruik, pidjon habin, bij een priester of een kohen. Even kijken, waar moet ik nou zijn? Ja. In het Joodse gebruik heeft dat de betekenis dat de ouders hun eerstgeboren zoon aan God aanbieden. De vader koopt hem dan weer terug voor een symbolisch bedrag. Maar de strekking van dit gebruik is dat de ouders hun kind niet als bezit hebben, maar wel de verzorging en opvoeding. Een mens heeft nooit het recht om zich een ander mens toe te eigenen als bezit of op te wijzen als zijn eigendom. Waarom hebben wij in de katholieke kerk deze prachtige ceremonie niet? We kennen wel Maria Lichtmis. Ja. Ik bedoel, hier wordt een uitleg gegeven die niet de uitleg is van de Bijbel zelf.
0: Het vrijkopen van de
1: eerstgeboren. Ja, wel het vrijkopen. Maar dat betekent gewoon omdat God eigenlijk recht had op die eerstgeboren. Ja. Dus als dus, offer. Je ziet trouwens bij een heel hoop heidenen. Ja. Het eerstgeborene moet geofferd worden aan God.
0: Dus in plaats van het jongetje te offeren, dus te doden, ja, dan vrijkoop.
1: Vrijkoop met een dier.
0: Ja.
1: Een dier in de plaats
0: daarvan. Wel die twee turtles van Jezus.
1: Ja, die twee turtles.
0: Die moesten dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is al een heel oud gebruik. Ook buiten het Jodendom. En dit wordt gekoppeld aan de uittocht uit Egypte enzovoorts. Maar dat het een symbool is dat de ouders hun kind niet in bezit hebben. Dat geloof ik, dat is een mooi idee van ons. Maar
0: dat is niet wat de bedoeling was in het Oude Testament. Ja.
1: Nee. We hebben deze ceremonie, iets wat erop lijkt, heb ik meegemaakt in Israël bij de plaatselijke katholieke Oosterse kerk. Of het nou de Melkieten waren of de Maronieten, weet ik niet meer. Maar in ieder geval wel katholiek. En daar vertelde dus de zuster die ons in de kerk uitleg gaf. Die zei, jongetjes, die worden na de doop op het altaar gelegd.
0: Dat is ook de orthodoxe kerk in Roemenië. Ja. Alleen jongetjes. Dus
1: ja, alleen jongetjes. Want die zuster, die was een beetje feministisch, die had dus ervoor gezorgd dat ook meisjes.
0: Ja, nee. In de katholieke kerk zie je het wel. Hè, de Grieks-katholieken, ja, die zijn een beetje.
1: Ja, die zijn
0: maar de oorspronkelijke bedoeling. Oh, niet op het altaar gelegd, maar gewoon aan de altaar aangeraakt. Of zo.
1: Ja, maar die werden daar op het altaar gelegd, eventjes.
0: Ja,
1: dus een soort offer aan. Ja.
0: En wat daar ook nog gedaan, het kindje. Nou, de meisjes blijven bij. De meisjes, er is ook een ritueel voor de meisjes ook. Maar dan blijven ze buiten het altaar.
1: En dat is natuurlijk ook beter, want die horen niet binnen het altaar vrouwen. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. En je wordt nooit geroepen. Dat is een teken van het roeping van door het priesterschap. Dat is een vrouw nooit daar opgeroepen. En daarna wordt het kind neergelegd op de grond. En de peettante moet het zelf pakken. Dus die neemt de verantwoordelijkheid voor het kind. Nou ja, dat is het ritueel. En dat de priester die neemt het kindje. Die gaat allemaal gebeden bidden en... Ja, dat is mooi.
1: Maar ik denk dat in de katholieke kerk de feministen zijn het er niet allemaal mee eens. En ook Erna is het er ook niet mee eens, denk ik.
0: Wie is Erna?
1: Ik heb gehoord dat Erna, die was pastorale werkster in onze Rooms-Katholieke kerk.
0: Ah.
1: En Erna die voelde toch een diepe priesterroeping en zo. En dat kon binnen de katholieke kerk, vond ze helemaal niks. Dus oud-katholiek geworden.
0: Ja.
1: En nu heeft het zover gebracht dat ze bisschop van Haarlem, bisschopin van Haarlem geworden is. Want Die oud-katholieken hebben tegenwoordig bisschopinnen.
0: Nou, dan kan ze op de koffie bij de bisschop van Haarlem.
1: Nou, ik zou ze wel op de koffie laten komen, maar dan meer...
0: Haarlem, Amsterdam, ja. Ik weet niet, zij is van alleen Haarlem.
1: Zij is alleen van Haarlem, ja. Nou, ze kan op de koffie gaan bij die Trace in Engeland.
0: Ja, ja. Dat Trace Mulally.
1: Sarah Mulally. Ja, ik zeg er niet Trace. Maar ja. Je ziet, ik ben niet zo van vrouwelijke bisschoppen.
0: Nee, maar dat is de kerk ook niet voor.
1: Nee, Jezus ook niet. Kerk van Oost en West is daar niet voor. Dat zijn alleen sectes voor.
0: Dat is totaal... Nou, dan kunnen we zeggen, ja, vrouwelijke diakens, dat heeft ooit bestaan. Nou goed, dat is een vraag. Maar vrouwelijke bisschoppen, dat is nooit.
1: Vrouwelijke diakens is ook een vraag wat die diakens zijn.
0: Het is allemaal een vraag en zo, maar dan kun je zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel. Nou goed, maar bisschoppen, daar zijn het toch de apostelen? Die waren allemaal man.
1: Zeker. En Jezus heeft... nadrukkelijk geen vrouwen gekozen.
0: Nee, had hij wel gekund. Al die vrouwen die achter hem liepen, die waren allemaal vroom, die waren allemaal had gekund, makkelijk.
1: Nee.
0: Toch niet.
1: Kijk, maar dat is het rare in onze maatschappij. Wij willen alsmaar gelijkheid. Dat is een marxistisch ideaal. De communisten is allemaal mislukt. Die wilde ook gelijkheid, economische gelijkheid. Dat is allemaal mislukt, er was alleen maar armoede en ellende. Maar toen zijn ze, die Marxisten, via de universiteiten... de gelijkheidsgedachte in heel de maatschappij. Dus mannen en vrouwen moeten gelijk worden. Geen verschillende seks, die moeten er niet meer zijn. De transgenders en alles. Er is geen onderscheid van seksen meer. En zo. Dat is in onze maatschappij tot in het... dwaze doorgevoerd. En dus als je gelijkheid hebt, dan ben je ook de vrijheid kwijt. Vrijheid.
0: Ja, dat zei de paus net.
1: Huh?
0: Dat zei de paus net.
1: Dat weet ik niet, zei de paus
0: vrij,
1: net.
0: Des te meer wij vrij, individueel vrij willen zijn, des te minder vrijheid wij kwijt zijn. Gisteren zei die nog.
1: Maar het betekent dus als je gelijkheid. En vrijheid, die staan met elkaar op gespannen voet. Dat heb je ook bij de communisten gezien. Op die maatschappij, als je die maatschappij, was iedereen gelijk, zogenaamd.
0: Nee.
1: Maar het was wel een ellende.
0: En
1: de armoede was heel groot.
0: De vrijheid was
1: weer helemaal weg.
0: Ja, ik moet zeggen dat het nu in een ex-communistisch land... er is meer verschil onder mensen. Ik moet zeggen, toen was iedereen arm. Gelijk in armoede. En nu is,
1: maar je was ook niet vrij. Dat moest allemaal met geweld worden afgedwongen.
0: Nou, nu... sommige mensen hebben het gewoon mee. Schaapjes, die lopen achter. Ja, het was wel een beetje geweld. Maar
1: het is nu is er meer vrijheid... en dan is er direct meer ongelijkheid.
0: Ja.
1: He, je ziet in onze maatschappij, dan heb ik het weer over politiek natuurlijk, want dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Zolang als men het heeft over nivelleren, als men een beetje woest is op miljonairs en op mensen die rijk zijn en dan moeten allemaal. Nou, Dan kan dat alleen als je heel veel regels gaat maken en, die, en mensen gaat onderdrukken. En dat gebeurt. We zitten vol met regels en de vrijheid is niet compatibel met gelijkheid. Meer gelijkheid betekent minder vrijheid. En omgekeerd, dat heb ik niet van mezelf. Meteen zeggen dat ik het gehoord heb in een voordracht op internet van Andreas Kinneging.
0: Dat heeft ook de paus gelezen.
1: Nee, maar het was voor mij zo duidelijk ineens toen je het zei. Ik had het zelf uit kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Want het is zo duidelijk als maar zijn kan.
0: Ja.
1: En men streeft nu naar gelijkheid. Overal.
0: Nou, het is denk ik meer een gelijkheid van mogelijkheden. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren. Dat is toch goed, hè?
1: Ja, dat is zeker goed, maar de uitkomsten moeten ook nog gelijk zijn.
0: Precies, dat is het probleem. Je moet erkennen dat iedereen heeft de mogelijkheid om te leren, maar niet iedereen is net zo slim als dat krijg je van nature.
1: Maar
0: van
1: wat ga je dan doen? Dan ga je de eisen omlaag doen.
0: Dat is het probleem. Ja,
1: want
0: dat
1: iedereen moet gelijk zijn.
0: Maar ik vind wel goed dat iedereen gelijk...
1: En dan kan er niemand meer lezen.
0: Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja. En wie is daar de meeste dupe van?
0: Het kind.
1: De onderkant. De mensen die minst slim zijn. Die zijn er het meest de dupe van. De slimmeren en de rijkeren, die komen er wel.
0: Ja.
1: Je ziet dus domme politiek. Maar ik mag het daar niet over hebben van de luisteraars. Maar dat heeft te maken met alle opvattingen ook van ons christendom.
0: Ja, als mensen meer van de kerk zouden leren, dan zou het wel beter zijn.
1: Dat denk ik ook, ja. Nou. Goed, dan hebben we waarom... las ik in Exodus bij de 10e plaag die over Egypte kwam... dat God al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Baby's, kinderen, volwassenen, ook die in de gevangenis zaten... en ook al de eerstgeborenen van het vee. Toen vroeg ik me af, waarom ook dat vee? De dieren zijn door God geschapen zonder vrije wil en onschuldig... in al wat de mens met hen doet. Ja. Maar volgens de Bijbelse opvatting, bij ons niet meer, bij ons is een dier helemaal eigenstandig geworden. En die gaan we cremeren en die gaan we als mens behandelen, weet ik wat ze allemaal doen met die dieren. Helemaal andere dingen dan wij in onze jeugd deden.
0: Heb ik wel een paar dingen gehoord wat jongens tijd deden.
1: Ja, we haalden de vogeltjes uit. Ja,
0: vreselijk.
1: Zie je niet, jij bent van de moderne tijd.
0: Nou ja.
1: Maar in de Bijbel hoorde dus... de dieren bij de mens. Die delen ook in de straf van de eerste zonde. Die dieren die vreten elkaar op. En in de oorspronkelijke schepping vraten de dieren elkaar niet op. Tenminste in het paradijs. Dus... En die hebben er niks aan gedaan, maar dat is een onderdeel van ook de wereld, de natuur. Daar zijn...
0: De orde van de natuur, ja.
1: Hè?
0: De orde van de natuur.
1: Orde van de natuur. Het is ook de onweer, bliksem,
0: donder.
1: Die aardbevingen, al dat soort dingen. En ook de dieren. Dat is één geheel. En daarom zegt ook... het Nieuwe Testament, er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.
0: Ja.
1: Dat betekent dus tegelijk met de mens gaat eigenlijk de schepping wordt nieuw.
0: Ja, de schepping wordt nieuw.
1: Wat heeft met de mens te maken? Die schepping op zich heeft geen betekenis. De schepping op zich, de schepping is in dienst van de mens.
0: Ja.
1: Dat zegt de Bijbel.
0: Dus daarom waren ook de eerstgeborenen van de dieren getroffen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed, uit onderzoek van Universele Gent, dat zal de universiteit zijn, Gent, blijkt dat sollicitanten die herkenbaar christen, moslim of atheïst zijn, minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Religieuze signalen zoals een kruisje, hoofddoek of vrijwilligerswerk voor de kerk kunnen tot discriminatie leiden. Hoe kan dat en wat zeg je daarvan? Nou, je zou hier de gelijkheidsgedachte weer kunnen... formuleren. En waar gaat de gelijkheid van uit in onze samenleving van de D66-achtigen, zeg ik dan. Dus de liberale, niet-religieuze mens, die maakt zichzelf tot maatstaf. En iedereen moet daar gelijk aan zijn. Als het niet innerlijk is, dan toch minstens uiterlijk eigenlijk. Dus ze vinden dus christendom
0: achterlijk.
1: Achterlijk, dat moet je niet doen, dus dat moet je mee niet tellen. En dus je kunt dat maar beter verborgen houden als je christen bent. Bij een moslim kan het soms nog iets makkelijker zijn, omdat die zijn underdog. Die hebben het idee, die moeten nog gelijk worden in onze samenleving. Dus daar wordt nog steeds meer van verdragen.
0: Ja. Alhoewel, ik vraag me een vraag met een vrouw met een hoofddoek. Hoeveel kans heeft die op een sollicitatie bij, weet veel, Procter & Gamble of bij PwC, weet ik veel. Ik denk niet
1: ja,
0: veel.
1: Nou, die zijn voor het tegenwoordig allemaal gecommitteerd aan inclusie. En die hebben allemaal inclusiemedewerkers. Dus die willen hoog scoren op die inclusieladder, op die gelijkheidsladder.
0: Dan denken ze, oh, dat is onze...
1: Juist. Ja, het is wel een hele industrie, hoor.
0: Ja, ja. Maar ja.
1: Dus bij banken ook. Ik bedoel, die hebben zich allemaal aan de woke-agenda gecommitteerd. En daar hebben ze allemaal mensen voor in dienst die dat moeten bewaken. Het is heel raar. En dan heb ik het even niet over politiek. Dat is gewoon het maatschappelijk middenveld. Wat ja. Middenveld?
0: Ja, ik zal het van mijn zus die werkt in dit soort... Wat is haar opvatting over... Zou ze een vrouw met een hoofddoek aannemen of niet? Die werkt in Amsterdam bij die soort bedrijven. Hè?
1: Ja. En wat is de politiek van het bedrijf?
0: Ja, dat zal ik vragen. Maar ik vermoed dat een vrouw met een hoofddoek niet geen plek krijgt. Liever.
1: Ik weet het
0: ofwel
1: niet.
0: Ofwel zo'n baantje. Wel, receptioniste misschien. Maar niet van de hoge banen.
1: Ook als ze gekwalificeerd is niet?
0: Ik zal het vragen. Ik zal het navragen.
1: Of zijn er die vrouwen zijn die niet hoog gekwalificeerd dan? Die met het hoofddoek?
0: Ja, dat is wel een glass ceiling, noemen ze het. He, dat je ziet het wel als vrouw, maar je kunt het niet bereiken. Ja. Want ze willen jou niet. Nou ja.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we allemaal moeten beantwoorden aan het niveau van de D66-achtigen. En dan zeg ik niet allemaal lid van deze, maar diezelfde club die de regering uitmaakt, die universiteiten uitmaken, die overal de dienst uitmaken. En waar je niet tegenaan komt. En die dus een zekere dictatuur vormen in onze samenleving zonder dat onnozele mensen dat in de gaten hebben. Die doen er zo gewoon aan mee, want het is nou eenmaal zo tegenwoordig. Maar je zult wel moeten, want anders val je bovenop buiten.
0: Ja.
1: Goed. Ik ben het hier uiteraard niet mee eens, maar dat is het gevolg van die egalitaire samenleving. Dat we gelijk moeten zijn. Het onderwijs ook moet allemaal gelijk zijn. Maar dan allemaal wel gelijk zoals zij willen. Hè? Dan de eerste grote pauselijke reis van 25, 28 september naar Frankrijk krijgt enorme proporties. Het wordt het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar. De Franse kerk rekent op meer dan 1 miljoen gelovigen verspreid over de reis. Alleen al voor de openluchtmis op Place de la Concorde worden 100.000 mensen verwacht. De begroting is inmiddels opgelopen tot ongeveer 27 miljoen. Maar wie betaalt een dergelijk staatsbezoek van de paus aan een land eigenlijk, vraag ik me af. En wanneer mag Nederland ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten? Nou, zover als ik het begreep, betaalt de kerk van het land dat. Dus. En er zijn natuurlijk bepaalde dingen die de staat betaalt, voor zover als het een staatsbezoek is. En officiële ontvangsten enzovoorts allemaal.
0: Ja, veiligheid en zo. En
1: veiligheid,
0: politie.
1: Dat wordt natuurlijk door de staat gedaan. Maar voor de rest is het...
0: De kerk.
1: De kerk. Mogen wij ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten in Nederland? Nederland kan wel een boost gebruiken, lijkt me. Nou, er is op een gegeven moment... Onder Franciscus hebben de bisschoppen van Haarlem aan de paus op persoonlijk initiatief paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. En die had toen toegezegd in dat persoonlijke gesprek. Thuisgekomen echter vonden ze toch bisschoppen tegenover zich. Die zeiden dat moeten we niet doen.
0: Oh, waarom?
1: Ja, waarom? Waarom zou je in Nederland geen pauze zoeken moeten doen?
0: Maar er komen niet veel mensen.
1: Er komt niks.
0: Nou, niks niet. Heeft u wel gezien?
1: We zijn blij als
0: de honden. Nou, u heeft de livestream van de Rosary Rally niet gezien. Maar er waren wel, denk ik, 700 mensen.
1: Ja, 700 mensen.
0: Daar komen 700 mensen.
1: 700 maar mensen, die zullen wel komen.
0: Ja, maar als de paus komt.
1: Nou, er komen er misschien wel 1500.
0: Ja, want aan die mensen, het was een Tridentijnse mis. En dan komen er ook de mensen die niet van de Tridentijnse mis zijn. Plus de mensen die niet katholiek zijn, maar wel van de paus houden. Ik denk 2000, 3000 ja, mensen. Ja,
1: dat is natuurlijk niks.
0: Ja,
1: dus ze zijn bang voor een teleurstelling. De kranten zei, niemand komt naar de paus. De paus is uit. Dat kunnen we beter niet hebben.
0: Als de Babelkathedraal, of de Sint-Jan kunnen ze zeker vullen.
1: Ja, maar je weet waar zo'n bezoek is. Als je ziet hoe een ander land, hoe dat dan in...
0: Ja, maar wij zijn klein hier, nou ja.
1: We zijn niet meer katholiek.
0: Dat ook, maar...
1: Dus we moeten dat gewoon niet doen. In België gelukkig het ook niet meer.
0: Ja, was wel een mooie... Toen Franciscus was, een paar jaar geleden, was eigenlijk wel mooi en goed bezocht.
1: Goed, ik...
0: U bent er niet voor.
1: Ik zou er niet voor zijn. Ik ben trouwens steeds minder voor dat soort grote manifestaties. En voor die paus...
0: Is.
1: Bijeenkomsten allemaal. Die grote massa. Dat heeft weinig toch met de kerk te maken.
0: Nou... Toch wel.
1: Ja, vind je wel?
0: Ja, ik heb vorig jaar nog het bezoek van Paus Leo aan Afrika gevolgd. Het was mooi. Tuurlijk heeft het met de kerk te maken. Het is een... kijk, als je denkt aan de Afrikanen... voor hun is Rome heel ver weg.
1: Het is ook heel fijn als het ver weg is.
0: Ja, en dan komt... Ja, maar dan komt de paus die voor bidt. Ja, die zijn gelovige mensen die bidden voor de paus. Ze weten niet wie de paus is, maar ze bidden wel voor. Dus eindelijk komt de paus uit Rome naar jou toe. Ja, dat is wel echt groot.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, nou. Ik hoop de paus wel naar Nederland komt. Ik denk andere mensen zullen hetzelfde denken.
1: Nou, vooruit. Hij mag van mij komen. Ik
0: u
1: ben
0: komt
1: een
0: niet,
1: beetje sceptisch.
0: Maar u gaat niet.
1: Nee, maar ik kan ben slechter been. Ik ben ook niet bij de...
0: Ja, wat zijn er plekjes voor mensen zoals u...
1: Ja.
0: Vooraan.
1: Ik ben ook niet bij de Rosary Rally geweest. Dus ook omdat ik het toch wel te bezwaarlijk vond.
0: Ja, ja. Nou.
1: Goed, het ligt dus aan de bisschoppen. Bovendien moet de staat het er ook nog mee eens zijn.
0: Ja.
1: Want als het dus een buitenlands staatshoofd... Of hij moet privé komen, maar ja.
0: Nee, volgens mij doet de paus nooit... Eerst krijgt hij toestemming van de staat, anders komt hij niet. Want hij komt als hoofd van het Vaticaan ook.
1: Ja. Goed, dan krijgen we dus iets anders weer. De volgende vraag. Kan iemand me uitleggen wat het zevenkoppige wilde beest betekent? Ik heb ooit een bijbelstudie gehad van een Jehovah. Ze hebben uitgelegd dat de zeven koppen koninkrijken zijn... en zou te maken hebben met valse religie. Op het wilde beest zit de katholieke kerk afgebeeld als een hoer. Ja. Dat is dus die apocalyptische boeken... die eigenlijk vanuit het Oude Testament overgenomen zijn... ook door het boek Openbaring van de apostel Johannes... waarin de beesten zitten met zeven koppen enzovoort. Nou, Apocalypse is een moeilijk boek om uit te leggen. Het is inderdaad zo in het Oude Testament... bij Daniel geloof ik is dat niet, ja. Daar zijn die koppen koninkrijken inderdaad. En dan komt er één, de Messias weet ik het, en die worden afgehakt. En dat zijn allemaal van die visioenen die op verschillende manieren worden uitgelegd. En dat geldt ook voor de apocalyps.
0: Maar het is zeker niet de kerk die
1: de
0: draak is.
1: Nee, de protestanten die hebben dan uitgevonden dat natuurlijk die hoer, waar is de hoer van Babylon.
0: Dat is de kerk, maar is het klopt
1: dat
0: niet.
1: Dat de kerk is natuurlijk. Nee. En de paus en weet ik wat allemaal. Natuurlijk is dat niet zo. We kunnen het beste zeggen dat het boek Openbaring visioenen zijn met beelden uit het Oude Testament, die waarschijnlijk geïnspireerd zijn ook door de christenvervolgingen in het begin.
0: Mm-hmm.
1: Dus Nero enzovoort. Je komt op een gegeven moment het getal 666 tegen. Dat is het getal van het beest. Dat kent ook iedereen. Nou, daar wordt algemeen aangenomen dat 666... dat het getal voor de naam Nero is. Dus dat is dus eigenlijk... Nero is het prototype van de antichrist. Ja... Ik heb al eens eerder gezegd dat gewoon protestanten, en met name uit bepaalde hoeken in Amerika, daarmee aan de haal gaan met dit. En die hebben daar allemaal uitleg voor. De katholieke kerk is daar veel terughoudender in. Dat we niet precies weten. En Jehovah-getuigen weten het ook precies. Die leggen het allemaal in hun eigen zin uit. Dus ja. Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Mensen moeten dus de apocalypse wel lezen, maar... Of mogen, het mag gelezen worden, maar...
1: Natuurlijk mag het gelezen worden, maar de betekenis is vrij moeilijk.
0: Ja, maar op een andere manier dat je bijvoorbeeld de brieven van Paulus leest.
1: Jazeker. En het is gevaarlijk om het te lezen precies als een soort voorspelling. Waar sommige protestanten zeggen, Die ziet dat gebeurt dan en dan daar, dat en dat betekent het.
0: Met de paarden van...
1: Die paarden zijn al, die waren allemaal al de communisten en zo, dat rode paard en weet ik wat dan. Nou ja, die communisten zijn ondertussen weg. Dus ik weet niet wat ze nou vertellen. Iedere keer wordt het iets anders.
0: Ja.
1: Andere.
0: We hebben nog 1 minuut.
1: Oei.
0: Nou.
1: Onlangs gaf... aartsbisschop Genswein een interview dat hij helemaal niet ziet in de zogenaamde Duitse synodale weg. Nou, daar kan ik het eigenlijk niet zo lang meer over hebben. Hè?
0: Ja, ja.
1: Die begon volgens Genswein weliswaar met de bedoeling om lessen te trekken uit het misbruiksschandaal, maar dat oorspronkelijke doel is al snel verloren gegaan. Al snel verschoven de aandacht naar discussies over kerkstructuren, commissies en machtsverhoudingen. Ondanks vele gesprekken met Rome concludeert hij dat de synodale weg uiteindelijk feitelijk niets heeft opgeleverd en noemt hij de resultaten deprimerend en ontmoedigend. Kunt u eens toelichten wat er allemaal gaande is? Nou, de synodale weg, maar dat is in Duitsland, maar het is eigenlijk nou over heel de wereld dankzij Franciscus.
0: We hebben 10 seconden. Is slecht.
1: Is slecht omdat het de weg vrijmaakt voor allerlei...
0: Slechte
1: voor de
0: dingen.
1: Vrouw in het ambt en weet ik wat, daar gaan ze het allemaal over hebben. En over het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. En Duitsland hebben ze dat allemaal al goedgekeurd. Maar daar gaan we het de volgende keer nog wel even over hebben.
0: Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag? Over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Pastoor Pieter Zimmerman en vandaag ook met collega Tom van Acht. Zijn jullie ontspannen? Want ja, staat zo, nou ja, dat zegt de jingle, dat met een ontspannen kijk.
2: Dan moeten we dat wel zijn, ja.
3: En we zitten er relaxed bij.
2: Ja. Ja. Tom, ga eens even rechtop zitten.
3: Oh, sorry, pastoor. Ja.
2: Gelukkig. Nou, dat is het voordeel van de radio, hè. Als we allemaal ontspannen zijn en we zitten allemaal onderuit gezakt op de stoelen, niemand die het ziet. Ja. Ja.
1: Gelukkig geen beelden bij.
2: Nee, precies. Nou, dan hangen hier tegenwoordig wel camera's.
1: Zijn maar, staan niet aan.
2: Maar die staan allemaal naar boven gericht.
1: Heb ik ze wel gedaan.
2: Oh ja, verstandig, verstandig, ja. Ja. Nou, mooi dat we hier zijn, ja. Tom, ik heb jou natuurlijk van de week niet zo heel veel gezien. Maar we hebben dinsdag een bijzondere uitzending gehad waarin we even terug hebben geblikt op zaterdag. Daar was je niet bij, maar heel, heel mooi dat je er nu wel even bij bent. Want voordat we dadelijk over deze week gaan praten, ben ik wel heel benieuwd hoe verliep dat zaterdag.
3: Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt fenomenaal. Ik heb nog nooit iets meegemaakt eigenlijk. Dus Ja, ik weet niet welk superlatief ik moet gebruiken.
2: Ja,
3: eigenlijk.
2: Nou, op zich fenomenaal vind ik een heel mooi woord.
3: Irene, die was echt sprakeloos ook. Want toen ze erover terugdacht van, goh, van... Hoe bijzonder het was. Dat verwoordde denk ik wel vrij goed van hoe ik het beleefd had. Het is gewoon, als je onderdeel uitmaakt van de organisatie natuurlijk zelf, dan ben je natuurlijk heel druk de hele tijd.
2: Ja, heb je er wel iets van meegekregen? Ondanks dat?
3: Het kwam bij mij echt binnen toen ik eigenlijk naderhand de foto's zag. Ja. Dus de foto's van die Gerard en Dennis hebben gemaakt. Dat drukt zo goed uit. Gewoon van het gevoel van die dag. Ja. Echt zo zuivere katholiciteit. Heel mooi. Heel mooi.
1: Dat is een vraag hier op een foto. Sima stuurde een bericht. Ja. Zegt, helaas geen foto's van de processie door Amsterdam. Ik bedoel dragers, Mariabeeld en alles. En iedereen die erachter liepen. Kardinalen, bisschoppen. Graag foto's zenden. Ik liep achteraan. Iemand van 87 liep aan mijn arm.
3: Iemand van 87 liep aan mijn arm.
1: Ja, in ieder geval die persoon wil foto's zien. Okay, waar kunnen we foto's zien?
3: Ja, we kunnen foto's eigenlijk zien op de website. Ik ben een hele poos bezig geweest ook om te kijken van wat voor selectie ik moet maken.
1: Ja.
3: En ik heb een selectie gemaakt. De meeste zitten er allemaal nog in, want het zijn echt allemaal prachtige foto's. Dat zag ik in het nieuwsbericht. Waarin we terugblikken.
2: Er staat al iets op de website, denk ik.
3: Ja, er staan een aantal foto's uit de WhatsApp-groep. Eigenlijk van backstage, hè, de organisatie zelf. Dat is ook leuk om te zien.
1: Dus even geduld en dat komt goed.
3: Eventjes geduld. Ja, die staan er vanavond op.
1: Ja, dus en de stream, daar was ook een klacht van een pastoor. Die zei, ik wilde graag de stream zien en de mis en zo.
3: En
1: ik kon het niet zien.
3: Dat is opgehelderd.
1: Dat is opgehelderd. Ja, dus mensen moeten gewoon naar YouTube gaan zoeken, Radio Maria Nederland.
3: Ja, het staat gewoon op
2: de stream was goed te volgen. Ik heb vanuit de brochure gehoord dat het echt wel goed te volgen was. Okay, ja. De stream in het park was af en toe haperde een beetje.
3: Ja, de reden was dat we met best wel veel mensen bij elkaar stonden. Ja. En die mensen hebben natuurlijk allemaal mobiele telefoon.
2: Ja.
3: Dus dat was lastig.
2: En wifi in het Vondelpark werkt nog niet zo goed, hè?
3: Nee, precies. Nee,
2: in
3: de kerk is het echt heel goed gelukt. Ik was erg blij met...
2: Ik heb een prachtige stream later nog kunnen zien. Ja. En we hebben ook hele mooie filmpjes gemaakt. Of niet zozeer we, maar onze cameraman. Ja. En ook wel mensen met een telefoontje. Die staan ook allemaal op onze Instagram, geloof ik, inmiddels. Hè? Wordt heel goed bekeken trouwens.
3: Ja, bijna 400.000 keer.
2: Ja, dat zijn we niet zo gewend.
3: Nee, inderdaad.
2: Wij zijn normaal vallen we bijna van onze stoel van 400 keer bekeken. Maar nou was het 400.000 keer. Het is toch wel even een ander niveau wat we nu meemaken zo.
3: Ja.
2: Maar ja, ik denk dat het wel iets zegt over de dagen ook. Ja, dat het ook echt die impact heeft gehad. Hè?
3: Ja, nou, ik denk ook wel het enthousiasme van de vrijwilliger die zich daarover bekommert ook.
2: Ja.
3: Dat is ook wel echt wel indrukwekkend, vind ik hoor. Ja. Die heeft het ook al met twee handen aangepakt.
2: Ja, we hebben een van de jonge mannen die al een hele tijd betrokken is bij Radio Maria. Die heeft zich daar hard voor gemaakt. En die had zelf een cameraman ook geregeld.
3: Ja.
2: Daar hebben we helemaal niet naar om hoeven kijken. En ja, ik vind het heel mooi om te zien, dat is al een tijdje gaande, hoe jonge mensen ook deze hele missie zelf oppakken.
3: Ja.
2: Soms moet je er achteraan en dan moet je vrijwilligers aansturen in de hoop dat ze meedoen natuurlijk. Maar hier hebben we eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. En die pakken dat zelf gewoon op. Hè?
3: Ja,
2: en veel beter dan, ja, in ieder geval dan ik het kan.
3: Ze lijken wel religieus gemotiveerd, pastoren.
2: Ja, ja, zou het? Zou het? Vind ik wel een gewaagde uitspraak, hoor.
3: Ja, dat is echt mooi om te zien, enthousiasme inderdaad. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, ook de zondag was nog prachtig. We zijn natuurlijk in Haarlem geweest, nog met een heel stel mensen. Ja, we hebben afgelopen dinsdag er al uitgebreid op teruggeblikt. Voor de mensen die er niet zo heel veel van mee hebben gekregen, maar die toch een beetje nog willen proeven wat daar nou precies gebeurd is. Dan zou ik zeggen van kijk afgelopen dinsdag nog even terug, of luister die even terug, de uitzending van In Gesprek Met. Daar heb ik telkens setjes van 2 geïnterviewd, waaronder Christina, die zat er ook bij. En ons bijna het hele team komt dan langs.
1: Iedereen die op die dag aanwezig was, even naar de studio gestrekt.
2: Ja, precies. Die zijn even allemaal in het bootje gestapt. En het enthousiasme zat zo hoog. Je had het over superlatieven dat die dinsdag ook voorbij kwamen. Iedereen was echt helemaal of helemaal vol van of helemaal stil van.
3: Ja.
2: Of een combinatie, maar het was ontzettend mooi.
3: Ik vond wat volgens mij niet besproken was de tegenreactie. Hè? De demonstranten die we mee hebben gemaakt.
2: Ja, die zijn toch aardig aan bod gekomen. Ja,
3: er was ook nog eentje in het Vondelpark namelijk.
2: Oh, dat heb ik niet gehoord.
3: En die stond helemaal achterop opgesteld. En die had een vlag bij zich.
1: Van?
3: Met 7 kleuren van de regenboog. Dus eigenlijk is dat gewoon onze...
2: Gewoon de goede
3: christelijke vlag,
2: de goede
3: zeg maar.
2: Vlag.
3: Hè?
2: Ja.
3: Dus daar heb ik met hem. Ik heb het met hem over gehad. Dat was een hele beleefde, aardige, rustige demonstrant. Eigenlijk een beetje net zoals de Dolomina's heel tam waren, zeg maar. Was deze meneer ook heel rustig. En die is gewoon eigenlijk. Toen hij zo vriendelijk bejegend werd. Ook de pastoor Koos heeft hem ook uitgelegd over de eerste 5 zaterdagen.
2: Ja, ja.
3: Dus hij voelde zich helemaal welkom. Ja. En toen had hij zoiets van misschien moet ik dan maar naar huis gaan
2: Maar vertel even voor de luisteraars die dat niet weten. Ja. Je zegt de vlag, de regenboogvlag met 7 kleuren.
3: Ja, ja,
2: er is dus ook een andere regenboogvlag.
3: Ja, degene die de LGBTQ+ vlag heeft gemaakt. Die heeft verteld van God dat het demonisch geïnspireerd is. Hè? Dus hij heeft eigenlijk gewoon inderdaad de vlag van het verbond tussen God en Noah als uitgangspunt genomen en daar een kleur van afgenomen. En dat is de kleur die het sacrament van het huwelijk vertegenwoordigt.
2: Dus
3: die zevende kleur erbij, en mensen hebben daar natuurlijk een hele hoop associaties bij. Maar denk, vanuit Gods standpunt bekeken, maakt het niet zo heel veel uit wat jouw gevoelens zijn bij iets. Maar gaat het over de objectieve realiteit. Hè? Het gaat over wat er feitelijk plaatsvindt. En op het moment dat jij met een diep christelijk symbool daar staat, dan zal God daar minder moeite mee hebben. Hè? Dan misschien jouw zielen roerselen op dat moment.
2: Ik zag dat hier nog wat reactie op internet op was gekomen. Ook op deze man met de vlag.
3: Ja.
2: En toen zag ik ook een heel apostolaat. Was voor mij helemaal nieuw. Waarin katholieken de regenboogvlag weer als het ware terug... opeisen, om het zo te noemen.
3: Ja.
2: Want inderdaad, wat je zegt, het is een beetje uit zijn verband getrokken in de laatste jaren. Maar het is natuurlijk van oudsher het symbool van inderdaad het verbond van God en Noach.
3: Ja.
2: Noach, die land is in zicht. En het duifje komt aangevlogen met een takje in de bek, in de snavel, als teken van we zijn bijna bij het land. En inderdaad, dan ziet hij een regenboog als beeld van het verbond tussen God en de mens. Nou ja, zoals dat met meer symbolen gaat uit ons katholieke geloof, worden die vaak voor andere doeleinden gebruikt. Maar die wilden eigenlijk gewoon die regenboogvlag weer in ere herstellen, op de goede manier. Dus ik begrijp dat deze man dat ook aan het doen was.
3: Hij was zelf in de veronderstelling dat hij met een LGBTQ-vlag aan de show was.
2: Oké, dus hij wilde eigenlijk... Hij had de verkeerde vlag vast.
3: Nee, hij heeft een hoop geleerd, denk ik, in één middagtijd. Dat was mooi.
1: Maar hoe doen ze dat, die vlag in ere herstellen?
2: Nou, dit verhaal erbij vertellen. En ook de vlag op de goede manier afbeelden.
1: Ah, ja,
2: dus niet met de 6 kleuren.
1: Maar
2: inmiddels heb je 100.000 variaties varianten. Hè.
1: Dus daar hebben een progressvlag, heb ik gehoord.
2: Ja, met, die met, de drie, een, met de driehoek erom.
3: Ja, ja. Ja. Van de progresstaartjes.
1: Ja. Dat hoort daarbij.
3: Oh, is dat zo?
1: Dat weet ik niet.
3: Hebben ze die ook geclaimd?
2: Ja, de progresvlag die heeft inmiddels net zoveel kleuren als er verwarrende identiteiten
3: zijn. Oh, dat heet serieus zo?
2: Ja, dat heet
1: ja.
2: Zo.
3: Oh.
2: En dat is dan weer geïnspireerd, las ik toevallig ook, heel recentelijk op de vlag van de vrijmetselarij.
3: Ah, nou, kijk,
2: dan zijn zijn we weer rond.
1: Klopt, ja. Ja. Nou ja, zo makkelijk is het.
2: Kijk, ja. Nou, fijn dat uit alle gelederen mensen aansloten bij de processie. Ja. Ja. Goed. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Maria, op het moment dat ze verschijnt in Fatima, die heeft het ook over de belang van deze eerste zaterdagdevotie. Ook in het kader van huwelijk en gezin. Ja. Dus dat het daar ook, als het ware, een soort catechetische les in is. Hè, van hoe God het verbond bedoeld heeft, maar ook hoe die de schepping heeft bedoeld en de relatie tussen een man en een vrouw. Dat zit natuurlijk allemaal wel in die eerste zaterdagdevotie. Dus dat herstel van de orde van Gods schepping. Ja, dus ook wel heel mooi om op die manier ook aan de hand van die zaterdagdevotie ook te kunnen uitleggen van ja, waarom dat huwelijk nou zo ontzettend belangrijk is. Ja. En waarom het gezin zo ontzettend wezenlijk is voor onze kerk. Dus het is niet helemaal van elkaar gescheiden.
3: Ik denk, die man had ook echt sterk het idee van dat het een politieke betoging was. Hè? En ik heb hem echt uitgelegd van ja, dit is echt gewoon voor eerherstel. Hè? Ja,
2: we bidden hier.
3: Het gaat om Maria, het gaat om bidden. Het gaat niet om politieke uitlatingen.
2: Maanden geleden moest ik het aankaarten bij de gemeente, bij de stad Amsterdam, dat we dit gingen doen. En dan kun je kiezen tussen, dit is of een demonstratie of een manifestatie.
1: Nou, niet van manifestatie. Okay.
2: Ik weet niet precies waar tegen we gedemonstreerd hebben tegen de boze geesten in de wereld. Ja,
1: maar wat is het verschil dan? Demonstratie en manifestatie?
2: Nou, een demonstratie is echt gericht tegen iets of iemand.
1: Okay. Hè?
2: Dus dan ben je het ergens niet mee eens. En een manifestatie is meer een soort vertoon van iets waar je zelf achter staat.
1: Dus we zijn eigenlijk een manifestatie geweest.
3: Manifesteren geweest.
2: We hebben gemanifesteerd. Ja, kun je deze tijd ook al niet meer zeggen. Oeh, het wordt wel erg verwarrend nu. Ja. Nou, het was een prachtige,

0: gepasseerd.
1: Ja, kun je deze tijd ook al niet meer zeggen. Oeh, het wordt wel erg verwarrend nu, ja. Ja. Nou, het was een prachtige manifestatie afgelopen zaterdag. Ja. Manifestatie van de liefde voor Maria. Ja. En Maria's liefde voor ons. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar mensenwerk. Het is, hè, wij organiseren dit. Maar uiteindelijk heeft de hemel dat al ver voorzien waarschijnlijk dat deze dag ging komen. Dus ja, heel mooi. Heel mooi samengevat. Ja, Inge die had het afgelopen dinsdag in de uitzending. Dat ging dus ook over de zaterdag. Die vertelde nog van, het was een lange dag. En op een gegeven moment moest ze toch even naar het toilet. En toen kwamen ze bij het toilet in het Vondelpark. En daar hing het vol met foto's van travestieten. En toen zei ze ook van, ja, dat besef van dat je hier in het hart bent van een stad die toch wereldwijd bekend staat als een behoorlijk vrijzinnige stad. En dat je daar juist op die plaats zo'n teken stelt van, we gaan hier bidden, we gaan hier Maria-liederen zingen. Ja. Ze zei van, het was wel even, het contrast met de wereld was erg groot, maar daardoor des te mooier waarschijnlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Maar wat leven we in een bubbel dan?
1: Ja, we hebben de bubbel wel naar buiten
0: gebracht. Een goede bubbel.
1: We hebben de bubbel wel naar buiten gebracht.
0: We hebben het toch goed. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, is er nog meer gebeurd deze week eigenlijk? Of was dit...
0: Nee, ja.
1: Volgens mij moest iedereen bijkomen een hele week lang van deze dagen. Ja. Ja.
0: Een week lang ben je er maar.
2: Ja, we mochten de familie van den Bos, die moest, die had een andere verplichting. Maar Leila, die was wel mee.
1: Ja. En, bekend van de radio,
2: van de kinderkatechese. En die liep ook echt de hele dag rond te stuiteren. En is ook over verteld in de kinderkatechese. Dat vond ik ook een mooi moment.
1: Leila, die heeft een hele mooie foto gemaakt met beide kardinalen. Dus met kardinaal Eik en met kardinaal Burke. En toen zei ze, toen ze thuis was tegen de mama... Ja, ze stonden heel lang, de kardinalen stonden heel lang in de rij om met mij op de foto te kunnen. Ja.
0: Zeker weten.
1: Natuurlijk, het is toch een bekendheid van de radio, Leila.
2: Ja.
1: Dus,
2: ja, precies, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou goed, dus afgelopen dinsdag ook uitgebreid er nog over nagepraat. Wat wel mooi is de afgelopen weken, om dan toch even een paar dingen van de afgelopen week aan te stippen. Gewoon katholiek is weer begonnen.
0: Ja.
1: En we zijn ontzettend blij en dankbaar dat Monsieur Mutsaerts ook gewoon weer helemaal de oude is.
0: Nou, helemaal. Hij kan nog niet auto rijden. Dus dat, het is bij hem thuis opgenomen.
1: Ja, maar dat komt toch niet door zijn gezondheid. Maar dus inderdaad, hij is gewoon, zijn gezondheid is weer goed. Alleen zaterdag, toen was hij niet aanwezig. Dan zou hij eigenlijk wel aanwezig zijn geweest. Maar toen voelde hij zich niet lekker. Maar dat had niet met het ongeluk te maken.
0: Nee, ik had het over gewoon katholiek. Dat het is toch bij hem opgenomen. Bij hem thuis opgenomen.
1: Ja,
0: want hier naartoe komen is nog lastig.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Verder is hij wel... hij wil weer meedoen.
1: Ja, dat is geweldig. Ja. En ook pastoor Schilder,
0: die doet ook mee.
1: Komt ook weer in uitzending. We zijn allemaal gewoon katholiek. Het is wel heel mooi. Ja.
0: Niet meer en niet minder.
1: Nee.
0: Gewoon.
1: Ik geloof dat een van de mannen van gewoon katholiek, die gaat denk ik...
0: Morgen trouwen.
1: Ja. Remo. Ja.
0: Ja, die heeft het wel vaak over zijn verloofde. Nou, nu moet hij dus
1: veranderen. In de uitzending,
0: hè? Iedere twee zinnen is iets met iets over zijn verloofde.
1: Dus nu wordt het zijn vrouw.
0: Nu is het mijn vrouw zei dat en mijn vrouw dat.
1: Ja. Praat ook makkelijker, hè? Ja.
2: Of hij zegt, ik heb het betrouwbare bron begrepen.
1: Ja. Het zal niet de enige reden zijn dat hij gaat trouwen. Dat hij dan bij gewoon katholiek kan zeggen, mijn vrouw dit en dat.
0: Nee.
1: Maar heel mooi dat hij, morgen gaat trouwen. Pastoor Menne die zal daarbij zijn. Monsieur Mutsaerts is daarbij aanwezig. Dus het wordt wel een mooi katholiek feest. En we wensen ook hem alle geluk en alle zegen toe natuurlijk in zijn huwelijk. De afgelopen weken, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we zullen het nog wat vaker gaan noemen. De Franciscusmaanden zijn begonnen. Wat betekent dat? Nou, we zijn eigenlijk al maanden bezig om bij Radio Maria na te denken over hoe kunnen we het religieuze leven meer op de kaart zetten. We hebben daar natuurlijk al jaren, of eigenlijk al zo lang als Radio Maria bestaat, aandacht voor. Maar we willen dat nog gaan verdiepen, gaan vermeerderen. Want een kerk die weer een beetje uit het slop omhoog komt, hè, dat zien we wel in de kerk in Nederland gebeuren, die heeft ook een sterk kloosterleven nodig natuurlijk. Hè. Een kerk kan niet bestaan zonder dat er ook een grote groep biddende mensen is. Nou zijn er natuurlijk ook hele actieve kloosterlingen, dus het is niet zo dat alle kloosterlingen per se heel de dag aan het bidden zijn in het klooster. Maar we hebben kloosters nodig. En om dat religieuze leven mee te promoten, mee te stimuleren, zijn we begonnen met een serie die misschien wel in ieder geval 1 jaar, maar misschien wel 2 jaar kan gaan duren. Namelijk elke paar maanden een

0: andere kloosterspiritualiteit onder de loep nemen. Nou, we zitten nu in het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi stierf. En daarom vonden we het wel heel gepast om te beginnen met deze grote heilige. En dat betekent dat we de komende maanden tot aan kerstmis ongeveer, dat we steeds nieuwe uitzendingen zullen verzorgen over de heilige Franciscus, over de Franciscaanse spiritualiteit, over kloosters, voor zover die er in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Dus we willen echt een inkijkje gaan geven in die Franciscaanse spiritualiteit. Nou, we zijn daarmee begonnen deze week. Volgens mij is afgelopen donderdag, gisteren.
1: Ja, de allereerste uitzending.
0: Ja, het eerste Franciscusuur. Ja. Ik weet toevallig dat daar een parochiaan van mij voor is geïnterviewd. Onze kosteres, Sandra. Yvonne die zocht iemand die in een Franciscus en Clara parochie actief is.
1: Oh ja, dat is maar eentje.
0: Laat ik nou toevallig pastoor zijn van een Franciscus en Clara parochie. En toen zijn we even gaan nadenken van wie zou dat kunnen zijn. En toen had ik dus de koster gebeld van zou jij even geïnterviewd kunnen worden. En toen bleek dat zij ook elke avond voor het slapen gaan vraagt om zegen over haar hond. En dat ze dan vraagt om de voorspraak van de heilige Franciscus voor die zegen.
2: Oh, wauw.
0: Ik denk, dan ben jij de aangewezen persoon.
2: Ja.
0: Dus dat, En om deze Franciscus maanden ook wat kracht bij te zetten, is er bij ons in de parochie ook een katje binnenkomen wandelen.
1: Ah.
0: Ja, dat hoort natuurlijk, hè. Franciscus en de dieren, die mag je niet gaan scheiden. Dus we hebben nu een soort parochie-mascotte. Ja. Ik heb sinds 2 weken een kat die door de tuin wandelt en die ook steeds vaker binnenkomt. Ja, geen idee waar die vandaan komt. Hij is ineens binnenkomen wandelen. Die komt nu ook vaker af en toe even de kerk binnengewandeld. Dus Franciscus maanden zijn officieel begonnen.
1: Jullie zouden een dierenzegening kunnen organiseren.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want dat gaan we dit jaar voor het eerst doen. Ja, we gaan het doen, ja.
1: Mag je een knuffel meebrengen?
0: De knuffels ook? Is dat ook gebruikt bij de dierenzegen?
1: Bij sommige parochies wel.
0: Oh jee. Nee, het moet wel een kloppend hart hebben. Ja.
1: Nou, kloppend hart en 4 voeten.
2: Ja. Je pusje giraffe en je thuis
1: niet blijven. Mug van de muren halen of zo.
0: Ja, dat heeft ook een kloppend hart. Een heel klein hartje. Ja.
1: Weet ik niet. Nee, mug heeft geen hart. Nee.
0: Jawel. Zelfs, gaan we even een kleine biologieles doen dan. Zelfs een pier, die hebben zelfs 20 harten.
2: 20 harten?
0: Die hebben verschillende harten, ja. En dat is ook de reden dat als je een pier door midden zou snijden, heb ik als kind nooit gedaan uiteraard.
1: Nee,
0: stel dat. Ja. Dan kunnen de 2 helften van dat piertje, van die worm, kunnen gewoon doorleven.
1: Okay. Als 2 individuen,
2: Nooit weten dat een pier zoveel liefde te geven heeft.
1: Een
0: kat heeft 9 levens en een pier heeft 20 harten.
1: Die mogen niet als gezegend worden. Die zijn al gezegend met 20 harten.
0: Ja, die hebben al het bijzondere zegen van de schepper ontvangen. Ja. We wilden het dit jaar wel voor het eerst gaan doen. We zaten al te denken van hoe moet dat dan? Want je kunt natuurlijk moeilijk. Ik ben in een streek waar ook behoorlijk wat boeren zijn. En voor je het weet nemen ze de hele stal mee naar de kerk. Dus we hebben nou bedacht dat het dan toch na de mis zal zijn. Iets later in de middag. Dat we eerst koffie drinken. En dan kunnen de mensen komen met hun dier.
1: Maar je kunt zeggen, het is een huisdierzegening. Dus als een boer bijvoorbeeld zijn stal wil zegenen, dat kan op een ander moment. En niet alle koeien meebrengen.
0: Ja, dat is misschien wel een goede toevoeging. Weet ik toevallig van een kapelaan in ons bisdom. Ja. Die heeft als huisdier een varkentje.
1: Ja.
0: Dus dan is het probleem dat nog niet helemaal opgelost. Nee. Als de kapelaan nu luistert, dan weet hij wie het is.
1: Heeft een kloppend hart en 4 voeten.
0: Kloppend hart.
1: En het is huisdier.
0: Mogen we het niet weigeren? Nee. We mogen het niet weigeren. Nou, vooruit. Het varkentje is ook welkom. Ja.
2: Dat vindt dan plaats, denk ik, in het halletje dan van de kerk.
0: Of in het halletje of onderaan de trappen. Dat ze kunnen langs komen rijden op hun paard.
1: En de huisdieren mogen niet in de mis of zo komen.
0: Dat hadden we nog niet zo bedacht. Een goudvis in een vissenkom vooruit. We hebben er al flink over zitten brainstormen. Want wat nou als de ene parochiaan een goudvis heeft en de buurvrouw heeft een kat? Dat gaat ook niet helemaal goed samen. Waarschijnlijk. Het wordt waarschijnlijk of voor de trappen van de kerk of in de tuin. Toch is het ook wel echt een heel oud gebruik om dat te doen.
1: Ja.
0: Hè? Het klinkt misschien een beetje het is grappig om dieren te zegenen. Ik weet, vroeger, ook in Nederland, was bijvoorbeeld de zegening van paarden ontzettend belangrijk.
2: Ja.
0: Kijk, het was vaak ook de kostwinner. Hè? Behalve de boer zelf die hard aan het werken was, had je ook het paard en de os bijvoorbeeld nodig, of het ezeltje. Ja, als die ziek werden, dan had je een groot probleem. Nog steeds natuurlijk. Hè? Dus daarom werden die dieren ook gezegend om ook ten dienste te staan van de mens. Ja, en kunnen ook voorwerpen zegenen. Dus waarom zouden we niet dieren kunnen zegenen die ook nog eens een keer kunnen helpen bij Gods plan? Dus we gaan kijken wat er op afkomt.
2: Eigenlijk Cunera goed voor, geloof ik, hè, voor paarden.
0: Klopt, ja. Klopt.
1: En dan heb je op 3 november dan heb je zo'n broodjes.
2: Sint-Hubertus.
1: Hubertus, ik dacht Norbertus, Hubertus broodjes.
2: Voor je jachthond.
1: Ja, ook voor dieren. Zo, dan kun je je dieren thuis geven als die ziek zijn.
0: Oh. Je hebt in Duitsland jaarlijks de processie met de paarden. Dat is Hakendover, dacht ik. Hele grote processie. Er komen iets van 10.000 man op af of zo. En dan staat het dus vol met paarden die ook mee in processie gaan naar het heiligdom. Ja. Ja. Nou, we beginnen klein met een kat en een goudvis. En dan zien we wel hoe het de komende jaren gaat uitgroeien. Ja. Maar goed, ik dacht in een Franciscus parochie moet er toch iets van aandacht zijn voor die beestjes.
1: Ja. Ook misschien een dierengaard of zo, maar ja, het is een andere.
0: Nou, we hebben nu al de kat. En de kat is ook niet altijd alleen, want hij wordt al bezocht door een andere kat die probeert zijn plekje in te nemen. Dat noem ik dan de kwaadaardige kat, want onze kat is natuurlijk de goeie. Hè? En die probeert dan hem van zijn bakje eten te beroven. Maar ik zag van de week, volgens mij was jij dat trouwens, Tom, die zei van, heeft hij schrammetjes op zijn neus?
2: Ja.
0: Want dan heeft hij teruggevochten.
2: Ja, precies. Ja, als hij op zijn achterlijf schrammen heeft, dan is het niet goed.
0: Nee. Ja. Nou, de eerste keer was hij helemaal ongehavend. Dus ik denk dat hij hem gewoon de benen heeft genomen en heel hard de tuin uitgesprint is. Maar van de week had hij toch wel zo'n bloedplek onder zijn nek zitten. Dus ik denk dat hij zich kranig geweerd heeft.
2: Mooi zo.
0: Dus brammetje begint op te staan tegen al dat geweld in de wereld. Ja.
1: En muisjes hebben jullie ook nog?
0: Niet meer.
2: Steeds wennen.
0: Ik heb ze niet meer gezien. En vogels had ik eerst heel veel in de tuin. Die zie ik ook niet veel meer.
1: Nee, die houden niet van katten. Nee.
0: Goed, waar zijn we?
1: Muziekje.
0: We gaan even naar muziekje luisteren en dan zijn we zo weer terug.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending bij het Weekend In met Pastoor Pieter. Hier nog steeds ontspannen over wat er is geweest en wat komt.
1: Ja, steeds ontspannender lijkt het wel, ja. Ja, we hadden net even teruggeblikt. Eén dingetje hadden we niet genoemd. Afgelopen maandag, dat is eigenlijk wel heel mooi. Toen heeft Yvonne teruggeblikt met Monsieur Hendricks ook op het afgelopen weekend. En dat was wel heel mooi om zijn enthousiasme te horen. Dus ja, je kunt dat ook nog terugluisteren in de audiotheek. Het heeft hem ook ontzettend goed gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet elke dag dat je zo'n vooraanstaande kardinaal ontvangt. Hij sliep ook, of ja, niet in het huis van Monsieur Hendricks, maar wel in de buurt van, in het hotel. Nou, hij zou eigenlijk bij Monsieur logeren, maar de lift was kapot. Dus dat is echt zo.
0: Nee, we lagen om iets anders. Dat is een foto die een beetje viraal is geworden.
1: Oh, ja, ja. Oké. Okay. Over slapen gesproken, ja. Ik snap hem. Ik voel wat je zegt, ja. Ja. Goed, de afgelopen week, ja, vanmorgen weer de Club van Job. Ik zie hier een heel lijstje met allerlei thema's die vanmorgen voorbij zijn gekomen. Dating tips, dansen in de kerk.
0: Ja, dat mag niet. Mag wel, dansen in de kerk niet.
1: Mag niet, oké. Wie betaalt voor de reizen van de paus?
0: De kerk zelf. De Franse kerk, dus niet Rome.
1: Ja, de kerk die dus hem ontvangt.
0: Die ontvangt.
1: Ja, dat is ook logisch. Monsieur Genswein zou iets hebben gezegd over het synodale proces in Duitsland.
0: Het is gewoon slecht.
1: Oké. Nou, fijn dat je een uitzending van een uur kunt terugbrengen naar ongeveer een halve minuut. U kunt hem nog terugluisteren, de uitzending, als u wilt. Het hoeft niet per se, want Christina gaf zojuist de samenvatting.
0: De apocalypse en zo, dat is ook aan de beurt geweest. En van alle onderwerpen.
1: Oké. Volgende week hebben we een mooie uitzending, ongetwijfeld. Ik heb hem nog niet gehoord, maar dat is zeker toevertrouwd aan kapelaan Kerkhofs. Die gaat spreken over de Eucharistie, over het sacrament.
0: De allerheiligste Eucharistie.
1: De allerheiligste Eucharistie, oké. Over het wezen van de Eucharistie. En hij is bezig met een serie over de zeven sacramenten. Worden dat ook zeven uitzendingen?
0: Nee, het wordt meer. Want hij zei over de heilige Eucharistie, kun je niet maar één keer praten. Dus hij zal drie uitzendingen over de Eucharistie doen. Dus dit is de eerste. In totaal zal het meer dan zeven. Want ja.
1: Ja, oké. Dus per sacrament een paar uitzendingen. Ja.
0: Nou, de doopsel heeft maar eentje gekregen. Blijft ook zo.
1: Oké.
0: Vormsel ook.
2: Echt beschouwingen of echt catechese?
0: Catechese, doet echt de catechese. Ja. Deze keer dus over wat precies de Eucharistie is. En daarna gaat hij over de Bijbel en wat in de Bijbel staat. En zo klassieke voor. Kijk, voor de mensen, de beginners. Hè, de mensen die pas de kerk en de sacramenten ontdekken. Dat wil hij doen. Hij is bezig met een serie voor catechumenen.
2: Ja.
0: Dus dit past in.
2: Het verschil tussen van of God brood wordt of dat brood wordt, zeg maar. Dat soort dingen.
1: Dat hebben we deze week ook mogen horen. Ja.
0: Ja. Ja. Wat hebben jullie gehoord?
1: Nou, dat ging nogal rond op internet. De paus Leo, die heeft een uitspraak gedaan waarin die zei van wij hebben een God die brood is geworden.
0: Ah.
1: Ja, natuurlijk is het levende brood.
0: Het brood is Jezus geworden. Ja,
1: het brood verandert in God. Ja. En niet God in brood. Ja. Ja, hij is als brood, als voedsel voor onderweg, et cetera. Maar er werd nog wel wat over gestruikeld dat de paus deze.
0: Ik ben zeker dat de paus denkt niet dat Jezus een stuk brood is.
2: Het is geen low-profile baantje ook, hè, paus.
1: Dus, nee.
2: Dat zou je goed in de gaten.
1: Ja, je kunt niet net zoals wij hier bij het Weekend In maar gewoon een beetje zeggen wat er in je opkomt. Je moet ook echt nadenken over je woorden. Ja, dat is heel anders. Ja. Ja. We hebben het toch maar makkelijk eigenlijk. Ja. Ja. Aanstaande dinsdag is het weer de derde dinsdag van de maand. Zeg ik dat goed?
0: Klopt.
1: Nu dinsdag al, hè? Ja. Dan hebben we weer de mini-retraite. En op veler verzoek zullen we het gaan hebben over het brevier. En dan wordt er eigenlijk een praktische bijeenkomst. Normaal is de mini-retraite altijd een korte reflectieoverweging over iets wat leeft in onze kerk. Maar ik ga nu aanstaande dinsdag aan degenen die dat willen gewoon heel eenvoudig uitleggen hoe je het brevier bidt uit een boek. Die bestaan nog, boeken.
0: Ja, die gebruiken. Gonnie is een grote fan van boeken, het brevierboek.
1: Ja, en ik begin ook te ontdekken. Ik ben sinds een jaar of zo, denk ik, ook weer teruggekomen bij het boek. Want ik bad eerst altijd van de WhatsApp. Of niet voor WhatsApp. Ja, daar ga je al. Een van de belangrijke redenen dat ik het dus niet meer doe. Nee, ik bad altijd vanaf de getijdengebed app, zo heet die. Ja, ja. En op zich is dat een hele mooie app. Dat werkt heel goed. Maar ja, er is niks zo erg als dat je aan het bidden bent. En ineens komt er een WhatsAppje binnen bijvoorbeeld. En je bent weer afgeleid. En, ja. Dus ik ben ook weer vanuit het brevierboek gaan bidden. En die boeken, we hebben er hier een heel stel liggen ook. Hè. Dus mocht er aanstaande dinsdag iemand van de vrijwilligers komen naar deze ontmoeting. Als u er ook echt uit gaat bidden, dan mag u zo'n brevierboek meenemen. En we gaan gewoon kijken, hoe bid je dat brevier? Dan zitten een hoop lintjes in dat boek. Hè. Dat is een stuk of 5, 6 lintjes. Ja, hoe weet je waar je bent in het jaar? Hoe weet je de goede pagina te vinden? We hebben hier het grote geluk dat Gonnie altijd, als zij voorbeeld, dat ze ook de nummers van de pagina of de paginanummers noemt. Hè. Ja. Maar goed, als je thuis bent en je bent toevallig even niet in de gelegenheid om met Radio Maria mee te bidden en je wilt toch zelf die goede pagina's vinden, dan is daar uit te komen. Ja, ja. Het is, er zit een bepaalde logica in het boek, maar daar gaan we dus dinsdag over spreken. En ik zal ook wel iets vertellen over het belang van het breviergebed. Het wordt wel genoemd het gebed van de kerk. Hè? En voor een priester geldt het zelfs zo dat hij, als hij een keer de rozenkrans zou overslaan een dag, is dat minder erg dan dat hij het breviergebed overslaat.
2: Of de heilige mis zelfs, geloof ik. Hè?
0: Dat is ook.
1: De heilige mis, dat weten weinig mensen. Maar is geen verplichting dagelijks voor de priester. Uiteraard wel op de zondag, maar op de overige dagen niet. Dat wordt wel van harte aanbevolen. Maar een priester is niet verplicht om elke dag de mis te vieren. Maar is wel verplicht om elke dag het brevier te bidden. Dat heeft hij ook beloofd bij zijn wijding. Dus dan zal het wel een belangrijk gebed zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat is een mop, hè. Er zijn veel mensen in de hel en die ene heeft iemand vermoord, de andere, dat is ook een priester die daar zit en is, nee, wat heb ik gedaan? Oh, ik heb er compleet een keer overgeslaan.
1: Ja. Foei.
0: Ja. Oh, dat is het.
1: Slechte knecht.
0: Slecht. Ja, zo gaat het.
1: En nu lachen we ermee totdat we straks in het vaartuur zitten en dan het blijkt, het was echt zo. Ja. Nou, Rome heeft ooit een document over uitgebracht ook van wanneer wordt het nou een zonde of een doodzonde? Want daar is ook over nagedacht. Hè? Als je een keer de laude bijvoorbeeld als priester niet zou bidden, dan is dat niet meteen een doodzonde, maar dat kan het wel worden als er een herhaling optreedt, dat je dat vaker gaat doen. En dan wordt er ook weer een onderscheid gemaakt tussen de grote getijden en de kleine getijden. Dus de grote getijden, dat zijn de laude en de vespers. En de kleine getijden, de overige gebedsmomenten. En de kleine getijden, die kun je vaker overslaan voordat het een doodzonde wordt. Maar op termijn wordt dat ook een doodzonde als je dat blijft herhalen. Dat geldt voor de priesters overigens en voor de diakens, want die hebben dat ook beloofd. Dus niet voor het godsvolk, de leken gelovigen.
0: Maar terwijl bij de andere zonden is het anders. Want als iets een grote zonde, als je het vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte en dan is het minder ernstig.
1: Volgens mij is dat niet zo. Nee.
2: Je hebt dan minder in de gaten. Je geweten heeft minder in de gaten dat het een doodzonde is.
1: Maar. Ja.
0: Okay.
1: Kijk, dat staat dan even los van de onwetendheid. Hè? Dus als je iets blijft herhalen in onwetendheid, dan kan het wel een zonde zijn. Maar dan wordt die misschien nooit niet helemaal in de volheid aangerekend. Hè? Dus dan kan het zijn dat iets sec bekeken wel een ernstige zonde is. Maar dat God het jou niet aanrekent als hele ernstige
0: omdat
1: zonde.
0: Omdat je zelf niet in staat bent.
1: Maar als je wetend bent van het feit, dit is een zonde, en je blijft hem herhalen, dus het wordt een gewoonte. Ja. Ja, dan stapelt de zonde eigenlijk juist op en dan wordt het nog ernstiger.
0: Oh ja, dan word je gewoon een grote zondaar.
1: Dan word je een grote zondaar, ja. Ja, dan word je, ben je verknocht aan de zonde. En dat is, dat is ook op het moment dat je bidt voor de verstokte zondaars.
0: Ja, dat zijn
1: diegenen die weten dat ze zondigen en het volop blijven doen. Ja,
0: die bestaan wel, helaas.
1: Ja, die zijn er ook, ja. Ja, zit er even om ons heen te kijken.
0: Nee.
1: Zit elkaar aan te kijken.
2: Ik ben heel stil.
0: Ja. Nou, ik zou bij Radio Maria geen verstokte zondaars.
1: Verstokte zondaars, nee. Wij zijn gewoon arme
0: zondaars.
1: Gewoon arme zondaars. Ja, wij zijn van het type arme zondaars.
2: Dat is misschien ook een leuk idee voor het programma. Hè? Naast gewoon katholiek, gewoon arme zondaars.
1: Ja, dat valt me ook altijd op bij het Belgische Wees Gegroet. Hè? Je hebt een Vlaamse variant van het Wees Gegroet. En dan bid je ook voor ons, vraag je aan Maria om te bidden voor ons arme zondaars. Ja. Wij bidden gewoon voor ons zondaars. Nou heb ik wel eens gehoord dat de Vlaamse variant van het Wees Gegroet, die kennen jullie denk ik, hè? Van gezegend zijt gij boven alle vrouwen, bidden ze in Vlaanderen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Bid voor ons arme zondaars. Maar dat zou een soort erfenis zijn geweest van het Jansenisme. Waarin de kloof zeg maar, tussen ons hier op aarde, de zondaars en God zo groot werd, dat we eigenlijk bijna niet gered konden worden. En daarom werd heel erg benadrukt van dat zondige karakter van de mens. Dat zit zo diep.
0: Ja, dat je arme bent.
1: Ja, dat je een arme zondaar bent. En Maria is in die zin ook niet gezegend onder de vrouwen. Hè? Als een van de vele vrouwen is zij gezegend. Nee, zij torent er bovenuit. Hè? Ik heb dat wel eens als uitleg gehoord. Maar goed.
0: Ja. Zou het kloppen?
1: Zou het kloppen? Ik weet het niet. We zouden eens kunnen vragen.
0: Belgische luisteraars hebben kunnen iets van zeggen.
1: Of die erop kunnen reageren.
2: Maar ze waren vroeger dus eigenlijk vrij streng. De Belgen.
1: Ja. Vroeger. Ja.
0: Misschien nu is het een tegenreactie op de strengheid van toen. En zijn ze nu extra...
1: Ik weet ook niet. Ja, een Vlaming zal nog steeds arme zondaar bidden. Tenminste, als ze nu een Wees Gegroet bidden, bidden ze dat nog altijd.
0: Ja, we krijgen dus af en toe luisteraars die meebidden bij de Rozenkrans. Ja. En dan bidden ze dat met de arme zondaars.
2: Ik was op een gegeven moment op een begrafenis in België. En dan viel me wel op dat alle mensen werden uitgenodigd om het kruis te kussen als teken van hun geloof in de wederopstanding van onze lieve Heer. Het kruis in de wederopstanding. Oh. En iedereen deed dat.
0: Ja.
2: En ik dacht van, die mensen zijn echt niet allemaal praktiserend katholiek, maar die gingen er allemaal mooi mee. Dus ik denk van, dat was echt wel een cultureel groot verschil, zeg maar.
0: Ja, op Goede Vrijdag hier in Nederland, dat kust niet, haast niet iedereen het kruis.
1: Nee, klopt. Nee. Nou, dat viel me op zondag met de reliekverering in Haarlem. Dat iedereen dat wel deed.
0: Ja.
1: Dat is ook overigens geen verplichting. Hè? Dus je kunt daarvoor kiezen. Maar het is natuurlijk wel heel passend om een reliek van een heilige te kussen. En ook het kruis op Goede Vrijdag met de kruisverering. Maar in Haarlem gebeurde dat met heel veel devotie viel me op. En dat mensen echt de tijd namen om dat reliek te vereren en het ook te kussen.
2: Ja, Julian had een prachtig filmpje op Instagram gezet daarvan ook.
1: Ja, klopt. Zag ik, ja. Ja. Ja. Ja, dat heeft, dan zijn we toch weer even terug bij de zaterdag, of bij de zondag bedoel ik. Dat heeft de kardinaal ook echt geraakt, vertelde hij. Dus hij heeft die reliekoplegging gedaan, of de zegen met de relieken. Dat heeft hem ook iets gedaan. Dus hij was, dat zei hij s'avonds ook, voordat hij, zondagavond was hij helemaal op natuurlijk. Een ontzettend vermoeiende dag geweest. Maar hij zei van, ik ben diep onder de indruk van het geloof in Nederland.
2: Wauw.
1: Ja, en dat sprak ook een beetje uit dat hij het eigenlijk niet had verwacht.
0: Dat zou je denken, dacht ik ook. Hè, toen ik hier naar Nederland kwam, ik zag de kerken bijna leeg eigenlijk op zondag. Ja. Ongelooflijk. Maar er is wel geloof in Nederland.
1: Er is geloof, ja. Ja. Ik hoor het ook vaak van Poolse mensen. Die uit een land komen, wat natuurlijk 10 keer katholieker is dan Nederland. Maar die dan toch verrast zijn dat er toch nog wel wat geloof is. En ook, kijk, geloof is altijd ook ergens naar op weg. Hè? Het is aan het groeien of aan het afnemen. En ik hoop dat wij het geluk hebben in Nederland dat het ook echt aan het toenemen is. Dus dat we uit een heel diep dal komen, maar dat we al toch weer een beetje op de retour zijn. En ik hoor in Polen dat de angst is dat het daar net andersom gaat. Dat is natuurlijk... oer en oer katholiek, maar dat ze ook geloof een nieuwe aartsbisschop hebben die niet zo katholiek is, die behoorlijk liberaal is. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat het hele land daaronder leidt.
0: Ja.
1: Dus het is even afwachten hoe dat welke kant dat op gaat. Nog even terug naar het Wees Gegroet waar we het net over hadden. Misschien kunnen we het dus aan Marleen Kaars vragen. Of die daar wat meer van weet.
0: Over het Wees Gegroet van het Jansenisme.
1: Ja, of daar banden zijn. Of dat wij die er zelf, of dat ik die, ik heb dat ooit gehoord van iemand, dat die erbij zijn bedacht.
0: Ja. Die zou wel een mooie uitzending over kunnen maken.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, die is aan de beurt aankomende donderdag ook.
1: Ja, ik zie ze hier ook op het plaatje staan met alles wat er staat te gebeuren deze week. Aanstaande donderdag heeft ze weer een uitzending Het Inzicht. En dan gaat ze spreken over gewijde liefde. Hè, dus de thema's die ik lees hier staan. Maagdelijkheid, kuisheid, celibaat. Dat zelfs bij herders van de kerk op dit moment gevoelig ligt. Ja, dat weten we, hè. We hadden net over de Belgische kerk. Nou, daar wordt nu volop gesproken over. Of niet alleen gesproken. Dat pad is al ingezet. Dat ze ook getrouwde mannen tot priester willen gaan wijden. Wat natuurlijk het hele celibaatsverhaal super verwarrend zou maken.
0: Nou, het is over 2 jaar.
1: Ja, we hebben nog even.
0: God geeft nog 2 jaar de tijd om het in te grijpen.
1: Ja, ja. Nou, laten we ervoor bidden dat het gebeurt. Maar goed, dus Marleen Kaars die spreekt erover in haar uitzending. En ik denk een heel belangrijk thema. Ja, het hangt ook heel erg samen met waar we het net over hadden. Maria en Fatima die spreekt over het huwelijk en het gezin. Ook dat gewijde leven is natuurlijk een huwelijk. Hè? Dat is ook een huwelijk dat je aangaat met God. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt heeft. Marleen Kaars die altijd ontzettend veel werk erin steekt. Hè? Die is daar maanden mee bezig om een uitzending te maken. Dus nou, daar kunnen we aanstaande donderdag weer van gaan genieten.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij zijn we aardig rond.
0: Oh, we kunnen de luisteraars een tip geven over aankomende zondag wat te kijken. De interview met Burk.
1: Ah, goed idee.
0: Kunnen, ja. Nou, het gaat regenen aankomende zondag.
1: Ja, sommige mensen gaan naar Kevelaar wandelen.
0: Dat zijn sommige mensen. De anderen gaan daar niet.
1: En anderen die kunnen blijven lekker thuis met een kopje thee op de bank. Die zitten een beetje buiten. En die kunnen dan gaan luisteren of gaan kijken inderdaad naar een interview met kardinaal Burk. Die dus vorige week bij ons was ook. Een heel uitgebreid interview. Twee interviews eigenlijk. Eentje over het Oude Testament en een over het Nieuwe Testament. En dat is met een hele bekende Amerikaanse podcastmaker, Sean Ryan. Ik ken hem verder niet zo heel goed, maar ik weet dat hij heel bekend is. Ik ken ook zijn achtergrond niet, dus ik weet helemaal niet of ik hem uitgebreid kan promoten op de radio. Het enige wat ik weet is dat hij in gesprek is gegaan met kardinaal Burk. Onlangs ook met Father Ripperger, de priester, de bekende exorcist. Waarin dus kardinaal Burk in twee uitzendingen, ik geloof van allebei 2,5 uur, eerst spreekt over het Oude Testament en daarna over het Nieuwe Testament. En die uitzendingen staan nu net online, pas sinds gisteren. Nou, wij vonden dat allemaal wel prachtig dat onze kardinaal die nu in Nederland is geweest, dat hij daar zo'n...
2: Misschien kunnen we de link in de WhatsApp community delen.
1: Ja,
0: kan ook.
1: Ja, kunnen we doen. Ja.
0: En sowieso voor wie dat niet heeft, gewoon YouTube. En dan schrijven kardinaal Burk op zijn Engels.
1: Ja, en Sean Ryan. S-H-A-W-N.
0: Ryan.
1: Zeg ik goed, hè? Ja. Spatie R-Y-A-N. Sean Ryan. En ja, dat is een Engelse uitzending, maar ik vermoed dat je tegenwoordig gewoon op de vertalen of de ondertitelknop in het Nederlands kunt drukken. Klopt dat?
0: Ja, dan ga je naar de ondertiteling en dan kun je het veranderen.
1: Ja, dus dat kan gewoon, dat doet YouTube tegenwoordig automatisch.
0: Ja, het is geen geweldige, maar het is wel goed genoeg.
1: Het is goed genoeg om te
0: kunnen
1: volgen.
0: En als je een beetje Engels kunt, dan helpt het wel.
1: Ja.
2: Ik ga even checken meteen.
1: Nou, Tom, onze technische, in ieder geval ook technische man.
0: Het niet.
2: Ja. Ik weet niet of de Nederlandse ondertiteling automatisch bij zit.
0: Niet automatisch, je moet ze aanzetten.
1: Ja, even kijken. Ja, je kunt ze aanzetten bij opties, bij functies. Ja. Nou, terwijl Tom zoekt of wij hier...
2: Nederlands zit er niet bij. Nee.
1: Zit er niet bij,
0: ja, helaas.
1: En Duits?
2: Ook niet. Ook Engels niet. Automatisch gegenereerd.
0: Ja, oh, maar okay. Je kunt wel kiezen naar een andere taal, of niet? Normaal gesproken,
2: nee.
0: Dat is raar.
1: Moeten we dat eigenlijk even doorgeven? Ja. Nou goed, misschien, we zullen eerst de uitzending zelf gaan kijken, want ik heb het ook nog niet gezien. Als het echt de moeite waard is, zouden we het zelf kunnen vertalen natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Dat is hebben... 5 uur.
2: Ja. Christina die heeft toch tijd genoeg zondag, begrepen.
1: Ja. Oh, jij ging maar de uitzending kijken zondag, Christina. Is... Pak maar meteen tekening een boekje erbij.
0: Ik moet zeggen, de uitzending over het Oude Testament is al... 1,6 miljoen keer bekeken. Miljoen.
1: En die staat er sinds gisteren
0: twee
1: of eergisteren.
0: Twee dagen geleden is dat. En die van gisteren is 302.000.
1: Ja, dat is ongelooflijk wat een bereik dit soort mannen hebben.
0: Ja. Maar 1,6 miljoen. Ja, het is Engelstalig. Ja. Hè? Het is Amerika.
1: Maar ze worden wereldwijd bekeken, die films. Want ik weet dat ook in Nederland...
0: Nou, wij kijken het ook, hè.
1: Nou, ik kreeg de link doorgestuurd van mijn broer. En die is hier toch eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar die volgt wel Sean Ryan. Dus ik vond het prachtig om te zien dat het via die weg ook nog bij ons komt. En wat ik wel weet over deze podcastmaker, wat ik al zei, ik weet niet veel van zijn achtergrond. Ik weet wel dat ik op internet lees dat hij steeds meer met het geloof bezig is.
0: Ja, ja.
1: En dat hij ook zelf naar de kerk gaat weer. Dus dat hij dat tijden niet heeft gedaan en nu wel weer gaat. Dus misschien moeten we ook bidden voor hem. Hè? Dat niet alleen luisteren.
2: Met Father Ripperger was hij diep onder de indruk. Hè?
1: Ja. Klopt.
0: Nou, ik moet zeggen, ik keek net op YouTube en je kunt wel de vertaling veranderen. Dus ik ga naar... instellingen, naar zo'n tandenwieltje. En dan kies je voor... ik heb hier het in het Engels... subtitles. En dan staat daarbij English auto-generated. Dan klik je daarop. En dan ga je naar auto-translate. En dan krijg je een hele lijst talen, Denis, Engels, blablabla, French. Even kijken of wij Nederlands.
2: Maar dan moet je dan op je laptop doen, Christina.
0: Ja, nou, ik zie Nederlands niet staan in de onder de. Wel bij de Nepali.
2: Op de app op mijn telefoon gaat het niet.
0: Maar ook daar is. Ik zie hier.
1: Nee, moet je op de computer bekijken.
0: Ik zie hier geen Nederlands, maar ja, goed, beter kijken. Maar het kan dus wel.
1: Meerdere talen zijn mogelijk.
0: Nepali en zo kan ook.
2: Dat is ook handig.
1: Fijn voor deze tip. Ja. Helaas geen Nederlands ondertitel. Graag, wel Nepali. Van harte aanbevolen.
0: Graag gedaan. Ja. Ja.
1: Goed.
0: Zwak jullie ook.
2: Ja.
1: Juist. We zullen gaan afronden.
2: Ja. Het is vrijdagmiddag.
1: Zou je bijna gaan denken. Ja, als je dit zo hoort. Ja.
0: Nou, het is toch wel ontspannend. Als
1: ja,
0: we doen.
1: Ja, het was zeker ontspannend. Ja. Goed, ik zal de zegen geven. En dan wensen we u een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
1: Goede Heer, deze week hebben wij het geboortefeest gevierd van uw moeder Maria. Maria is de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Daarom vragen we op haar voorspraak zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Iedereen die met ons verbonden is vandaag, maar ook op de andere dagen. We vragen dat door de tussenkomst van Maria hun geloof mag groeien. En dat hun ziel bewaard mag blijven voor het eeuwig leven. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: van harte welkom bij het programma Kerk in Nood. En zoals gebruikelijk natuurlijk ook weer met Dennis Peters. Van harte welkom, Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, weer een heleboel wat er door jou aan... dat wordt altijd van tevoren toegestuurd, hè, dat je even laat zien wat er allemaal speelt. En we beginnen volgens mij in Jeruzalem.
1: Ja, ik heb een mix dit keer van berichten die wat minder leuk zijn, maar tegelijkertijd ook wat hoopvolle verhalen. En het Heilig Land is eigenlijk wel een van de voorbeelden. Het moeilijke nieuws, dat is eigenlijk dat Israël de vergunningen, de reisvergunningen moet ik dan heel specifiek zijn, heeft geweigerd voor leraren van christelijke scholen in Jeruzalem. En misschien dat een luisteraar dat bekend voorkomt, want dat is namelijk vorig jaar ook al een keer gebeurd. Toen hebben we het er ook al over gehad.
0: Ja.
1: En dit dreigde er nu opnieuw aan te komen. En dat zorgt voor hele grote problemen. We hebben het niet over één school, we hebben het over 15 christelijke scholen, katholieke scholen, met in totaal 230 leraren. Dus het gaat om nogal wat leraren, maar dus ook om hun leerlingen. Een deel van die leraren die mocht het land inmiddels wel weer, of de stad wel weer binnen inmiddels. Maar een deel dus ook niet. En ja, dat betekent natuurlijk gewoon, de school betaalt de salarissen door, want ja, die mensen die zijn in dienst. De kinderen krijgen geen les. En de ouders die hebben het al moeilijk met schoolbijdrage betalen. Die denken van mijn kind heeft vandaag geen les. Moet ik daar dan ook nog voor gaan betalen?
0: Mm-hmm.
1: En zo zie je natuurlijk dat de toekomst van met name de christenen in het Heilig Land, in dit geval in Jeruzalem, wel op het spel staat. Dus het gaat wel om iets. En vandaar dat er ook een staking is geweest.
0: Ja.
1: Waarbij inmiddels ook al voor een paar van de leraren wel weer zo'n vergunning is afgegeven, waardoor ze dus wel weer Jeruzalem binnen kunnen komen, maar nog niet voor alle.
0: Nee, en wat is eigenlijk de reden die gegeven wordt?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dit keer, de vorige keer, werd het gegooid op academische kwalificaties die niet helemaal in orde zouden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk vaag, want heel veel van die mensen zijn al jaren in dienst en voorheen was het allemaal heel goed. Bovendien, als je al zegt van dat niet goed genoeg is, ja, dan is het redelijk om te zeggen van die mensen moeten zich bijspijkeren of we kijken hoe we dat op termijn kunnen opvangen. Maar niet dat je zegt van je mag het hele gebied niet meer binnenkomen van de een op de andere dag. Dus het is eigenlijk een drogreden. Laten we gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja, maar dat was dus vorige keer zo en nu... Veiligheid?
1: Het lijkt om dezelfde beperkingen te gaan. Veiligheid wordt genoemd, maar ook dit is weer opnieuw gedaan. En er is dus geen voorafgaande kennisgeving gegeven in eerste instantie. Het was op het laatste moment weer opnieuw van dit zit aan te komen en geen tijd om, of mogelijkheid ook om daar iets aan te doen.
0: Nee, vreemd hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wel fijn dat jullie het in de gaten houden en wel natuurlijk waar het kan steun en hulp bieden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zei, we hebben ook positief nieuws.
0: Ja, daar tegenover staat.
1: Gaza juist. Hè. De plek waar het misschien wel het ergste is geweest. En nog steeds is eigenlijk. Hè, als we kijken hoe dat gebied plat ligt. Is het een wonder eigenlijk dat de school daar weer geopend is van de parochie. Mede gerund door zusters en de parochianen zelf. Dat zij weer naar school kunnen gaan en weer normaal les hebben in de school, dat is al een wonder op zich. En heel positief nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Misschien handig om voor de luisteraars nog weer even te herhalen van wat daar allemaal is gebeurd. Hè. Dus we raken het bijna kwijt. Maar in die hele oorlog hebben zo'n 700 mensen, katholieken met name, maar ook wat orthodoxe christenen, een hele poos verscholen gezeten in het complex van de parochie in Gaza, de enige parochie die daar is. En daar werd toen in dat complex werd min of meer les gegeven aan de kinderen. Maar daar zijn ook andere beschietingen geweest.
0: Ja.
1: De tank heeft de kerk kapot geschoten. Er is een sluipschutter geweest die een moeder en haar dochter doodgeschoten heeft in het complex zelf. En kijken naar deze school. Ik kan me heel goed herinneren dat niet lang voordat het allemaal begon, die 7 oktober dat Hamas toen Israël aanviel en heel veel doden maakte, dat wij een aanvraag hadden gekregen voor een bunker onder deze school.
0: Ach,
1: En die hebben wij dus nooit kunnen bouwen destijds.
0: Nee.
1: Ik vind het een heel bijzonder hoopvol verhaal. Ja. Hè, dat je dan ziet dat het toch wel weer geopend is. Ook al zijn er minder kinderen.
0: Ja, minder. Nou, dat viel me nou juist op. Er staat ongeveer 1000 leerlingen kunnen in september opnieuw naar de kleuterschool en de basisschool. Ja, ik vind dat heel bemoedigend en een heel hoog aantal.
1: Ja, maar dat zijn dus niet alleen christelijke kinderen. Hè. Zoals je het wel vaker ziet bij katholiek onderwijs, het is open voor iedereen. En het is ook heel vaak een brug om tussen de geloven, om juist mensen te laten zien hoe je samen kunt leven. De kerk neemt daar juist heel vaak het voortouw in.
0: Ja,
1: en dat is hier dus ook het geval.
0: Ja, ja. Nou, wel heel fijn. En ook hier draagt de kerk in nota ook aan bij dat dit mogelijk is. Dus.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Ik voel dat jij door wil naar het volgende item. Het komt natuurlijk vaker terug, Nigeria.
1: Ja, nu weer aanslagen. Twee, dit keer op een moskee ook en op een kerk. De laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, hebben we meer aanslagen gehad op dorpen. Dat betekent dus gewoon dat hele bende, motorbende bijna, binnenkwamen om ofwel mensen te ontvoeren of dood te schieten ook in de dorpen zelf. Het is juist iets langer geleden dat er ook een kerk werd aangevallen of een moskee. En dat is nu weer opnieuw het geval. Ook min of meer in hetzelfde gebied. En de staat Niger in het midden van Nigeria. Ja, en de bisschoppen hebben zich tegen beide aanslagen uitgesproken. Ook duidelijk gezegd van wij zijn ook solidair met de mensen die naar die moskee gingen en waar een aanslag is geweest. Dat lijkt dus opnieuw extremisten te zijn die dat hebben gedaan.
0: Ja, want dat is dan de vraag, hè?
1: We het vaak hebben gehad over de herders, hè? Over de Fulani-spanningen tussen de herders en de landbouwers en dat soort dingen. Ja, dit is duidelijk dat dit natuurlijk niet zoiets is. En dus dat de autoriteiten vragen om actie, wat ze natuurlijk al heel vaak hebben gevraagd, om de veiligheid te vergroten van de mensen daar.
0: Ja, ja. Want dus wat je zegt nu, als zowel de moslims als de christenen worden aangevallen, het is echt zinloos geweld, wat nergens toe leidt. Ja, angst, dat wel.
1: Angst, ja.
0: Ja. Wilde jij nog iets over Nigeria zeggen?
1: We hebben veel onderwerpen vandaag. Na de vakantie hebben we een poosje stilgelegen. Dus ik heb ook heel veel binnengekregen de afgelopen tijd van verhalen die ook al ietsje ouder zijn, zoals Venezuela.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk in augustus gebeurd, de aardbeving zelf voor jullie eigenlijk al. En daarna hadden we nog meerdere aardbevingen. Colombia ook, dat hebben we vorige keer gehad. En Nepal, de overstroming, dat hebben mensen meegekregen. Vorige keer hebben we het al een beetje gehad over van hoe belangrijk het is om toch die mensen nabij te zijn, ook een maand later of 2 maanden later of 3 maanden later. En ik dacht, het is toch wel mooi om ook even te noemen dat wij nu een bericht binnengekregen van 62 jongeren uit La Guaira, dat is het gebied in Venezuela wat geraakt werd echt door die aardbeving. Ja, dat er nu ook wel weer een vormselviering is geweest waar 62 jongeren in een kleine berggemeenschap in de open lucht hun vormsel hebben ontvangen.
0: Zo. Ja.
1: En de foto's van de bisschop die zegent met de chrismaolie natuurlijk. Dat laat zien van ze houden hoop en ze gaan door. En dat ook gewoon echt een teken mag zijn voor Venezuela. Dat de vereisenis. Hè?
0: Ja, ja.
1: De
0: toekomst, en dat het,
1: na toch, de pijn en na het lijden, dat Christus toch ook bij ons is.
0: Ja.
1: En mensen heel bewust dus ook voor het geloof kiezen, ook als ze jong zijn, dit hebben meegemaakt. En 2 maandjes later nu toch ervoor kiezen om gevormd te worden.
0: Ja,
1: heel bemoedigend.
0: Ja, en wat de bisschop, begrijp ik hier ook uit, ook echt heeft gezegd, dus tijdens die viering naar de hele gemeenschap, van de kerk blijft juist de mensen ondersteunen en zal ze, ondanks de gevolgen van de ramp, niet in de steek laten. Of juist hen daarin nabij zijn. Wat de kerk kan doen, doet ze dan natuurlijk, ja. Ja, dat is het. Het leven gaat door. Maar als je dat met wat hoop kunt vullen, hè, dan is dat toch wel bemoedigend om te zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb jij ooit gehoord van de crisiscaravaan?
0: De crisiscarve? Curve? Carve?
1: Caravaan.
0: Caravaan. Nee.
1: Ja. Het is een boek van een Nederlandse schrijfster, oud-journalist, die zegt van ja, weet je, elke keer dat er weer zo'n ramp is, zo'n aardbeving, ja, dan zie je dat er organisaties zijn die dan van de ene ramp naar de andere, de ene crisis naar de andere crisis, als een karavaan zeg maar rondtrekken. Ja, en dat is nou juist precies wat de katholieke kerk niet doet.
0: Nee, precies.
1: Ja, dus dit laat juist zien van de kerk was er al, de kerk blijft en zal er in de toekomst ook zijn.
0: Ja.
1: En, ja, gaat de crisis niet uit de weg natuurlijk, hè? Geroepen om mensen te helpen. Maar de kerk is er over 3 maanden, 4 maanden ook. En,
0: ja.
1: En over 1 jaar en over 2 jaar. En vandaar dat wij ook overwegen als kerk en nood om in december, juist met kerst, om toch ook weer aandacht te besteden aan Venezuela. Omdat we nu zien dat de eerste nood is geledigd. Nu kunnen we kijken van wat is er nog verder nodig qua wederopbouw, maar ook qua pastorale zorg en traumazorg en noem maar op.
0: Ja, ja,
1: geestelijke ondersteuning juist op de langere termijn. En natuurlijk de sacramenten.
0: Ja.
1: Wat je nu ziet bij het vormsel. Het is de geestelijke weg die mensen gaan, die zo bepalend is. Hè? Van hun hart, hoe zij verder gaan in het leven naast zoiets als dit.
0: Ja, en wat zij dan ook weer uit...
1: We alleen maar kijken naar het journaal en
0: ja.
1: Dan
0: op, dat klopt.
1: Op naar de volgende, weet je. En dat geldt ook voor onszelf.
0: Ja.
1: Dat we soms dat uit het oog verliezen en de aandacht verliezen.
0: Maar het mooie is wat je zegt van voor hen zelf natuurlijk dat ze die sacramenten mogen ontvangen. En voor hen zelf geeft dat, nou, ik denk ook rust en hoop in het hart. Maar dat straalt ze dan vervolgens ook weer uit. Dus het helpt ook weer mee met de opbouw van die gemeenschap zelf natuurlijk. Ja, ja, mooi. We gaan nog eventjes door naar weer een ander gebied, Dennis.
1: Ja, Oekraïne. Dat er een bisschop is in Oekraïne die tekenen van hoop ziet, dat vond ik toch al wel heel erg bijzonder. We hebben deze week, maar die is nog niet klaar voor de mensen thuis om te bekijken, op kantoor met de collega's een nieuwe documentaire over Oekraïne gekeken. Die we nog naar het Nederlands moeten ondertitelen.

0: En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de verhalen van hoop die ik op het ogenblik krijg. En een van de dingen die me het meest heeft geraakt, ik wou het interview met de bisschop aan de mensen laten, kunnen ze op de website lezen. Maar ik kreeg deze week een projectvoorstel in handen voor zusters die daar 48 mensen opvangen. Moeders met kinderen met name, waar ik zelf 8 jaar geleden ben geweest.
1: Ach, ja.
0: En dan zie je dus ook weer dingen terugkomen. Ik ben destijds geweest in de tijd dat Rusland nog niet volledig Oekraïne was binnengevallen, maar wel het oosten van het land. Dat die separatisten daar aansluiting zochten met Rusland. Ja, en toen ben ik in een van de huizen geweest, waar toen 7 moeders werden opgevangen met hun kinderen die op straat leefden.
1: Oh.
0: En dat was het werk van de zusters. De zusters van die gewoon moeders daar opvingen. Die op straat leefden. En nu zie je dus dat diezelfde zusters die we altijd gesteund hebben daar met dit kleine, nu in het groot nog veel belangrijker zijn geworden. Maar ook dat hun situatie natuurlijk nog veel nijpender is geworden. Ja, de noden die ze hebben om voor deze mensen te kunnen zorgen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik vond het heel mooi om dan te zien dat diezelfde zusters nu 8 jaar later zo belangrijk kunnen zijn. Juist op het moment dat in Oekraïne en veel ellende is. Maar het is juist ook een kans om het licht van Christus te laten schijnen. En dat is wat zij doen.
1: Ja, ja.
0: Met hun aanwezigheid.
1: En daar heeft ook deze bisschop eigenlijk dan oog voor. Niet specifiek voor die zusters bedoel ik, maar wel voor wat je zegt, die spranken van hoop. Die gewoon ook nodig zijn om door te kunnen leven.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Je ziet dus ook veel bekeringen, bijvoorbeeld op het ogenblik. En juist omdat mensen hoop zoeken, zingeving zoeken van maar waarom dan dit alles?
1: Mm-hmm.
0: Ja, bij het waarom kom je uiteindelijk natuurlijk bij God terecht. Die ons lief heeft en ook in de moeilijke dingen die we tegenkomen in ons leven naast ons wil staan.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dat heb je dan juist nodig op dat moment.
1: Dat heb je nodig. Ik denk dat heel veel mensen in het Westen, waar we het dan toch echt goed hebben, dat niet eens snappen. Dat je juist in ellende ons lieve Heer nog meer gaat liefhebben. Maar goed, daar kunnen ze ook de verhalen voor lezen, natuurlijk bij jullie op de site. Om daar achter te komen. En altijd met veel foto's zie ik nu ook. Dus dat is toch echt, maakt het heel tastbaar, hè, wat jullie doen, wat Kerk in Nood doet. Dus dat is mooi. En dan weet ik dat je nog iets wil aanvullen.
0: Over iets minder dan 70 dagen is het Red Wednesday. En 2 maanden, dikke 2 maanden. Als mensen zeggen van, joh, mijn kerk doet nog niet mee. Dit is het moment om je in te schrijven. Dus ga naar redwednesday.nl bijvoorbeeld. Of bespreek gewoon even met de eigen pastoor of iemand anders in de kerk van, oh, zouden wij niet iets kunnen doen?
1: Ja.
0: Rode filters, waardoor de lampen rood kleuren op de dag zelf. Op 18 november gaat het om. Of bijvoorbeeld een augustiviering, als die er toch al is. Maar dan de voetiefmis voor vervolgde christenen. Of een filmavond met een hele mooie nieuwe film die we hebben. Onder meer over de nalatenschap van Pater Frans van der Lucht.
1: Mm.
0: De Nederlandse pater die in Syrië zat.
1: Ja.
0: En doodgeschoten werd. Die is nog steeds een inspiratie voor heel veel mensen. Dus dit jaar hebben we een nieuwe film over hem die dan klaar is. Dat kan van alles. Openstelling van de kerk voor kaarsjes opsteken voor mensen die vervolgd worden en noem maar op. Dus ik wil de luisteraars oproepen van kijk op redwednesday.nl of rodewoensdag.nl kom je er ook terecht.
1: Ja, precies.
0: Wat je kunt doen.
1: Nou, dat is heel mooi. En inderdaad, de dag, hè, zoals je eigenlijk al aangaf, die staat in het teken van het herdenken, het stilstaan en ook het bidden voor natuurlijk. Zij die voor hun geloof, maar algemeen, hè, worden of zijn vervolgd. Zeg ik dat goed, Dennis?
0: Ja. Klopt. Ja. En godsdienstvrijheid aan de ene kant en vervolging van christenen heel specifiek daarbinnen.
1: Ja. We gaan deze uitzending afsluiten en ik dank jou weer natuurlijk voor jouw tijd en wil vragen of je dan met het gebed wil afsluiten.
0: Goede God, wanneer wij ons laten omvormen door uw Zoon Jezus Messias, schenkt u ons vergeving en een nieuw begin. Wij danken u voor hen die het heilige evangelie verkondigen in India, ondanks de intimidatie door verschillende hindoeïstische bewegingen en islamitische organisaties. Wij bidden u, zegen de broeders en zusters religieuzen die werken in dit uitgestrekte land, dat hun zelfgave en trouwe arbeidsvrucht mogen dragen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update

Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Evangelisatie doet evangeliseren. Evangelisatie vloeit dus vanaf het begin van het christendom vanzelfsprekend voort uit de zending van Jezus Christus en uit het feit dat mensen de nabijheid, redding en vergeving van God in Jezus Christus hebben ervaren. De Heilige Schrift bevat niet voor niets talloze weergaven van ontmoetingen van mensen met de Vader, met Jezus Christus, met de Heilige Geest. Hun leven is daardoor blijvend veranderd en zij willen dit vervolgens doorgeven aan anderen. Paus Paulus VI verwoordt het later zo: wie geëvangeliseerd is, zal op zijn beurt gaan evangeliseren. Hier ligt de proef op de som, de toetssteen van waarachtige evangelisatie. Het is ondenkbaar dat iemand het woord heeft aanvaard en zich overgegeven heeft aan het Rijk van God zonder iemand te worden die op zijn beurt getuigenis geeft en verkondigt. Gevoeligheden ten aanzien van evangelisatie. Liggen daar nu niet precies de gevoeligheid en het probleem in onze tijd? Want willen wij het evangelie wel delen met anderen? Het is zelfs zo dat de uitdrukking evangelisatie en ook de nieuwe evangelisatie bij veel katholieken een negatieve lading heeft gekregen en soms aversie oproept. Men associeerde het met een oproep tot binnenkerkelijke redisciplinering, met name bij paus Johannes Paulus II. En velen associëren het nu met mensen iets opdringen, dwang of zelfs fundamentalisme. Erik Borgman geeft haarscherp aan dat veel katholieken het katholiek geloof niet identificeren met een blijde, vreugdevolle, bevrijdende boodschap. Vreugde om de ontmoeting met God, het gezelschap van de gezalfde Jezus, de inwoning van de Heilige Geest. Geloven lijkt voor hedendaagse gelovigen vooral moeizaam en moeilijk te zijn. Dat is iets heel anders dan de liefde van God waarvan je in woord en daad wilt getuigen en waartoe je mensen wilt uitnodigen. Daar komt bij dat het begrip nieuwe evangelisatie door een ieder op zijn of haar eigen wijze wordt uitgelegd. Het spreekt voor zich dat dit de communicatie over de inhoud ervan niet bevordert. Ook de kerk zelf geeft aan dat de betekenis van de nieuwe evangelisatie niet altijd duidelijk is geweest. Wat meespeelt is dat het een relatief nieuw concept is in kerkelijke en pastorale kringen. In 1979 lanceerde paus Johannes Paulus II de term voor het eerst en in 1983 gaf hij uitleg over wat hij met nieuwe evangelisatie bedoelt. Bovendien is het goed om te vermelden dat pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat duurde van 1962 tot 1965, de termen evangeliseren of evangelisatie meer voorkomen in kerkelijke documenten. Paus Paulus VI heeft dit thema verder uitgewerkt in zijn post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi in 1975. Dit document dient nog steeds als fundament voor het kerkelijk spreken over evangelisatie en de nieuwe evangelisatie. Ook al wordt de term nieuwe evangelisatie niet specifiek genoemd in dit document. De eerste doelstelling van dit compendium is om helderheid te bieden wat de nieuwe evangelisatie inhoudt. Dit gebeurt in eerste instantie door kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie op een rij te zetten en die in de toelichting bij de teksten te duiden. Het gaat daarbij om de fundamentele teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en Evangelii Nuntiandi tot heden. Ten tweede is het doel om aan te geven hoe mooi het is om als katholieke gelovige bij te dragen aan de nieuwe evangelisatie en om hiertoe inspiratie te ontlenen aan de kerkelijke documenten. Het zal duidelijk worden dat nieuwe evangelisatie geen taak is van alleen priesters, religieuze of theologen, maar van alle gelovigen, op een wijze die bij hen past. Het zal ook duidelijk worden dat pausen sinds paus Johannes de 23e tot op heden allen een unieke bijdrage geleverd hebben aan het spreken over de nieuwe evangelisatie. Ten slotte is het doel dat niemand na het lezen van dit compendium ooit meer zal zeggen dat evangelisatie, en daarmee ook de nieuwe evangelisatie, een taak is van de kerk. Het is de taak van de kerk. Zij bestaat om te evangeliseren. Al het andere in de kerk zou daarop gericht moeten zijn. Alvorens tot de documenten van het leergezag over te gaan, wordt hieronder in hoofdlijnen de ontwikkelingsgang van het begrip nieuwe evangelisatie aangegeven. Paus Johannes Paulus II. Introductie van de term nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II introduceerde de term nieuwe evangelisatie voor het eerst in 1979 in Polen. Hij legde enkele jaren later in 1983 op Haiti uit wat hij daarmee bedoelde. In een toespraak gericht aan de bisschopconferenties van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gaf hij de volgende definitie van de nieuwe evangelisatie. De herdenking van een half millennium evangelisatie zal haar volle betekenis hebben als het van uw kant, als bisschoppen, samen met uw priesters en uw leken gelovigen, een inzet zal betekenen, niet een inzet tot herevangelisatie, maar van een nieuwe evangelisatie. Nieuw in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijzen. Het gaat dus om een evangelisatie die ten eerste nieuw is in haar vuur, ijver en geestdrift, ten tweede in haar methodes en ten derde nieuw in haar uitdrukking of uitdrukkingswijzen. Geen herhaling van de Missio ad Gentes. Voordat deze drie onderdelen van de nieuwe evangelisatie worden besproken, is het belangrijk om te benadrukken wat de nieuwe evangelisatie niet is. Het is geen herhaling van de eerste evangelisatie of herevangelisatie, alsof deze mislukt zou zijn. Deze eerste evangelisatie wordt in kerkelijke documenten ook wel de Missio ad Gentes of eerste evangelisatie genoemd. Missio ad Gentes is de evangelisatie van gebieden en volken waaraan het evangelie van Jezus Christus nog nooit tevoren verkondigd is. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking. in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag is het zaterdag 12 september. Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

We doen het rustig aan. Zoek ruimte en stilte in je hoofd. Leg neer wat je in je handen hebt. Laat je handen rusten.

Haal diep adem en adem langzaam in en uit. Laat je ademhaling een rustig ritme aannemen. Luister naar het geluid van je adem.

Geef liefdevol aandacht aan elke pijn die je in je lichaam voelt. Geef liefdevol aandacht als er een gevoel van droefheid in je hart is.

zit of loop of sta in de aanwezigheid van God. God is hier, in deze ruimte, bij jou. Sta hem toe om naar je te kijken.

Sommige lezingen van deze week hebben het belang benadrukt van authenticiteit, van echt zijn. Het tegenovergestelde van hypocriet zijn. Eenvoudige maar sterke keuzes, zoals een feit voor waar erkennen. De waarheid vertellen, anderen diep respecteren, hen op de eerste plaats zetten, mijn zwakheden kennen tegenover een liefhebbende God.

Herinner je een moment uit deze week waarop je Gods waarheid hebt ervaren? Deel die tijd met de Heer en zeg dank daarvoor.

En denk terug aan een moment waarop je misschien een halve waarheid hebt geloofd of een onwaarheid. Leg dit voor aan het barmhartig luisterende oor van God.

Was er een moment waarop je de waarheid moet spreken? Of komt dat moment? Bij alles vragen we de hulp van de Heilige Geest.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van Judas. Aanklacht tegen de zondaars en aansporing van de gelovigen. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u in rijke overvloed. Beste vrienden, terwijl ik volop bezig was u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zag ik mij genoodzaakt u deze brief te sturen met de aansporing het geloof dat eens voor al aan de heiligen werd overgeleverd krachtig te verdedigen. Want sommige lieden, van wie het vonnis allang in de schrift beschreven staat, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en Jezus Christus, onze enige meester en Heer, verloochenen. Ofschoon gij alles reeds weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer weliswaar het volk uit het land Egypte heeft verlost, maar later hen die weigerden te geloven toch heeft verdelgd. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denkt ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals die engelen bedreven zij ontucht en gaven zich over aan onnatuurlijke lusten. Nu liggen zij daar voor aller oog als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet onze dromers van ingebeelde visioenen niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en beschimpen hemelse machten. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden waar zij zich schaamteloos te goed doen en alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Women zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Wilde baren van de zee, die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren, voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Gij vrienden, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het eind van de tijd zullen er spotters zijn die leven naar hun eigen goddeloze begeerte. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen die de geest niet bezitten. Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof, bid in de kracht van de Heilige Geest, bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. En hebt medelijden met sommigen die twijfelen en tracht hen te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en zelfs met afschuw voor hun door de zonde bezoedeld kleed. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen, aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer,

zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheid. Amen.

0: Tweede lezing. Uit de preken van de heilige Bernardus Abt over de lof van de moedermaagd. Denk bij alles aan Maria en roep haar aan. En de naam van de maagd was Maria, zo zegt de evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam, waarvan men zegt dat hij sterren der zee betekent en die zeer goed past bij de moeder en maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ster haar straal uitzendt zonder ten onder te gaan, zo baarde ook de maagd haar zoon zonder schending van zichzelf. De straal vermindert bij de ster haar helderheid niet. De zoon vermindert bij de maagd niet haar maagdelijkheid. Daarom is zij zelf die edele ster, opgerezen uit Jacob. Haar straal verlicht de gehele wereld. Haar glans schittert tot in de hemelen en dringt door tot in de onderwereld. En terwijl zij ook de aarde verlicht, waarbij zij meer de geesten dan de lichamen verwarmt, koestert zij de deugd en zuivert zij van de zonden. Zij, zeg ik, is de schitterende en voortreffelijke ster die boven deze grote en wijdse zee noodzakelijkerwijs verheven is, flonkerend door haar verdiensten, lichtend door haar voorbeeld. Gij, wie ge ook zijt, die begrijpt dat gij in de wisselvalligheden van deze wereld op aarde eerder te midden van stormen en winden heen en weer geslingerd wordt, dan dat gij loopt op de aarde, wend uw ogen niet af van de schittering van deze ster, als ge niet ten onder wilt gaan in de stormen. Als de winden van de kwellingen opsteken, als gij botst tegen de klippen van de verdrukking, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als ge heen en weer geslingerd wordt op de golven van hoogmoed of van eerzucht, van kwaadsprekerij of van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als toorn of hebzucht of de verlokkingen van het vlees het bootje van de ziel hevig heen en weer geschud hebben, kijk naar Maria. Als gij, omdat ge verward zijt door de grote hoeveelheid van uw fouten, omdat ge ontsteld zijt door de onreinheid van uw geweten en bang zijt voor de verschrikking van het oordeel, verzwogen dreigt te worden door de diepte van de droefheid en door de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. Bij gevaren, in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria, roep Maria aan. Laat zij niet wijken van uw lippen, laat zij niet wijken van uw hart en, opdat ge de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als ge haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als ge haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Als zij u beschermt, vreest ge niet. Als zij u leidt, raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel, en zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt. En de naam van de maagd was Maria.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer een hele goede morgen op zaterdagmorgen in het weekend. En wij vieren vandaag een hele mooie feest, de gedachtenis van de naam van Maria. Daar horen we dadelijk iets meer over. En dan geef ik u eerst eventjes de bladzijde. Dan gaan we naar eerst het klein getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 350. En dan loopt het verder door, behalve het slotgebed is van de gedachtenis. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1085. En dan gaan we naar de hymne. Die staat op bladzijde 721. En daarna gaan we terug. We beginnen dus op bladzijde 1085. En dan gaan we verder op bladzijde 1089. Het slotgebed, dat staat niet in uw boek, want dat is het grijze boekje, dat is een supplement. En daar lezen we nu ook dus de inleiding. En dan gaan we nu eerst luisteren naar een korte inleiding over de heilige naam van Maria. De heilige naam van Maagd Maria herinnert aan de onuitsprekelijke liefde van de moeder van God voor haar allerheiligste zoon. Daarbij wordt de persoon van de moeder van de verlosser, de gelovige, voor ogen gesteld, opdat zij haar godsvruchtig aanroepen. Het feest van de allerheiligste naam van Maria werd in het jaar 1683 ingevoerd in de hele kerk na de overwinning op de Turken bij Wenen in hetzelfde jaar. Het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 350 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 1085 en mogen elkaar dan een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Aan God is de aarde en al wat erop is, komt laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Aan God is de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudden.
1: Aan God is de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert hij dan naar zijn stem? Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Aan God hoort de aarde en al wat erop is, komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk, ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden wij zijn rust bij mij.
1: Aan God is de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En dan gaan we naar bladzijde 721 in het groot getijdenboek voor de hymne. Het morgenrood straalt wijd en zijd, De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Ja. Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Omdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in dit lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Dan gaan we in het grootgetijdenboek voor de psalmen naar bladzijde 1089. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw wegen. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar zijn al uw wegen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer. En al mijn werk begeleiden. God van mijn vaderen, Heer van erbarming. Die door uw woord het heelal hebt gemaakt.
1: Die in uw wijsheid de mens hebt bestemd. Om over heel uw schepping te heersen.
0: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden. Recht te spreken zonder bedrog.
1: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
0: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, menselijk zwak en nog jong van jaren. Weinig bedreven in rechtspraak en wet.
1: Zelfs de volmaakste onder de mensen. Zonder uw wijsheid is hij niets waard.
0: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen gij de wereld schiep.
1: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen. Wat overeenkomt met uw gebod.
0: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
1: Laat zij mij bijstaan, mijn werk begeleiden. Opdat ik weten mag wat u behaagt.
0: Want zij weet alles en alles doorgrond zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden.
0: De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
1: Doet al wat je te doen hebt, zonder te morren of zonder tegen te spreken. Zorg dat je onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.

0: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede. Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Christus, heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Wij danken u, Heer, want in Maria hebt gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen. Zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Zij was ontvankelijk voor uw woord. Zij was uw trouwe dienstmaagd. Schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de geest.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Zij stond bij het kruis sterk in haar geloof. Zij was vol vreugde na Christus' verrijzenis. Geef op haar voorspraak kracht als wij lijden en hoop die tot blijdschap stemt.
1: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij vragen u dat de heilige maagd Maria aan allen die haar vereren om haar naam vol heerlijkheid de weldaden mag schenken van uw barmhartigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 13 september viert de kerk de gedachtenis van Johannes Chrysostomus, Jan Guldemond. Hij draagt als kerkleraar de naam Dr. Eucharisticus. Ik geef een paar citaten waarin zijn geleerdheid blijkt. Hoe buitengewoon rein moet degene zijn die dit heilig offermaal gebruikt. O wonder, o goedheid van de menslievende God. Hij die boven bij de Vader troont, wordt op het ogenblik van de heilige handeling tastbaar, door aller handen te vatten, en biedt hij zichzelf aan hen, wie hem omarmen en ontvangen willen. Wanneer niemand het waagt het kleed van een vorst zonder eerbied te behandelen, hoe zouden wij dan het lichaam van de Allerhoogste God, dit reine, vlekkeloze lichaam, dat met de goddelijke natuur is verenigd en waardoor wij het zijn en het leven hebben, waardoor de poorten van de hel gebroken en de gewelven van de hemel opengedaan worden, hoe zouden wij dit lichaam zonder eerbied durven te ontvangen? Als u hem voor u neerziet liggen, spreek dan tot uzelf: door dit lichaam ben ik niet langer stof en as, niet langer een gevangene, maar een vrije. Dit met spijkers doorboorde en gegezelde lichaam kon de dood niet houden. Dit is het lichaam dat met bloed bedekt door de lans werd doorboord, en dat voor de hele wereld twee heilsbronnen, bloed en water, heeft doen uitstromen. Christus steeg uit het graf, glanzend en stralend, omhoog naar de hemel. Tot daar verhoogde hij dit zijn lichaam. Vandaag op zaterdag, in de 23e week door het jaar, uit de tekst van de Introïtus: gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Heel het jaar door alle seizoenen biedt de natuur aan het volk Israël een overvloed aan van vruchten. Het is als een beeld van wat God in de orde van het heil doet, een aaneenschakeling van feesten waarin de geheimen van God worden gevierd de een na de ander, zodat de gelovigen nu al mogen leven in een leven van overvloed, een volheid van heil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van doorns, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt ge mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering. De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in, en de verwoesting van het huis was volkomen. Dit is het woord van God. Beginne de geest wat te laten rusten bij hem die de rotsgrond is van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief deed de Joden denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Psalm 28.
Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op de dag van het oordeel zal kennen en zien. Met het gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen, en dat is hier het woord van God in Jezus tot mij gericht. Dat woord van God blijft als een oordeel boven mijn leven hangen. Of ik dit woord onderhoud, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij laat leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. De plaats waar Jezus deze woorden sprak, het vlakke terrein waarin Jezus na zijn verblijf bovenop de bergen in de nacht was afgedaald, nadat hij de leerlingen naar boven bij zich had geroepen op de berg en er 12 had uitgezocht, die hij de naam of de titel apostel gaf, dat is afgevaardigde. Mensen die zijn zoals degene die afvaardigt. Samen met hen daalde Jezus af en bleef staan op een vlak terrein. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer. Want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. En tenslotte kan ik ook kijken naar de plaats van het laatste oordeel. Op die dag wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef word gesteld. En dan vraag ik om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij, en dat ik met de daad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. Vandaag spreken Paulus en Jezus waarschuwingen uit tot hun gehoor, dat wil zeggen tot ons, tot mij. Denk eraan, het gaat wel om je redding of ondergang. Het is een kwestie van erop of eronder. Paulus had al eerder gezegd dat dit ook voor hemzelf gold. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. 1 Korinthe 9. Hij zegt tot zijn Korintiërs: jullie zouden wel eens een les mogen trekken uit hoe het met de Joden in de woestijn is vergaan. Ook toen waren er sacramenten, doopsel door wolk en zee, nuttiging van geestelijk voedsel en geestelijke drank, namelijk uit de geestelijke rots Christus die met hen meeging. Maar in de meeste van hen heeft God geen behagen gehad. Zover is het in Korinthe nog niet. Het eten van vlees dat aan de afgoden was geofferd, was dan wel een grensgeval. Maar gaat het om deelname aan een heidense offerdienst, dan wordt die grens fors overschreden. Want dan gaat het om een cultische maaltijd. En juist zoals het bij de Joden al was, wie de offers nutterden, traden in gemeenschap met het altaar. Zo is het ook bij de heidense eredienstmaaltijden. Maaltijdgemeenschap bewerkt levensgemeenschap. Neem je deel aan een heidense offermaaltijd, dan neem je deel aan de boze geesten. Wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En hoe denken jullie nu dat jullie met elkaar zouden kunnen rijmen levensgemeenschap met de boze geesten en levensgemeenschap met Christus aan de tafel des Heren? Want de beker die wij zegenen geeft toch gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Jullie zullen moeten kiezen of delen. Het is heil of onheil.
En ook Jezus spreekt aan het einde van zijn reden zo'n ernstige vermaning uit. Want het gaat om ernstige dingen, het gaat om de laatste dingen, om redding of ondergang, om algehele redding of totale ondergang. De verwoesting van dat huis was volkomen. Aan de vier zalensprekingen had Jezus daarom ook al vier weerroepen toegevoegd. En dit dreigement maakt wezenlijk deel uit van de prediking van Jezus en van de apostelen. Want Jezus drukt zijn leerlingen op het hart. In elke stad waar gij niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt, zelfs het stof uit uw stad aan onze voeten schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Lucas 10. En Jezus houdt het zijn eigen vrienden voor. Tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik, vrees niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergens kunnen doen. Ik zal zeggen, wie gij moet vrezen, vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest hem. Lucas 12. Jezus is een leraar als geen ander. Er zijn momenteel ook in onze maatschappij allerlei heilsleren in omloop, allerlei organisaties en instellingen die zich om het uiteindelijke heil van de mens schijnen te bekommeren, om er maar enige te noemen, Shinto Zen, Shiatsu, Tai Chi, een bewegingsmethode voor actieve ontspanning, gezondheid, ademhaling en evenwicht. Er zijn gezondheidscentra voor alzijdige gezondheidszorg, holistische groeicentra, waar als oude vormen barsten, nieuwe kunnen ontstaan. Ze pretenderen enige invloed te kunnen uitoefenen op het eeuwige heil van de mensen. Maar dat ze daar zelf niet in geloven, dat blijkt al dat ze nooit het onheil in het vooruitzicht stellen als je niet bij hen in de leer gaat. Met andere woorden, zij bieden hun wijsheid aan als een mogelijke verrijking van het welzijn van de mensen, maar niet als het welzijn zelf. Het is bij hen nooit alles of niet. En dat is bij Jezus wel het geval. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid, maar wie niet van dit brood eet, zal sterven. Het goede dat Jezus ons aanbiedt, is dus niet zomaar een goed, of zelfs maar een groot goed, maar het goede zonder meer, het enige goed, het eeuwige leven, het ene noodzakelijke. En zonder dat goed worden al je goederen waardeloos en is je hele welzijn ten dode opgeschreven. Zijn woorden vormen zoveel als het fundament van je leven. Zonder dat fundament stort het huis van je leven vroeg of laat in. Versterking van het fundament brengt ons in de Eucharistie. Dat is zoveel wat een kind mag krijgen aan het begin van zijn leven, een gevoel van fundamentele geborgenheid, een oerzekerheid van de liefde van God en de mensen. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend en met zijn vader, over wie Jezus spreekt als over mijn vader, en onze vader bidden, met name meer ernst maken van dat woord, uw wil geschieden op aarde.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Hebt u enkele weken geleden, op vrijdag 28 augustus, ook naar de gedeeltelijke maansverduistering gekeken? In de media was er ruim aandacht voor geweest. En ik had van verschillende parochianen gehoord dat ze het natuurverschijnsel met eigen ogen hadden gezien. Sommigen zeiden zelfs: wat werden we de laatste tijd toch flink verwend met bijzondere natuurverschijnselen. We hadden nog maar net een zonsverduistering achter de rug. De eclipsbrillen waren amper opgeborgen, of we mochten ons alweer opmaken voor een volgend hemelspektakel, een gedeeltelijke maansverduistering. Wie dit wonder van de schepping wilde aanschouwen, moest er wel vroeg voor uit de veren. De verduistering begon al om 3:23 en eindigde om 9:04. Het hoogtepunt lag rond 6:14. Dat was dus een prachtig tijdstip voor de echte vroege vogels onder ons. En wie het niet gezien had, of nog liever was blijven liggen, geen nood. Ook uitslapen is natuurlijk een gave van God. Al had u de maansverduistering dan waarschijnlijk vooral op foto's gezien. Maar wat gebeurde er eigenlijk? In de nacht van donderdag op vrijdag schoof de aarde tussen de zon en de maan. En daardoor kwam de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde terecht. Ongeveer 93% van de maan werd bij deze maansverduistering door die schaduw bedekt. De aarde schoof als het ware even voor het licht. Dat bracht mij bij een vraag die enkele mensen mij hadden gesteld. Kwam zo'n maansverduistering ook voor in de Bijbel? Het antwoord was ja. En zelfs in behoorlijk indrukwekkende bewoordingen komt de maansverduistering in de Bijbel. Bij de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 10, lezen we bijvoorbeeld: de zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. En even verder, in Joël 3, vers 4, de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Ook de apostel Petrus verwijst in de handelingen van de apostelen naar deze profetie van Joël. In handelingen, hoofdstuk 2, vers 20, lezen we: de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt. En in het boek Openbaring wordt het helemaal spectaculair. Bij het verbreken van het zesde zegel wordt verteld dat de zon zwart werd als een harige zak en de maan helemaal rood als bloed. Je kunt dat vinden in Openbaring hoofdstuk 6, vers 12. En ook Jezus zelf spreekt in de evangeliën over tekenen aan de zon, de maan en de sterren. In Matteüs, hoofdstuk 24, vers 29, zegt hij: meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Marcus, hoofdstuk 13, 24, klinken vergelijkbare woorden: maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Lucas, hoofdstuk 21, vers 25, zegt Jezus: er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. De Bijbel wil ons daarmee echter niet in de eerste plaats een astronomische verklaring van een eclips geven. De schrift nodigt ons vooral uit om verder te kijken dan het verschijnsel zelf. Een maansverduistering kan allereerst aanleiding zijn tot verwondering over Gods schepping. Psalm 19 verwoordt het prachtig: de hemel verkondigt de heerlijkheid van God. Wie die vrijdagmorgen vroeg genoeg was opgestaan, heeft daar misschien iets kunnen van ervaren. Want soms hoef je maar even naar boven te kijken om te beseffen hoe groot en wonderlijk Gods schepping is. Maar de verduisterde maan kon ons ook aan iets anders herinneren. Aan de momenten waarop Gods aanwezigheid voor ons verborgen lijkt. Soms is het in ons eigen leven alsof het licht even wordt uitgedoofd. We zien God niet, we voelen hem niet, en we vragen ons dan misschien af, waar is hij gebleven? Maar kijk naar de maan. Ze wordt niet vernietigd. Haar licht lijkt slechts te verdwijnen, omdat de aarde haar tijdelijk in de schaduw zet. En na verloop van tijd keert het licht terug. En daarin zit een prachtige boodschap van christelijke hoop. Ook Pasen spreekt immers over licht dat door de duisternis heen breekt. Het duister heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. En een verduisterde maan blijft uiteindelijk ook niet verduisterd. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En dat licht is sterker dan ieders schaduw. Wie die vrijdagmorgen om 6:15 buiten heeft gestaan en naar de maan heeft gekeken, die voor 93% in de schaduw is verdwenen, heeft dus gerust even aan God mogen denken. En wie op datzelfde moment nog stevig onder de dekens heeft gelegen, omdat zijn of haar bed een wel heel overtuigde roeping tot rust had verkondigd, hoeft zich daar evenmin schuldig over te voelen. Een gemiste maansverduistering is nog geen gemiste kans op heiligheid. Misschien is dat wel de eenvoudigste en tegelijk mooiste boodschap die we uit die maansverduistering konden meenemen. Er zijn momenten waarop het licht verborgen lijkt, maar dat betekent nog niet dat het licht verdwenen is. Ook wij kunnen in ons leven door een soort geestelijke verduistering gaan. Soms is er verdriet, twijfel, ziekte, verlies of onzekerheid. Soms lijkt God ver weg. Maar zoals de maan tijdens een verduistering niet ophoudt te bestaan, zo is Gods aanwezigheid niet verdwenen wanneer we haar even niet kunnen ervaren. Een verduisterde maan kan ons daarom uitnodigen om opnieuw na te denken waar wij ons eigen licht en onze hoop zoeken. Als christenen hoeven we niet te leven van het licht dat wij zelf kunnen maken. Wij mogen vertrouwen op Christus, het licht van de wereld. In hem blijven licht, hoop en uitzicht aanwezig, ook wanneer er tijdelijk veel schaduw in ons leven is. En misschien is dat wel de mooiste les van die vroege vrijdagmorgen. De schaduw mag groot zijn, maar zij krijgt nooit het laatste woord.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria.

0: Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon,
0: en de, Zoon,
1: en de, Heilige, en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Daan van Schalkwijk, beste luisteraars, welkom in het programma Aanvaard door God, de tweede uitzending. Vorige week hebben we een klein beetje kennis gemaakt. Wat gaan we doen in dit programma? En deze week gaan we daarmee echt aanvangen.
2: Zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Nou, het lijkt me mooi om in dit eerste blokje dus, zoals ik vorige week zei, iets te gaan kijken naar wat voor soort problematiek komen we tegen. Wat zijn dingen die we vaak tegenkomen als we kijken naar onze eigen problematiek, de dingen waar we mee worstelen. En een eerste thema daarin, denk ik, is een thema waar ik vorige week al een beetje heb aangekondigd, waar ik zelf ook veel mee geworsteld heb. En dat is eigenlijk het soort van gevangen zitten in je hoofd. En dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren, maar ik denk dat ons hoofd is iets heel krachtigs, iets heel moois. Dus het is goed dat we nadenken. Het is goed dat we een high-tech samenleving hebben waar heel veel dingen mogelijk zijn die vroeger niet mogelijk waren. We kunnen veel meer reizen, we kunnen communiceren met mensen op afstand, we kunnen nieuws volgen.
1: Radio maken,
2: ja. Via internet.
1: Ja, hartstikke handig.
2: Dat is hartstikke mooi.
1: Allemaal de vrucht van onze geestkracht, kun je zeggen.
2: Ja, en ook de vrucht van heel veel mensen die heel veel hebben nagedacht, die dus heel veel in hun hoofd ook bezig zijn geweest.
1: Ja.
2: En dat moet natuurlijk niet onderschatten dat daar heel veel kracht in zit en heel veel. Daar moeten we ook dankbaar voor zijn. Maar met die dankbaarheid kunnen we ook enigszins openstellen voor gevaren. Dingen die daar misschien gevaar in kunnen zijn, of dingen die we misschien uit het oog kunnen verliezen als we dus te veel alleen maar bezig zijn met ons hoofd.
1: Ja, een mooi thema. Ik herken het. Ik heb nu al zo'n gevoel van ja, dat heb ik ook wel eens. Dat ik, zelfs een groot deel van mijn leven, veel te veel bezig ben geweest met in mijn hoofd te zitten. En dat anderen dat ook zagen en ook zeiden tegen mij van joh, hey, je moet een beetje uit je hoofd gaan komen. Ja. En dan had ik echt zoiets van, wat bedoelen ze nou?
2: Ja. Wat herken je zelf dan, Anton? Wat zijn dingen die je zegt van nou, als ik in mijn hoofd zit, dan gebeurt me dat?
1: Ja, dat je voelt van, dat is om te beginnen heel vermoeiend.
2: Ja.
1: Dat je met jezelf bezig bent, met je in je hoofd. Het kan een heel druk gevoel geven in je hoofd. Maar het kan ook voelen dat je op jezelf bent aangewezen.
2: Ja, nee, snap ik.
1: En dat er geen uitweg is.
2: Ja, dat is een soort in een soort tunnel zitten.
1: Ja.
2: Kijk, er zijn veel vormen van in je hoofd zitten. Hè? Dus het kan zijn vormen van piekeren.
1: Ja, piekeren, hè? Ja.
2: Piekeren is natuurlijk iets wat vaak niet zozeer begint in ons hoofd, maar eigenlijk begint in ons gevoel, maar dat zich dan uit in allerlei rondvliegende, ik noem het wel rondvliegende gedachten. Dat ik al heel veel last van, rondvliegende gedachten. Het kan ook zijn dat je een bepaald probleem hebt, dat je daar denkt, oh, wat moet ik daarmee? Dat eindeloos maar gaat analyseren, eindeloos maar probeert na te denken, tot je de perfecte oplossing hebt.
1: Ja.
2: Nou, die perfecte oplossing gaat niet komen, want de wereld is nou eenmaal ingewikkeld. Ik heb laatst bezig geweest met de energiehuishouding van ons huis. Nou, dan moet je gaan nadenken over de energiemarkt van de toekomst. Nou, dat is heel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Kan je eindeloos over nadenken, maar kom je nooit helemaal uit. Dan ander ding kan zijn, hè, jezelf vergelijken met andere mensen. Dat kan ook. Hè, dus dat je heel erg bezig bent met jezelf. Van hoe denkt die ander over mij? Dus dat kan ook een hele bron van gedachten zijn. Of een bepaald gesprek dat je hebt gehad, wat je daarna achteraf gaat herhalen van, oh, wat had ik dan moeten zeggen? Wat had ik dan zo moeten zeggen? Dat is misschien ook een vorm van piekeren, maar ja, specifiek dan in de relatie met andere mensen. En ja, al deze dingen zijn natuurlijk vormen van in je hoofd zitten die niet per se productief zijn. Hè? Want die helpen ons niet echt verder. Maar die houden ons eigenlijk meer gevangen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Dus ja, ik denk dat iedereen wel snapt van, nou, op zich goed nadenken is waardevol. Maar dit soort vormen van heel erg bezig zijn in je hoofd zijn niet misschien de meest productieve.
1: Ja, ook niet heilzaam.
2: Nee, niet per se heilzaam. En nou ja, om dit een beetje in perspectief te praten, ik wil hier graag een idee aanhalen wat komt meer uit mijn filosofie-studies.
1: Ja.
2: Dat komt van een filosoof die ik bestudeer. Die heet Leonardo Polo. Hij is niet heel erg bekend. Hij is iemand die echt in de katholieke filosofische traditie staat. Hij is een Spanjaard. Maar hij had ook heel erg een eigen filosofische methode. Die hij eigenlijk min of meer... was een soort inspiratie die hij kreeg op een gegeven moment ook in gebed. En dat hij dacht van, oh wacht, dit is heel belangrijk. En dat ging eigenlijk... Dat noemt hij het achterlaten van de mentale limiet.
1: Hmm.
2: En dat wil zeggen,
1: okay,
2: dat dus het mentale, dat wil zeggen hetgene het in je hoofd zit. Hè? Dus het, en de limiet wil zeggen dat datgene dat in je hoofd zit, al is het dus, kan het heel krachtig zijn en is het ook soms ook heel krachtig. Er is altijd ook iets limiterends aan. Dus bijvoorbeeld, ik geef wel eens het voorbeeld van mensen die zeggen van, nou ja, ik zie daar een boom staan. En dan zeg je, oh, dat is een boom. Ik geef dit voorbeeld natuurlijk omdat ik een bioloog ben en ik hou van bomen. Maar, okay,
1: dat had ook een stoel kunnen zijn.
2: Dat had ook een stoel kunnen zijn, maar okay, dus het is een boom. Dan is er een soort neiging in ons om te denken van, ik weet al wat dat is. Het is een boom. En dan, niet meer interessant, gaan we naar het volgende. Terwijl ja, over die boom is ontzettend veel te vertellen. Wat voor soort boom is het? Gaat het goed met die boom? Moet die water gegeven worden of juist niet? Of, misschien zijn er... Nou ja, er is van alles vertellen over een boom. Kan je je afvragen van, ja, hoe interessant is dat? Ja, dat ligt eraan. Hoe veel interesse je hebt in bomen. Maar het is natuurlijk ook... Ditzelfde mechanisme gebeurt ook met bijvoorbeeld andere mensen. Als je bijvoorbeeld... iets meer politiek gevoelig thema, maar dat is een immigrant.
1: Ja,
2: Plak ik even een label op. Die persoon is een immigrant. En dat is het dan. En dan hoef ik dus niet meer te weten wie die is. Waar die vandaan komt. Wat zijn ouders zijn. Wat zijn vader is. Wat zijn moeder is.
1: Je plaatst iemand in een hokje.
2: Precies.
1: Hokjes. En die boom kun je ook in een hokje plaatsen. Dat is niet fijn voor die boom.
2: Precies. Dus het is... Je kan... als we dus vast blijven zitten in ons denken in ons hoofd... is het heel makkelijk inderdaad om hokjes te gaan denken. En dus de vraag is dan... Hoe kom je daaruit? Hoe kom je verder? Nou, Polo zegt... Een belangrijke manier daarvoor is om je bewust te worden van die limiet. Het is bewust te worden dat... Oké, ik ben nu aan het hokjesdenken. Helpt al heel erg. Om dan te kunnen zeggen van... Oké, hoe kunnen we verder komen dan dat hokje? Want misschien zeg ik... Ik ben überhaupt niet geïnteresseerd in bomen. Dus ik heb helemaal geen zin om daar verder over na te denken. Prima, dan is dat goed. Maar dan heb je in ieder geval daar een bewuste beslissing in gemaakt.
1: Ja.
2: Het probleem is vaak dat hetgene wat we niet weten, weten we niet.
1: Mm-hmm.
2: Nee. Nou, dus we zijn ons niet bewust dat we eigenlijk snel ergens overheen walsen. We zijn ons niet bewust dat we iemand in een hokje aan het plaatsen zijn en eigenlijk niet die persoon zien zoals die werkelijk is. En hoe is die persoon werkelijk? Nou, iedere persoon is eigenlijk een geliefd kind van God. En heeft zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen achtergrond. Er is heel veel te weten over die persoon. En ze eigenlijk, als we de volheid van iedere persoon zouden kunnen zien, dan zouden, en vooral zoals die persoon in de hemel zal zijn, dan zouden we op onze knieën neervallen en zeggen, wow, wat ben jij een ongelooflijk geweldig schepsel van God.
1: Ja.
2: En niet per se om die persoon te aanbidden, maar natuurlijk God te aanbidden die dat geschapen heeft. Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, er is heel veel te weten over iemand. Het is mooi om te leren beseffen dat wat we, dat ons denken gelimiteerd is. Maar dat geldt dus ook voor ons piekeren.
1: Hmm.
2: Ons piekeren, waarom helpt het niet? Nou, ten eerste omdat vaak het probleem niet zozeer ligt in ons hoofd waar we zitten, maar met ons gevoel. Maar ook omdat we eigenlijk niet het hele probleem kunnen overzien. We kunnen niet alles weten. Ik weet niet wat de toekomst van de energiemarkt gaat worden. Ik weet niet hoe andere mensen zich ten opzichte van mij gaan gedragen. Ik weet niet wat ze over mij denken. En in zekere zin, ik weet niet hoe belangrijk dat is. Dus er zijn heel veel dingen die ik gewoon niet weet. En een eerste punt is dus dat we beseffen dat we dus niet alles weten. En dat ook gaan langzaam maar zeker de bepaalde acceptatie daarvan komen. Van ja, het is nou eenmaal zo dat ik niet alles weet. En En ja, het daar over je zorgen gaan maken gaat dus ook niet lukken. Dat heeft ook iets te maken met het erkennen dat wij eigenlijk schepselen zijn en niet perfect. Dus we hebben onze beperkingen. En ook ons hoofd heeft beperkingen. Ja. Maar het lastige is dus dat die beperkingen van ons hoofd vaak verborgen zijn voor ons. En daarom is het zo lastig. Is dit een beetje helder?
1: Nou ja, ik nog wel een vraag. Want je mentale limiet, ja. Dan spreek je over hokjes denken. En dat wil zeggen dat we eigenlijk beperkend... We denken dus beperkend
2: ja.
1: Over iets of iemand of over onszelf. Maar dat is wat nog wat anders dan onze geestkracht, dat beperkingen heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus het effect, ja. Hè, we kunnen beseffen van we weten niet alles, we kunnen niet alles weten. Maar dat kan ook nog eens een keer beperkend werken op de realiteit, zal ik het zo maar zeggen.
2: Ja, nee, dat klopt. En ja, het kan beperkend, ja, het kan aan allerlei kanten beperkend werken. Ja, dus bijvoorbeeld, als iemand zich niet beseft dat zijn wereldbeeld wat hij heeft opgebouwd voor zichzelf, of hij of zij heeft opgebouwd voor zichzelf, dat niet alles is. Dat kan bijvoorbeeld heel erg beperken dat iemand bijvoorbeeld open staat voor een ontmoeting met ons lieve Heer.
1: Ja, precies. Ja.
2: En dus dat je een soort van opgesloten zit in je eigen systeem.
1: Mm-hmm.
2: En als je dat niet weet, als je daar niet bewust van bent, dan ga je ook niet zeggen van, oh, misschien moet ik verder kijken.
1: Mm, ja.
2: Ja. Dus dat is eigenlijk het punt. Dat de beperking, daar zijn we vaak niet bewust van.
1: Mm.
2: En dat is eigenlijk de lastigste beperking. Omdat je, ja...
1: Je weet niet wat je niet weet.
2: Je weet niet wat je niet weet. En het daar het meer bewust worden van ons eigen, in die zin kleinheid, is ook een vorm van nederigheid. Intellectuele nederigheid van... Ja, ik weet nog niet alles. We weten nog niet alles. Er is heel veel meer te weten. Maar dat ook niet van jezelf de hele tijd hoeven eisen. Dat je altijd alles maar moet weten. Ja. We gaan het later hebben over de erfzonde. Een aspect daarvan is dat we een soort van gevoel hebben dat we een soort van zelf God zijn. En dat we zelf dus alles moeten weten in dit geval. En dat is een aspect daarvan. Dat is gewoon niet zo.
1: En daar mogen we ons dus ook van bewust worden.
2: Ja,
1: beginnen te beseffen.
2: En dat is eigenlijk heel bevrijdend. Als we gewoon met rust kunnen accepteren dat er dingen in ons zijn die niet helemaal perfect zijn. Dat we niet helemaal alles hoeven te weten.
1: Ja.
2: En dat is heel, heel rustgevend. Daarmee niet gezegd dat we niet worden uitgenodigd om steeds verder te komen. Dat is natuurlijk ook zo. Ons lieve Heer nodigt ons uit om verder te komen. Maar wel met rust en vanuit wie we zijn. En dat is namelijk nou eenmaal gelimiteerde schepsels. Ik zat te denken van misschien is het leuk om nog iets van de Bijbel hierbij te halen.
1: Mooi.
2: Bij dit
1: zeker.
2: Thema.
1: Ja, we hebben nog een paar minuten.
2: En ik dacht, één verdieping is misschien wat Jezus op een gegeven moment zegt in het evangelie van Matthäus. En wees niet bezorgd over de dag van morgen. Dus iedere dag heeft zijn eigen zorgen. Dus dat is iets wat... Ja, misschien als we ons heel erg zeg maar aan het piekeren zijn of zo, is dat misschien een zin van Jezus die ons daarbij kan helpen om te zeggen van oké. Hij zegt ook van je hoeft niet alles helemaal te weten. Dat komt dan wel. En een ander ding wat ik dacht is dat ook meer in de katholieke praktijk zijn er ook hulpmiddelen die we hebben om uit ons hoofd te komen. Dus bijvoorbeeld in de liturgie, die helpt ons uit de verstoring door bijvoorbeeld te moeten staan, zitten, knielen, luisteren, antwoorden. Dat zijn allemaal houdingen en dingen die van ons gevraagd worden, die ons eigenlijk helpen om uit zeg maar, die maalstroom van gedachten te komen en meer in het nu aanwezig te zijn. Ook in het nu van God te komen. En dat zijn natuurlijk mooie dingen die ons daarbij bij helpen. Maar ik wil eigenlijk afsluiten waar ik ook vorige keer min of meer afsloot.
1: Mm-hmm.
2: En dat is, ja, dat volgens mij, dus iets wat mij ook veel heeft geholpen, is dat gewoon je ontspannen. En dan ook leren luisteren van wat is er nog meer in mij. Dus als er bijvoorbeeld als ik aan het piekeren ben, probeer eens even naar binnen te gaan en kijken waar is het in mij dat ik me ongerust voel. Waar is het gevoel daarachter? Dat niet helemaal zich lekker voelt. Waar dat piekeren eigenlijk vandaan kwam. En wat mij al heel vroeg heeft geholpen, ik had er dus heel veel last van vanwege mijn Tourette, maar ik merkte dat er ergens in mijn hoofd ook een soort van punt was waar alle onrust vandaan kwam. Er kwam heel veel. Ik voelde zo in mijn hoofd, dus het is een soort van onrustpunt. En wat ik toen gedaan heb, is eigenlijk een afbeelding van Maria, die ik heel mooi vind, proberen te plaatsen in dat punt waar ik voelde dat die onrust was. En ik merkte toen dat Maria die kwam en die gaf daar ook rust.
1: Wow.
2: Dus dat is op zich iets wat we, denk ik, ook is een oefening die ik echt wel kan aanraden. Dus proberen ook even, wat zit er achter datgene wat in mijn hoofd de hele tijd speelt. Dus ook op gevoelsniveau. Daar eigenlijk een stapje dieper te gaan. En dan daar ook Maria uit te nodigen. Misschien de Heilige Geest uit te nodigen. Die ook, de persoon die jij, waar jij het meest prettig bij voelt. Daar zullen we het zo later nog over hebben. Maar die uitnodigen om bij je te zijn. Zodat die je veel kunnen helpen om verder te gaan.
1: Het begon een beetje te klinken als mindfulness. Maar dat is misschien waar we later nog op terugkomen.
2: Ja. Kijk, daar kunnen we nog verder over uitweiden. Maar het is in ieder geval wel een bewustwordingsslag. Dat zit natuurlijk ook in mindfulness en ook hier. In mindfulness zit misschien niet zozeer dat Maria erbij uitnodigt of zo.
1: Ja, precies. Dat is misschien een grote verschil. Hè? Nou, meer erover in de volgende uitzending misschien. En dankjewel, Daan.
2: Dankjewel, Anton.
1: Graag tot volgende week.
2: Tot de volgende keer.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Elke zaterdag in de kerk is traditiegetrouw in gedachtenis van Maria op zaterdag. Een traditie die rust brengt aan het einde van de week. Vandaag is het extra bijzonder, omdat wij het feest van de heilige naam van Maria vieren. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Sterren der Zee in Maastricht, voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van de liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mijn zondaar genadig bij en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden, dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u luisteraars vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

Maria, sterre der zee, zie mij hier neergeknield voor uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen, waar gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom thans tot u met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn beden zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke sterre der zee, laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God. Gij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goedertierenste maagd, dat het nooit gehoord is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die gij onverhoord van u liet heengaan? Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij door uw alvermogende voorspraak mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Hartelijk welkom, broeders en zusters, bij deze Eucharistieviering ter ere van onze lieve vrouw Sterre der Zee. Ook de luisteraars van Radio Maria van harte welkom en de mensen die via de livestream met ons verbonden zijn. 12 september is de gedachtenis van de heilige naam Maria. Deze gedachtenis houdt verband met het feest dat wij enkele dagen geleden hebben gevierd, het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. En met de geboorte is ook altijd de naamgeving verbonden. En de ouders Joachim en Anna hebben haar de naam gegeven Maria. Dat is een naam vol heerlijkheid. De gewichtige, de belangrijke. Dat is de betekenis van die naam. En op bijzondere wijze is die betekenis in het leven van Maria in vervulling gegaan. Alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Wij eren haar naam. Deze gedachtenis is ook direct verbonden met een historische strijd in het jaar 1683. Op deze dag, in het jaar 1683, werd de stad Wenen na lange tijd, na lang beleg, ontzet door een coalitie van christelijke legers onder de leiding van de Poolse katholieke koning Jan Sobieski. Wenen werd lange tijd belegerd door de legers van het Osmaanse Rijk, de Turken. Een grote bedreiging vanuit het zuiden van Europa voor grote delen van Europa. En mede dankzij het gebed tot onze lieve vrouw, tot Maria, is de overtuiging van de kerk dat die ontzetting, het ontzet van Wenen, is gelukt. En daarmee de grote dreiging werd weggenomen van Europa. Danken wij God voor deze overwinning en vragen wij ook dat wij het christendom, de christelijke religie in Europa mogen behouden. Het is niet vanzelfsprekend, zo leert ons de geschiedenis. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij vragen u dat de heilige maagd Maria aan allen die haar vereren om haar naam vol heerlijkheid de weldaden mag schenken van uw barmhartigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. We gaan luisteren naar de lezingen van de dag.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, houd u ver van alle afgoderij. Ik spreek toch tot verstandige mensen. Vorm gerust uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam. Want allen hebben wij deel aan het ene brood. Kijkt ook naar het Joodse volk. Treden zij die de offers nuttigen niet in gemeenschap met het altaar? Ik beweer niet dat het aan de afgoden geofferde vlees als zodanig iets bijzonders is of dat er afgoden bestaan. Maar wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Of willen wij de Heer tot naijver prikkelen? Zijn wij sterker dan Hij? Zo spreekt de Heer.
1: We zingen het danklied van Maria bij nummer 4 in de boekjes. Nummer 4.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart. Maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn uit zijn schat van slechtheid. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt gij mij Heer, Heer, als gij niet doet wat ik zeg? Ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis. Maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde, zonder fundering. De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in. En de verwoesting van dat huis was volkomen. Woord van de Heer.

De verwoesting van dat huis was volkomen. Gisteren, 11 september, hebben wij herdacht dat het 25 jaar geleden was dat de Twin Towers in New York instortten. De verwoesting was volkomen. Binnen enkele uren tijd stortte deze majestueuze, sterke, hoge torens in door de aanslagen met de vliegtuigen. We hebben die beelden nog voor ogen en ook hoe alles instortte. Verschrikkelijk, verschrikkelijke ramp. Daaraan moest ik denken toen ik dit evangelie vandaag las. Christus spreekt over een huis dat mensen bouwen en dat moet stevig zijn. Want door de omstandigheden kan het zodanig worden beschadigd dat het verwoest wordt, geruïneerd wordt. En een huis staat stevig als het goed gefundeerd is, onder andere goed gefundeerd is. Daar doelt Jezus op. En dan gaat het over het levenshuis. Het huis van ons eigen leven. Het moet goed gefundeerd zijn. En het fundament is het woord van de Heer. Dat wij daarna luisteren. En dat woord ook volbrengen. Dat we de wil van God in ons leven volbrengen. Dan staat het huis van ons leven

0: sterk en stevig. Dan wordt het niet verwoest in de stormachtige omstandigheden van het menselijke leven. Hetzelfde geldt voor de boom, het andere beeld dat Jezus gebruikt. De goede boom is goed omdat hij onder andere goed geworteld staat, in goede grond geworteld is. En die wortels, dat zijn weer de richtlijnen van God die hij geeft in ons leven. Broeders en zusters, dus de boom, het huis, is een beeld voor ons leven, dat wij op God gebouwd zijn, dat we in God geworteld zijn. Van hem uit, als het ware, de levenskracht ontvangen. Wij dienen te leven in verbinding met God, elke dag. Niet af en toe, maar elke dag, dat wij elke dag ons leven in verbinding brengen met God. Het funderen op God. Door eraan te denken dat God er is, op de eerste plaats. Maar ook dat hij graag wil dat wij overeenkomstig zijn geboden leven. Dat we hem lief hebben. Dat we tot hem bidden. Dat is gefundeerd op God, geworteld in God. Deze dag is een herinnering aan een grote bedreiging voor Europa. 2 jaar geleden was ik op de plek bij Wenen, waar de grote troepencoalitie van de christelijke vorsten zich verzameld hadden om de stad Wenen te ontzetten. Een grote heuvel, de buurt van Wenen, en daar is ook nog een kerk, daar zijn gedenkplekken voor dat grote gebeuren. De mensen in Oostenrijk beseffen heel goed dat zij ontsnapt zijn aan een overheersing door het Osmaanse Turkenrijk. Europa werd heftig bedreigd, ook in zijn christelijke godsdienst. Europa is opnieuw omsingeld, maar nu van binnenuit. Het huis van Europa wankelt. Maar van binnenuit, omdat het niet gefundeerd meer is op God. Het is een geweldige secularisatie die over Europa jaagt. Mensen die God verlaten. Niet meer leven overeenkomstig zijn geboden. Leven volledig naar hun eigen inzichten. En die fundering, die doet het huis van Europa wankelen. We zijn niet meer geworteld in ons geloof. Het is een grote bedreiging, broeders en zusters, op deze dag van 12 september, heilige naam van Maria. Maria kan ons opnieuw helpen. Zij waakt over Europa, ook over het huis van Europa. Als wij tot haar bidden en ook zelf geworteld zijn in ons geloof, dan zal het huis stevig staan. Dan zal de boom de stormen van het leven kunnen weerstaan. Mogen Maria voor ons een sterke voorspreekster zijn en een beschermster. Amen. Bidden wij nu op de voorspraak van Maria Sterre der Zee tot de Heer onze God.
1: voor de mensen die in woord en daad het geloof verkondigen. Dat ze niet ontmoedigd raken en steeds wegen vinden dat het vuur in hen doet oplaaien. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onszelf, dat ons de tijd en gelegenheid gegeven mag worden om een ander beter te leren kennen in plaats van alleen maar een mening te vormen door wat wij horen.

Luister. Luisteraars, we hebben wat problemen. Problemen met de verbinding naar Maastricht. We zullen vanaf nu de consecratie vanuit de abdij

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, in diep vertrouwen, in oprechte nederigheid, door ons volgens uw goede wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en alle genade die u ons schenkt door een geestelijke communie. Amen.

Beste luisteraars, wij hadden wat problemen met de verbinding naar Maastricht, waar de celebrant was, pastoor Jan Vries. Daar hebben wij de woorddienst in het Nederlands gehad. En toen kwamen de problemen en de lijnen vielen weg. We hebben toen meteen overgeschakeld naar de abdij Sint-Benedictusberg in Mamelens. En daar hebben we de eucharistische dienst in het Latijn. Ik wens u vanaf deze kant een hele fijne en rustige dag toe. En alvast een gezegende zondag voor morgen.

0: intussen in veilige orde te hebben onderbracht, zegt zij oprecht berouw te hebben van haar eerdere besluit. En loopt zij Jezus Christus. Woedend besluit de vernederende rechter dat zij nu aan de bruutste martelingen onderworpen moet worden. Gestorven door Maria Lee Songhai op 27 december 1839 onthoofd. Voor haar terechtstelling had ze nog een laatste boodschap voor haar kinderen. Zij zei, ze vertelde hem, dat ze heet Jezus en Marie niet en wacht op jullie broer. Priestgewijd keerde Thomas 10 jaar later in 1849 naar huis, naar Korea terug. En van hem komt dit verhaal. Vandaag vieren we de gedachtenis van zijn vader Franciscus. En Franciscus Cho Kyung-wan, Maria Jong-rai en al die andere martelaren van Korea, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 24e zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Ik lees u voor. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven, tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. En daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. Die andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. En daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matteüs. U weet, valt uiteen in 3 delen. Het hoofddeel, openbaar leven van Jezus, vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Vooraf de eerste 2 hoofdstukken over de kindheid van Jezus. En tenslotte 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat houden we steeds maar vast. En in het openbaar leven van Jezus weeft Matteüs 3 grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede is de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. De derde, dat is de rede waar Jezus het koningschap der hemelen vergelijkt met een aantal gelijkenissen, hoofdstuk 13. Dan hoofdstuk 18, de gemeenterede, daar is ons stukje dus aan ontleend. En hoofdstuk 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Wij zijn dus met hoofdstuk 18 midden in de gemeenterede, zoals dat heet, die, zoals we de vorige keer ook al hebben gezien, in 2 delen uiteenvalt. Van hoofdstuk 18 vers 1 tot en met vers 20 is het de vraag: wie is het grootste in het Rijk der Hemelen? En vanaf vers 21, waar wij dus vandaag mee beginnen, is de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? Nou hangen die 2 vragen en antwoorden heel nauw met elkaar samen. In het eerste deel werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God, om zo te zeggen, geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse der fariseeën en schriftgeleerden, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden. Sterker, die goedzitters keurden de kleine, de zondaars, de mensen die geen poot hadden om op te staan, keurden ze met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Door de omgang met hen zou je juist van God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine zien te brengen. Bij hen stootte de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En het zijn nou precies die kleine bij wie Jezus zich aansluit als hij zich, aan het begin van zijn openbaar leven, laat dopen. Want dat zijn degenen die blijkbaar nog wel in het openbaar te kennen geven dat er iets af te wassen valt in hun leven. En waarom zijn dan die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven. Geloven dat ooit, nou nu blijkbaar nog niet, maar ooit misschien wel, waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar uitzien. Zij zijn aangewezen op hopen en geloven, op bidden, verwachten, uitzien naar, lege handen hebben en toch naar de toekomst kijken. Zij zijn aangewezen op gebed. En waarom zijn dat de kleine die het grootste zijn in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is. Daar zal het volgende verhaal ons iets over te vertellen hebben. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben. Niks anders hebben dan leven van vergeving. En Petrus heeft dat blijkbaar goed begrepen. Want nadat Jezus heeft uitgelegd hoe men moet omgaan met mensen die gezondigd hebben, namelijk met veel zorg en liefde, met tact en zorgvuldigheid, en zeker niet met nawijzen, buitensluiten, discrimineren of veroordelen, zoals de religieuze tijdgenoten dat blijkbaar deden. Nee, dus als Jezus dat allemaal heeft uitgelegd, dan vraagt Petrus, hoeveel moeten we dan vergeven tot 7 maal toe? Ik lees het u voor zoals het staat in vers 21. En u weet, ik houd ervan om dicht bij het Grieks te blijven. Ik geef wel een beetje raar Nederlands. Maar ik wil proberen de woorden te proeven die Matthäus gebruikt. En tot hem gaande sprak Petrus hem, Heer, hoeveel maal als mijn broeder tegen mij zal zondigen, zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Het eerste opvallende is dat Petrus Jezus aanspreekt met Heer. Dat wordt in het evangelie van Matthäus vaak gedaan, dat Jezus aan wordt gesproken als Heer. Maar datzelfde woord werd in het Oude Testament, in de traditie dus van Petrus en Jezus, heel vaak gebruikt om God mee aan te duiden. Dat is interessant genoeg om dat in het achterhoofd vast te houden. En in dit verband krijgt het woord Heer van Petrus nog meer dimensie, omdat straks in het verhaal dat Jezus gaat vertellen, de hoofdpersoon wordt aangeduid met Heer. En daar wordt uitdrukkelijk God mee bedoeld. Dus als Petrus hier Jezus aanspreekt met Heer, en Jezus in zijn verhaal straks God met datzelfde woord aanduidt, vallen om zo te zeggen de schaduwen van die twee heren over elkaar heen. Jezus en de Heer uit het verhaal vloeien in één. En sterker nog, dat woord Heer komt ongelooflijk vaak voor in onze tekst. In vers 21, in vers 25, in vers 27, in vers 31, in vers 32 en in vers 34. Zo'n telkens terugkerende woord noem je dan een themawoord. Daar gaat het dus blijkbaar om in dit verhaal. En nog een opmerking over dit verhaal. Het verhaal als zodanig begint met hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En het eindigt straks ook met het woord van Jezus in vers 35. Hè, ieder die zijn broeder vergeeft. De broeder vergeven is dus blijkbaar de inclusie, de omlijsting van dit verhaal. Het lijstje waarin het verhaal is vervat. En dan tenslotte, als Petrus vraagt, moet ik mijn broeder dan 7 maal vergeven? Dat is een symbolisch getal voor altijd. Moet ik mijn broeder altijd vergeven? Getal voor volheid. En waarschijnlijk had Petrus van zichzelf al de indruk dat hij Jezus intussen behoorlijk goed begrepen had, tot 7 maal toe. En diens antwoord komt dan ook des te verrassender aan. Want in vers 22 zegt hem Jezus, niet zeg ik je tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Er zit ook een beetje iets humoristisch in. En de Oosterse overdrijving, want 7 maal was eigenlijk al altijd, maar 70 maal 7 maal is helemaal totdat je een nons weegt. Je kunt iemand je vergeving, aldus Jezus, niet weigeren. En waarschijnlijk dacht aan de bezwering van Lamech in hoofdstuk 4 van het boek Genesis. Genesis 4 vers 24. Maar dan een omgekeerde zin. Want daar staat, wordt Kaïn 7-voudig gewroken, dan Lamech 77-voudig. Zie je, daar vallen dezelfde getallen. Wat daar zo krijgszuchtig wordt gesteld door Lamech zelf, dat die zoveel maal moet worden gewroken, wordt nu door Jezus in omgekeerde zin gecorrigeerd. Nee, zoveel maal moet je niet wreken, zoveel maal moet je vergeven. Vers 23. Daarom wordt het koningschap van de hemelen vergeleken met een mensenkoning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Daar gaan we weer. Het koningschap van de hemelen, meervoud, de aanduiding voor de verblijfplaats van God en voor God zelf. Onze Vader die in de hemelen zijt, zo bidt Jezus. En wat mij ook opvalt is, in het Grieks staat er niet zomaar een koning, zoals in onze vertaling wordt weergegeven, maar er staat een koning mens, een mensenkoning. Blijkbaar vindt Jezus het van belang om dat menselijke van zijn vergelijking te onderstrepen. Terecht, want straks wil hij dat de toepassing van de vergelijking gaat plaatsvinden, niet bij God in de hemel, want daar gebeurt het al, maar bij ons mensen, hè, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus legde de nadruk op dat hij een menselijk verhaal gaat vertellen, maar het gaat uiteindelijk toch over God. En dan afrekening wilde houden met zijn slaven. Kijk, in het Nederlands wordt er steeds dienaren vertaald. En dat komt waarschijnlijk omdat bij ons het woord slaaf heeft een ongunstige betekenis gekregen sinds de 17e eeuw, sinds de slavenhandel. Sinds al die mensen die vanuit Afrika naar bijvoorbeeld nu Suriname zijn vervoerd en hoe die mensen zijn vernederd en vernikst en als beesten werden behandeld in de goud- en zilvermijnen van Zuid-Amerika. Maar dat was niet de situatie in Jezus' tijd. Integendeel, in de Griekse, Romeinse wereld waarin Jezus leeft, was een slaaf een bijzonder kostbaar bezit te vergelijken met onze huishoudelijke apparaten. En die vergelijking is best wel aardig, want een slaaf, dat was je bezit. En wat jij zei tegen die slaaf, dat moest hij gewoon doen. En dus aan het gedrag van de slaaf kon je de houding van de meester aflezen. Dat is dan ook wat Maria zegt in haar lofzang, Magnificat. Dus iedereen gaat mij gelukkig prijzen, omdat u aan mij grote dingen heeft gedaan. Zie de slavin van de Heer. Zij gaat doen wat de Heer zegt. En omdat zij heeft gedaan wat de Heer zei, is iedereen vol bewondering voor haar. Maar je moet eigenlijk in bewondering zijn voor degene wiens opdrachten zij uitvoert. En dat is God zelf. Dat is het idee van de slaaf. En dat woord slaaf komt herhaaldelijk voor in dit stukje verhaal van Jezus. In vers 26, 27, 28 en 32. En dan ook nog medeslaaf in 28, 29, 31 en 33. Slaaf was belangrijk. En een slaaf, dat was ook, het was de eigendom van de Heer, maar hij maakte in wezen deel uit van de huishouding. Hij hoorde bij het huis. Misschien droegen ze zelfs wel de kleuren van het huis. Bij ons in de 19e, begin 20e eeuw, had je ook vaak op boerderijen, boerenknechten en boerenmeiden, die niet van de familie waren, maar wel als familie werden beschouwd, omdat ze dag en nacht deel uitmaakten van het boerenbedrijf en het boerengezin. Dat was de situatie van de slaven in de oudheid waarin we spreken. Vers 24. Begonnen af te rekenen, werd er één tot hem gebracht, schuldig 10.000 talenten. 10.000 talenten. Wat moet je in hemelsnaam hebben uitgevoerd, wil je tot zo'n schuld zijn gekomen? Want één talent is bijna 35 kilo zilver. 10.000 keer 35 kilo is 350.000 kilo zilver. Nou, als je bedenkt dat enige tijd geleden, ik weet niet hoeveel het nu is precies, maar een jaar geleden was 1 kilo zilver ongeveer 250 euro waard. Dan bedraagt de schuld van die man, omgerekend naar onze termen, 87,5 miljoen euro. 87,5 miljoen euro. Wat kan die slaaf in vredesnaam hebben uitgevoerd dat hij zo'n schuld heeft gekregen? Wat enorm. En natuurlijk is hier weer sprake van een Oosterse overdrijving en die heeft Jezus heel hard nodig om tot de pointe van zijn verhaal te komen. Vers 25. Niets hebbend om terug te geven, beval de koning dat hij en zijn vrouw en alle kinderen, zoveel als hij had, verkocht moesten worden, zodat er teruggegeven kon worden. Ja, hij moet verkocht worden. En dat kon. Een slaaf was eigendom van zijn heer. En een heer had het volste recht zijn slaaf te verkopen. En voor een slaaf was dat vaak heel erg. Want de situatie waar hij woonde was vertrouwd. Waarschijnlijk was een heer goed voor hem, werd hij goed onderhouden. Maakte hij deel uit van de huishouding, was het zijn thuis. En dan werd je verkocht. Hele nieuwe situatie, dan moest je nog maar afwachten waar je terecht kwam. Kwam je in een nieuw huis bij een nieuwe heer. En omdat je de laatst aankomende was, was je de laagste van alle slaven. Kreeg je dus de meest vervelende klussen en dingen erop te knappen. Maar het mocht, hij mocht verkocht worden. En dan staat er steeds, ja, het schuldvereffenen geeft de gewone vertaling. Maar er staat steeds hetzelfde woord. Er staat eigenlijk weggeven of afgeven, teruggeven. En dat wordt in deze zin dus twee keer gebruikt. Niets hebbend om terug te geven, moest het maar verkocht worden, zodat er teruggegeven kon worden. Twee keer, en dat woord teruggeven gaat herhaaldelijk voorkomen in onze tekst. In vers 25 dus twee keer, in vers 26, in vers 28, in vers 29, in vers 30 en in vers 34 teruggeven, afgeven, betalen, terugbetalen. Dat is dus ook een themawoord. Het gaat dus over een heer, dat is een themawoord. Het gaat over slaven, is een themawoord. En terugbetalen is een themawoord. En in vers 26, of dat doen we straks. Dan nu vers 26. Neervallend dus de slaaf, aanbid hem, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal u alles teruggeven. Ja, daar staat aanbid hem. Datzelfde woord komt voor in het verhaal bij de wijze uit het oosten in hoofdstuk 2 van Matteüs. Daar horen we tot drie keer toe dat ze Jezus aanbidden, het kind. Eerst zeggen ze tegen koning Herodes dat ze gekomen zijn om de geboren koning te aanbidden. Vervolgens vraagt Herodes dat ze terugkomen, als ze het kind hebben gezien, om hem op de hoogte te brengen, zodat ook hij het kind kan aanbidden. En tenslotte aanbidden de wijzen het kind door op hun knieën te vallen. En precies dat laatste horen we nu in het verhaal van Jezus over die slaaf die om genade smeekt. Hij valt op zijn knieën en aanbidt. Diezelfde woordcombinatie, op de knieën vallen en aanbidden, horen we ook in hoofdstuk 4 vers 9. Daar probeert de duivel Jezus te verleiden door hem de hele wereld voor te houden, waarbij hij zegt, dit alles zal ik u geven wanneer u voor mij op de knieën valt en mij aanbidt. En daar antwoordt Jezus dat je alleen de Heer God mag aanbidden. Alleen de Heer God wordt aanbeden. Dat is een aanwijzing te meer dat in ons verhaal met die Heer God wordt bedoeld, die slaaf valt op de knieën en aanbidt hem, zeggend. Het woord aanbidden klinkt nog wel een aantal keren in Matteüs' evangelie, maar dan als smeekgebed en nergens meer in de combinatie met neervallen en aanbidden. En wat bidt die slaaf dan? Hij bidt, wees langmoedig met mij. Eigenlijk staat er in het Grieks niet heb geduld, maar zoiets als grootmoedig of langmoedig. Langmoedig is waarschijnlijk een goede vertaling. En grappig, eigenlijk hadden we in het Grieks het woord eleijn verwacht, waarvan het Kyrie-gebed in onze liturgie is afgeleid. Kyrie, eleison, Heer, heb medelijden. Nou, dat woord staat hier niet. Nee, er staat of hij nog een tijdje kan wachten, want het komt nog wel. Langmoedig zijn. De uithoudersvermogen hebben. Dat woord eleijn, medelijden hebben, staat hier niet. Nog niet, want het komt eraan. Vers 27. Geroerd verloste de heer van die slaaf hem en vergaf het geleende kapitaal. Geroerd. Waar de Nederlandse vertaling tot twee keer toe heeft medelijden hebben, de heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende schuld kwijt. Medelijden hebben, daar heeft het Grieks in de loop van de tekst twee verschillende woorden. Daarnet was het nog niet medelijden hebben, maar heb geduld, wees langmoedig. En nu staat er een woord, weer niet eleijn, Kyrie eleison, staat er weer niet. Nee, nu staat er dat die heer geroerd is. Het woord dat daar staat, ja, hoe moet je het vertalen? Het ging hem aan het hart, het sneed hem door de ziel. Hij was tot in het diepst van zijn ziel geroerd, alsof er met een lepeltje door de ingewanden van zijn ziel of zijn hart wordt geschraapt. Dat woord komt bij Matteüs nog een keer voor, als Jezus de menigte ziet die afgetopt neerligt. In hoofdstuk 9 vers 36. Dan is Jezus tot in het diepst van zijn ziel geroerd. En in hoofdstuk 14 vers 14. Nog eens precies dezelfde situatie. En in hoofdstuk 15, vers 32. Weer is Jezus begaan met de menigte. Dat is de inleiding op het tweede broodwonder. En in hoofdstuk 20, vers 34. Als inleiding op de genezing van twee blinden. Deze vorm van medelijden, geroerd zijn, splangne. Het woord is ook al heel tekenend. Splangne. Dat wordt in het evangelie van Matthäus alleen maar voorbehouden aan Jezus. In het evangelie zelfs alleen maar voorbehouden aan God zelf. Dat is degene die dat gevoel kent. Tot in het diepst van zijn ziel geroerd zijn. Het hart wordt samengeknepen van begaan zijn met medelijden hebben. En deze vorm van medelijden wordt in de evangelie dus alleen maar aan Jezus en aan God voorbehouden. Dan is dat wat die Heer hier heeft toch wel een heel diep ingrijpend gevoel. Hij heeft het gevoel dat God heeft met mensen ten opzichte van die slaaf die zo'n grote schuld heeft. En het is van belang om die verschillende woorden ook in de gaten te houden, want u hoort het, dat woord splangne, dat in het diepst van zijn ziel geroerd zijn, ja, dat wordt alleen maar aan God voorbehouden. En die knecht vroeg alleen maar om langmoedigheid, om nog wat geduld en dan zou het wel goed komen. En dan krijgt hij veel intensiever gevoelen. Het vorstelijke gevoelen dat God heeft bij iemand die hij ziet pijn ziet hebben. Dat is dus nogal een veel groter geschenk dan waarom hij heeft gevraagd. En hij liet hem gaan. Hij maakt hem los, staat er in het Grieks. Hij verlost hem. Hij verlost hem vanwege het begaan zijn met. En hij vergeeft dus als het ware de schuld. Het woord Grieks gebruikt hier ook het woord voor vergeven, loslaten. Hij vergaf hem. En ook dat woord komt weer een aantal keren voor. Want dat was in feite waar Petrus om vroeg. Hoe vaak moet ik vergeven? Nou ziet Petrus in het verhaal dat Jezus vertelt. Dat is dus vergeven. Als iemand een enorm bedrag bij je in de schuld staat, dan scheld je dat kwijt omdat je met die ander begaan bent. Hij vergaf. Dat is dus in vers 21 als Petrus het vraagt. Dat is hier in vers 27. Dat komt straks in vers 32 en in vers 35 nog een keer terug. Weer een themawoord. Dus de omlijsting is mijn broeder vergeven, 21 en 35. Dan die Heer die door het verhaal heen een rol speelt. Dan de slaaf en de medeslaaf. Dan teruggeven en vergeven, kwijtschelden.

We gaan naar vers 28. Naar buiten gaande vond die slaaf een van zijn medeslaven die hem 100 denariën schuldig was. En vastgrijpend verstikte hij hem zeggend, geef terug wat je schuldig bent. Ja, een denari, dat is natuurlijk een probleem. Want men is het er eenvoudig niet over eens hoeveel waarde de denari vertegenwoordigde. In ieder geval staan die 100 denariën in geen verhouding met de 10.000 talenten, want het was 87,5 miljoen. Wat zou nou 100 denariën zijn? Is het een grijpstuiver? Is het een euro? Of iets van die aard? Het is in ieder geval een dagloon. Want dat is het bedrag dat 1 denari. Dus 100 daglonen is natuurlijk al heel wat. Dus hoe kom ik aan dat dagloon? Dat is het bedrag dat de eigenaar van de wijngaard overeenkomt met zijn gehuurde arbeiders. In het verhaal dat we de volgende week gaan horen over de arbeiders in de wijngaard. Hij kwam met hen overeen, 1 denari voor een dag werken. En daarom denken veel mensen dat een denari ongeveer een dagloon was. Maar ik heb daar toch een ander gevoel bij. Juist vanwege dat verhaal. Want ik vermoed dat dat verhaal, dat die overeenkomst met die heer, met die arbeiders in de wijngaard, 1 denari voor een dag, dat dat eigenlijk een buitengewone overeenkomst was. Een vorstelijk bedrag voor 1 dag werken. Dat past een beetje daar in het verhaal. Zodat Jezus vertelt dat dan, hè, hij kwam met hen over 1 denari voor een dag werken, dat de omstanders bijna ademloos van 1 denari voor een dag. Zo hé, jeetje, dat zou je toch overkomen. Ik denk dat een denari meer was dan een gemiddelde dag werken. Misschien wel met een half of zelfs een heel weekloon. Zodat dus die arbeiders een weekloon krijgen voor een dag werken. Laten we het even houden op een weekloon. Bij het eerste broodwonder van Marcus, in het zesde hoofdstuk bij Marcus, horen we de leerlingen tegen Jezus zeggen, moeten we dan voor 200 denariën brood gaan kopen om al deze mensen te voeden? Al die mensen blijken minstens 5000 mannen te zijn. En zo gezien zou een denari dus overeenkomen met 25 broden. Nou is die slaaf hier is dus de helft, 100 denariën, schuldig. Dus het is altijd nog een aardig bedrag. Hè? Misschien is toch wel die denari, 1 denari, een weekloon. Of laten we nou eens zeggen dat een denari een half weekloon was. Dan is dus de schuld die hij heeft bij zijn medeslaaf, is dan toch altijd een jaarloon. En dat is bepaald niet gering. Dus die hem een jaarloon schuldig was voor een slaaf, dat is echt niet gering. En ik denk, dat is ook de bedoeling, dat het niet een grijpstuiver is. Dat het niet een dubbeltje is dat je eventueel ook op straat kunt vinden als je een beetje geluk hebt. Nee. Die schuld is een reële schuld, werkelijk een schuld, waar een ander om verlegen kan zitten. Want menselijkerwijs gesproken staan we bij elkaar voor niet geringe hoeveelheden in de schuld. Dat wil Jezus zeggen. Mensen die elkaar verdriet doen. Mensen die elkaar een ongeluk aandoen, al of niet bewust. Mensen die elkaar pijn doen, die elkaar barsten en scheuren en breuken in het hart bezorgen voor het leven lang. Of misschien zelfs ook wel in het lichaam. Dat is geen geringe schuld. Dat vergelijkt Jezus dus met een jaarloon. En ik denk dus hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat Jezus de schuld die wij tegenover elkaar hebben wil bagatelliseren. En dus is 100 denariën is gewoon een groot bedrag. Ik denk dus dat Jezus in tegendeel die wil laten zien, wij hebben ten opzichte van elkaar een grote schuld, maar ja, die staat nog in geen verhouding met de schuld die wij tegenover God hebben. Dat is het idee. En dan vers 29, neervallend dus zijn medeslaaf, roept hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. Die medeslaaf doet bij de slaaf van daarnet, die dus in de schuld stond bij zijn heer en die vergeven was, hij krijgt nu iemand tegenover zich die hetzelfde doet als hij zelfs daarnet. Neervallend, alleen hij aanbidt niet, dat staat er niet bij. Neervallend dus zijn medeslaaf, dat deed hij daarnet ook, riep hij hem te hulp zeggend, wees langmoedig, dat waren de woorden die hij ook gebruikte, maar niet aanbidden. En hier staat dus ook het Grieks, heb geduld, wees langmoedig, wees grootmoedig jegens mij.
Het is essentieel, volgens mij, dat daar in beide situaties, zowel de knecht bij de heer als deze knecht bij zijn medeslaaf, dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt. En dat doet gelukkig ook onze Nederlandse vertaling. Daar staat 2 keer, heb geduld met mij. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat in Jesaja staat er, het zijn onze kreten die zij slaken. En daar is Jezus voor gekomen om ze te vereffenen. Dus de pijn die wij hebben, die herkennen we bij anderen die diezelfde pijn hebben. Zij slaken onze kreten. Wel nu, als wij geholpen zijn, dan weten we toch ook hoe wij hen het beste kunnen helpen. Dus bemin je naaste zoals je zelf bemind bent. Vers 30. Maar hij wilde niet. Maar weggaande wierp hem in de gevangenis tot hij zijn schuld zou hebben teruggegeven. Hij wilde niet en dan, maar weggaande, hij heeft er dus verder niks meer mee te maken, weggaande, terwijl die Heer hem verloste, liet hij hem gaan verlost en wel, en deze, die gaat weg en laat hem in de gevangenis achter. Ik heb er verder niks mee te maken, maar ik wil wel alles terug hebben. Dat is een hele andere houding als we er net hoorden bij die Heer. Dat woordje weggaande, het wordt helaas niet vertaald in onze gebruikelijke vertaling, maar het staat er in het Grieks en Matthäus schrijft het niet voor niks. Hij gaat weg en hij laat het verder allemaal hij laat ze aan hun lot over. Wat anders is dat dan tot in het diepst van je ziel splanknair geroerd worden. En in vers 31, ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd. En gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Ook zij gaan, maar die gaan niet weg. Zij gaan naar hun heer. Het is een komen en gaan in dit verhaal van al degenen die in het verhaal een rol spelen. En ziende zijn medeslaven, het is mij niet duidelijk of die medeslaven weten wat er daarnet met de eerste slaaf is gebeurd. Of zij weten dat de slaaf die dus nu een medeslaaf in de gevangenis laat zetten, of zij ook nog weten dat die medeslaaf was vergeven. Het is niet helemaal duidelijk in het verhaal. Want misschien zijn ze al bedroefd vanwege de wijze waarop een slaaf zijn medeslaaf bejegent. Maar oké, ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Geschied was, geschied was. En in vers 32, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? Toen hem bij zich roepend, ik heb dat geprobeerd te laten horen, daar heeft Matthäus een woordspeling. Want te hulp roepen, wat we in vers 29 horen, daar zit het woord roepen in, te hulp roepen. En nu roept die Heer hem bij zich en verwijt hem dat hij niet hetzelfde heeft gedaan, terwijl ook hij destijds hem te hulp had geroepen. Dus in vers 29 staat er, even kijken, neervallend, dus zijn medeslaaf roept hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. En dan, nu staat er, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Dat roepen speelt een belangrijke rol in dit verhaal, want je kunt op verschillende manieren roepen. Je kunt iemand te hulp roepen en je kunt iemand ter verantwoording roepen. En dan, in vers 33, had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? En nu staat het er wel, Eliëin, dat woord dat wij kennen uit onze liturgie, medelijden hebben met. Had jij nu dus ook niet medelijden moeten hebben, zoals ik medelijden had? Dus hoewel die Heer een veel diepgaander gevoel had, ten aanzien van zijn knecht die zo in de schuld stond en hem dus vergaf,
zegt hij alleen maar dat het medelijden was. Maar het was veel meer dan dat. En hij nodigt dus ook zijn medeslaaf of zijn slaaf uit om hem na te volgen in het meer, laten we maar even zeggen, meer oppervlakkige gevoel van medelijden hebben, meevoelen met je medeslaaf. Dus als je nou terugkijkt naar dit verhaal, zitten er drie vormen. Het Grieks kent dus drie verschillende werkwoorden voor drie vormen van medegevoel en medelijden. 1. Je kunt grootmoedig zijn of langmoedig zijn, geduld hebben. Heb geduld en ik zal u alles betalen, dat was wat er gevraagd werd, zowel door de eerste slaaf als door de tweede. 2. Je kunt medelijden hebben, dat is wat die heer nu zegt tegen zijn boosaardige slaaf. Je kunt medelijden hebben en wat die heer zei, dat hij dat zelf ook had. En 3. Je kunt tot in het diepst van je ziel geroerd en begaan zijn, wat er in vers 27 klonk, wat alleen over God en Jezus wordt verteld. Wel nu, van de slaven van Jezus, om zo te zeggen, van de volgelingen van Jezus, wordt niet gevraagd dat ze het gevoel kennen dat God kent als hij mensen ziet die in de knoop zijn geraakt. Maar van hen wordt wel gevraagd om medelijden te hebben, zoals zij zelf medelijden hebben ondervonden. Dus wat zij zelf verstaan als medelijden van God, dat is van God uitgezien nog een veel intensiever gevoel. Nou, dat intensievere gevoel, dat hoeven ze niet te hebben. Maar wel hoe er uiting aan wordt gegeven en wat ze dan medelijden noemen. En dat is alweer veel meer dan geduld hebben totdat je alles zult hebben betaald. Nee, want dat medelijden dat zorgt ervoor dat je de ander de schuld vergeeft en kwijtscheldt. En dan hoef je niet meer te wachten tot je betaald wordt, want dat komt niet. En dat is ook niet erg, want je hebt vergeven. En vertorend, vers 34, en vertorend gaf zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij teruggegeven had al het verschuldigde. Aan het eind van het verhaal krijgen we een indruk van wat het betekent om als slaaf in dienst van de Heer te staan. Zij doen en moeten doen wat de Heer hen opdraagt. Als we alleen dit verhaal zouden hebben, zouden we in ieder geval weten dat de slaven van deze Heer medelijden dienen te tonen. En juist omdat onze slaaf dat niet had, was die een slechte en boosaardige slaaf. Zijn medeslaven waren begaan met het lot van zijn schuldenaar en kwamen voor hem op. Zij waren goede slaven in dienst van de Heer. Paulus zal het beeld van slaaf in dienst van de Heer weer opnemen. Vooral in zijn brief aan de Romeinen zal hij het herhaaldelijk hebben over het feit dat hij slaaf is van Jezus, van Christus en van God. En dat aan zijn gedrag kun je aflezen hoe God met de mensen omgaat. Dat is een grote verantwoording. Eigenlijk is dat wat Jezus bidt in het Onze Vader. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Zoals u ons vergeeft, zo zouden wij het ook aan anderen moeten doen. En de maat die wij dus aanleggen in navolging van u, die maat mag u ook weer voor ons gebruiken. Dat is wat we bidden. In vers 35, zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. We zitten echt in het Onze Vader, want ook daar wordt steeds om vergeving gebeden. En ik merkte dat al eerder op. Nu klinkt weer het woord terug dat Petrus, waarmee Petrus dit hele verhaal op gang bracht. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En Jezus sluit dus af, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Het vergeven van de broeder is de omlijsting van dit verhaal, waarbinnen het geheel zich afspeelt. Trouwens, helemaal terugkijkend op het verhaal, zie je dat het verhaal eigenlijk uiteenvalt in drie stukjes. Eerst heb je het stukje de Heer en de slaaf. Dat is vanaf vers 23 tot en met vers 27. Dan de slaaf en de medeslaaf, 28 tot 30. En dan terug de Heer en de slaaf, 31 tot 34. Drie onderdeeltjes in één verhaaltje. Drie schilderijtjes die samen één geheel vormen. Tot slot kom ik toch nog even terug op het onderwerp vergeving bij Matteüs. Het is zo'n belangrijk onderwerp. In feite is dit verhaal een uitwerking van wat Jezus in zijn inaugurale reden, de bergreden, weet u wel, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, al had gezegd nadat hij het Onze Vader gebed had uitgesproken. In het Onze Vader gebed klonken de woorden, vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En als Jezus dat gebed heeft beëindigd, komt hij nog even terug precies op die beden. Want, zegt hij daar, want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. En Lucas, die ook een versie van het Onze Vader heeft, een stukje korter, die heeft ook een nawoord, maar bij Lucas zegt Jezus niks over vergeven, maar over de waarde van het aanhoudende gebed. Dus waar Lucas het heeft over, na het Onze Vader, over de waarde van aanhoudend bidden, daar spreekt Matthäus precies over de vergeving, waar het in het gebed om gaat. En Jezus wekt dus eigenlijk in het Onze Vader en in zijn commentaar daarop, wekt hij de indruk dat het van onze vergevingsmaat zou afhangen in hoeverre God ons vergeeft. Maar hier, in het 18e hoofdstuk, in dit verhaal dat Jezus verteld heeft over die knecht, wordt die indruk gecorrigeerd. Hier blijkt dat Gods vergeving aan onze vergeving vooraf gaat. Hoe meer ik mij dat herinnering breng, hoe meer ik bereid zou moeten zijn om mijn naaste te vergeven. Maar, aldus Jezus, God zal bij ons wel dezelfde houding aannemen als wij deden bij onze broeder respectievelijk zuster. Dus om goed te verstaan wat God doet, is het van belang om zo nu en dan stil te staan bij de vraag of wij wel zo bij God in de schuld staan als Jezus suggereert. En dat hangt er maar vanaf welke maatstaf je dan aanlegt. Wel nu, als God belangeloze naastliefde is, daar kom ik eerlijk gezegd geloof ik nooit aan toe. Aan belangeloze naastliefde, daar kom ik toch nooit aan toe? Dat alleen al. En dat wetend. En dat God dus alsmaar doorgaat door met belangeloze naastliefde terug te betalen voor wat ik ook doe. Hij zal de belangeloze naastliefde tegenoverstellen. Hij zal de belangeloze naastliefde aanvullen. Ook al blijf ik nog zo in gebreken en bouw ik als het ware ten opzichte van wat hij geeft een steeds groter wordende schuld op. Ik denk dat Jezus daarnaar verwijst. En nog iets. In het verhaal staat dat die Heer zegt tegen die slaaf, als hij hem bestraft, had jij niet net zo moeten doen als ik. En in feite is dat een uitwerking van wat Jezus het grootste gebod noemt. Bemin je naaste zoals jezelf. Ja, tegenwoordig zeggen we dan, ja, dan moet ik wel eerst mezelf beminnen, anders kan ik mijn naaste niet beminnen. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is niet dat je eerst moet leren jezelf te beminnen. Dat is nou echt iets van de 20e, 21e eeuw, hè. Want voor elke Jood was dat, bemin je naaste zoals jezelf bemind wordt. Zoals je zelf weet dat je bemind wordt door God. God doet zoveel voor jou. Ja, in onze samenleving is God niet meer zo vreselijk aanwezig. Maar voor degene voor wie die wel aanwezig is, en voor degene die weten dat het leven en alles wat erin is, je als een geschenk zou kunnen aanvaarden en beschouwen, bemin je naaste zoals je zelf bemind wordt door God. Ga steeds na, hoe doet God tegenover jou? En dan probeer hem daarin na te volgen. Wees volmaakt zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Of wees heilig zoals ik heilig ben. Wees navolgers van God. En dan nog maar een opmerking. Hopelijk staat u mij dat toe. Want als we daarbij stilstaan bij al deze consequenties en conclusies, krijgen we meteen een inkijkje in Jezus' spiritualiteit. Zijn manier van denken en handelen. Of liever, we krijgen een inkijkje in de bron van zijn manier van denken en handelen. Want bij de vraag, hoe moet ik met een ander omgaan? Of zoals bij Petrus, hoe vaak moet ik vergeven? Wordt zijn houding bepaald door de vraag, hoe gaat God met mij om in zulke omstandigheden? En als ik dat weet, zou ik God moeten navolgen. Zou hij mijn voorbeeld moeten zijn? Zou hij mij moeten leren hoe ik dan zou moeten doen? Zoals hij doet met mij, zo zou ik moeten doen met anderen. Dat was voor elke Jood de levensoriëntatie. En dat hoorden we Jezus in de bergrede zeggen. Ik zei het er net ook al. Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Of in het Oude Testament, in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 2. Daar zegt God tegen zijn mensen, wees heilig, want ik ben heilig. Dus als ik wil weten hoe ik met een ander moet omgaan, vraag ik mij af, hoe doet God met mij? Dat is Jezus' spiritualiteit. En voor mensen die dat te moeilijk vinden, bijvoorbeeld omdat God problematisch is voor ze, heeft Jezus in de bergrede die levensregel nog eens vereenvoudigd door te zeggen, alles wat je wilt dat de mensen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Daar is God zelfs vervangen door de mensen. Ik
kan het, mijn, ik kan het niet laten

0: Ik kan het niet laten. Hopelijk staat u mij toe nog een korte opmerking te maken. Want wel beschouwd, als ik het verhaal tot mij door laat dringen, voor Jezus begint vergeving dus bij God. Bij het feit dat hem hulpeloze mensen ten diepste aan het hart gaan. Ook al zijn ze door eigen schuld in die toestand van hulpeloosheid terechtgekomen. Hij verlost ze. Mij. Hij verlost mij. Zo'n God hebben we. Als we dat toch eens konden laten doordringen tot ons. We hebben een God die erop uit is om ons te verlossen, vrije mensen te maken, rechtop voor hem te staan. Hij trots dat wij zijn zoals hij ons bedoeld had. Maar ja, voorwaarde is dan wel dat ik mijzelf zie als iemand die, wel beschouwd, hopeloos bij God in de schuld staat en dat hij mij daar niet op afrekent, in tegendeel. Maar dat is dan iets voor de retraite of het persoonlijke gebed. En dan, als uitsmijter, zal ik maar zeggen, want Jezus maakt zijn eigen woorden natuurlijk steeds waar. Hoe klonk dat ook alweer in Jezus' bergrede, in zijn inaugurale rede, weet u wel, aan het begin van Matthäus? Zalig die medelijden hebben, want zij zullen medelijden ondervinden. Met alles wat we nu hebben gehoord in ons achterhoofd, weten we in welke samenhang deze zaligspreking gelezen moet worden. Tot slot nog volgende week, dan lezen we ook weer uit Matthäus, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 16a. Dat is het eerste gedeelte van vers 16. Matthäus 20, 1 tot 16a.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Van harte een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat we weer samen mogen bidden. We gaan het middaggebed gaan we bidden op de zaterdag. En dan ga ik u eventjes de bladzijde geven, want dat is wel makkelijk. En dan beginnen we in het klein getijdenboek. En dan gaan we in het klein getijdenboek bladzijde 355. 355. En dan gaan we naar het groot getijdenboek. Dan beginnen we met de hymne op bladzijde 757. 757. En de psalmen en verder, die staan op bladzijde 1092. We zitten in de derde week deze week. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om het geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 355 en in het groot getijdenboek op bladzijde 757. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest, die zijt in het hemelrijk, de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in. Vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht, belijden zingende uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1092. Wees Heer een borg voor uw dienaar. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit.
1: Wees metterdaad een borg voor uw dienaar, opdat de trotsen mij niet verslaan.
0: Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht.
1: Doe met uw dienaar volgens uw goedheid en leer mij wat gij beschikt.
0: Uw dienaar ben ik, geef mij verstand om wat gij verordent te kennen.
1: Nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht.
0: Maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud.
1: Daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees Heer een borg voor uw dienaar. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En redt hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer is nabij voor almoedige harten.
1: Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Helpt elkanders lasten te dragen. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen.

0: Hoe schoon en weldadig is Eendracht onder de broeders.
1: Daar schenkt de Heer zijn zegen.
0: Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben omwille van u. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: En we sluiten af met de litanie van de Heilige Maagd Maria, oftewel de litanie van Loreto. En de tekst daarvan vindt u in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
1: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
1: Heilige Maria.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Maagd der Maagden.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van Christus.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van de Kerk.
2: Bid voor ons. voor ons.
1: Moeder van barmhartigheid.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van de goddelijke genade.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van de hoop.
2: Bid voor ons.
1: Allerreinste moeder.
2: Bid voor ons.
1: Zeer kuise moeder.
2: Bid voor ons.
1: Maagdelijke moeder.
2: Bid voor ons.
1: Onbevlekte moeder.
2: Bid voor ons.
1: Beminnelijke moeder.
2: Bid voor ons.
1: Bewonderenswaardige moeder.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van goede raad.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van de schepper.
2: Bid voor ons.
1: Moeder van de zaligmaker.
2: Bid voor ons.
1: Allervoorzichtigste maagd.
2: Bid voor ons.
1: Eerwaardige maagd.
2: Bid voor ons.
1: Lofwaardige maagd.
2: Bid voor ons.
1: Machtige maagd.
2: Bid voor ons.
1: Goedertierenmaagd.
2: Bid voor ons.
1: Getrouwe maagd.
2: Bid voor ons.
1: Spiegel van gerechtigheid.
2: Bid voor ons.
1: Zetel van wijsheid.
2: Bid voor ons.
1: Oorzaak van onze blijdschap.
2: Bid voor ons.
1: Geestelijk vat.
2: Bid voor ons.
1: Eerwaardig vat.
2: Bid voor ons.
1: Heerlijk vat van Godsvrucht.
2: Bid voor ons.
1: Mystieke roos.
2: Bid voor ons.
1: Toren van David.
2: Bid voor ons.
1: Ivoren toren.
2: Bid voor ons.
1: Gouden huis.
2: Bid voor ons.
1: Ark van het verbond.
2: Bid voor ons.
1: Deur van de hemel.
2: Bid voor ons.
1: Morgenster.
2: Bid voor ons.
1: Heil van de zieken.
2: Bid voor ons.
1: Toevlucht van de zondaars.
2: Bid voor ons.
1: Troost van de migranten.
2: Bid voor ons.
1: Troosteres van de bedroefden.
2: Bid voor ons.
1: Hulp van de christenen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de engelen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de aartsvaders.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de profeten.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de apostelen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de martelaren.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de belijders.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de maagden.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de heiligen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin in de hemel opgenomen.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de heilige rozenkrans.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van de vrede.
2: Bid voor ons.
1: Koningin van het gezin.
2: Bid voor ons.
1: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
1: Bid voor ons, heilige moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige maagd Maria in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Hebt u enkele weken geleden, op vrijdag 28 augustus, ook naar de gedeeltelijke maansverduistering gekeken? In de media was er ruim aandacht voor geweest. En ik had van verschillende parochianen gehoord dat ze het natuurverschijnsel met eigen ogen hadden gezien. Sommigen zeiden zelfs: wat werden we de laatste tijd toch flink verwend met bijzondere natuurverschijnselen. We hadden nog maar net een zonsverduistering achter de rug. De eclipsbrillen waren amper opgeborgen, of we mochten ons alweer opmaken voor een volgend hemelspektakel, een gedeeltelijke maansverduistering. Wie dit wonder van de schepping wilde aanschouwen, moest er wel vroeg voor uit de veren. De verduistering begon al om 3:23 en eindigde om 9:04. Het hoogtepunt lag rond 6:14. Dat was dus een prachtig tijdstip voor de echte vroege vogels onder ons. En wie het niet gezien had, of nog liever was blijven liggen, geen nood. Ook uitslapen is natuurlijk een gave van God. Al had u de maansverduistering dan waarschijnlijk vooral op foto's gezien. Maar wat gebeurde er eigenlijk? In de nacht van donderdag op vrijdag schoof de aarde tussen de zon en de maan. En daardoor kwam de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde terecht. Ongeveer 93% van de maan werd bij deze maansverduistering door die schaduw bedekt. De aarde schoof als het ware even voor het licht. Dat bracht mij bij een vraag die enkele mensen mij hadden gesteld. Kwam zo'n maansverduistering ook voor in de Bijbel? Het antwoord was ja. En zelfs in behoorlijk indrukwekkende bewoordingen komt de maansverduistering in de Bijbel. Bij de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 10, lezen we bijvoorbeeld: de zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. En even verder, in Joël 3, vers 4, de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Ook de apostel Petrus verwijst in de Handelingen van de apostelen naar deze profetie van Joël. In Handelingen, hoofdstuk 2, vers 20, lezen we: de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt. En in het boek Openbaring wordt het helemaal spectaculair. Bij het verbreken van het zesde zegel wordt verteld dat de zon zwart werd als een harige zak en de maan helemaal rood als bloed. Je kunt dat vinden in Openbaring hoofdstuk 6, vers 12. En ook Jezus zelf spreekt in de evangeliën over tekenen aan de zon, de maan en de sterren. In Matteüs, hoofdstuk 24, vers 29, zegt hij: meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Marcus, hoofdstuk 13, 24, klinken vergelijkbare woorden: maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Lucas, hoofdstuk 21, vers 25, zegt Jezus: er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. De Bijbel wil ons daarmee echter niet in de eerste plaats een astronomische verklaring van een eclips geven. De schrift nodigt ons vooral uit om verder te kijken dan het verschijnsel zelf. Een maansverduistering kan allereerst aanleiding zijn tot verwondering over Gods schepping. Psalm 19 verwoordt het prachtig: de hemel verkondigt de heerlijkheid van God. Wie die vrijdagmorgen vroeg genoeg was opgestaan, heeft daar misschien iets kunnen van ervaren. Want soms hoef je maar even naar boven te kijken om te beseffen hoe groot en wonderlijk Gods schepping is. Maar de verduisterde maan kon ons ook aan iets anders herinneren. Aan de momenten waarop Gods aanwezigheid voor ons verborgen lijkt. Soms is het in ons eigen leven alsof het licht even wordt uitgedoofd. We zien God niet, we voelen hem niet, en we vragen ons dan misschien af, waar is hij gebleven? Maar kijk naar de maan. Ze wordt niet vernietigd. Haar licht lijkt slechts te verdwijnen, omdat de aarde haar tijdelijk in de schaduw zet. En na verloop van tijd keert het licht terug. En daarin zit een prachtige boodschap van christelijke hoop. Ook Pasen spreekt immers over licht dat door de duisternis heen breekt. Het duister heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. En een verduisterde maan blijft uiteindelijk ook niet verduisterd. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En dat licht is sterker dan ieders schaduw. Wie die vrijdagmorgen om 6:15 buiten heeft gestaan en naar de maan heeft gekeken, die voor 93% in de schaduw is verdwenen, heeft dus gerust even aan God mogen denken. En wie op datzelfde moment nog stevig onder de dekens heeft gelegen, omdat zijn of haar bed een wel heel overtuigde roeping tot rust had verkondigd, hoeft zich daar evenmin schuldig over te voelen. Een gemiste maansverduistering is nog geen gemiste kans op heiligheid. Misschien is dat wel de eenvoudigste en tegelijk mooiste boodschap die we uit die maansverduistering konden meenemen. Er zijn momenten waarop het licht verborgen lijkt, maar dat betekent nog niet dat het licht verdwenen is. Ook wij kunnen in ons leven door een soort geestelijke verduistering gaan. Soms is er verdriet, twijfel, ziekte, verlies of onzekerheid. Soms lijkt God ver weg. Maar zoals de maan tijdens een verduistering niet ophoudt te bestaan, zo is Gods aanwezigheid niet verdwenen wanneer we haar even niet kunnen ervaren. Een verduisterde maan kan ons daarom uitnodigen om opnieuw na te denken waar wij ons eigen licht en onze hoop zoeken. Als christenen hoeven we niet te leven van het licht dat wij zelf kunnen maken. Wij mogen vertrouwen op Christus, het licht van de wereld. In hem blijven licht, hoop en uitzicht aanwezig, ook wanneer er tijdelijk veel schaduw in ons leven is. En misschien is dat wel de mooiste les van die vroege vrijdagmorgen. De schaduw mag groot zijn, maar zij krijgt nooit het laatste woord.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Evangelisatie doet evangeliseren. Evangelisatie vloeit dus vanaf het begin van het christendom vanzelfsprekend voort uit de zending van Jezus Christus en uit het feit dat mensen de nabijheid, redding en vergeving van God in Jezus Christus hebben ervaren. De Heilige Schrift bevat niet voor niets talloze weergaven van ontmoetingen van mensen met de Vader, met Jezus Christus, met de Heilige Geest. Hun leven is daardoor blijvend veranderd en zij willen dit vervolgens doorgeven aan anderen. Paus Paulus VI verwoordt het later zo: wie geëvangeliseerd is, zal op zijn beurt gaan evangeliseren. Hier ligt de proef op de som, de toetssteen van waarachtige evangelisatie. Het is ondenkbaar dat iemand het woord heeft aanvaard en zich overgegeven heeft aan het Rijk van God zonder iemand te worden die op zijn beurt getuigenis geeft en verkondigt. Gevoeligheden ten aanzien van evangelisatie. Liggen daar nu niet precies de gevoeligheid en het probleem in onze tijd? Want willen wij het evangelie wel delen met anderen? Het is zelfs zo dat de uitdrukking evangelisatie en ook de nieuwe evangelisatie bij veel katholieken een negatieve lading heeft gekregen en soms aversie oproept. Men associeerde het met een oproep tot binnenkerkelijke redisciplinering, met name bij paus Johannes Paulus II. En velen associëren het nu met mensen iets opdringen, dwang of zelfs fundamentalisme. Erik Borgman geeft haarscherp aan dat veel katholieken het katholiek geloof niet identificeren met een blijde, vreugdevolle, bevrijdende boodschap. Vreugde om de ontmoeting met God, het gezelschap van de gezalfde Jezus, de inwoning van de Heilige Geest. Geloven lijkt voor hedendaagse gelovigen vooral moeizaam en moeilijk te zijn. Dat is iets heel anders dan de liefde van God waarvan je in woord en daad wilt getuigen en waartoe je mensen wilt uitnodigen. Daar komt bij dat het begrip nieuwe evangelisatie door een ieder op zijn of haar eigen wijze wordt uitgelegd. Het spreekt voor zich dat dit de communicatie over de inhoud ervan niet bevordert. Ook de kerk zelf geeft aan dat de betekenis van de nieuwe evangelisatie niet altijd duidelijk is geweest. Wat meespeelt is dat het een relatief nieuw concept is in kerkelijke en pastorale kringen. In 1979 lanceerde paus Johannes Paulus II de term voor het eerst en in 1983 gaf hij uitleg over wat hij met nieuwe evangelisatie bedoelt. Bovendien is het goed om te vermelden dat pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat duurde van 1962 tot 1965, de termen evangeliseren of evangelisatie meer voorkomen in kerkelijke documenten. Paus Paulus VI heeft dit thema verder uitgewerkt in zijn postsynodale apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi in 1975. Dit document dient nog steeds als fundament voor het kerkelijk spreken over evangelisatie en de nieuwe evangelisatie. Ook al wordt de term nieuwe evangelisatie niet specifiek genoemd in dit document. De eerste doelstelling van dit compendium is om helderheid te bieden wat de nieuwe evangelisatie inhoudt. Dit gebeurt in eerste instantie door kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie op een rij te zetten en die in de toelichting bij de teksten te duiden. Het gaat daarbij om de fundamentele teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en Evangelii Nuntiandi tot heden. Ten tweede is het doel om aan te geven hoe mooi het is om als katholieke gelovige bij te dragen aan de nieuwe evangelisatie en om hiertoe inspiratie te ontlenen aan de kerkelijke documenten. Het zal duidelijk worden dat nieuwe evangelisatie geen taak is van alleen priesters, religieuzen of theologen, maar van alle gelovigen, op een wijze die bij hen past. Het zal ook duidelijk worden dat pausen sinds paus Johannes de 23e tot op heden allen een unieke bijdrage geleverd hebben aan het spreken over de nieuwe evangelisatie. Ten slotte is het doel dat niemand na het lezen van dit compendium ooit meer zal zeggen dat evangelisatie, en daarmee ook de nieuwe evangelisatie, een taak is van de kerk. Het is de taak van de kerk. Zij bestaat om te evangeliseren. Al het andere in de kerk zou daarop gericht moeten zijn. Alvorens tot de documenten van het leergezag over te gaan, wordt hieronder in hoofdlijnen de ontwikkelingsgang van het begrip nieuwe evangelisatie aangegeven. Paus Johannes Paulus II, introductie van de term nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II introduceerde de term nieuwe evangelisatie voor het eerst in 1979 in Polen. Hij legde enkele jaren later in 1983 op Haiti uit wat hij daarmee bedoelde. In een toespraak, gericht aan de bisschopconferenties van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, gaf hij de volgende definitie van de nieuwe evangelisatie. De herdenking van een half millennium evangelisatie zal haar volle betekenis hebben als het van uw kant, als bisschoppen, samen met uw priesters en uw leken gelovigen, een inzet zal betekenen, niet een inzet tot herevangelisatie, maar van een nieuwe evangelisatie. Nieuw in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijzen. Het gaat dus om een evangelisatie die ten eerste nieuw is in haar vuur, ijver en geestdrift, ten tweede in haar methodes en ten derde nieuw in haar uitdrukking of uitdrukkingswijzen. Geen herhaling van de Missio ad Gentes. Voordat deze drie onderdelen van de nieuwe evangelisatie worden besproken, is het belangrijk om te benadrukken wat de nieuwe evangelisatie niet is. Het is geen herhaling van de eerste evangelisatie of herevangelisatie, alsof deze mislukt zou zijn. Deze eerste evangelisatie wordt in kerkelijke documenten ook wel de Missio ad Gentes of eerste evangelisatie genoemd. Missio ad Gentes is de evangelisatie van gebieden en volken waaraan het evangelie van Jezus Christus nog nooit tevoren verkondigd is. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking, in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik weer in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een door hem geschreven boek. Zo leefde Jezus, oftewel Jezus leefde, Jezus leven, mise en scène. En we gaan naar Palmzondag in dit geval, de intrede in Jeruzalem. Ik geef me misschien een hele rare voorzet, niet uit het boek komt, dan moet ik zeggen. Kan het zijn dat Jezus toen op een ezeltje de stad in reed, werd door iedereen toegejuicht, en dat hij, omdat mensen zo hem toejuichten, dat hij op dat moment het moment rijp vond om de tempel te reinigen. Dus de moed had om dat te doen. Ik ga even het menselijke aspect van Jezus in nu. Zit ik er ver naast of zit ik nu onzin te verkondigen?
1: Dus je zegt, omdat er zoveel mensen rondom Jezus waren, omdat er zoveel aandacht
0: was? Nou, aandacht voor hem, dus dat doet iets met je.
1: Ja.
0: En hij was niets menselijks, was hem vreemd. Dus wat zou dat met hem gedaan kunnen hebben? Of was hij er helemaal immuun voor, wat ik niet helemaal denk, maar goed.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hetgene wat wel gebeurd is op Palmzondag, gaat Jezus inderdaad de tempel binnen. Maar kort daarvoor wordt er ook beschreven dat Jezus in de tempel is en dat hij rondkijkt. Mm-hmm. En dat hij daar rondkijkt en rondkijkt en rondkijkt met zijn leerlingen en dan weer de tempel verlaat. Er gebeurt niks, behalve rondkijken. En dan heb je inderdaad het moment dat de handelaars de tempel worden uitge... Tenminste, niet de handelaars, maar dat Jezus zich richt tegen de handelaars in de tempel. Omwille van het feit dat ze natuurlijk heel veel misbruik maken van de situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad te maken heeft met het feit dat ook veel mensen in die tijd echt moeite hadden met deze handelaars. Het probleem is niet dat ze handelen. Handelen is oké. Ik bedoel, mensen mogen handelen. Het probleem is dat zij ervoor kiezen om de offers peperduur te maken. Je moet dat betalen met een bepaalde munt. Dat is de Tyrische munt van de tempel. Ze merken ook dat hun eigen offers die ze meebrengen van thuis altijd worden afgekeurd. Dat is een onderoontje tussen de levieten en de handelaars geworden. En de offers die ze dan kopen, want ze hebben nu toch al die hele reis gemaakt, dus ja, je wil ook niet met lege handen weer teruggaan. Dus je doet het maar. Je denkt van oké, het is één keer in mijn leven. Ze kopen dan de offers en daar betalen ze drie keer zoveel voor. En dat is uitbuiting. En daarmee keert Jezus zich tegen deze handelaren, net zoals de andere mensen zich ook tegen die handelaren keren. En hij doet dat ook met de uitspraak dat het huis van God een huis van gebed moet zijn voor alle volken. En wat zie je juist? Die handelaren, die houden dat tegen. Want die zorgen ervoor, los van het feit dat ze zeer corrupt zijn, ze zorgen ervoor dat ze alleen maar de hoge klasse met veel geld zich het kan veroorloven om de tempel binnen te gaan. Zelfs de tempel op zich is een bouwwerk waar heel duidelijk een scheidsmuur is tussen de klassen. Hè, tussen de heidenen, de volken, van de volken waar dus de handelaars zijn, die alleen maar bedoeld is voor de volken. Iedereen mag daar dus komen, betekent dat in mijn zin. Maar een stukje verder is er een muur en daar wordt al gezegd alleen mensen uit de stam of het volk van Israël mogen hier verder gaan. En dan denk je, oké, we zijn binnen. Nee. Dan komt er weer een muur en dan wordt er gezegd alleen de mannen uit het volk van Israël mogen binnengaan. Dus de vrouwen en de volken, de andere volken dan het volk van Israël, staan volledig buiten de tempel. En Jezus reageert dus ook heel fel op zowel de handelaars, maar ook de mensen uiteraard die de tempel gebruiken als een afkorting. Want ook zij begrijpen totaal niet wat daar de bedoeling is. En die uitspraak, dat het een huis mag zijn voor alle volken, is een heel belangrijke uitspraak in dat lijdensverhaal.
0: Waarom?
1: Omdat Jezus in de volgende situaties laat zien dat de Joden ervoor hebben gekozen om de weg naar God dicht te timmeren. Om dus de allerlei obstakels op te leggen. Terwijl Jezus juist bij het laatste avondmaal bijvoorbeeld laat zien dat zijn maaltijd voor iedereen is. Niet alleen maar voor een bepaalde elite, maar dat hij gewoon daar alle leerlingen die hij heeft, de apostelen, de 12, maar ook anderen zijn daarbij aanwezig, allemaal op hetzelfde niveau plaatst. Het blijkt ook, op basis van je waarom-vraag, het blijkt ook later uit de verdere verkondiging van het Nieuwe Testament, dat ook zij begrijpen, God wil niet alleen maar Israëlieten bij zich hebben. Hij wil alle volken zegenen in Abraham. Het schrijft weer terug naar dat Oude Testament van Genesis 12.
0: Hij gaat naar Jeruzalem toe op een gegeven moment. En doet de intrede als koning bijna op een jong van een ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Dat moment, wat doet dat met hem en met het volk eromheen? Want er zijn discipelen onder, mensen onder zijn discipelen die hem als koning verwachten. En misschien nog.
1: De intrede in Jeruzalem is natuurlijk de vervulling van Zacharia, hoofdstuk 9, waarbij er wordt gezegd dat de koning komt om een ezelsveulen voor vrede te brengen. In het boek laat ik trouwens ook zien dat er grote aanwijzingen zijn dat Pilatus vanuit Caesarea op diezelfde dag vanuit het noorden, want ik kwam uit Caesarea, Jeruzalem binnen gaat op een paard. Pilatus heeft daarbij de kleren van de hoge priester in zijn bezit. Want die kleren die zijn eigendom geworden van de Romeinen. Om de Joden eigenlijk weer lesje te leren en te tonen van, kijk, wij hebben zeggenschap over die hoge priester. Dus hij komt met die kleren van de hoge priester Jeruzalem binnen. Vanuit Caesarea, zijn residentie aan de zee. Dat gebeurt in triomf, de grote overwinner op het paard. Daar tegenover staat Jezus die langs de zuidelijke kant vermoedelijk, via de Olijfberg, de stad binnenkomt op een ezel, het teken van vrede. Het is heel interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En dan kun je nog meer die vraag stellen, die je nu noemt, van wat doet dat met het publiek? Wat doet dat met de stad Jeruzalem? Want ze zien eigenlijk twee intochten. Voor welke intocht ga ik kiezen? Kies ik voor Pilatus en het Romeinse overheersingsmodel? Of kies ik voor Jezus en zijn model? En Jezus is daarbij niet alleen. Hij is niet alleen uit Galilea afkomstig. Nee, net als bij het vroegere verhaal, waar Jezus als jonge man van 12, tiener in de tempel is en met zijn ouders naar Jeruzalem gaat, is hij nu ook weer met een grote menigte naar Jeruzalem gekomen. Je moet bedenken dat Jeruzalem op dat moment rond 100.000 mensen bevat, waarbij er wordt gekozen om gastvrij te zijn. Hotels en dergelijke zijn dan normaal niet zoveel in die tijd. En Jezus zelf kiest om oftewel op de Olijfberg te overnachten of in Betanië overnacht. Maar dus de hele stad is in de spanning van het Pesach, voor alle duidelijkheid, de bevrijding. Mm-hmm. En nu komt deze koning eraan die dat bevrijdingsmoment van Zacharia 9 beschrijft. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Jezus zich daar heel van bewust is en dat hij weet, hier wordt er geschiedenis geschreven.
0: Het loopt alleen anders. Het kruis doemt al aan de horizon.
1: Het kruis doemt ook aan de horizon van Zacharia. Het is ook daar niet afwezig. Zacharia 9 beschrijft prachtig de intocht in Jeruzalem. De evangelisten citeren dat ook. Die verwijzen ook naar Zacharia 9. Ik denk zelfs vers 9. En kort daarna zegt Zacharia ook dat de herder wordt geslagen in Zacharia 11. Dus dat beeld van triomf en nu gaat het alleen maar vooruit, ontbreekt. Dat is altijd in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en in het Oude Testament altijd gemengd met de Heere God die als held komt, maar tegelijkertijd ook via de onderste weg gaat. Dus iedereen weet, de intocht in Jeruzalem, nu is het moment, maar iedereen weet ook vanuit dat model van God, dat karakter van God, dit kan ook nog een keer de andere kant uitgaan. Daar is men zich ook van bewust, want voordat Jezus naar Jeruzalem trekt, zegt hij 3 keer tegen zijn leerlingen, weet, in Jeruzalem zal ik door de oudsten, de hoge priesters en de oversten worden opgepakt en ik zal worden gekruisigd, ik zal sterven. Hij zegt echter ook, weet, ik zal ook opstaan. Dus op de radar van de mensen die luisteren naar de boodschap van Jezus is heel duidelijk van, hier is overwinning aanwezig, maar dat hoeft niet te betekenen dat het morgen ook nog altijd overwinning is. Het verhaal heeft 2 kanten.
0: En er is ook die zalving.
1: De zalving vindt inderdaad plaats, maar die vindt plaats kort voordat Jezus in de situatie komt, waar hij dus met de verschillende personen in gesprek gaat tijdens tijdens de Lijdensweek. Hè? Dus in de Lijdensweek, ik denk het is de 13e Nissan, als ik het goed heb, wordt hij gezalfd. Dus Marcus in hoofdstuk 14 beschrijft hij dat aan het begin, maakt een sprong in de tijd terug en zegt van, kijk, het is zo, de gesprekken zijn al een stukje op gang en Jezus is in Betanië en wordt gezalfd door een onbekende vrouw. En iedereen is bezig met, wat is dit nu voor verspilling? Terwijl Jezus zegt van, ze heeft mij gezalfd met de oog op mijn dood. Want inderdaad, als je als crimineel wordt opgepakt en je wordt gekruisigd, krijg je geen erebegrafenis, dan is de normale procedure dat je na je dood op een vuilnisbelt belandt. En dus zalving en graf is daar niet normaal de situatie. Dus deze vrouw in Betanië zalft hem. En dan staat er ook dat Judas in diezelfde tijd beseft van, hier kan ik mijn slag slaan. Hij gaat naar de overpriesters en hij biedt hen aan om Jezus te verraden voor 30 zilverlingen. En dan kort daarna krijg je dan het moment waarin Jezus inderdaad wordt opgepakt.
0: Maar goed, zo'n vrouw die hem zalft. Mij komt de gedachte van, hoe dan? Waarom? Kijk, wij lezen in de Bijbel, het is vanwege zijn dood, aanstaande dood. Maar was zij zich daarvan bewust?
1: Ik zeg dus ook dat Maria, wordt ze genoemd in het Johannes-evangelie, dat Maria zich wellicht daar niet van bewust is geweest. Ze heeft daar dat flesje albast met heerlijke nardesgeur. Dat is peperduur, trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen hele grote kruik. Het is net zo groot ongeveer als iets groter dan een gemiddelde middelvinger. Laat het 10 centimeter maximaal groot zijn. Daar breekt ze de hals vanaf. Dat kan ook bij die kruikjes trouwens. Ik heb die kruikjes ook gezien. Die zijn makkelijk breekbaar. Is van aardewerk. Dus daar ga je niet geen bezeer, ga je niet aan pijn doen. En dan giet ze dat volledig uit. Dat gaat over kapitaal, hè. Dat is echt een jaarsalaris of twee. Giet ze dan uit over de Heer Jezus. Ik vermoed dat zij dat zal doen, of niet vermoed. Zij zal dat doen uit aanbidding, uit respect voor de Heer. Ze zal niet daar meteen de link hebben gelegd van, oh ja, als Jezus wordt gekruisigd, dan wordt hij niet begraven. Dus dan wordt hij ook niet gebalsemd. Dus dan, dat denk ik niet dat het geval is geweest. Maar het kan ook een hele pintere dame zijn geweest, die gewoon wat meer heeft opgelet en heeft gedacht van, oh, ik hoor nu voor de derde keer dat Jezus wordt overgeleverd. Kruisiging ligt op de loer. Dus het kan ook wel een pintere dame zijn geweest. Maar in het boek ga ik er ook vanuit, en ook op een commentaar opmaken, wat binnenkort verschijnt, zeg ik ook van, ja, ik vermoed niet dat ze het heeft geweten. Ze wist dat nog niet. Maar van haar zou wel tot op vandaag gesproken worden, voegt Marcus daaraan toe, om te zeggen van, dit getuigenis is wel heel bijzonder, want zij doet iets wat eigenlijk bij geen andere persoon is opgekomen.
0: Ja, ik moet denken aan eenzelfde voorval in het Lucas-evangelie. Ik weet niet of het exact hetzelfde voorval is, maar daar komt een vrouw bij Jezus. Ze had zijn voeten met olie. En die had alleen maar oog voor Jezus. Dus die deed het uit liefde. En Jezus honoreert dat in de zin van, zij heeft veel liefde aan mij betoond. Dus haar zonden zijn vergeven. Precies het omgekeerde theologisch argument wat wij vaak gebruiken.
1: Ja, het is in beide situaties zitten we met twee maaltijden, maar het zijn wel twee verschillende situaties. Dus Lucas 7. Lucas 7 is Jezus op bezoek bij Simon. En daar komt inderdaad een vrouw. En ik denk dat je die situatie bedoelt. Zij zalft hem, ook zijn voeten. Die was ze zelfs. En dan droogt ze dat met haar haren. Is het die situatie? En dan zegt Simon van, als dit een profeet is, dan had hij toch eigenlijk geweten wat dit voor een vrouw is. En dan zegt Jezus, Simon, ik ben bij jou gekomen, je hebt me geen kus gegeven, je hebt niet voor me gezorgd, je hebt niet. Hè. En deze vrouw doet dit wel. En dan zegt Jezus inderdaad, zij doet dat uit dank voor wat haar overkomen is, wat zij heeft meegemaakt. Dat is een uitdrukking van liefde naar wat zij heeft ontvangen. Het is dus niet meteen een schot in het doelpunt van een gedachte gered worden door goede daden te doen. Al zegt het evangelie dat ook. Hè. Het evangelie zegt ook dat mensen geoordeeld worden bij de Heere God op basis van hun werken. Ik bedoel, het staat meerdere keren als de mensenzoon komt, dat hij dan gaat kijken naar de schapen en de bokken en oordeelt op basis van hun werken. Of in Openbaring 20, als het gaat over de witte troon op basis van de werken. Maar hier is het ook uit dankbaarheid. Die vrouw heeft iets gezien van Jezus. Ze heeft iets ontvangen en ze reageert daarop in dank, en dat ontbreekt juist bij Simon. Maar als het gaat om de zalving in Betanië, dus kort voor het lijden van Jezus, dan is deze situatie niet dezelfde.
0: Dan krijg je nog het moment dat het Pesachmaal wordt gevierd. Maar ik wil eerst nog naar de tempel, toen de weduwe in met het penningske. Dat vind ik altijd een prachtig moment. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het inderdaad ook een zeer bijzonder moment. Het is eigenlijk een anticlimax, hè? Want wat krijg je? Jezus heeft heel veel discussies met Sadduceërs, Herodianen, schriftgeleerden in de tempel gehad. En dan op het einde is er zelfs een schriftgeleerde waarvan Jezus zegt van, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Wauw. En die man heeft ook respect voor Jezus. En dan doet Jezus iets waar wij zouden denken van, jongen, moet je dit nu doen? Dan gaat hij zeggen, de schriftgeleerden, die melken de mensen uit. De schriftgeleerden die lopen rond in prachtige statiekleden om te showen, om te tonen, zie ons staan. De schriftgeleerden die gaan naar weduwen toe om notariële zaken te regelen, erfenis, worden ze ook gevraagd voor advies. Maar die melken die mensen gewoon uit, die misbruiken dat. Die roven gewoon hun leeg en die weduwen worden aan hun lot overgelaten. Met als gevolg in die tijd dat die weduwen moeten gaan bedelen en zelfs in de prostitutie terecht kunnen komen. En dan krijg je dat verhaal van die arme weduwe in de tempel, die dus daar binnenkomt. En de leerlingen en Jezus kijken hoe mensen zitten te geven in de offerschalen. Dat zijn zo omgekeerde trompetten waar men geld in kan gooien. Dat rinkelt ook nog vrij goed in die trompetten. Dus ze krijgen gewoon mee dat daar mensen halve emmers in kiepen van muntjes het beste. Klingelingeling. Dus, en dan heb je die arme weduwe die ook zichtbaar 2 penningskus geeft, iets heel kleins. Datgene wat ze dagelijks nodig heeft om te kunnen eten. En dat wat ze dus dagelijks nodig heeft, heeft ze gegeven. Ze geeft alles wat ze heeft op dat moment. En ik vind het zelfs een heel bijzonder verhaal, want het laat ook een opening. Het laat ook de reflectie open van, wat is er met die weduwe gebeurd? He, ze heeft dus haar dagloon daar gegeven, alles wat ze had. Maar ja, waar gaat zij feest vieren? Wie zorgt er voor haar? Gaat Jezus dan, nadat hij dat zijn leerling heeft gezegd uit de tempel, en zegt hij van ja, en nu gaan we naar huis, nu gaan we Pesach vieren, of neemt hij haar mee? Vandaar dat ik het heel boeiend vind dat de evangelisten ook erop wijzen, indirect wel, dat het laatste avondmaal niet alleen maar een maaltijd tussen Jezus en de mannen is, maar ook andere mensen bevat. Die worden niet bij naam genoemd. Die krijgen verder ook niet veel aandacht. Die staan niet in de picture. In de picture staat Jezus en de apostelen. Maar het zou me niks verbazen als die arme weduwe, als ze niet door familie wordt uitgenodigd, door Jezus is uitgenodigd. Want het Pesach was juist een maaltijd waar je moest omzien naar de armen, waar je moest omzien naar elkaar. Past bij mij niet in het Jezusplaatje dat hij dan na dit geweldige onderwijs dit vrouwtje aan haar lot overlaat.
0: Het zou ook een soort aanklacht naar de omgeving kunnen zijn, dat zij dit op deze manier, dat er niet voor haar gezorgd wordt, voor de weduwe niet gezorgd wordt op die manier.
1: Er wordt inderdaad niet voor de weduwe en de weduwe gezorgd. En dat is enorm in schril contrast met Pesach. Zelfs in het boek heb ik getoond dat alle aanvallen die Jezus krijgt, de strikvragen die hij krijgt, altijd verbonden zijn, ook hoe hij reageert, met het Pesach. Als hij de vraag krijgt over de opstanding, dan verwijst hij naar de openbaring die God aan Mozes geeft in Exodus. Namelijk dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook zelfs daar, als de Sadduceërs komen over een strikvraag van opstanding, wijst Jezus Pesach. Weer terug, het Pesach-verhaal in de brede zin uiteraard, van Mozes die het volk kon bevrijden. En in elk verhaal, als het gaat over het geven van belasting, komt ook weer thema Pesach en tempel aan bod. In het boek laat ik dat zien. Dus dat de mensen allerlei strikvragen op Jezus afsturen in die lijdensweek in de tempel, want we zitten in de tempel als dat gebeurt, en dat Jezus altijd verwijst naar het feest. En dus ook bij die weduwe vind ik het een hele logische verbinding om te zeggen van, ook hier komt weer de enorme contrastrijkheid naar boven, waarbij mensen zeggen, Pesach, we zijn bevrijd, oh, God ziet naar ons om. Maar in datzelfde Exodus-verhaal lezen, zie ook om naar armen en wezen en weduwen. Want daar heeft God juist een oog voor. Dat gaat God aan het hart. Dus juist die roep die God hoort, waar hij op reageert, om het Exodus-verhaal te laten starten. Het is dus onmogelijk om met die kennis dat arme vrouwtje gewoon aan haar lot over te laten. Dat zou botsen met alles wat er maar is.
0: Ja, maar ook denk aan die, je citeert het al bijna even, die tekst van geef de keizer wat de keizers is en God wat van God is. Nou, het stempel van God is op ons gedrukt, op mensen gedrukt. Het wordt vaak aan belastingen gelinkt, maar ik denk dat het aan onszelf gelinkt wordt als wij zijn zijn eigendom, maar willen we dat weten?
1: En ook daar zie je heel duidelijk dat bij het volk van Exodus, hè, dus de Exodus, het volk wordt geroepen uit Egypte. Waarom? Wat is het doel daarvan? Om een volk, een heilig volk voor God te worden. Dat is wat ze als eerste horen bij de berg Sinaï. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Jullie zijn mijn zoon en ik wil dat mijn karakter zich in jullie weerspiegelt, dat het daarin gegrift wordt. En dus ook bij dat thema van geef God wat van God is, maak je weer de reflectie, Pesach herinnert ons eraan, we zijn bevrijd met een doel. Namelijk met het doel om de Heer te weerspiegelen in de manier hoe we met elkaar omgaan. En daar moet deze tempel van getuigen. Maar wat blijkt, de tempel getuigt er helemaal niet van. Want juist de zegen die Israël mag uitstralen naar alle volken, wordt volledig tegengehouden. In het hele systeem, zoals ik al eerder zei, zijn er muren opgericht, letterlijke muren zelfs, om mensen buiten te houden. Eigenlijk is die tempel geen toegankelijke plaats. Het is de meest ontoegankelijke plaats in Jeruzalem.
0: Of waar je dit citeert, en hoop ik dat het goed citeert, dat hij de God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dacht ik. Hè? Ik vind het bijna een je leest er zo makkelijk overheen, maar het is een wezen, zegt hij daarvan. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus die mensen leven op dit moment. Dat is een rare gedachte.
1: Ja.
0: Dus niet alleen levend in de herinnering, maar gewoon...
1: Als het volk van Israël hoort van in Exodus 3, als Mozes hoort van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wijst God op beloften die hij heeft gegeven aan deze aartsvaderen, deze patriarchen. Die hebben van God beloften gekregen, die heeft God niet ingeruild tot nu toe. Die beloften zijn niet vervuld. Daar wacht men nog op. En een van de redenen om het volk uit Egypte te bevrijden is deze beloften. Als God belooft aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen leven in het land wat hij ontvangt, dan moeten die nakomelingen vanuit Egypte naar dat land worden gebracht. Anders is God een leugenaar. En juist omdat hij deze God is die trouw is aan zijn belofte aan Abraham, Israël en Jacob, zal dus ook het volk bevrijd worden uit Egypte. Dat is de fundamentsteen voor Mozes en het volk om te beseffen die bevrijding gaat komen. God heeft een plan met zijn volk. Wat dat volk ook doet, hoe vaak dat volk ook van God weggaat, God houdt zijn belofte waar. En juist in het verhaal van Jezus, waar dus de opstanding in vraag wordt gesteld, komt ook dat boven. En wordt het besef weer opgeroepen vanuit Exodus 3. Denk er alsjeblieft aan, God heeft beloften gedaan aan deze mensen. Als God deze mensen niet uit de dood opwekt, kan hij zijn belofte niet vervullen. Hij heeft aan Abraham een geweldig koninkrijk beloofd. Hij heeft aan Abraham een hemelse stad beloofd. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Die zijn allemaal in het Oude Testament gestorven zonder de vervulling te zien van hun geloof. Alle beloften van God, die zijn niet allemaal vervuld. Er zijn er een paar vervuld. Ja, hij heeft een zoon gekregen, Isaac. Maar dan stopt het ook een beetje. Als het gaat over het land, ja, dan moet hij dat kopen van de Hethieten om daar zijn vrouw Sarah te kunnen begraven. Dat is dan zijn eigendom, maar dat was niet de bedoeling om het hele land te gaan kopen. En juist dus door de herinnering aan die belofte, zegt Jezus, moet er een opstanding zijn? Want als er geen opstanding is, is God een leugenaar.
0: Dan krijg je het Pesachmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane. Dat Pesachmaal, dat is in wezen wordt het bij mensen die hij kent gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik blijf het altijd een... Ik heb het idee dat ik daar te maken krijg met de zelfgave van God aan ons.
1: Tijdens het Pesach wordt er herinnerd dat God het volk bevrijdde uit Egypte. Het Pesachmaal was ingesteld in Egypte. In Exodus 12 wordt dat benoemd. Het volk moest een maaltijd maken met een lam. Dat lam hadden ze van tevoren in huis. Dat moest worden geslacht. En dat moest inderdaad worden gedeeld met familie, vrienden en arme weduwen en wezen. En het volk deed dat jaarlijks. En Jezus doet dat ook. Hij laat inderdaad zijn leerlingen de kamer, de gastenkamer, het vertrek klaarmaken waar dat Pesach wordt gevierd. Men vermoedt trouwens dat dat het huis is waar ook Marcus thuis wordt. De moeder van Marcus wordt later in Handelingen nog in verband gebracht met zo'n kamer. En het verklaart ook waarom Marcus later nog wordt genoemd in de Hof van Gethsemane. Die loopt dus gewoon mee. Of die gaat mee met Jezus als leerling. En tijdens dat Pesach worden er vier dingen centraal gezet. Namelijk het feit dat God degene is die naar ons hoort, luistert. En dat wordt dan verbonden bij het Pesachmaal in die tijd met een eerste beker. Een tweede beker wordt gebruikt om te benadrukken dat God ook omziet naar ons. Hij hoort het niet alleen maar. Hij hoort veel, maar hij gaat ook niet reageren daarop. Het derde beker wordt gebruikt om ons te bevrijden. Het is die beker die Jezus gebruikt om te zeggen, kijk, bij deze derde beker kijken we niet alleen maar terug naar het Pesach, maar kijken we ook vooruit, want we weten allemaal dat Pesach getuigt van een grotere bevrijding. En die grote bevrijding gaat nu tot stand komen door mijn bloed, door mijn lichaam. En de vierde beker die men gebruikt bij het Pesach, dat wijst op de toekomst, waar het volk van God in vrede zal leven in het beloofde land. En waar elke Jood in die tijd van zei, ja, dat is nog toekomst, dat zal pas gebeuren als de profeet Elia komt. Vandaar dat men ook wel eens zei, die vierde beker is voor Elia. En Jezus zegt bij die vierde beker in het Lucas-evangelie, ik ga daar niet meer van drinken, ik drink die niet. Ik laat die staan, die vierde beker, totdat het koninkrijk van God komt. Dan zal ik weer met jullie van de beker van de wijn drinken. Dus dat Pesachmaal is aan de ene kant een maaltijd waarmee men terugkijkt naar de tijd van het Oude Testament. Het is ook een maaltijd waarmee men vooruitkijkt naar wat komen gaat. Christenen kijken dus ook vooruit naar de komst van Jezus. Het is ook een maaltijd waarmee men omhoog kijkt en zegt van God, het is van u te verwachten, want wij kunnen niet uit eigen kracht uit Egypte gaan. Daarvoor is dat lam geslacht. En het is tegelijkertijd ook nog, de vierde benadering, een maaltijd waarmee men horizontaal kijkt en dus weduwen en wezen en vrienden uitnodigt om samen die maaltijd te vieren. En in die setting stelt Jezus het laatste avondmaal in.
0: In die setting wordt hij verraden ook. En het is de vraag of het tijdens of na het avondmaal is. Of instelling van het avondmaal. En dan zegt hij die wonderlijke woorden als Judas de zaal verlaat. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt.
1: Het is heel opvallend in de Lijdensweek als de leerlingen van Jezus zaken in gereedheid moeten brengen, zoals waar het laatste avondmaal wordt gevierd. Of ook andere gegevens, zoals de Hof van Gethsemane en zo. Dan zie je dat de Heer Jezus dat bewust wat geheim houdt. Hij gaat niet zeggen van, oh ja, het is in die straat bij het huis van Maria dat we bij elkaar moeten komen. Het lijkt bewust gekozen te zijn als mystieke plaats, zodat Judas niet al eerder de Heer gevangen kan nemen. Judas weet niet van tevoren waar het is. Dat weten alleen Petrus en Johannes, die dus worden uitgezonden om een man te volgen met een waterkruik. En ook elders in die Lijdensweek zie je dat dingen zo een beetje geheim, mysterieus zijn. En nadat Jezus samen met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gevierd, gaat hij dus inderdaad naar Gethsemane. En de Heer beseft, na dit maal zal het lam van God, hij zelf, worden opgepakt en worden geslacht. Het is ook in deze periode dat de Joden ook aan het reflecteren zijn van, oké, binnenkort worden ook de lammeren geslacht. Dan is het Pesach, ja, want het laatste avondmaal vindt net daarvoor plaats. Als dat Pesach wordt geslacht, dan hebben ze ook al een keuze gemaakt voor het lam. En de Messias beseft, weldra zal ook deze groep Jeruzalemmers een keuze maken voor het lam. Dat is de mensenzoon die inderdaad dan geslacht zal worden.
0: Dan krijg je de arrestatie en daar zet je een soort historisch verslag maak je daarvan, van hoe het gebeurd is. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het zelf heel fijn om te benadrukken dat Gethsemane een gesloten tuin is. Het is geen wandeltuin zoals wij dat kennen in de steden waar je parken hebt, waar je doorheen kunnen gaan. Nee, het is een eigendom. Het is een hof. Het is een ommuurde tuin. En Jezus heeft contacten met de eigenaar van Gethsemane, anders zou hij daar niet binnen kunnen. In Gethsemane wordt er overnacht. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. En daar zullen waarschijnlijk olijfbomen om olie te maken van hebben gestaan. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar je in de tijd van het Pesach, dan zit je dus in het voorjaar gerust onder in de grotten of de punten die daar staan, kleine grotjes zijn dat, kunt overnachten. Dus ik zie het verhaal als volgt, dat Jezus in die Lijdensweek vaker zegt, kom, we hoeven niet helemaal de tocht naar Betanië te doen. Het is een aangename temperatuur. We gaan hier gewoon in een van die rustige, koele grotten slapen. We leggen onze kleren af, doen een dekentje over ons heen als het nodig is en we zien wel. Vandaar ook dat hij soms geen ontbijt heeft en dan vijgen zoekt in de buurt om iets te eten te hebben en die niet vindt. En spoiler alert, gaat nogal slecht aflopen met de vijgenboom waar hij het dus niet vindt. Maar in Gethsemane verblijft hij dus vaker. En Judas weet dat. Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië waar hij wel eens kan zijn. Dus hij gaat met de groep, waaronder dus de hoofdman van de afdelingen, Malchus en ook vermoedelijk de hoge priesters, die worden door Lucas genoemd, gaat hij dus naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. De andere leerlingen liggen dan al voor een groot deel te slapen. Ik zeg voor een groot deel, want Jezus zelf is heel onzeker in Gethsemane. In dat opzicht dat hij zegt van, dit gaat me aan het hart. Waakt en bidt met mij, want het uur is nabij. En zijn drie collega's die hij daar vraagt, zijn drie vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die vissers zijn, die eigenlijk gewend zijn om lang op te blijven, want vissers werken 's nachts. Hen lukt het niet om die nacht te waken. Ze vallen in slaap. Jezus maakt ze wakker. Dan proberen ze opnieuw en dan vallen weer in slaap. En op den duur laten ze slapen. En dan nadert ook het moment dat Judas dan in het holst van de nacht binnenkomt en Jezus wordt gevangen genomen, verraden door een kus en naar het huis van de hoge priester gebracht.
0: Petrus heeft een zwaard.
1: Petrus heeft inderdaad een zwaard. Dat namen best wel wat pelgrims met zich mee als ze naar Jeruzalem gingen, want de tochten waren niet altijd veilig. Dus hij heeft een zwaard bij de hand. Waarschijnlijk heeft hij ook gedacht van, Jezus spreekt ook wel akelige woorden uit van wat er allemaal kan gebeuren tijdens de komende uren. Dus ik ga dat toch maar een keer meenemen. Het zit waarschijnlijk ook in zijn koffer, wat zich in Gethsemane dus zou bevinden. Waar ook zijn kleren zijn, waar hij slaapt. En hij kiest ervoor om daar inderdaad mee te slaan. Maar hij mist. Hij slaat niet iemand het hoofd af. Hij mist en raakt alleen het oor, waardoor het oor wel afgeslagen wordt. Jezus grijpt daarbij in en zegt, dit is niet de bedoeling. En pakt dat oor en geneest de wonden van Malchus, de kapitein eigenlijk. Hè? Als die was natuurlijk gesneuveld. Ja, Petrus is wel een held op dat moment, hoor. Probeer maar een keer bij zo'n groep, bij zo'n legermacht, om de aanvoerder als eerste te graaien te nemen. Die staan daar niet stil. Hè? Die zeggen niet van, ja, schiet maar op mij. Hè? Dus Petrus zal daar wel een heftige, harde reactie hebben gehad. Als een strijder gekozen te hebben. Maar dat heeft ook gezegd, ik zal de Heer verdedigen. Maar uiteindelijk zullen we toch zien dat ondanks zijn heldhaftigheid, want hij gaat ook Jezus volgen, tot in de hof van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof van de hoge priester. Hij gaat Jezus volgen tot het paleis van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof. Dat moet je ook maar durven. Oké, het is Pesach, dus er zijn heel wat priesters daar aanwezig van buiten Jeruzalem. Dus niet iedereen kent iedereen. Er zijn heel wat dienaren aanwezig. Niet iedereen kent iedereen. Er is ook geen pasjescontrole. Maar ja, je zit wel in een groep van allemaal wat vreemde mensen. En er hoeft er maar net één of twee te zijn die jou herkennen als bij Jezus geweest zijn de afgelopen weken. En je hebt het zitten. Petrus is dus best wel heldhaftig dat hij dat toch wel doet. Dat hij daar bij het kolenvuur zit en Jezus verder in de gaten wil houden. Om te ontdekken wat er daar in het paleis van de hoge priester plaatsvindt.
0: Hij verloochent hem daar 3 keer. En er komt het ontroerende moment dat, op het moment dat hij dat doet, grove taal mag ik wel zeggen, dat Jezus hem aankijkt. En ik heb dan het idee, maar goed, dat is maar een idee, dat Petrus op dat moment wist dat Jezus hem tot op het bot kende, echt kende.
1: En ik deel dat idee. Petrus heeft heel trouw Jezus gevolgd, zoals hij het eigenlijk had beloofd. Maar hij voelt ook wel in de hof waarin hij zich bevindt, dat het keimoeilijk is om die vragen te ontwijken. Hij trekt zich ook al een beetje terug uit de hof. Hij gaat al richting de ingang. Vanuit het idee van, mocht er hier iets misgaan, ben ik meteen buiten. Maar dan komen de vragen opnieuw. Zijn dialect verraadt hem natuurlijk. Mensen beginnen, en ik vraag me soms af of hij zich bewust is geweest in die spannende momenten van de impact die zijn woorden hadden. En dan kraait de haan. En komt het woord van Jezus bij hem binnen. En wordt hij eigenlijk echt bewust van wat dit teweeg brengt. En dan kijkt hij ook nog in de ogen van Jezus, staat er in één evangelie. En dan gaat hij weg en dan huilt hij heel, heel bitter. Ja. Ik denk dat het echt iets met hem heeft gedaan. Hè? Want Petrus is, de andere leerlingen zijn helemaal niet achter Jezus aangegaan. Die zijn weg. Hè? Die hebben helemaal niet gevochten in Gethsemane. We horen niks van. Die gaan alle richtingen uit. Ik heb wel een hart voor Petrus. Net zoals bij dat moment dat hij op het water wil wandelen en begint te zinken. Dan denk ik ook van, maar dan denk je, ja, maar die andere gasten, die zitten allemaal in die boot. Dat is makkelijk om hier aan de zijkant daarover te praten. Maar doe dat maar een keer. Hij heeft echt wel durf. Maar in die durf, in die adrenaline, voelt hij gewoon, het is onmogelijk om Jezus hier blijven te beschermen, om Jezus eruit te trekken. Hè? Want hij had dat ook al gezegd, hè, toen hij erkende van, u bent de Messias. Zei Jezus ook van, ja, maar ik zal woorden verraden. Dat Petrus zei van, dat nooit. Hè? Dan reageert hij ook al in die bewoording in Marcus 16. Dus het zit al vroeg in zijn hart. Hè? Dan krijgen die 3 lijdensaankondigingen. Ik kan me echt voorstellen dat Petrus zoiets heeft gehad vanuit zijn cholerische aanpak van, dit gaan we tegenwerken. Hè? Dit gaat niet gebeuren. Ook als ze naar Jeruzalem gaan, zeggen ze in het Johannes-evangelie, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dus ook dan, ze weten wat er daar gaat gebeuren. Dus het idee dat hij daar een zwaard bij zich heeft, laat echt wel zien dat hij goed voorbereid is. Hij hoopt dat hij de steen kan zijn die de grote Goliath ten val brengt, waardoor onze Heer David, de ware David, zichtbaar wordt. En Petrus moet beseffen van, kom maar niet doorheen, het is te zwaar.
0: Dan krijg je die zeer twijfelachtige rechtspraak.
1: Dus de Heer Jezus wordt naar de hoge priester gebracht. Ik moet daar voor twee hoge priesters verschijnen, Annas en Caiaphas. Dat is al zeer merkwaardig, want normaal mag er maar één hoge priester zijn. En ze halen alles uit de kast om Jezus onderuit te halen. Er worden getuigen omgekocht. Gelukkig moet ik wel toegeven, heeft de Hoge Raad nog een beetje fatsoen? En zeggen ze, ja, oh nee, dat is veel te simplistisch, dat kunnen we niet maken, nee. Men blijft zoeken. Er worden mensen nabijgebracht die wel bijna een doorslag kunnen brengen. Want ze zeggen dan, Jezus heeft toch gezegd tegen de tempel dat hij ze zal afbreken. De tempel zal afbreken, haar zal afbreken en dat hij het zal opnieuw bouwen. Ja, ook daar, dat weet men. Maar kun je dit nu gebruiken tegen Jezus? Dus in ieder geval is het niet zo dat men Jezus veroordeelt omdat hij zegt dat hij de Messias is. Dat zeiden heel veel mensen in die tijd. En daar werd je niet voor veroordeeld. Men veroordeelt hem omdat hij tegen de hoge priester zegt van, ja, ik ben de mensenzoon. En jullie zullen de heerlijkheid van God die in mij is zien zitten aan de rechterhand van God. En met dat laatste raakt hij het hele establishment, de hele corruptie van de tempel in Jeruzalem, in het hart. Want deze mensen hebben het in hun hoofd gehaald te zeggen dat de heerlijkheid van God alleen in Jeruzalem, in de tempel die zij beheren, want ze hebben zo God in een vakje gestoken, letterlijk. En daar zegt Jezus, nee, die heerlijkheid zit in mij. En jullie zullen zien dat die heerlijkheid aan de rechterhand van God zit. Die zit niet meer in die tempel. Die tempel is een lege huls geworden. Dat huis van mijn vader hebben jullie gemaakt door een rovershol. En dan wordt de hoge priester zo boos dat hij zijn kleren scheurt, wat hij nooit mag doen trouwens. En dan is dat voor hem voldoende om Jezus over te geven aan de Romeinen en ten dood te laten brengen.
0: Dus dan zijn het zowel de Joodse machthebbers als de Romeinen die hem veroordelen.
1: 'S Morgens vroeg brengt men Jezus naar Pilatus toe. Die is al op de hoogte gebracht en die heeft ook al gereflecteerd van, dat is wel heel vreemd. Dit komt voor mij als doorgestoken spel, doorgestoken kaart, zeg je dat zo, over. Matthäus vermeldt zelfs dat zijn vrouw 's nachts een droom heeft gehad en heeft 's morgens vroeg tegen Pilatus gezegd, of 's nachts van, lieve man, hier gaat iets volledig mis, dit is een rechtvaardige. Je ziet ook hoe Pilatus zijn best doet trouwens om het voor Jezus op te nemen. Hij lijkt wat dat betreft weer op Petrus. Hij probeert dat dan via het goddelijk recht te doen. Het is ook buiten trouwens dat het gebeurt. Het is op een marktsituatie waarin de rechter op zijn troon staat. Het volk eromheen. Soms trekt Pilatus zich terug met Jezus. Maar de meerdere keren probeert hij er echt voor te zorgen van, ja, hoe kan ik hier Jezus uit deze tang halen? Hij doet dat door Jezus te laten geeselen. Dan hoopt hij dat medelijden wordt gewekt bij het volk, maar de elite van de Joden is zo actief bezig onder dat volk dat daar staat, hè, van dat het hen lukt om hen op te hitsen en te zeggen hij moet gekruisigd worden. En Pilatus zegt dan, ja maar wacht even, het is Pesach, hè, het is een bijzondere dag. Hij heeft daar een keuze gemaakt, dat gebeurt wel vaker trouwens bij de Romeinse gouverneurs, heeft de keuze gemaakt om iets speciaals te installeren, namelijk tijdens het Pesach laat hij altijd een gevangene vrij. En kies maar welke terrorist zullen we vrijlaten, want ja, we hebben genoeg aanslagen als Romeinen, dus wie willen jullie? Barabbas roepen ze dan, dat is een oproeikraaier, wordt verder niet genoemd in de bronnen, maar past helemaal bij de beschrijvingen van die tijd, waar de Joden echt wel als terroristen de Romeinen te grazen. En dan vraagt hij ook opnieuw, hè, wat zal ik dan doen met Jezus? Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan zeggen ze, ja, kruisig hem. En Pilatus, ja, op den duur. Zeker als ze zeggen van, oh, maar als je hem vrijlaat, dan zet je je tegen de keizer aan. De keizer, dat kun je niet maken. En weet je wel, wie is nu je dienaar? En ze zetten, ja, Pilatus tegen de muur. Je moet ook bedenken, op dat moment schrijf ik in mijn boek, dat er ook wel problemen zijn in Rome. Hè? Tiberius en zo is van alles mee gaande met de keizers. En het is maar de vraag aan welke kant sta je op dat moment. Want er is een soort coup bezig tegen Tiberius, de keizer. En staat Pilatus nu aan deze kant of aan die kant van het verhaal. En dat zorgt voor wat spanningen. Dat werk ik wat uitvoeriger uit in het boek. En Pilatus beseft van, ja, als ik nu ook nog hoor, ben je voor of tegen de keizer? En ik ga nu niet doen wat die elite hier van Jeruzalem zegt, dat ik stuur ze een brief, hè, dat hebben ze al gedaan bij Herodes Archelaus. Ik heb daar geen zin in, hè, dat ik ben mijn job kwijt of word ik gewoon terechtgesteld. Oké, dan geef ik Jezus over. Kruisig hem.
0: Hij wordt gekruisigd, maar die rechtszaak, die Pilatus, is daar nog historisch wat van te vinden wie hij was?
1: De vroege kerk getuigt ervan dat de bronnen daarvan, dus de rechtszaak zelf, wordt geprotocoleerd. Er is daar een schrijver, dat is normaal in het Romeinse recht. Die schrijft die dingen op. Die kun je in het archief raadplegen van Rome. Tertullianus, de kerkvader die rond de derde eeuw leeft. Een man die daarop wijst, een advocaat van oorsprong. Die zegt van, kijk, in het archief kun je dat vinden. Ik noem die bronnen ook in mijn boek. Uiteraard, na de val van Rome in 400, wat is het zoveel, is dat archief weg en hebben we daar geen bewijzen meer van. Maar dus het hele verslag van Pontius Pilatus kon gewoon worden geraadpleegd tot en met de derde eeuw, ja. Minstens.
0: Op een gegeven moment wordt het duister, Jezus sterft. Het in een andere beschouwing op het boek gehad over de sterven, de drie wijzen. Hier lijkt ook iets te gebeuren wat, ja, kun je het natuurkundig verklaren? Of is het nodig om het natuurkundig te verklaren, die duisternis?
1: Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Het betekent schedelplaats. Het is een plek die veel gebruikt werd voor de executies. Dus van terechtgestelde. Het lag ook langs een drukke weg, vandaar dat er heel wat mensen beginnen te reageren naar Jezus toe. Daar vindt dus de kruisiging plaats. En op een bepaald moment heb je dus inderdaad die duisternis, maar je hebt nog meer. Je hebt nog een aardbeving vermeld, Matthäus. Er gebeurt van alles. Echt, de natuur komt in beweging. De parallellen die de uitleggers daarmee zien, of daarin zien, zijn de parallellen met de profeten. Die spreken over de komst van Yahweh. De komst van Yahweh, de grote dag van Yahweh, de dag van Yahweh, wordt in het Oude Testament verbonden met natuurfenomenen. Fenomenen die we ook trouwens herkennen bij de komst van Christus in het boek Openbaring. Daar wordt datzelfde weer benoemd. Het herinnert ook aan de manifestatie van God op de berg Sinaï. Opnieuw, we bevinden ons in de tijd van de Pesach. En als dit gebeurt, dan moet je beseffen van wow, hier is van alles gaande. Duisternis is geen goed teken. De duisternis was het laatste oordeel voordat het grote moment kwam dat God de eerstgeborene van Egypte liet sterven. De negende wonder, eigenlijk de tiende, wordt pas echt een plaag genoemd. Maar de negen wonderen over Egypte, het negende wonder was duisternis gedurende 3 dagen. En hier heb je dus duisternis gedurende 3 uur. En in die duisternis geeft Jezus zijn leven aan God en roept hij dus uit van Heer, ontvang mijn geest en het is volbracht. Maar voor de omstaanders moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Niet alleen trouwens voor de Joden, zelfs voor de niet-Joden. Dat merken we bij de Romeinse centurio. Dus de centurio die in de Romeinse dienst staat. Dat kan ook een Samaritaan zijn geweest trouwens, dat hoeft geen Italiaan te zijn. Die zegt op dat moment van, waarlijk. Dit was een godszoon. En die is daar zo van onder de indruk. Die zal ook straks verslag uitbrengen aan Pilatus als Jozef van Arimathea, een van de mensen van het Sanhedrin, om het lichaam van Jezus gaat vragen. Dan zal die 100 man zich de tijd nemen om naar Pilatus te gaan en te getuigen van wat hij daar gezien heeft.
0: Dan is er de begrafenis. Ik ga naar het laatste hoofdstuk toe. De voorbereiding op de begrafenis. Hoe ging het in zijn werk in die tijd?
1: Als je stierf als gekruisigde, dan had je geen begrafenis. Dan werd je van het kruis afgehaald in Israël, voor alle duidelijkheid. In andere gebieden lieten de Romeinen je gewoon hangen. Trouwens, ook als je werd gekruisigd, werd je volledig naakt gekruisigd buiten Israël. Binnen Israël zijn er ook wel voorstellen gedaan dat misschien ook bij Jezus gebeurde, maar die zijn niet sterk. Men denkt toch wel dat er binnen de Joodse traditie een bepaalde respect was vanuit het Oude Testament, dat men zei dat kunnen we niet maken. Maar vanuit diezelfde Joodse traditie zei men dus ook van, ja, Deuteronomium zegt, iemand die geoordeeld is, die mag niet 's nachts overnachten blijven aan het hout. Dus Jezus werd van het kruis gehaald en werd dus niet in een massagraf gegooid. Hij werd door Jozef van Arimathea van het kruis gehaald. Hij werd daarop door Jozef van Arimathea, maar ook door Nicodemus en door vrouwen verzorgd. Dat het lijk geëerd werd door mirre dat er werd gemaakt. Dat was zalf die ze zelf moesten maken en die ze dus gebruikten om het hoofd van Jezus te zalven en hem dus te balsemen.
0: Hoe groot was de schrik toen het lichaam weg was?
1: Zeer groot. Er was opnieuw ook weer sprake van natuurfenomenen. Er was een zeer grote schrik dat degene die de grafsite beheerde, de tuinman eigenlijk van de grafplaats zou je kunnen zeggen, dat die aan de haal was gegaan met Jezus. Er was ook wel angst doordat men het graf binnenging en daar engelen zag aan de voorzijde van het plekje waar Jezus lag, dus bij zijn hoofd. En aan het voeteinde, waarbij men dacht van wauw, het lijkt net de Ark van het Verbond, waar ook een engel aan de voor- en de andere kant staat van de Ark van het Verbond op het verzoendeksel. Er was best wel veel vraag hoor. Er was angst, want ja, al toen ze bij het graf kwamen, de steen was weggerold. De wachters, die hebben we nog niet eens genoemd, maar de wachters die Pilatus daar had neergezet, omdat de Joden hem zeiden, ja, je moet dat doen, want we hebben gehoord dat Jezus zal opstaan. En dat is natuurlijk feik, die leerlingen gaan hem dadelijk stelen. Dus bewaak dat graf maar, verzegel dat maar. Dat was een zeer goede verzegeling van minstens 16 soldaten. Die waren weg. Die waren daar niet meer. Dus ik kan me echt voorstellen dat de hartslag van de dames die in dat plaatsje waren, dat die wat hoger sloeg op dat moment, ja.
0: Wat zien zij of wat zien zij niet?
1: Wat zijn zij niet? Zij zien uiteraard niet dat dit in overeenstemming is met het onderwijs van Jezus, met de aankondiging van Jezus, dat hij zal opstaan. Ze zijn zo ontgoocheld en onder de indruk, of hoe zeg je dat, door onthutst beter gezegd, door wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen, dat er helemaal niet meer in de focus is. Mm-hmm. Dit verhaal kent nog een verder verloop. Ze zijn vergeten dat de God die ze dienen tijdens het Pesach, de God is die hem met machtige hand zal bevrijden uit Egypte. Ze zijn vergeten dat er wonderen gebeuren en dat God een nieuw moment maakt, een nieuwe start met het volk maakt. Ze zijn vergeten dat Israël bevrijd is als Gods zoon uit Egypte en dat Christus de zoon is die centraal staat in het koninkrijk en die God zeker niet aan zijn dood zal overlaten. Ze zijn vergeten dat Christus macht heeft over dood en in het verleden doden heeft opgewekt.
0: Maar hij wordt gezien.
1: Ja, hij wordt gezien, hij verschijnt. En het is ook heel bijzonder te zien dat de Heer Jezus hen dat niet kwalijk neemt. Het is bijzonder te zien dat hij daar ja, niet verwijtend naar de vrouwen is. Hij is zeer meegaand, zelfs met een Thomas die een week later bij de leerlingen komt en zegt, ja, jullie zeggen allemaal Jezus is opgestaan, jullie zijn naar dat graf gerold, dus jullie hebben inderdaad wat bewijsmateriaal. Maar ja, als ik het niet zelf zie, dan ik wil ook zoals jullie bewijsmateriaal. En dan verschijnt Jezus aan Thomas op dezelfde manier als 7 dagen geleden. Hij verschijnt in het midden en hij zegt, Thomas, start maar uw onderzoek. En Thomas zegt, het hoeft niet meer, heer, ik heb voldoende bewijs. Maar alle leerlingen zitten te zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan. De Emmausgangers, die weten niet meer precies hoe en wat. Jezus verschijnt aan hen, loopt met hen mee. God maakt hun ogen dicht, zodat ze hem niet meteen kunnen herkennen. En dan brandt hun hart als Jezus vertelt over het Oude Testament. En pas als die breekt, de broodbreed bedoel ik daarmee, tijdens de maaltijd ontdekken ze hem. En dan verdwijnt Jezus weer en dan rennen ze terug naar Jeruzalem. Komen ze bij de leerlingen. En dan blijkt ook daar dat er weer die vragen zijn. Is er wel Jezus? Is er wel echt opengestaan? Is dat niet gewoon fantasievoorstelling? Ik bedoel, emoties kunnen veel met een mens doen. Ik zie bij de opstandingsverhalen dat er heel kritisch naar zichzelf wordt gekeken door de apostelen. Dat zijn geen mensen die opeens verhaaltjes beginnen te verzinnen uit noodzaak. Dat zijn mensen met emoties die gewoon eerlijk toegeven. Ja, wij dachten echt dat het een fantoom was. En we vroegen zelfs aan Jezus, kunt u dat bewijzen? En dan vraagt hij om een stuk vis en dan vraagt hij om een stuk koek. En dan eet hij dat gewoon voor hun ogen. En dan, maar dat is gewoon een paar dagen later. Hè? Dus zelfs in Matthäus 28 staat er op het einde dat Jezus aan hen verschijnt op de berg in Galilea. Dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen

0: verschijnt op de berg in Galilea, dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen zijn die twijfelen. Sommigen komen dichterbij, staat er dan, en anderen twijfelden. Dat gaat over de 12. En dan zegt Jezus tegen hen, mij is gegeven alle macht op aarde en in de hemel. Citeert hij de laatste woorden uit het boek Kronieken, wat in de Joodse traditie het laatste boek van het Oude Testament is. Het zijn de woorden van Kores, die het volk van Israël in het Oude Testament oproept om terug naar Jeruzalem te gaan en het huis van God te bouwen. En Jezus citeert dat en probeert daarmee duidelijk te maken, hey, het verhaal gaat verder. Dit is het verhaal dat in lijn staat met dat Oude Testament. En het mooie is dat die twijfel niet door Jezus wordt afgebroken en dat gewoon ook door de evangelisten wordt toegestaan. Dat zijn krachtige zaken om te bewijzen dat de opstanding veel meer is dan een verhaal wat mensen hebben bedacht in latere tijden of wat dan ook. De opstanding getuigt van zeer realistische beschrijvingen. Ook de verhalen van de opstanding, de vrouwen, die komen met verschillende versies. Dat is niet omdat de evangelisten zo dom waren om één verhaal niet te kunnen bedenken. Nee, dat is gewoon omdat ze echt willen zijn. Ze zeggen gewoon, ja, ik heb dat gehoord van die persoon en die beschrijft dat op die manier. En die is over de toeren. Ze maken hun zinnen zelfs niet af bij dat opstandingsverhaal. En dus de evangelisten laten dat gewoon zien door niet een mooie harmonie te maken en één evangelie te creëren zoals wij dat graag doen. Nee, ze zeggen dat doen we juist niet, want dat laat de geloofwaardigheid veel beter zien dan dat we het allemaal nu proberen glad te strijken. Laat die spanningen, die verschillende emoties er maar in staan. Het zorgt juist dat de waarheid sterker wordt.
1: Als hij leeft, dan leeft hij nu en dan kun je niks aan doen dan.
0: Als hij leeft, dan leeft hij nu, daar kun je niks aan doen. Het bijzondere is juist inderdaad zelfs personen die heel veel moeite hebben gehad met de opstanding en die hebben gezegd, ik ga dat ontkrachten. Ja, de meeste van hen zijn allemaal tot de erkentenis gekomen dat Jezus is opgestaan. Er zijn nog altijd heel veel getuigenissen tot op vandaag te horen. Vooral ook in gebieden waar Bijbelkennis bijna niet bestaat, waar Bijbel niet te krijgen is. Denk aan de landen in het Midden-Oosten, waar mensen getuigen dat ze openbaringen van Jezus krijgen, tot geloof komen, hun hele leven overhoop gooien. Dat doe je niet zomaar door een droom. Dat kan consequenties hebben. Weet je, in Europa, in het westen van Europa, hebben we het heel makkelijk. Hè? Als jij vandaag zegt, ik geloof in Jezus, oké, je buren kijken misschien een beetje raar, want je begint wat godsdienstig te worden. Maar ja, je was toch al een beetje vreemd op sommige vlakken. Er zat ook al wat roddels over je. Maar in zulke landen kan dat betekenen dat je onteigend wordt. Dat je familie je buiten zet. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Dat doe je niet op basis van een kleine indruk. Daar ben je echt tot in het hart overtuigd. En dat is de opstanding. De opstanding van Jezus laat zien in het Nieuwe Testament, hè, daar getuigen de apostelen en de andere mensen er continu van. Het is een bliksemslag in ons hart geweest. Dat heeft zo'n impact gehad. Daar is ons hele leven door veranderd. En uiteindelijk hebben ze hun leven daarvoor gegeven.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, onbegrijpelijk en tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Want ik proef ook dat we soms iets te soft worden en dan denken van, laat het dan maar weg, we kunnen er toch niks over zeggen, het is onbegrijpelijk. Nee, het is niet volledig te definiëren in alle toonladders die we hebben, in alle teksten die we hebben, maar het is ook wel iets wat je kunt pakken en waar Jezus ook toe uitnodigt. Als die mensen ontmoet, dan zegt hij ook van, grijp het maar, pak het maar. Dus aan de ene kant, wij kunnen geen foto's presenteren van de opstanding. Dat is onmogelijk. De foto zou overbelicht zijn. En aan de andere kant zien we in de evangelie dat er 4 geweldige getuigenissen zijn. En in het Nieuwe Testament geweldige bevestigingen. En in de kerkgeschiedenis herbevestigingen dat Jezus is opgestaan. En dat maakt het wel heel begrijpbaar.
1: Hij leeft dus.
0: Hij leeft.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En het zei Raymond Houzoel. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Zo leefde Jezus. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Raymond had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: Van harte welkom hier bij de katholieke agenda. Ja, en u zult wel denken, hè? Dat is toch altijd op de woensdag om 9:15? Nou, dat was inderdaad het geval in de voorgaande seizoenen. Daar hadden we elke week op de woensdag om 9:15 een kort programma, de katholieke agenda, om u inderdaad zo eens wat activiteiten aan de hand te doen, die te bespreken. Maar we hebben voor dit seizoen eigenlijk een verandering aangebracht. Om de week, dus niet iedere week, maar om de week willen wij een wat uitgebreider programma aanbieden waarin ook gewoon activiteiten worden aangekondigd. Misschien wat korte gesprekjes. Nou, in ieder geval iets uitgebreider. En het betekent natuurlijk ook dat het voor een iets langere periode is als het om de week is. En de tijd dat het programma dus wordt uitgezonden is ook veranderd. Is verhuisd naar de dinsdagmiddag om 14:00. Vandaag, 8 september, is dan eigenlijk de eerste keer. En de volgende is op 22 september. Want dat is namelijk, als je een week overslaat, dan duurt het even voordat de volgende er weer is. Ja, en dan, ik val maar meteen met de deur in huis, is het zo dat deze allereerste keer ons een beetje heeft overvallen. We wisten dat hij eraan zat te komen. En tegelijkertijd, we hebben net het afgelopen weekend natuurlijk onze handen meer dan vol gehad aan de Rosary Rally en ook de prachtige dag in Haarlem. En dan is aan het begin van zo'n seizoen, dan komt ineens toch wel alles samen. En Mariska, met wie ik natuurlijk altijd de katholieke agenda doe, die heeft dat ook even niet helemaal helder gehad. En dat betekent dat deze eerste uitzending een proefje is, zomaar zeggen. Dus ik ga u absoluut het een en ander vertellen over een aantal activiteiten. Zo direct hopelijk ook nog een kort gesprekje dat is dan onze eigen Antoon, over een activiteit in zijn parochie die ze net deze week volgens mij ook opstarten. En zo komen we natuurlijk absoluut een heel eind. Maar nogmaals, het is een voorproefje van wat het moet gaan worden. Ja, en goed, de katholieke agenda ook misschien goed om nog eens te vermelden. Waarom doen we dat? Natuurlijk om u heel concrete activiteiten aan te reiken. En het zou natuurlijk prachtig zijn en ik hoop dat dat ook gebeurt, dat bij dat wat we noemen er wel eens wat bij zit waarvan u denkt, oh ja, daar ga ik naartoe of dat vind ik mooi of ik raad het aan mijn vrienden, aan familie. En dat op die manier ook de mensen die hun activiteiten in elke activiteiten zetten of laten zetten, terug horen dat ze via Radio Maria die activiteit op het spoor gekomen zijn. Dat is één. Het andere aspect is natuurlijk dat door al die activiteiten te noemen en te verwijzen naar vooral rkactiviteiten.nl, waar wij ook wel de meeste activiteiten uit putten, te laten zien dat Katholiek Nederland en soms ook net even over de grens in België, dat het levend is, levendig, maar ook levend, een levende geloofspraktijk in allerlei hoeken eigenlijk van ons land en net even over de grens, waar dus van alles te doen is. Echt, je kunt het bijna zo gek niet bedenken. Zoveel verschillende soorten activiteiten zijn er ook. Nou, we hebben natuurlijk voor de vakantie vooral ook ingezoomd op activiteiten die allemaal in de zomer plaatsvonden en die misschien ook wel wat langer waren. Dus retraites, pelgrimstochten, reizen naar Lourdes en zo. Maar ook dat gaat door. En ja, je ziet bijvoorbeeld, ik had het even moeten tellen misschien, misschien lukt dat direct tijdens de muziek, dat in de maand september, waarin natuurlijk alles weer opstart, er echt een heel groot aanbod is van, nogmaals, een hele grote diversiteit aan activiteiten. En dat is bemoedigend om te zien. Hopelijk ook voor u als luisteraar, om inderdaad dat te horen en wellicht ook zelf te bekijken bij erkenactiviteiten. En tegelijkertijd, denk ik, is het ook goed dat we daarbij altijd opnoemen dat er gebed nodig is om deze momenten echt momenten van genade te laten zijn voor hen die daarbij aanwezig zijn, voor hen die het organiseren. Dat het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in een parochie of in een bepaalde gemeenschap wellicht ook nog een bredere uitstraling mag hebben om mensen, want daar gaat het uiteindelijk ook om, om mensen dichter bij Maria, door Maria sowieso, maar ook dichter bij Christus te brengen. Dat is eigenlijk ook het mooie hieraan, aan erkenactiviteiten, dat het dus steeds weer, het groeit. Er komen steeds nieuwe activiteiten bij. En misschien dat u wel vaker naar dit programma hebt geluisterd op de woensdag. En zelf in uw parochie, in uw gemeenschap, met misschien een gebedsgroep of een ander soort groep dingen organiseert. En het graag ook vermeld zou zien worden bij erkenactiviteiten. Nou, dat kan natuurlijk. En het kan vrij simpel door bijvoorbeeld contact op te nemen via info@erkenactiviteiten.nl. Dan kunt u ook degene die deze lijst bijhoudt, afspreken hoe u misschien ook zelf de activiteit erin zet. En ook hoe u dus daar op die manier gewoon wat reclame voor kan laten maken. Want dat is het in feite ook. Zouden wij hier in het programma eigenlijk ook nog een oproep willen plaatsen. Die gaan we ook nog wel herhalen. Is als u nou zegt, ik zou daar best kort iets over willen vertellen in het programma. Iets wat u wat binnenkort of zeg maar binnen nu en een week of 3-4 plaatsvindt. Ik zou daar best iets over willen vertellen op de radio. Nou, ik zou zeggen, belt u dan tijdens de muziek in dit programma naar de live studio. Want dan kunt u dat gewoon op de radio zelf vertellen. Dus misschien zit er wel een mooie bijeenkomst bij van een gebedsgroep. Of heeft u binnenkort een eerste avond van een cursus waar nog meer mensen welkom bij ze zijn. Weet u van een mooie bedevaart die mensen misschien niet zo goed kennen? Nou, ik noem zomaar wat dingen op. En u zegt, dat verdient extra aandacht. Nogmaals, dan zou ik zeggen, belt u tijdens de muziek hier live naar de live studio om dat op de radio te vertellen. Het nummer, dat kan ik geven. Dat is hetzelfde nummer als wanneer u tijdens de Rozenkrans bijvoorbeeld belt om uw intentie door te geven. En daar is het nummer dus van 073 687-2001. En ik zal het zo direct nog een keer herhalen voordat we muziek gaan spelen. Maar ik wilde eerst in ieder geval een paar activiteiten alvast onder uw aandacht brengen. En sommige zijn al wel een beetje snel. Maar goed, we zitten zo aan het begin van het seizoen. We moeten er een beetje allemaal in komen. En we dachten van, dat is toch mooi om die ook te vermelden. En dan begin ik met met twee activiteiten. Twee mooie dingen die zaterdag aanstaande in ieder geval al voor u beschikbaar zijn. En dat is een prachtige iconenexpositie door het iconenatelier van Geert Huustegen. En de naam die moet u bekend klinken, want Geert en Angelique Huustegen verzorgen natuurlijk het iconenprogramma altijd hier bij Radio Maria. Het iconenkwartiertje op de Dat is vandaag geweest op de dinsdagochtend. Zij houden op zaterdag 12 en zondag 13 september in de Sint-Martinuskerk in Voorburg een bijzondere expositie rondom de eeuwenoude kunst van de icoon. Nou, zo'n expositie met werken van bekende Nederlandse iconenschilder Geers Husteegen zelf natuurlijk, maar aangevuld met een selectie van antieke en hedendaagse iconen. Het is zowel op zaterdag als zondag. Op de zaterdag, dan kunt u tussen 10 en 5 daar naartoe, naar die iconen expositie. En op de zondag tussen 11:15 en 16:00. In dus die Sint-Martinuskerk Oosteinde 56. Nou, Geert Husteegen zal ook een lezing verzorgen om 12:00 tot ongeveer 12:45 over iconografie, over de betekenis van iconen en de inspiratie achter zijn werk. Nou, aansluitend is er een soort tussen kunst en kitsch. Dus bezoekers kunnen ook hun eigen iconen die zij thuis hebben meenemen voor een beoordeling en taxatie. Nou, dat moet 1 of 2 dagen vol inspiratie worden en ook bewondering natuurlijk. Hier staat het ook een dag vol kunst, geschiedenis en spiritualiteit. Ja, daar zal Geert Husteegen zelf veel meer nog over vertellen wat iconen eigenlijk allemaal inhouden en dat het ook niet zomaar schilderijtjes zijn. Dus nogmaals, op zaterdag 12 en zondag 13 september aankomend weekend, op de zaterdag tussen 10 en 12 en op de zondag tussen 11:15 en 16:00, de expositie in de Martinuskerk in aan de Oosteinde 56 in Voorburg. Ik weet niet of ik dat net en duidelijk heb gezegd trouwens. De Martinuskerk, het adres is Oosteinde 56 en de plaats is Voorburg. En er is ook een lezing dus bij om 12:00. U kunt dit terugvinden in de activiteitenlijst Erke Activiteiten. En dan kunt u ook doorklikken naar Atelier Husteegen, waarop sowieso natuurlijk heel veel ook al verteld staat. Dan kunt u ook rondneuzen op de website zelf. Maar ik zou zeggen, de expositie zelf is natuurlijk mooi en ook heel leuk om wellicht met een eigen icoon die u misschien ooit heeft gekregen of gekocht of te laten taxeren en te laten beoordelen bij het tussen kunst en kitsch uurtje. Nou, mooie activiteit. Een andere activiteit die ook zaterdag 12 september is, maar dan hier in Den Bosch, dat is de open kloostertuin van het stadsklooster San Damiano. Nou, u weet het, we hebben deze maanden ook extra aandacht voor de Franciscanen. We zijn bezig met Franciscusmaanden, noemen wij dat eventjes in ons eigen, ja, als werktitel hier bij Radio Maria. Er komen dus diverse programma's voorbij, zoals aanstaande donderdag het eerste Franciscusuur. En de Franciscanen die hier dus in het stadsklooster verblijven, die houden een klooster, open kloostertuin. En er is een rondleiding en die zal starten om 16:00 'smiddags. En daarvoor om 15:00 komt de Capella Duces zingen in de kloosterkerk. Het stadsklooster ligt dus in Den Bosch, in de stad Den Bosch, aan de Van der Doeste Willem Wassingel 12 in 's-Hertogenbosch. En de ingang van de grote tuin, die ziet u vanzelf, want er staat een grote vlag, of er hangt een grote vlag uit. Dat is zaterdag 12 september. En dat komt natuurlijk, eigenlijk ook wel logisch, omdat het dan ook Open Monumentendag is. En die Open Monumentendag, daar doen ook heel veel kerken en kloosters en gemeenschappen aan mee. En de tijd dat de tuin open is, ik zei net de rondleiding is om 16:00, maar de tuin is al open tussen 10 en 16:00. En dan zijn er eigenlijk ook momenten dat er rondleidingen zijn. En de laatste rondleiding, ik las het niet goed, de laatste rondleiding die start om 16:00, ik moet het goed zeggen. Dus de hele dag eigenlijk tussen 10 en 16:00 kunt u daar terecht. Wilt u meer weten over het stadsklooster voordat u er naartoe gaat, dan hebben zij gewoon ook een website. www.stadskloostersandamiano.nl. Dus allemaal achter elkaar geschreven. Stadskloostersandamiano.nl. Daar vindt u ook nog meer informatie. Nou, nogmaals, van de douche, de Willebrassing, al vlakbij het station. Het is, ik denk geen 10 minuten lopen vanaf het station in Den Bosch. En dan bent u dus daar bij het Stadsklooster. Heel makkelijk te vinden. Ik ga nu muziek draaien en een slokje water drinken, zoals u hoort. Is dat even nodig. Maar mocht u dus iets willen vertellen over een aankomende activiteit waar u zelf of bij betrokken bent of naartoe gaat, voel u vrij om te bellen tijdens de muziek naar de live studio om dat kort toe te lichten. Het nummer is 073 687 2001.

0: het lied dat het jubeljaar heeft begeleid. En dat dus Pelgrims van Hoop heette Vlam van Liefde. Dat was het lied. Ja, hier bezig dus met de katholieke agenda. Vernieuwde uitvoering om in wat meer tijd, ook wat meer ruimte te nemen om te kunnen vertellen over een aantal activiteiten die natuurlijk in het land, soms ook zelfs in België, plaatsvinden. En nou, hier is aangeschoven Antoon. Hartstikke leuk, Antoon. Dag dat je even bij me komt buurten.
1: Ja,
0: leuk,
1: dankjewel.
0: Hè? Ja, we zitten veel in de studio vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Met,
1: mooi
0: maar,
1: toch?
0: Nou, ik heb net al aan het begin gezegd een beetje een nieuwe vorm van het programma Katholieke Agenda.
1: Ja.
0: Dat we wat meer tijd hebben om sommige activiteiten ook toe te

0: het ook toe te lichten.
1: Iets meer uit te lichten, hè?
0: Ja, iets meer
1: aandacht
0: lichten.
1: Aan te geven.
0: Klopt.
1: Goed is dat,
0: en,
1: ja.
0: En ook eigenlijk luisteraars zelf deel te laten nemen, als het ware. Als ze zelf iets kunnen vertellen ook over een activiteit die ze of mee organiseren. Of waarvan ze eigenlijk zeggen, joh, dat is zo mooi, daar moet je naartoe komen.
1: Ja, zorg dat je erbij bent.
0: Je erbij bent. Nou, en jij valt in beide categorieën volgens mij, want je bent mede-organisator.
1: Ja.
0: En je wil dus, neem ik aan, ook heel veel mensen uitnodigen voor iets wat in jullie parochie nieuw is.
1: Ja, vanavond. Dus dat
0: snel.
1: Is al een heel erg kort dag. Dus vanavond is de eerste avond, 7:45... In het leerhuis, dat is bij de Gerardus Majella parochie in Utrecht, bij de broeders van Sint-Jan. En het is eigenlijk zo, dat is een leeskring. En dat heet Leeskring Nieuwe Evangelisatie. En dat gaat over het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dat is een boek onder redactie van Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Ja, en dat boekje zat ik te lezen, dat is al even geleden. En ja, ik kreeg rode oortjes van opwinding. Echt zo'n feest van herkenning. En van, oh wauw, dat ik er nu pas op het spoor kom. En we hebben het boek ook voorgelezen trouwens op Radio Maria. Die wordt nu ook nog herhaald. Nu in de weekenden bij het programma Wij Lezen Voor. Ja, en dan gaan we eigenlijk dat stoeien met dat boek, zeg maar. We gaan lezen, we gaan bespreken, reflecteren, bidden ook zeker. Getuigen van hoe geef je nu handen en voeten aan een nieuwe evangelisatie. Dat is eigenlijk wat centraal staat.
0: En kun jij vatten in een paar zinnen, waarom was je er dan zo door gegrepen? Of waarom ben je er zo enthousiast van?
1: Ja, toch de herkenning, denk ik, van waar het om draait in onze kerk. Namelijk dat de kerk bestaansrecht heeft door het evangeliseren. Juist doordat de kerk altijd heeft geëvangeliseerd, bestaat de kerk nog steeds.
0: Ja,
1: denk ik dat dat zeker meespeelt. Het verlangen om te evangeliseren, het verlangen om het evangelie te verkondigen.
0: Mm-hmm.
1: En om te vertellen over Jezus. Dat verlangen, dat herkende ik heel erg in dat boek.
0: Ja.
1: Nou, het is een compendium, dat wil zeggen een soort bloemlezing van wat pauzen hebben geroepen over evangelisatie. Eigenlijk vanaf het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja.
1: Daarna Paulus VI en zo verder. Paus Johannes Paulus II.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is heel mooi om een soort rode lijn daarin te ontdekken. Waarin je ziet dat de ene paus voortborduurt of voortbouwt op het denken en schrijven van de paus daarvoor.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel opvallend, hè? Want op een gegeven moment komt Paus Johannes Paulus II met een nieuwe term die tot dan toe nog niet bestond. Dus door hem in het leven geroepen. Nieuwe evangelisatie.
0: Herevangelisatie zelfs?
1: Nee, nieuwe evangelisatie.
0: Dat is het, ja. Nieuwe evangelisatie.
1: Dat heeft hij dan ook de tijd voor genomen om uit te leggen van wat bedoelt hij daar nou mee? Wat is dat dan, die nieuwe evangelisatie? Nou, hoe verhoudt zich dat tot überhaupt evangelisatie? Ja, dat begint ook bij de vraag, wie is Jezus?
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan was het, geloof ik, ook Paus Johannes Paulus II die opriep tot een instituut voor de nieuwe evangelisatie. Dus, en sindsdien is dat door Paus Benedictus XVI opgepakt om inderdaad een instituut, een pauselijk instituut op te richten voor de nieuwe evangelisatie.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: En zo zie je dat het steeds voortborduurt daarop.
0: Ja,
1: en dat ze
0: elkaar
1: aanvullen, dat ze elkaar toch iedere keer ook weer met nieuwe inzichten komen. En dat die rode draad is heel mooi zichtbaar in dit boekje, Compendium van de Nieuwe Evangelisatie.
0: Ja, en nou, dat wordt dan besproken. Maar voor wie is dit dan bestemd? Het is vanavond de eerste avond, er zijn meer avonden. Is het een soort cursus of is het een vrije inloop? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is niet echt een cursus. Het is een leeskring, hebben we het genoemd. Omdat we namelijk samen gaan stoeien met het boek. Maar ook van wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat nu voor mij als deel van de parochie?
0: Mm-hmm.
1: He, dus wat betekent het ook voor de parochie? En hoe kunnen we dan daar handen en voeten aan geven? Dus een verleiding kan zijn. Afgelopen zondag zat ik ook in de kerk. En ik keek rond en ik zag, er komen best aardig wat mensen in de Gerardus Majella.

0: Maar in sommige banken zaten maar 2 mensen. En dan denk je van, nou, er kunnen nog veel meer mensen bij. En dat is natuurlijk ook waar. Maar het kan ook een verleiding zijn om te denken in termen van evangelisatie. Van, wij moeten mensen naar de kerk halen. En dat is niet onwaar, maar daar begint het niet mee.
1: Nee, nee.
0: Het begint toch met Jezus leren kennen. En met de uitnodiging om leerling te worden van Jezus. Ja. En dat is denk ik cruciaal. Ja,
1: want uiteindelijk toch, ik bedoel, waarom wil je mensen over Christus vertellen? Omdat hij ook voor hen is gestorven.
0: Exact.
1: En verrezen. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat je die rijkdom en die genade wil je hen ook daarin laten delen.
0: Ja. En zo is het ook dat, ik weet even niet welke paus dit heeft gezegd. Ik meen paus Benedictus de 16e, evangelisatie begint bij Jezus leren kennen, begint bij leerling te worden van Jezus. Maar als je eenmaal evangelisatie hebt ontvangen, dan leidt dat ook weer tot nieuwe evangelisatie.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Je kunt bijna niet Jezus leren kennen en dat voor jezelf houden.
1: Nee, dus, nee, dat is waar.
0: Ja,
1: nee,
0: en wat hij ook zei, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat ook, de kerk moet ook geëvangeliseerd worden. Hè, hoeveel mensen lopen er niet rond in de kerk? Ja, we kunnen dat niet beoordelen. Hoeven we ook niet over te oordelen. Maar die wel naar de kerk komen. Maar die eigenlijk tegelijkertijd zeggen, ja, ik heb niet zoveel met Jezus.
1: Ja.
0: Dan heb dus je toch iets gemist van waar het echt om draait. En dat is het offer van Jezus.
1: Dat doet mij dan weer denken aan... ik heb die programma's mogen maken ter voorbereiding op de komst van kardinaal Burke naar Nederland.
0: Ja,
1: hè?
0: Die apostolaten. Ja.
1: Precies, die apostolaten. En daar komt dan ook in voor dat natuurlijk, zeg maar... catechese hebben mensen, en dat is in Amerika, maar dat is ook hier, de hele westerse wereld denk ik sowieso, heel weinig catechese ontvangen. Dus dan, als je Christus niet kent, kun je ook moeilijk van hem gaan houden.
0: Ja.
1: En dat is, we dwalen wel een beetje af van de vraag van voor wie is het bedoeld? Want het zijn 4 avonden.
0: Klopt.
1: Ben je dan bij al die avonden? Of moet je bij al die avonden zijn? Wie?
0: Ik ben erbij. En ik zie wel wie er komt. Iedereen is welkom, eigenlijk.
1: Ja. Hè?
0: Dus kom je net kijken? Heb je iets opgevangen over nieuwe evangelisatie? En denk van, oh, interessant. Ik wil er meer van weten. Of als je echt al worstelt met de vraag van, hoe gaan we nieuwe evangelisatie in onze eigen parochie handen en voeten geven. He, daar heb ik niet een kant-en-klaar antwoord op. Maar daar gaan we wel mee worstelen.
1: Okay,
0: daar gaan we wel mee stoeien.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is eigenlijk voor allerlei mensen is het toegankelijk.
1: Gewoon, ja, en als je de eerste keer bijvoorbeeld vanavond is al heel snel. Als je daar niet bij zou kunnen zijn.
0: Dan is geen probleem. Er is wel een soort opbouw. Dus ik probeer wel een klein beetje een leidraad te houden. Van we gaan eerst kijken naar het Tweede Vaticaans Concilie. En het schrijven van de heilige paus Paulus de 6e.
1: Ja.
0: En zo verder.
1: Ja,
0: dus daar zit wel een soort van opbouw in. Maar dat is niet maatgevend, of dat is niet, dat zal geen hobbel zijn.
1: Nee, nee. En de schrijvers van het boek, dus Mirjam Spruitonder, zijn die daar ook bij betrokken?
0: Ik heb haar wel een berichtje gestuurd dat we dit gaan doen. En toen zei ze, nou, prachtig dat jullie dat doen. Zeer veel zegen wensen ons toe.
1: Ja.
0: Maar zij is niet direct betrokken.
1: Nee, nee, nee. Het is eigenlijk echt een parochieactiviteit.
0: Ja.
1: Maar mensen van buiten de parochie zouden dus eigenlijk gewoon kunnen aansluiten.
0: Zeker.
1: Ja,
0: graag zelfs.
1: Ja.
0: Het is ook een mooie uitwisseling, kan het dan zijn. Hè?
1: Ja. Ja, zeker. Want elders hebben ze misschien al wat, of erover nagedacht of geprobeerd. Of
0: andere ervaringen opgedaan.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, zeker. Ja. Hey, en die avonden zijn 1 keer in de maand.
0: Ja, heb je de data voor je?
1: Ja, dat heb ik.
0: Dus
1: vanavond dinsdag 8 september de 1e. Dan dinsdag 6 oktober. Dinsdag 10 november. En dinsdag 8 december.
0: Ja, klopt. En die dagen gaan we dus die leeskring doen. Als je zegt van nou, het lijkt me een interessant boek, maar ik heb hem nog niet gelezen, toch komen. En laat je inspireren om toch dan daarna het boek aan te schaffen. Ja, het is ook heel bijzonder. Ik heb dat een beetje onderzocht en ik heb geen andere voorbeelden gevonden in onze katholieke wereld, waar een boek is uitgegeven door 4 uitgevers.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk heel bijzonder, ja. Dus het is Bethsaida,
1: ja.
0: De Boog, het Katholiek Alphacentrum,
1: ja.
0: En Centrum voor Parochie Spiritualiteit.
1: Oh, samen, ja.
0: Gezamenlijk uitgaven, ja. Van 4 uitgevers. Nou, dat hebben we nooit.
1: Ja, van 4 organisaties. Zij zijn natuurlijk niet zelf uitgever, toch?
0: Nou ja, niet puur zang, maar zij geven wel meer boeken uit.
1: Ja. Ja, dus dat is waar.
0: Zijn, ja.
1: Ja, schrijven en, ja. En ja, zeker. Nou, het is ook terug te vinden op in de lange lijst van Erke activiteiten, ja, op de datum van vandaag. En je kunt doorklikken gewoon naar wat er op jullie website, op de website van de parochie over staat. En dan is er meer.
0: En aanmelden is niet noodzakelijk, mag wel, maar is niet noodzakelijk. En er zijn geen kosten aan verbonden. Dus,
1: oh ja, dat is wel. En de tijd misschien toch ook handig, besef ik me ineens.
0: Ja, had ik net gezegd 7:45, of klopt dat wel?
1: Ja, 7:45 tot 8:45 staat er. Ja. Dus het is op zich ook dan weer niet de hele
0: avond.
1: Nee,
0: het is geen lange sessie. Of
1: Nee. Dus dat, nou, prachtig. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen.
0: Ja,
1: dus ze kunnen het terugvinden bij Erke activiteiten. Ja,
0: het is nu natuurlijk voor de luisteraars heel kort dag. Maar
1: ja,
0: voor de volgende maand kan het wel heel goed.
1: Ja, en
0: in de parochie hebben we het ook aangekondigd. Maar ik had wel gedacht, van mocht er nou helemaal niemand komen, dan ga ik het gewoon voor de vogels prediken.
1: Ik denk in deze Franciscusmaanden.
0: Ja,
1: gaan. Jawel, nou, laten we hopen dat het. Dat er gewoon een mooie groep bij elkaar komt.
0: Ja,
1: en als het misschien niet de eerste keer is, dan
0: dan wel de volgende keer.
1: Keer.
0: Bij overweldigend succes en plakken er gewoon nog een sessie of 1 of 2 aan vast.
1: Ja, doen we. Nou, heel veel dank. Ik ga hier nog wat muziek draaien. En dan, ik heb het al eerder gezegd. En het is allemaal nieuw, ook voor de luisteraars. Maar stel dat u nou iets heeft waarvan u zegt, oh, dat wil ik eigenlijk ook graag onder de aandacht brengen. En het past binnen dit programma. Dan, ik zou zeggen, bel gewoon tijdens de muziek even naar de live studio. En het nummer is 06-3-6-8-7-2-0-0-1. Hetzelfde nummer als tijdens de Rozenkrans om het voor het oorgeven van intenties. En we gaan luisteren naar een mooi lied, O Sacred Heart, gezongen door het koor van het Emmanuel College.

0: Ja, u bent weer terug in het programma Katholieke Agenda. Uitgebreider dus dan gebruikelijk en op de dinsdag om 14:00. Ja, het is eventjes ook zoeken naar onze eigen nieuwe vorm van dit programma. En ik vond het wel heel mooi om net te horen van Antoon wat hij vertelde over dus het initiatief in zijn parochie, de Gerardus Mariella Kerk in Utrecht, dat compendium over evangelisatie, dat daarin natuurlijk duidelijk naar voren komt. En zoals hij dat zelf ook aangaf, ja, als je eenmaal gegrepen bent door het geloof, dan wil je het ook verder vertellen. Nou, dat past en sluit dan wel weer heel mooi aan op de Vredesweek die eraan zit te komen. Vanaf 19 september tot een week daarna. En het thema is daar: niets doen is geen optie. Nou, dat vond ik dus wel heel mooi aansluiten op wat Antoon net vertelde. De Vredesweek is heel divers. Er wordt door allerlei clubs en organisaties natuurlijk aangehaakt op dat thema en op die Nationale Vredesweek. Dat zijn natuurlijk kerken, interreligieuze bijeenkomsten en debatten, maar ook nog meer, ja, je zou kunnen zeggen, organisaties die aan de periferie staan natuurlijk van kerk en samenleving. Maar het sluit, het is natuurlijk ontzettend goed om te beseffen dat in zo'n Vredesweek er ook juist heel veel gebeden gaat worden en ook heel veel gebeden moet worden. En dan maak ik weer een klein stapje toch even terug naar afgelopen weekend, waarin natuurlijk kardinaal Burke heeft verteld op diverse momenten en plekken over de kracht van de rozenkrans. En dat het bidden van de rozenkrans zo'n krachtig wapen is. En hij vertelde een heel mooi persoonlijk feitje, dat toen hij naar Rome kwam in zijn jonge jaren, nog voor zijn priesterwijding en ja, voordat hij begon aan zijn opleiding in Rome, dat hij ontzettend graag naar de Sixtijnse kapel wilde gaan. En daar echt popelde om dat daar te kunnen bekijken. Nou, gelukkig kwam die gelegenheid al vrij snel. En hij was diep onder de indruk van de schildering van het Laatste Oordeel door natuurlijk Michelangelo, die in de Sixtijnse kapel ziet, waar, nou ja, goed, Christus, hè, die de verrijzenis, het laatste oordeel, niet de verrijzenis, het Laatste Oordeel, God die het Laatste Oordeel ook uitspreekt. En hij was met name getroffen door eigenlijk de afbeelding waarbij twee mensen aan de hand van de rozenkrans, letterlijk door de rozenkrans, de hemel ingetrokken worden. Want bij dat Laatste Oordeel zie je natuurlijk, ja, het scheiden, zeg maar, van de mensen die naar de hemel mogen en de mensen die dat niet kunnen. En dat, nou ja, dat sowieso is al heel indrukwekkend om te zien, maar vooral die mensen die door de rozenkrans de hemel ingetrokken werden. Hij zegt, dat gaf zo duidelijk aan, of dat geeft zo duidelijk aan wat de kracht van die rozenkrans is. En in het schrijven van Paus Johannes Paulus II, waar de kardinaal naar verwees, over de rozenkrans, heeft Paus Johannes Paulus II in de tijd echt een oproep gedaan, vooral aan gezinnen, maar eigenlijk aan iedereen, om de rozenkrans te bidden voor, of eigenlijk met, maar ook voor het gezin. Dus ook iedereen die de rozenkrans bidt, om die echt voor het gezin te bidden en voor de vrede. Dus die twee, ja, die twee zaken, zeg maar, heeft Paus Johannes Paulus II dan heel sterk benadrukt, dat, ja, gezinnen, dat er heilige gezinnen mogen zijn waar trouw en moed en vertrouwen en geduld en liefde natuurlijk mag overheersen. En de vrede waar we zo allemaal naar snakken. Maar dat moet ondersteund worden natuurlijk door heel veel gebed. Nou, ik denk die Vredesweek vanaf 19 september is daar de perfecte plek voor. En mocht u meer willen weten over wat er allemaal in de Vredesweek gebeurt, ja, dan kunt u natuurlijk dat ook terugvinden bij elke activiteit vanaf 19 september. Dus er zijn lezingen nogmaals, gebedsmomenten, nou, noem maar op, heel veel waar u misschien zelf wel bij aan wil sluiten, maar misschien zegt u ook van, nou, ik vind het ook heel mooi om gewoon met mijn gebed de zaak van de vrede te ondersteunen. En dan ook, beantwoorden we aan die oproep. Niets doen is geen optie. Nou, bidden is heel veel doen en heel belangrijk. Ja, ik heb nog een heel leuk item, denk ik. Althans, ik kwam dat tegen. Het is natuurlijk, we lopen tegen het einde van het bedevaartseizoen aan. En dan is er in Roermond, bij de kapel in het zand, altijd een speciale bijeenkomst. En dat is om dat bedevaartseizoen te besluiten. En het heet ook het besloet. Ik zal het misschien niet helemaal goed uitspreken, maar dat is natuurlijk het sluitstuk, zullen we maar zeggen, van die bedevaart, van het bedevaartseizoen. Dat vindt altijd plaats rondom het feest van vandaag, namelijk Maria geboorte op 8 september. Nou, de eerstkomende zondag die daarbij in de buurt ligt is zondag 13 september, aanstaande zondag. Dan is dus het besloet. Nou, bij gelegenheid daarvan wordt er om 11:30 een plechtige heilige mis opgedragen in de kapel aan de Parklaan 3, in Roermond dus. En deze keer, en er wordt, dat moet ik erbij zeggen, altijd een prachtig bloementapijt aangelegd daar. Juist dus ter afsluiting van het bedevaartseizoen. En nu is het 30 jaar geleden dat het eerste bloementapijt bij deze gelegenheid dus is gemaakt. En dat wordt toch wel heel feestelijk gevierd. Er is een nieuw logo. Nou, dat is ook in het tapijt verwerkt. En er zijn afbeeldingen uit de afgelopen 30 jaar. Dat wordt een beetje gevierd. Ook met een tentoonstelling. En die tentoonstelling is dus te bezoeken in dat weekend van 12 en 13 september, Open Monumentendag, in de kapel en in de kapelgang van dus daar de kapel in het zand. De kinderen van de Kienjerkerk, dat is ook weer de kinderkerk natuurlijk, en de synergieschool hebben hun best gedaan om dit jubileum bloementapijt op hun eigen wijze vorm te geven voor deze keer dus. En ze zullen er ook bij zijn op zondagmiddag 13 september in het Kruiswegpark. En daar worden ook tekeningen opgehangen die zij gemaakt hebben. En daarmee willen ze de bezoekers eigenlijk ook verrassen. Er is een fietsstalling aanwezig, wordt speciaal gezegd. Dus om tijdens Open Monumenten Weekend ook worden er ook devotionalia verkocht. En er is een fotoreportage van het bloementapijt dat ook ter verkoop wordt aangeboden. Nou, eigenlijk een heel feestelijk gebeuren. Het is in Roermond, dus het is misschien iets meer voor de mensen die in het zuiden wonen. Maar prachtig natuurlijk om gezamenlijk door jong en oud dit besloet ook bij te wonen. Kapel in het Zand is aan de Parklaan 1 in Roermond. En als u meer informatie erover wil weten, er is een website www.kruiswegpark.com. Dus COM. En daar vindt u dan ook meer informatie. Ja, het is tussen 10:50 trouwens, steeds in het Kruiswegpark, dat u dat bloementapijt, 30 jaar de herdenking, kunt bezoeken. Ja, eens even kijken. Ja, verder denk ik dat het ook heel goed is wanneer u zelf de gelegenheid kunt nemen om in de op de website RK-activiteiten te kijken. Er is zo, wat ik al zei, zoveel te doen. Vooral ook in september. Het is echt te veel om op te noemen. Maar u kunt daar dingen vinden die voor jong en oud zijn. Voor gezinnen. Er is een familiezondag bijvoorbeeld weer in Alphen op 20 september. En op 20 september, die moet ik echt nog even vermelden, want daar ben ik speciaal op gewezen door een van de vrijwilligers hier bij Radio Maria. Dan is ook de televisie mis van de KRO op zondag 20 september vanuit de grot in Lourdes. Want daar gaan namelijk een hele grote groep Nederlandse pelgrims samen met het Huis van de Pelgrim naartoe, naar Lourdes. En de viering die daar met dus een heleboel Nederlandse pelgrims wordt gevierd, wordt op zondag 20 september om 10 uur door NPO 2 uitgezonden. Nou, daarvoor is er natuurlijk altijd een geloofsgesprek. En deze keer zal een vrijwilligster, Bernadette Albers uit Raalte, iets vertellen over haar relatie met Lourdes. Dus dat is dan 20 september. Ja, het WJD-kruis gaat bijvoorbeeld ook weer door het land binnenkort. En zo zijn er prachtige activiteiten. Allemaal terug te vinden inderdaad in de lijst met elke activiteiten. Nog eentje dan en dan sluit ik af. Ja, ik zie er gewoon zoveel, maar deze wil ik u toch niet onthouden. En het is niet eens een activiteit waar u zo makkelijk naartoe kan. En dat besef ik heel goed, maar ik wil het toch graag vertellen. En dat is de zaligverklaring van Fulton Sheen. Hij wordt op donderdag 24 september zalig verklaard. Nou, de plechtigheid die gaat plaatsvinden in Amerika. Dus dat is gewoon echt niet naast de deur. In de Dome at America's Center in de stad St. Louis in Missouri, de Verenigde Staten. Ja, waarom noem ik het op? Fulton Sheen is toch voor veel mensen wel, denk ik, een naam die ze echt kennen of hebben gehoord. Hij is overleden in 1979. En in 2000, dus zijn heiligverklaring is in 2002 opgestart. Dus het proces, moet ik zeggen, voor heiligverklaring. Nou, dat is dan met horten en stoten een beetje gegaan. Maar in 2014 is er een wonder dat op zijn naam heeft plaatsgevonden, goedgekeurd door paus Franciscus in 2019. Nou, dat heeft de weg vrijgemaakt om dus werkelijk ook de zaligverklaring te gaan organiseren, om dat proces ook verder te zetten. Fulton Sheen is onder andere bekend geworden doordat hij in zijn tijd op zwart-wit tv korte toespraken hield, een soort catechese gaf op tv, maar op een manier die zelfs nu nog zeer aansprekelijk is. Taalgebruik is uit een iets andere tijd, maar de manier waarop hij dat deed, hij was gewoon mediageniek, zou je kunnen zeggen, toen al. Het is hier nog niet helemaal duidelijk of u het zou kunnen volgen. Dat durf ik nog niet te zeggen. Onze volgende uitzending is nog net voor die datum. Dus dat zou kunnen betekenen, want de volgende is op 22 september. Dan zou ik het misschien wel kunnen vermelden. Nou, ik hoop dat ik het niet vergeet, maar ik dacht, ik laat het alvast weten. Ja, en daarmee sluit ik voor deze keer het programma Katholieke Agenda af. Een volgende keer hoop ik ook weer Katholiek Nieuwsblad erbij te kunnen vermelden. Want dat is natuurlijk ook een vast onderdeel hier bij de Katholieke Agenda. Om de week, dus niet volgende week, maar over 2 weken op 22 september op de dinsdagmiddag om 2 uur. Dan zijn we er weer met de Katholieke Agenda. En in de tussentijd kunt u gewoon zelf ook kijken op natuurlijk de website rkactiviteiten.nl. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
1: In de Katholieke Agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 13 september viert de kerk de gedachtenis van Johannes Chrysostomus, Jan Guldemond. Hij draagt als kerkleraar de naam Dr. Eucharisticus. Ik geef een paar citaten waarin zijn geleerdheid blijkt. Hoe buitengewoon rein moet degene zijn die dit heilig offermaal gebruikt. O wonder, o goedheid van de menslievende God. Hij die boven bij de Vader troont, wordt op het ogenblik van de heilige handeling tastbaar, door aller handen te vatten, en biedt hij zichzelf aan hen, wie hem omarmen en ontvangen willen. Wanneer niemand het waagt het kleed van een vorst zonder eerbied te behandelen, hoe zouden wij dan het lichaam van de Allerhoogste God, dit reine, vlekkeloze lichaam, dat met de goddelijke natuur is verenigd en waardoor wij het zijn en het leven hebben, waardoor de poorten van de hel gebroken en de gewelven van de hemel opengedaan worden, hoe zouden wij dit lichaam zonder eerbied durven te ontvangen? Als u hem voor u neerziet liggen, spreek dan tot uzelf: door dit lichaam ben ik niet langer stof en as, niet langer een gevangene, maar een vrije. Dit met spijkers doorboorde en gegezelde lichaam kon de dood niet houden. Dit is het lichaam dat met bloed bedekt door de lans werd doorboord, en dat voor de hele wereld twee heilsbronnen, bloed en water, heeft doen uitstromen. Christus steeg uit het graf, glanzend en stralend, omhoog naar de hemel. Tot daar verhoogde hij dit zijn lichaam. Vandaag op zaterdag, in de 23e week door het jaar, uit de tekst van de Introitus: Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Heel het jaar door alle seizoenen biedt de natuur aan het volk Israël een overvloed aan van vruchten. Het is als een beeld van wat God in de orde van het heil doet, een aaneenschakeling van feesten waarin de geheimen van God worden gevierd de een na de ander, zodat de gelovigen nu al mogen leven in een leven van overvloed, een volheid van heil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van doorns, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt ge mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering. De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in, en de verwoesting van het huis was volkomen. Dit is het woord van God. Beginne de geest wat te laten rusten bij hem die de rotsgrond is van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief deed de Joden denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Psalm 28.
Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op de dag van het oordeel zal kennen en zien. Met het gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen, en dat is hier het woord van God in Jezus tot mij gericht. Dat woord van God blijft als een oordeel boven mijn leven hangen. Of ik dit woord onderhoud, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij laat leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. De plaats waar Jezus deze woorden sprak, het vlakke terrein waarin Jezus na zijn verblijf bovenop de bergen in de nacht was afgedaald, nadat hij de leerlingen naar boven bij zich had geroepen op de berg en er 12 had uitgezocht, die hij de naam of de titel apostel gaf, dat is afgevaardigde. Mensen die zijn zoals degene die afvaardigt. Samen met hen daalde Jezus af en bleef staan op een vlak terrein. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer. Want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. En tenslotte kan ik ook kijken naar de plaats van het laatste oordeel. Op die dag wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef wordt gesteld. En dan vraag ik om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij, en dat ik met de daad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. Vandaag spreken Paulus en Jezus waarschuwingen uit tot hun gehoor, dat wil zeggen tot ons, tot mij. Denk eraan, het gaat wel om je redding of ondergang. Het is een kwestie van erop of eronder. Paulus had al eerder gezegd dat dit ook voor hemzelf gold. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. 1 Korinthe 9. Hij zegt tot zijn Korintiërs: jullie zouden wel eens een les mogen trekken uit hoe het met de Joden in de woestijn is vergaan. Ook toen waren er sacramenten, doopsel door wolk en zee, nuttiging van geestelijk voedsel en geestelijke drank, namelijk uit de geestelijke rots Christus die met hen meeging. Maar in de meeste van hen heeft God geen behagen gehad. Zover is het in Korinthe nog niet. Het eten van vlees dat aan de afgoden was geofferd, was dan wel een grensgeval. Maar gaat het om deelname aan een heidense offerdienst, dan wordt die grens fors overschreden. Want dan gaat het om een cultische maaltijd. En juist zoals het bij de Joden al was, wie de offers nutterden, traden in gemeenschap met het altaar. Zo is het ook bij de heidense eredienstmaaltijden. Maaltijdgemeenschap bewerkt levensgemeenschap. Neem je deel aan een heidense offermaaltijd, dan neem je deel aan de boze geesten. Wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En hoe denken jullie nu dat jullie met elkaar zouden kunnen rijmen levensgemeenschap met de boze geesten en levensgemeenschap met Christus aan de tafel des Heren? Want de beker die wij zegenen geeft toch gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Jullie zullen moeten kiezen of delen. Het is heil of onheil.
En ook Jezus spreekt aan het einde van zijn reden zo'n ernstige vermaning uit. Want het gaat om ernstige dingen. Het gaat om de laatste dingen, om redding of ondergang. Om algehele redding of totale ondergang. De verwoesting van dat huis was volkomen. Aan de vier zalensprekingen had Jezus daarom ook al vier weeroepen toegevoegd. En dit dreigement maakt wezenlijk deel uit van de prediking van Jezus en van de apostelen. Want Jezus drukt zijn leerlingen op het hart. In elke stad waar gij niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt, zelfs het stof uit uw stad aan onze voeten schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Lucas 10. En Jezus houdt het zijn eigen vrienden voor. Tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik, vrees niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergens kunnen doen. Ik zal zeggen, wie gij moet vrezen, vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest hem. Lucas 12. Jezus is een leraar als geen andere. Er zijn momenteel ook in onze maatschappij allerlei heilsleren in omloop, allerlei organisaties en instellingen die zich om het uiteindelijke heil van de mens schijnen te bekommeren, om er maar enige te noemen, Shinto Zen, Shiatsu, Tai Chi, een bewegingsmethode voor actieve ontspanning, gezondheid, ademhaling en evenwicht. Er zijn gezondheidscentra voor alzijdige gezondheidszorg, holistische groeicentra, waar als oude vormen barsten nieuwe kunnen ontstaan. Ze pretenderen enige invloed te kunnen uitoefenen op het eeuwige heil van de mensen. Maar dat ze daar zelf niet in geloven, dat blijkt al dat ze nooit het onheil in het vooruitzicht stellen als je niet bij hen in de leer gaat. Met andere woorden, zij bieden hun wijsheid aan als een mogelijke verrijking van het welzijn van de mensen, maar niet als het welzijn zelf. Het is bij hen nooit alles of niet. En dat is bij Jezus wel het geval. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid, maar wie niet van dit brood eet, zal sterven. Het goede dat Jezus ons aanbiedt, is dus niet zomaar een goed, of zelfs maar een groot goed, maar het goede zonder meer, het enige goed, het eeuwige leven, het ene noodzakelijke. En zonder dat goed worden al je goederen waardeloos en is je hele welzijn ten dode opgeschreven. Zijn woorden vormen zoveel als het fundament van je leven. Zonder dat fundament stort het huis van je leven vroeg of laat in. Versterking van het fundament brengt ons in de Eucharistie. Dat is zoveel wat een kind mag krijgen aan het begin van zijn leven, een gevoel van fundamentele geborgenheid, een oerzekerheid van de liefde van God en de mensen. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend en met zijn vader, over wie Jezus spreekt als over mijn vader, en onze vader bidden, met mijn name meer ernst maken van dat woord, uw wil geschieden op aarde.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. We zitten op de zaterdagavond. We hebben vandaag de naam van Maria gevierd. Maar de avond die wijst dan altijd toch weer naar de zondag. En gaan we de eerste vespers bidden. En dan morgenavond is de tweede vespers. En voor degenen die een klein en een groot getijdenboek hebben, geef ik graag de bladzijde. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 359. We zijn de vierde week ingegaan. 359. En dan loopt het verder door. Behalve, en degenen die vaker mee bidden, die weten dat op de avond voor de zondag, dan kijken we al en bidden we eigenlijk al naar de zondag toe. Vandaar dat de antifoon voor de lofzang van Maria, die is al van de zondag, de vooravond. En dat staat dan op bladzijde 626. Dan heb ik het over het groot getijdenboek. Maar we gaan eerst de andere bladzijde noemen van het groot getijdenboek. En dan beginnen we op bladzijde 691 met de hymne. 691. Dan gaan we verder op bladzijde 1096. En daar staan dus de antifonen en de psalmen. En de korte schriftlezing. En dan, wat ik net al zei, het antifoon voor Maria. Dat is dus 626. En wilt u ook nog het slotgebed meebidden, slotgebed A, dat staat dan één bladzijde verder, 627. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Het klein getijdenboek beginnen we dus op bladzijde 359 en in het groot getijdenboek op bladzijde 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijd geschapen hebt in heerlijkheid.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust.
0: Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan.
1: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Betroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1096. Bid om vrede voor Jeruzalem. Hoe blij was ik toen men mij riep. Wij trekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
0: Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem. Dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: dat eendracht heersen binnen uw omwalling. In al uw huizen rust.
0: Ter wille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe.
1: Ter wille van het huis van onze God. Bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bid om vrede voor Jeruzalem.
0: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer. Uit de diepte roep ik Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen. Van zijn ongerechtigheid.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen. Aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op de aarde. Alleluia. Het woord van de profeten kreeg voor ons nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen profetie van de schrift eigenmatige uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen.

0: de naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood.
0: Groot getijdboek gaan we nu even naar bladzijde 626. Heer, wanneer mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Niet tot 7, maar tot 70 maal, 7 maal. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wanneer mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe, niet tot 7, maar tot 70 maal, 7 maal.
0: In het groot getijdboek gaan we nu even terug naar bladzijde 1099. Bidden wij tot Christus, de bron van vreugde, voor allen die op hem vertrouwen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Jezus, trouwe getuige en eerstgeborene uit de doden, met uw bloed hebt gij ons van elke zonde gereinigd. Laat ons uw grote daden dankbaar gedenken.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Sta allebei die uw blijde boodschap aan de mensen brengen. Laat hen onverschrokken verkondigers zijn van geheimen van uw koninkrijk.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Heer van de vrede, zend de geest van uw Zoon tot hen die de volkeren regeren. Open hun ogen voor allen die noodlijdend zijn.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Maak zorg voor allen die gediscrimineerd worden om hun afkomst, huidkleur, positie, taal of godsdienst. Geef dat zij erkend worden in hun recht en waardigheid.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: Laat allen die in uw liefde ontslapen zijn, het geluk en de vrede delen. Samen met de Maagd Maria en alle heiligen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Slotgebed vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 627. Slotgebed A. Laat ons bidden. Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Pastoor Pieter Zimmerman en vandaag ook met collega Tom van Acht. Zijn jullie ontspannen? Want ja, dat zegt de jingle, dat met een ontspannen kijk.
2: Dan moeten we dat wel zijn, ja.
3: En we zitten er relaxed bij.
2: Ja. Ja. Tom, ga eens even rechtop zitten.
1: Gelukkig.
2: Dat is het voordeel van de radio, hè. Als we allemaal ontspannen zijn en we zitten allemaal onderuitgezakt op de stoelen. Niemand die het ziet, ja. Ja.
1: Gelukkig geen beelden bij.
2: Nee, precies. Nou, daar hangen je tegenwoordig wel camera's.
1: Zijn maar, staan niet aan.
2: Maar die staan allemaal naar boven gericht.
1: Heb ik ze wel gedaan.
2: Oh ja, verstandig, ja. Ja. Nou, mooi dat we hier zijn, ja. Tom, ik heb jou natuurlijk van de week niet zo heel veel gezien. Maar we hebben dinsdag een bijzondere uitzending gehad waarin we even terug hebben geblikt op zaterdag. Daar was je niet bij, maar heel mooi dat je er nu wel even bij bent. Want voordat we dadelijk over deze week gaan praten, ben ik wel heel benieuwd hoe verliep dat zaterdag?
3: Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt fenomenaal. Ik heb nog nooit iets meegemaakt eigenlijk. Dus Ja, ik weet niet zo goed welk superlatief ik moet gebruiken.
2: Ja, nou, op zich fenomenaal vind ik een heel mooi woord.
3: Irene, die was echt sprakeloos ook. Van toen ze erover terugdacht van, goh, van... Hoe bijzonder het was. Dat verwoordde denk ik wel vrij goed van hoe ik het beleefd had. Het is gewoon, als je onderdeel uitmaakt van de organisatie natuurlijk zelf, dan ben je natuurlijk heel druk de hele tijd.
2: Ja, heb je er wel iets van meegekregen? Ondanks dat?
3: Het kwam bij mij echt binnen toen ik eigenlijk naderhand de foto's zag. Ja. Dus de foto's die Gerard en... Dennis hebben gemaakt. Dat drukt zo goed uit. Gewoon van het gevoel van die dag. Ja. Echt zo zuivere katholiciteit. Heel mooi. Heel mooi.
1: Dat is een vraag hier op een foto. Sima stuurde een bericht. Ja. Zegt, helaas geen foto's van de processie door Amsterdam. Ik bedoel dragers, Mariabeeld en alles. Iedereen die erachter liepen, kardinalen, bisschoppen. Graag foto's zenden. Ik liep achteraan. Iemand van 87 liep aan mijn arm.
3: Iemand van 87 liep aan mijn arm.
1: Ja, in ieder geval die persoon wil een foto zien. Okay, waar kunnen we foto's zien?
3: Ja, we kunnen foto's eigenlijk zien op de website. Ik ben een hele poos bezig geweest ook om te kijken van wat voor selectie ik moet maken.
1: Ja.
3: En ik heb een selectie gemaakt. De meeste zitten er allemaal nog in, want het zijn echt allemaal prachtige foto's. Maar dat straks in het nieuwsbericht. Waarin we terugblikken.
2: Er staat al iets op de website, denk ik.
3: Ja, er staan een aantal foto's uit de WhatsApp-groep. Eigenlijk van backstage, hè, de organisatie zelf. Dat is ook leuk om te zien.
1: Dus even geduld en komt goed.
3: Eventjes geduld. Ja, die staan er vanavond op.
1: Ja. Dus en de stream, daar was ook een klacht van een pastoor. Die zei, ik wilde de kracht de stream zien en de mis en zo.
3: Dat is opgehelderd.
1: En ik kon het niet zien.
3: Dat is opgehelderd.
1: Dat is opgehelderd. Ja, dus mensen moeten gewoon naar YouTube gaan zoeken, Radio Maria Nederland.
3: Ja, het staat gewoon op.
2: De stream was goed te volgen. Ik heb vanuit de brochure gehoord dat het echt wel goed te volgen was. Okay, de stream in het park was af en toe haperde een beetje.
3: Ja, dat is de reden was dat we met best wel veel mensen bij elkaar stonden. Ja. En die mensen hebben natuurlijk allemaal een mobiele telefoon.
2: Ja.
3: Dus dat was lastig.
2: En wifi in het Vondelpark werkt nog niet zo goed, hè?
3: Nee, precies. Nee,
2: en toch iets aan
3: gebeuren. In de kerk is het echt heel goed gelukt. Ik was erg blij met...
2: Ik heb een prachtige stream later nog kunnen zien. Ja. En we hebben ook hele mooie filmpjes gemaakt. Of niet zozeer we, maar onze cameraman. Ja. En ook wel mensen met een telefoontje. Die staan ook allemaal op onze Instagram, geloof ik, inmiddels. Hè? Wordt heel goed bekeken trouwens.
3: Ja, bijna 400.000 keer.
2: Ja, dat zijn we niet zo gewend.
3: Nee, inderdaad.
2: Wij zijn normaal vallen we bijna van onze stoel van 400 keer bekeken. Maar nou was het 400.000 keer. Het is toch wel even een ander niveau wat we nu meemaken zo.
3: Ja.
2: Maar ja, ik denk dat het wel iets zegt over de dagen ook. Ja, dat het ook echt die impact heeft gehad. Hè?
3: Ja, ik denk ook wel het enthousiasme van de vrijwilliger die zich daarover bekommert ook.
2: Ja.
3: Dat is ook wel echt al indrukwekkend, vind ik, hoor. Ja. Die heeft het ook al met twee handen aangepakt.
2: Ja, we hebben een van de jonge mannen die al een hele tijd betrokken is bij Radio Maria. Die heeft zich daar hard voor gemaakt. En die had zelf een cameraman ook geregeld.
3: Ja.
2: Daar hebben we helemaal niet naar om hoeven kijken. En ja, ik vind het heel mooi om te zien, dat is al een tijdje gaande, hoe jonge mensen ook deze hele missie zelf oppakken.
3: Ja.
2: Soms moet je er achteraan en dan moet je vrijwilligers aansturen in de hoop dat ze meedoen natuurlijk. Maar hier hebben we eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. En die pakken dat zelf gewoon op. Hè?
3: Ja,
2: en veel beter dan, ja, in ieder geval dan ik het kan.
3: Ze lijken wel religieus gemotiveerd, pastoor.
2: Ja, ja, zou het? Zou het? Vind ik wel een gewaagde uitspraak, hoor.
3: Ja, dat is echt mooi om te zien, enthousiasme inderdaad. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, ook de zondag was nog prachtig. We zijn natuurlijk in Haarlem geweest, nog met een heel stel mensen. Ja, we hebben afgelopen dinsdag hebben we er al uitgebreid op teruggeblikt. Voor de mensen die er niet zo heel veel van mee hebben gekregen, maar die toch een beetje nog willen proeven wat daar nou precies gebeurd is. Dan zou ik zeggen van kijk afgelopen dinsdag nog even terug. Of luister die even terug, de uitzending van In Gesprek Met. Daar heb ik telkens setjes van twee geïnterviewd, waaronder Christina, die zat er ook bij. En ons bijna het hele team komt dan langs.
1: Iedereen die op die dag aanwezig was, even naar de studio gestrekt.
2: Ja, precies. Die zijn even allemaal in het bootje gestapt. En het enthousiasme zat zo hoog. Je had het over superlatieven dat die dinsdag ook voorbij kwamen. Iedereen was echt helemaal of helemaal vol van of helemaal stil van.
3: Ja.
2: Of een combinatie, maar het was ontzettend mooi.
3: Ik vond wat volgens mij niet besproken was de tegenreactie. Hè? De demonstranten die we mee hebben gemaakt.
2: Ja, die zijn toch aardig aan bod gekomen. Ja, ook wel.
3: Er was ook nog eentje in het Vondelpark namelijk.
2: Oh, dat heb ik niet gehoord.
3: En die stond helemaal achterop opgesteld. En die had een vlag bij zich.
1: Van?
3: Met 7 kleuren van de regenboog. Dus eigenlijk is dat gewoon onze...
2: Gewoon de goede
3: christelijke vlag,
2: de goede
3: zeg maar.
2: Vlag.
3: Hè?
2: Ja.
3: Dus daar heb ik met hem. Ik heb het met hem over gehad. Dat was een hele beleefde, aardige, rustige demonstrant. Eigenlijk een beetje net zoals de Dolomina's heel tam waren, zeg maar. Was deze meneer ook heel rustig. En die is gewoon eigenlijk. Toen hij zo vriendelijk bejegend werd. Ook de pastoor Koos heeft hem ook uitgelegd over de eerste 5 zaterdagen.
2: Ja, ja.
3: Dus hij voelde zich helemaal welkom. Ja. En toen had hij zoiets van misschien moet ik dan maar naar huis gaan of zo.
2: Maar vertel even voor de luisteraars die dat niet weten. Ja. Je zegt de vlag, de regenboogvlag met 7 kleuren.
3: Ja, ja,
2: er is dus ook een andere regenboogvlag.
3: Ja, dus er is degene die de LGBTQ+ vlag heeft gemaakt. Die heeft verteld van God dat het demonisch geïnspireerd is. Hè? Dus hij heeft eigenlijk gewoon inderdaad de vlag van het verbond tussen God en Noah als uitgangspunt genomen. En daar een kleur van afgenomen. En dat is de kleur die het sacrament van het huwelijk vertegenwoordigt.
2: Dus
3: die zevende kleur erbij, en mensen hebben daar natuurlijk een hele hoop associaties bij. Maar denk vanuit Gods standpunt bekeken, maakt het niet zo heel veel uit wat jouw gevoelens zijn bij iets. Maar gaat het over de objectieve realiteit. Hè? Het gaat over wat er feitelijk plaatsvindt. En op het moment dat jij met een diep christelijk symbool daar staat, dan zal God daar minder moeite mee hebben. Dan misschien jouw zielen roerselen op dat moment.
2: Ik zag dat hier nog wat reactie op internet op was gekomen. Ook op deze man met de vlag.
3: Ja.
2: En toen zag ik ook een heel apostolaat. Was voor mij helemaal nieuw. Waarin katholieken de regenboogvlag weer als het ware terug... opeisen, om het zo te noemen.
3: Ja.
2: Want inderdaad, wat je zegt, het is een beetje uit zijn verband getrokken in de laatste jaren. Maar het is natuurlijk van oudsher het symbool van inderdaad het verbond van
1: God
2: en Noach.
3: Ja.
2: Noach, die land, het land is in zicht en het duifje komt aangevlogen met een takje in de bek, in de snavel, als teken van we zijn bijna bij het land. En inderdaad, dan ziet hij een regenboog als beeld van het verbond tussen God en de mens. Nou ja, zoals dat met meer symbolen gaat uit ons katholieke geloof, worden die vaak voor andere doeleinden gebruikt. Maar die wilde eigenlijk gewoon die regenboogvlag weer in ere herstellen, op de goede manier. Dus ik begrijp dat deze man dat ook aan het doen was.
3: Nee, hij was zelf in de veronderstelling dat hij met een LGBTQ-vlag aan de show was.
2: Oké, dus hij wilde eigenlijk... Hij had de verkeerde vlag vast.
3: Nee,
2: ja.
3: Hij heeft een hoop geleerd, denk ik, in één middagtijd. Okay, dat was mooi. Ja, ja.
1: Maar hoe doen ze dat, die vlag in ere herstellen?
2: Nou, dit verhaal erbij vertellen en ook de vlag op de goede manier afbeelden.
1: Ah, ja,
2: dus niet met de 6 kleuren. Inmiddels heb je 100.000 varianten. Hè? Dus
1: daar hebben een progressvlag, heb ik gehoord.
2: Ja, met de driehoek erom.
3: Ja, ja. Van de progresstaartjes.
1: Ja. Dat hoort daarbij.
3: Oh, is dat zo? Dat
1: weet ik niet.
3: Hebben ze die ook geclaimd?
2: En de progresvlag die heeft inmiddels net zoveel kleuren als er verwarrende identiteiten zijn.
3: Oh, dat heet serieus zo?
2: Ja, dat heet zo.
3: Oh.
2: En dat is dan weer geïnspireerd, las ik toevallig ook, heel recentelijk op de vlag van de vrijmetselarij.
3: Ah, nou,
2: dan
3: kijk,
2: zijn we weer rond.
1: Klopt, ja. Nou ja, zo makkelijk is het.
3: Kijk,
2: nou, fijn dat uit alle gelederen mensen aansloten bij de processie. Ja. Goed. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Maria, op het moment dat ze verschijnt in Fatima, die heeft het ook over de belang van deze eerste zaterdagdevotie. Ook in het kader van huwelijk en gezin. Hè? Ja. Dus dat het daar ook, als het ware, een soort catechetische les in is. Hè? Van hoe God het verbond bedoeld heeft, maar ook hoe die de schepping heeft bedoeld en de relatie tussen een man en een vrouw. Dat zit natuurlijk allemaal wel in die eerste zaterdagdevotie. Dus dat herstel van de orde van Gods schepping. Dus ook wel heel mooi om op die manier ook aan de hand van die zaterdagdevotie ook te kunnen uitleggen van waarom dat huwelijk nou zo ontzettend belangrijk is. Ja. En waarom het gezin zo ontzettend wezenlijk is voor onze kerk. Dus het is niet helemaal van elkaar gescheiden.
3: Ik denk, die man had ook echt sterk het idee van dat het een politieke betoging was. Hè? En ik heb hem echt uitgelegd van dit is echt gewoon voor eerherstel. Hè?
2: Ja, we bidden hier.
3: Het gaat om Maria, het gaat om bidden. Het gaat niet om politieke uitlatingen.
2: Maanden geleden moest ik het aankaarten bij de gemeente, bij de stad Amsterdam, dat we dit gingen doen. En dan kun je kiezen tussen dit is of een demonstratie of een manifestatie.
1: Van manifestatie. Okay.
2: Ik weet niet precies waar tegen we gedemonstreerd hebben tegen de boze geesten in de wereld.
1: Maar wat is het verschil dan? Demonstratie en manifestatie?
2: Nou, een demonstratie is echt gericht tegen iets of iemand.
1: Okay.
2: Dus dan ben je het ergens niet mee eens. En een manifestatie is meer een soort vertoon van iets waar je zelf achter staat.
1: Dus we zijn eigenlijk een manifestatie
3: manifesteren geweest.
2: We hebben gemanifesteerd. Ja, kun je deze tijd ook al niet meer zeggen. Het wordt wel erg verwarrend nu. Ja. Nou, het was een prachtige manifestatie afgelopen zaterdag.
3: Ja.
2: Manifestatie van de liefde voor Maria.
1: Ja.
2: En Maria's liefde voor ons. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar mensenwerk. Dus hè, wij organiseren dit. Maar uiteindelijk heeft de hemel dat al ver voorzien waarschijnlijk dat deze dag ging komen. Dus heel mooi. Heel mooi samengevat. Inge die had het afgelopen dinsdag in de uitzending. Dat ging dus ook over de zaterdag. Die vertelde nog van het was een lange dag. En op een gegeven moment moest ze toch even naar het toilet. En toen kwamen ze bij het toilet in het Vondelpark. En daar hing het vol met foto's van travestieten. En toen zei ze ook van dat besef van dat je hier in het hart bent van een stad die toch wereldwijd bekend staat als een behoorlijk vrijzinnige stad. En dat je daar juist op die plaats zo'n teken stelt van we gaan hier bidden. We gaan hier Maria-liederen zingen.
3: Ja.
2: Ze zei van dat was wel even het contrast met de wereld was erg groot. Maar daardoor des te mooier waarschijnlijk. Ja.
1: Ja. Maar wat leven we in een bubbel dan?
2: Ja, we hebben de bubbel wel naar buiten
1: gebracht.
2: We hebben de bubbel wel naar buiten gebracht.
1: We hebben het toch goed. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, is er nog meer gebeurd deze week eigenlijk? Of was dit...
1: Nee,
2: volgens mij moest iedereen bijkomen een hele week lang van deze dagen. Ja. Ja. Een
1: week lang ben er maar.
3: Ja, we mochten de familie van den Bos, die moest, die had een andere verplichting. Maar Leila, die was wel mee.
2: Ja. En, bekend van de radio,
3: van de kinderkatechese. Die liep ook echt de hele dag rond te stuiteren. En is ook over verteld in de kinderkatechese. Dat vond ik ook een mooi moment.
2: Leila, die heeft een hele mooie foto gemaakt met beide kardinalen. Dus met kardinaal Eik en met kardinaal Burke. En toen zei ze, toen ze thuis was tegen de mama. Ja, ze stonden heel lang, de kardinalen stonden heel lang in de rij om met mij op de foto te kunnen. Ja.
1: Zeker. Zeker weten.
2: Natuurlijk, het is toch een bekendheid van de radio, Leila.
3: Ja.
2: Dus,
3: precies.
2: Nou goed, dus afgelopen dinsdag ook uitgebreid er nog over gepraat. Wat wel mooi is de afgelopen weken, om dan toch even een paar dingen van de afgelopen week aan te stippen. Gewoon Katholiek is weer begonnen.
1: Ja.
2: En we zijn ontzettend blij en dankbaar dat Monsieur Mutsaerts ook gewoon weer helemaal de oude is.
1: Nou, helemaal. Hij kan nog niet auto rijden. Dus dat, het is bij hem thuis opgenomen.
2: Ja, maar dat komt toch niet door zijn gezondheid. Maar dus inderdaad, hij is gewoon, zijn gezondheid is weer goed. Alleen zaterdag, toen was hij niet aanwezig. Dan zou hij eigenlijk wel aanwezig zijn geweest. Maar toen voelde hij zich niet lekker. Maar dat had niet met het ongeluk te maken.
1: Nee, ik had het over Gewoon Katholiek. Dat het is toch bij hem opgenomen. Bij hem thuis opgenomen. Want hier naartoe komen is nog lastig.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Verder is hij wel... hij wil weer meedoen.
2: Ja, dat is geweldig. Ja. Ja. En ook pastoor Schilder, die
1: doet ook mee.
2: Komt ook weer in de uitzending. Ja, ja. We zijn allemaal gewoon katholiek. Dat is wel heel mooi. Ja.
1: Niet meer en niet minder.
2: Nee. Gewoon. Ik geloof dat een van de mannen van Gewoon Katholiek, die gaat, denk ik...
1: Morgen trouwen,
2: ja. Ja, ja. Ja, Remo. Ja,
1: ja. Nou, die heeft het wel vaak over zijn verloofde. Nou, ja. Nu moet hij dus veranderen.
2: In de uitzending, hè?
1: Ja, ja, ja. Iedere twee zinnen is iets met iets over zijn verloofde.
2: Dus nu wordt het zijn vrouw.
1: Ja. Nu is het mijn vrouw zei dat en mijn vrouw dat.
2: Ja. Praat ook makkelijker, hè? Ja.
3: Of hij zegt, ik heb het betrouwbare bron begrepen.
2: Ja. Ja. Ja. Het zal niet de enige reden zijn dat hij gaat trouwen. Dat hij dan bij Gewoon Katholiek kan zeggen, mijn vrouw dit en dat.
1: Nee,
2: maar,
1: nee, nee.
2: Nee. Maar heel mooi dat hij, morgen gaat trouwen. Pastoor Menne die zal daarbij zijn. Monsieur Mutsaars is daarbij aanwezig. Dus het wordt wel een mooi katholiek feest. En we wensen ook hem alle geluk en alle zegen toe natuurlijk in zijn huwelijk. De afgelopen weken, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we zullen het nog wat vaker gaan noemen. De Franciscusmaanden zijn begonnen. Wat betekent dat? Nou, we zijn eigenlijk al maanden bezig om bij Radio Maria na te denken over hoe kunnen we het religieuze leven meer op de kaart zetten. We hebben daar natuurlijk al jaren, of eigenlijk al zo lang als Radio Maria bestaat, aandacht voor. Maar we willen dat nog gaan verdiepen, gaan vermeerderen. Want een kerk die weer een beetje uit het slop omhoog komt, hè, dat zien we wel in de kerk in Nederland gebeuren, die heeft ook een sterk kloosterleven nodig natuurlijk. Hè. Een kerk kan niet bestaan zonder dat er ook een grote groep biddende mensen is. Zijn er natuurlijk ook hele actieve kloosterlingen, dus het is niet zo dat alle kloosterlingen per se heel de dag aan het bidden zijn in het klooster. Maar we hebben kloosters nodig. En ja, om dat religieuze leven mee te promoten, mee te stimuleren, zijn we begonnen met een serie die misschien wel in ieder geval 1 jaar, maar misschien wel 2 jaar kan gaan duren. Namelijk elke paar maanden een andere kloosterspiritualiteit onder de loep nemen. Nou, we zitten nu in het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi stierf. En daarom vonden we het wel heel gepast om te beginnen met deze grote heilige. En dat betekent dat we de komende maanden tot aan kerstmis ongeveer, dat we steeds nieuwe uitzendingen zullen verzorgen over de heilige Franciscus, over de Franciscaanse spiritualiteit, over kloosters, voor zover die er in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Dus we willen echt een inkijkje gaan geven in die Franciscaanse spiritualiteit. Nou, we zijn daarmee begonnen deze week. Volgens mij is afgelopen donderdag, gisteren. Ja, gisteren.
1: Ja, de allereerste uitzending.
2: Ja, het eerste Franciscusuur. Ja. Ik weet toevallig dat daar een parochiaan van mij voor is geïnterviewd. Onze kosteres, Sandra. Yvonne die zocht iemand die in een Franciscus en Clara parochie actief is.
1: Oh ja, dat is maar eentje.
2: Laat ik nou toevallig pastoor zijn van een Franciscus en Clara parochie. En toen zijn we even gaan nadenken van wie zou dat kunnen zijn. En toen had ik dus de koster gebeld van zou jij even geïnterviewd kunnen worden. En toen bleek dat zij ook elke avond voor het slapen gaan vraagt om zegen over haar hond. En dat ze dan vraagt om de voorspraak van de heilige Franciscus voor die zegen.
3: Oh, wauw.
2: Ik denk, dan ben jij de aangewezen persoon.
3: Ja.
2: Dus dat, En om deze Franciscus maanden ook wat kracht bij te zetten, is er bij ons in de parochie ook een katje binnenkomen wandelen.
1: Ach.
2: Ja, dat hoort natuurlijk, hè. Franciscus en de dieren, die mag je niet gaan scheiden. Dus we hebben nu een soort parochie-mascotte. Ja. Ik heb sinds 2 weken een kat die door de tuin wandelt en die ook steeds vaker binnenkomt. Ja, geen idee waar die vandaan komt. Hij is ineens binnenkomen wandelen. Maar goed, die komt nu ook vaker af en toe even de kerk binnengewandeld. Dus Franciscusmaanden zijn officieel begonnen.
1: Jullie zouden een dierenzegening kunnen organiseren.
2: Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want dan gaan we dit jaar voor het eerst doen. Ja, we gaan het doen, ja.
1: Mag hier een knuffel meebrengen?
2: De knuffels ook? Is dat ook gebruikt bij de dierenzegen?
1: Bij sommige parochies wel.
2: Oh jee. Oh jee. Nee, het moet wel een kloppend hart hebben. Ja.
1: Nou, kloppend hart en 4 voeten.
3: Je pusjes je eraf en je thuis
1: blijven. Niet je mug van de muur halen of zo.
2: Ja, dat heeft ook een kloppend hart. Een heel klein hartje. Ja.
1: Weet ik niet. Nee, mug heeft geen hart. Nee.
2: Jawel. Zelfs, gaan we even een kleine biologieles doen dan. Zelfs een pier, die hebben zelfs 20 harten.
3: Die
2: hebben verschillende harten, ja. En dat is ook de reden dat als je een pier door midden zou snijden, heb ik als kind nooit gedaan, uiteraard.
1: Nee,
2: stel dat. Ja. Dan kunnen de twee helften van dat piertje, van die worm, kunnen gewoon doorleven.
4: Okay, ja. Okay.
1: Als twee individuen. Nou ja, nooit
3: weten dat een pier zoveel liefde te geven heeft.
2: Ja,
1: ja.
2: Nee.
1: Ja. Nou,
2: een kat heeft
1: niet
2: 9 levens en een pier heeft 20 harten.
1: Die mogen niet dus gezegend worden. Die zijn al gezegend met 20 harten.
2: Ja, die hebben al het bijzondere zegen van de schepper ontvangen. Ja. Ja. Nou, we wilden het dit jaar wel voor het eerst gaan doen. We zaten al te denken van, ja, hoe moet dat dan? Want je kunt natuurlijk moeilijk... ik ben in een streek waar ook behoorlijk wat boeren zijn. En voor je het weet nemen ze de hele stal mee naar de kerk. Dus we hebben nou bedacht dat het dan toch na de mis zal zijn. Iets later in de middag, dat we eerst koffie drinken. En dan kunnen de mensen komen met hun dier.
1: Maar je kunt zeggen, het is een huisdierzegening. Dus als een boer bijvoorbeeld zijn stal wil zegenen, dat kan op een ander moment. En niet alle koeien meebrengen.
2: Ja, dat is misschien wel een goede kleine toevoeging. Nou weet ik toevallig van een kapelaan in ons bisdom. Ja. Die heeft als huisdier een varkentje.
1: Ja,
2: dus dan is het probleem nog niet helemaal opgelost. Nee. Als de kapelaan nu luistert, dan weet hij wie het is.
1: Heeft een kloppend hart en 4 voeten.
2: Kloppend hart.
1: En het is huisdier.
2: Mogen we het niet weigeren? Nee.
1: Nee.
2: We mogen het niet weigeren. Nou, vooruit. Het varkentje is ook welkom. Ja. Nou,
3: dat vindt dan plaats, denk ik, in het halletje dan van de kerk.
2: Of in het halletje onderaan de trappen. Dat ze kunnen langskomen rijden op hun paard.
1: En de huisdieren mogen niet in de mis of zo komen?
2: Dat hadden we nog niet zo bedacht. Een goudvis in een vissenkom vooruit. Maar, we hebben er al flink over zitten brainstormen. Want wat nou als de ene parochiaan een goudvis heeft en de buurvrouw heeft een kat? Dat gaat ook niet helemaal goed samen. Waarschijnlijk. Het wordt waarschijnlijk of voor de trappen van de kerk of in de tuin. Toch is het ook wel een heel oud gebruik om dat te doen.
1: Ja.
2: Hè? Het klinkt misschien een beetje het is grappig om dieren te zegenen. Ik weet, vroeger, ook in Nederland, was bijvoorbeeld de zegening van paarden ontzettend belangrijk.
1: Ja.
2: Kijk, het was vaak ook de kostwinner. Hè? Behalve de boer zelf die hard aan het werken was, had je ook het paard en de os bijvoorbeeld nodig, of het ezeltje. Ja, als die ziek werden, dan had je een groot probleem. En nog steeds natuurlijk. Hè? Dus daarom werden die dieren ook gezegend om ook ten dienste te staan van de mens. Ja, en kunnen ook voorwerpen zegenen. Hè? Dus waarom zouden we niet dieren kunnen zegenen die ook nog eens een keer kunnen helpen bij Gods plan? Dus we gaan kijken wat er op afkomt.
3: Eigenlijk Cunera goed voor, geloof ik, hè, voor paarden.
2: Klopt, klopt.
1: En dan heb je op 3 november dan heb je zo'n broodjes.
3: Sint-Hubertus.
1: Hubertus broodjes.
3: Voor je jachthond.
1: Ja, ook voor dieren. Zo, dan kun je dan je dieren thuis geven als die ziek zijn.
2: Oh. Je hebt in Duitsland jaarlijks de processie met de paarden. Dat is Hakendover, dacht ik. Hele grote processie. Er komen iets van 10.000 man op af of zo. En dan staat het dus vol met paarden die ook mee in processie gaan naar het heiligdom. Ja. Ja. Nou, we beginnen klein met een kat en een goudvis. En dan zien we wel hoe het de komende jaren gaat uitgroeien.
1: Ja.
2: Ja. Maar goed, ik dacht in een Franciscus parochie moet er toch iets van aandacht zijn voor die beestjes.
1: Ja. Ook misschien een dierengaard of zo, maar het is een andere.
2: Nou, we hebben nu al de kat. En de kat is ook niet altijd alleen, want hij wordt al bezocht door een andere kat. Die probeert zijn plekje in te nemen. Dat noem ik dan de kwaadaardige kat, want onze kat is natuurlijk de goeie. Hè? En die probeert dan hem van zijn bakje eten te beroven. Maar ik zag van de week, volgens mij was jij dat trouwens, Tom, die zei van, heeft hij schrammetjes op zijn neus?
3: Ja, ja.
2: Want dan heeft hij teruggevochten.
3: Ja, precies. Ja, als hij op zijn achterlijf schrammen heeft, dan is het niet goed.
2: Nee. Ja. Nou, de eerste keer was hij helemaal ongehavend. Dus ik denk dat hij hem gewoon de benen heeft genomen en heel hard de tuin uitgesprint is. Maar van de week had hij toch wel zo'n bloedplek onder zijn nek zitten. Dus ik denk dat hij zich kranig geweerd heeft.
3: Mooi zo. Mooi zo.
2: Dus Brammetje begint op te staan tegen al dat geweld in de wereld. Ja.
1: En muisjes hebben jullie ook nog?
2: Niet meer.
3: Steeds zwemmen.
2: Ik heb ze niet meer gezien. En vogels had ik eerst heel veel in de tuin. Die zie ik ook niet veel meer.
1: Nee, die houden niet van katten. Nee.
2: Nee. Goed. Waar zijn we?
1: Muziekje.
2: We gaan even naar muziekje luisteren. En dan zijn we zo weer terug.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending bij het Weekend In met Pastoor Pieter. Hier nog steeds ontspannen over wat er is geweest en wat komt.
1: Ja, steeds ontspannen lijkt het wel, ja. Ja, we hadden net even teruggeblikt. Eén dingetje hadden we niet genoemd. Afgelopen maandag, dat is eigenlijk wel heel mooi. Toen heeft Yvonne teruggeblikt met Monsieur Hendricks ook op het afgelopen weekend. En dat was wel heel mooi om zijn enthousiasme te horen. Dus ja, je kunt dat ook nog terugluisteren in de audiotheek. Het heeft hem ook ontzettend goed gedaan. Dus dat is natuurlijk ook niet elke dag dat je zo'n vooraanstaande kardinaal ontvangt. Hij sliep ook, niet in het huis van Monsieur Hendricks, maar wel in de buurt van, in het hotel. Nou, hij zou eigenlijk bij Monsieur logeren, maar de lift was kapot. Dus dat is echt zo.
0: Nee, we lagen om iets anders. Dat is een foto die een beetje viraal is geworden.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Over slapen gesproken, ja. Ik snap hem. Ik voel wat je zegt, ja. Ja. De afgelopen week, vanmorgen weer de Club van Job. Ik zie hier een heel lijstje met allerlei thema's die vanmorgen voorbij zijn gekomen. Dating tips, dansen in de kerk.
0: Ja, dat mag niet. Dating mag wel, dansen in de kerk niet.
1: Mag niet, oké. Wie betaalt voor de reizen van de paus?
0: De kerk zelf. De Franse kerk, dus niet de Rome.
1: Ja, de kerk die dus hem ontvangt.
0: Die ontvangt.
1: Ja, dat is ook logisch. Monsieur Genswein zou iets hebben gezegd over het synodale proces in Duitsland.
0: Het is gewoon slecht.
1: Oké. Nou, fijn dat je een uitzending van een uur kunt terugbrengen naar ongeveer een halve minuut. U kunt hem nog terugluisteren, de uitzending, als u wilt. Het hoeft niet per se, want Christina gaf zojuist de samenvatting.
0: De apocalypse en zo, het is ook aan de beurt geweest. En van alle onderwerpen.
1: Oké. Volgende week hebben we een mooie uitzending, ongetwijfeld. Ik heb hem nog niet gehoord, maar dat is zeker toevertrouwd aan kapelaan Kerkhofs. Die gaat spreken over de Eucharistie, over het sacrament.
0: De allerheiligste Eucharistie.
1: De allerheiligste Eucharistie, oké. Over het wezen van de Eucharistie. En hij is bezig met een serie over de zeven sacramenten. Worden dat ook zeven uitzendingen?
0: Nee, het wordt meer. Want hij zei over de heilige Eucharistie, kun je niet maar één keer praten. Dus hij zal drie uitzendingen over de Eucharistie doen. Dus is de eerste. In totaal zal het meer dan zeven. Want ja.
1: Ja, oké. Dus per sacrament een paar uitzendingen. Ja.
0: De doopsel heeft maar eentje gekregen. Blijft ook zo.
1: Oké.
0: Vormsel ook.
2: Echt beschouwingen of echt catechese?
0: Catechese. Hij doet echt de catechese. Ja. Deze keer dus over wat precies de Eucharistie is. En daarna gaat hij over de Bijbel en wat in de Bijbel staat. En zo. Klassieke voor. Kijk, voor de mensen, de beginners. Hè, de mensen die pas de kerk en de sacramenten ontdekken. Dat wil hij doen. Hij is bezig met een serie voor catechumenen.
2: Ja.
0: Dus dit past in.
2: Het verschil tussen van of God brood wordt of dat brood wordt, zeg maar. Dat soort dingen.
1: Dat hebben we deze week ook mogen horen. Ja.
0: Ja. Wat hebben jullie gehoord?
1: Nou, dat ging nogal rond op internet. De paus Leo, die heeft een uitspraak gedaan waarin die zei van wij hebben een God die brood is geworden. Ja, natuurlijk is het levende brood.
0: Het brood is Jezus geworden.
1: Het brood verandert in God en niet God in brood. Ja. Ja, hij is als brood, als voedsel voor onderweg, et cetera. Maar er werd nogal wat over gestruikeld dat de paus deze
0: uitspraak zeker dat de paus denkt niet dat Jezus een stuk brood is.
2: Het is geen low profile baantje ook, hè, paus.
1: Dus, nee.
2: Zou je goed in de gaten.
1: Ja, je kunt niet net zoals wij hier bij het Weekend In maar gewoon een beetje zeggen wat er in je opkomt. Je
2: precies,
1: moet ook echt nadenken over je woorden. Precies, dat is heel anders. Ja. Ja. We hebben het toch maar makkelijk eigenlijk. Ja. Aanstaande dinsdag is het weer de derde dinsdag van de maand. Zeg ik dat goed?
0: Klopt.
1: Nu dinsdag al, hè? Ja. Dan hebben we weer de mini-retraite. En op veler verzoek zullen we het gaan hebben over het brevier. En dan wordt er eigenlijk een praktische bijeenkomst. Normaal is de mini-retraite altijd een korte reflectieoverweging over iets wat leeft in onze kerk. Maar ik ga nu aanstaande dinsdag aan degenen die dat willen gewoon heel eenvoudig uitleggen hoe je het brevier bidt uit een boek. Die bestaan nog, boeken.
0: Ja, die gebruiken. Gonnie is een grote fan van het brevierboek.
1: Ja, en ik begin ook te ontdekken. Ik ben sinds een jaar of zo, denk ik, ook weer teruggekomen bij het boek. Want ik bad eerst altijd van de WhatsApp. Of hoe heet het, niet voor WhatsApp. Ja, daar ga je al. Ik vond het een belangrijke reden dat ik het dus niet meer doe. Nee, ik bad altijd vanaf de getijdengebed app, zo heet die. Ja, ja. En op zich is dat een hele mooie app, dat werkt heel goed. Maar ja, er is niks zo erg als dat je aan het bidden bent en ineens komt er een WhatsAppje binnen bijvoorbeeld. En je bent weer afgeleid. En, ja. Dus ik ben ook weer vanuit het brevierboek gaan bidden. En die boeken, we hebben er hier een heel stel liggen ook. Hè. Dus mocht er aanstaande dinsdag iemand van de vrijwilligers komen naar deze ontmoeting. Als u er ook echt uit gaat bidden, dan mag u zo'n brevierboek meenemen. En we gaan gewoon kijken, hoe bid je dat brevier? Dan zitten een hoop lintjes in dat boek. Hè. Een stuk of 5, 6 lintjes. Ja, hoe weet je waar je bent in het jaar? Hoe weet je de goede pagina te vinden? We hebben hier het grote geluk dat Gonny altijd, als zij voorbeeld, dat ze ook de nummers van de pagina of de paginanummers noemt. Hè. Ja. Maar goed, als je thuis bent en je bent toevallig even niet in de gelegenheid om met Radio Maria mee te bidden en je wilt toch zelf die goede pagina's vinden, Dan is daar uit te komen. Ja, ja. Er zit een bepaalde logica in het boek, maar daar gaan we dus dinsdag over spreken. En ik zal ook wel iets vertellen over het belang van het breviergebed. Het wordt wel genoemd het gebed van de kerk. Hè? En voor een priester geldt het zelfs zo dat hij, als hij een keer de rozenkrans zou overslaan een dag, is dat minder erg dan dat hij het breviergebed overslaat.
2: Of de heilige mis zelfs, geloof ik. Hè?
0: Dat is ook.
1: De heilige mis, dat weten weinig mensen. Maar is geen verplichting dagelijks voor de priester. Uiteraard wel op de zondag, maar op de overige dagen niet. Dat wordt wel van harte aanbevolen. Maar een priester is niet verplicht om elke dag de mis te vieren. Maar is wel verplicht om elke dag het brevier te bidden. Dat heeft hij ook beloofd bij zijn wijding. Dus dan zal het wel een belangrijk gebed zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat is een mop, hè. Er zijn veel mensen in de hel en die ene heeft iemand vermoord, de andere, dat is ook een priester die daar zit en is, wat heb ik gedaan? Ik heb het compleet een keer overgeslaan.
1: Ja. Ja. Foei.
0: Ja. Ja. Oh, dat is het.
1: Slechte knecht.
0: Slecht. Ja. Ja, zo gaat het.
1: En nu lachen we ermee totdat we straks in het vagevuur zitten en dan het blijkt, het was echt zo. Ja.
0: Ja.
1: Nou, Rome heeft ooit een document over uitgebracht ook van wanneer wordt het nou een zonde of een doodzonde? Want daar is ook over nagedacht. Hè? Als je een keer de laude bijvoorbeeld als priester niet zou bidden, dan is dat niet meteen een doodzonde, maar dat kan het wel worden als er een herhaling optreedt, dat je dat vaker gaat doen. En dan wordt er ook weer een onderscheid gemaakt tussen de grote getijden en de kleine getijden. Dus de grote getijden, dat zijn de laude en de vespers. En de kleine getijden, de overige gebedsmomenten. En de kleine getijden, die kun je vaker overslaan voordat het een doodzonde wordt. Maar op termijn wordt dat ook een doodzonde als je dat blijft herhalen. Dat geldt voor de priesters overigens en voor de diakens, want die hebben dat ook beloofd. Dus niet voor het godsvolk, de leken gelovigen.
0: Maar terwijl bij de andere zonden is het anders. Want als iets een grote zonde, als je het vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte en dan is het minder ernstig. Volgens mij is dat niet zo.
1: Nee.
2: Je hebt dan minder in de gaten. Je geweten heeft minder in de gaten dat het een doodzonde is.
1: Maar. Ja.
0: Okay.
1: Kijk, dat staat dan even los van de onwetendheid. Hè? Dus als je iets blijft herhalen in onwetendheid, dan kan het wel een zonde zijn. Maar dan wordt die misschien nooit niet helemaal in de volheid aangerekend. Hè? Dus dan kan het zijn dat iets sect bekeken wel een ernstige zonde is. Maar dat God het jou niet aanrekent als hele ernstige
0: omdat
1: zonde.
0: Omdat je zelf niet staat bent.
1: Maar als je wetend bent van het feit, dit is een zonde, en je blijft hem herhalen, dus het wordt een gewoonte. Ja. Ja, dan stapelt de zonde eigenlijk juist op en dan wordt het nog ernstiger.
0: Oh ja, dan word je gewoon een grote zondaar.
1: Dan word je een grote zondaar, ja. Ja, dan word je, ben je verknocht aan de zonde. En dat is op het moment dat je bidt voor de verstokte zondaars.
0: Ja,
1: dat zijn diegenen die weten dat ze zondigen en het volop blijven doen. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja, die bestaan wel, helaas.
1: Ja, die zijn er ook, ja. Ja. Ja, zit er even om ons heen te kijken.
0: Nee.
1: Zit elkaar aan te kijken.
2: Ik ben heel stil. Ja.
0: Nou, ik zou bij Radio Maria geen verstokte zondaars.
1: Verstokte zondaars, nee. Wij zijn gewoon arme
0: zondaars.
1: Gewoon arme zondaars. Ja, we zijn van het type arme zondaars.
2: Dat is misschien ook een leuk idee voor het programma. Hè? Naast gewoon katholiek, gewoon arme zondaars.
1: Ja, dat valt me ook altijd op bij het Belgische Wees Gegroet. Hè? Je hebt een Vlaamse variant van het Wees Gegroet. En dan bid je ook voor ons, vraag je aan Maria om te bidden voor ons arme zondaars. Wij bidden gewoon voor ons zondaars. Nou heb ik wel eens gehoord dat de Vlaamse variant van het Wees Gegroet, die kennen jullie denk ik, hè? Van gezegend zijt gij boven alle vrouwen, bidden ze in Vlaanderen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Bid voor ons arme zondaars. Maar dat zou een soort erfenis zijn geweest van het Jansenisme. Waarin de kloof zeg maar, tussen ons hier op aarde, de zondaars en God zo groot werd dat we eigenlijk bijna niet gered konden worden. En daarom werd heel erg benadrukt van dat zondige karakter van de mens, dat zit zo diep.
0: Ja, dat je arme bent.
1: Ja, dat je een arme zondaar bent. En Maria is in die zin ook niet gezegend onder de vrouwen. Hè? Als een van de vele vrouwen is zij gezegend. Nee, zij torent er bovenuit. Hè? Ik heb dat wel eens als uitleg gehoord. Maar goed.
0: Ja. Zou het kloppen?
1: Zou het kloppen? Ik weet het niet. We zouden eens kunnen vragen.
0: Belgische luisteraars hebben kunnen iets van zeggen.
1: Of die erop kunnen reageren.
2: Maar ze waren vroeger dus eigenlijk vrij streng. De Belgen.
1: Ja. Vroeger. Ja.
0: Ja. Misschien nu is het een tegenreactie op de strengheid van toen. En zijn ze nu extra...
1: Ja, ik weet ook niet. Ja, een Vlaming zal nog steeds arme zondaar bidden. Tenminste, als ze nu wezen goed bidden, bidden ze dat nog
0: altijd. Ja, we krijgen dus af en toe luisteraars die meebidden bij de Rozenkrans. Ja. En dan bidden ze dat met de arme zondaars.
2: Ik was op een gegeven moment op een begrafenis in België. En dan viel me wel op dat alle mensen werden uitgenodigd om het kruis te kussen als teken van hun geloof in de wederopstanding van onze lieve Heer. Het kruis in de wederopstanding. Oh. En iedereen deed dat.
0: Ja, ja.
2: En ik dacht van, die mensen zijn echt niet allemaal praktiserend katholiek, maar die gingen er allemaal mooi in mee. Dus ik denk van, dat was echt wel een cultureel groot verschil, zeg maar.
0: Ja, op Goede Vrijdag hier in Nederland, dat kust niet, haast niet iedereen het kruis.
1: Nee, klopt. Nee. Nou, dat viel me op zondag met de reliekverering in Haarlem. Dat iedereen dat wel deed.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook overigens geen verplichting. Hè? Dus je kunt daarvoor kiezen. Maar het is natuurlijk wel heel passend om een reliek van een heilige te kussen. En ook het kruis op Goede Vrijdag met de kruisverering. Maar in Haarlem gebeurde dat met heel veel devotie viel me op. En dat mensen echt de tijd namen om dat reliek te vereren en het ook te kussen.
2: Ja, Julian had een prachtig filmpje op Instagram gezet daarvan ook.
1: Ja, klopt. Zag ik, ja. Ja. Ja. Ja, dat heeft, dan zijn we toch weer even terug bij de zaterdag, of bij de zondag bedoel ik. Dat heeft de kardinaal ook echt geraakt, vertelde hij. Dus hij heeft die reliekoplegging gedaan, of de zegen met de relieken. Dat heeft hem ook iets gedaan. Dus hij was, dat zei hij s'avonds ook, voordat hij, zondagavond was hij helemaal op natuurlijk. Een ontzettend vermoeiende dag geweest. Maar hij zei van, ik ben diep onder de indruk van het geloof in Nederland.
2: Wauw.
1: Ja, en dat sprak ook een beetje uit dat hij het eigenlijk niet had verwacht.
0: Er is er nog, hè. Dat zou je denken, dacht ik ook. Hè. Toen ik hier naar Nederland kwam, ik zag de kerken bijna leeg eigenlijk op zondag. Ja. Ongelooflijk. Maar er is wel geloof in Nederland.
1: Er is geloof, ja. Ja. Ik hoor het ook vaak van Poolse mensen. Die uit een land komen, wat natuurlijk 10 keer katholieker is dan Nederland. Maar die dan toch verrast zijn dat er toch nog wel wat geloof is. En ook, kijk, geloof is altijd ook ergens naar op weg. Hè? Het is aan het groeien of aan het afnemen. En ik hoop dat wij het geluk hebben in Nederland dat het ook echt aan het toenemen is. Dus dat we uit een heel diep dal komen, maar dat we al toch weer een beetje op de retour zijn. En ik hoor in Polen dat de angst is dat het daar net andersom gaat. Dat is natuurlijk... oer en oer katholiek, maar dat ze ook geloof een nieuwe aartsbisschop hebben die niet zo katholiek is, die behoorlijk liberaal is. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat het hele land daaronder leidt.
0: Ja.
1: Dus het is even afwachten hoe dat welke kant dat op gaat. Nog even terug naar het Wees Gegroet, waar we het net over hadden. Misschien kunnen we het dus aan Marleen Kaars vragen, of die daar wat meer van weet.
0: Over het Wees Gegroet van het Jansenisme.
1: Ja, of daar banden zijn, of dat wij die er zelf, of dat ik die, ik heb dat ooit gehoord van iemand, dat die erbij zijn bedacht.
0: Ja. Die zou wel een mooie uitzending over kunnen maken.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, die is aan de beurt aankomende donderdag ook.
1: Ja, ik zie ze hier ook op het plaatje staan met alles wat er staat te gebeuren deze week. Aanstaande donderdag heeft ze weer een uitzending Het Inzicht. En dan gaat ze spreken over gewijde liefde. De thema's die ik lees hier staan maagdelijkheid, kuisheid, celibaat. Dat zelfs bij herders van de kerk op dit moment gevoelig ligt. Ja, dat weten we, hè. We hadden net over de Belgische kerk. Nou, daar wordt nu volop gesproken over. Of niet alleen gesproken. Dat pad is al ingezet. Dat ze ook getrouwde mannen tot priester willen gaan wijden. Wat natuurlijk het hele celibaatsverhaal super verwarrend zou maken.
0: Nou, het is over 2 jaar.
1: Ja, we hebben nog even.
0: God geeft nog 2 jaar de tijd om het in te grijpen.
1: Ja, ja. Nou, laten we ervoor bidden dat het gebeurt. Maar goed, dus Marleen Kaars die spreekt erover in haar uitzending. En ik denk een heel belangrijk thema. ja, het hangt ook heel erg samen met waar we het net over hadden. Maria en Fatima, die spreekt over het huwelijk en het gezin. Ook dat gewijde leven is natuurlijk een huwelijk. Hè? Dat is ook een huwelijk dat je aangaat met God. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt heeft. Marleen Kaars, die altijd ontzettend veel werk erin steekt. Hè? Die is daar maanden mee bezig om een uitzending te maken. Dus nou, daar kunnen we aanstaande donderdag weer van gaan genieten.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij zijn we aardig rond.
0: We kunnen de luisteraars een tip geven over aankomende zondag wat te kijken. De interview met Burke.
1: Ah, goed idee.
0: Kunnen, ja. Nou, het gaat regenen aankomende zondag.
1: Ja, sommige mensen gaan naar Kevelaar wandelen.
0: Dat zijn sommige mensen. De anderen gaan daar niet.
1: En anderen die kunnen blijven lekker thuis met een kopje thee op de bank. Het miezet een beetje buiten. En die kunnen dan gaan luisteren of gaan kijken inderdaad naar een interview met kardinaal Burke. Die dus vorige week bij ons was ook. Een heel uitgebreid interview, twee interviews eigenlijk. Eentje over het Oude Testament en een over het Nieuwe Testament. En dat is met een hele bekende Amerikaanse podcastmaker, Sean Ryan. Ik ken hem verder niet zo heel goed, maar ik weet dat hij heel bekend is. Ik ken ook zijn achtergrond niet, dus ik weet helemaal niet of ik hem uitgebreid kan promoten op de radio. Het enige wat ik weet is dat hij in gesprek is gegaan met kardinaal Burke. Onlangs ook met Father Ripperger, de priester, de bekende exorcist. Waarin dus kardinaal Burke in twee uitzendingen, ik geloof van allebei 2,5 uur, eerst spreekt over het Oude Testament en daarna over het Nieuwe Testament. En die uitzendingen staan nu net online, pas sinds gisteren. Nou, wij vonden dat allemaal wel prachtig dat onze kardinaal, die nu in Nederland is geweest, dat hij daar zo'n...
2: Misschien kunnen we de link in de WhatsApp community delen.
1: Ja,
0: kan ook.
1: Ja, kunnen we doen. Ja.
0: En sowieso, voor wie dat niet heeft, gewoon YouTube. En dan schrijven kardinaal Burke op zijn Engels.
1: Ja, en Sean Ryan. S-H-A-W-N.
0: Ryan.
1: Zeg ik goed, hè? Ja. Spatie R-Y-A-N. Sean Ryan. En ja, dat is een Engelse uitzending, maar ik vermoed dat je tegenwoordig gewoon op de vertalen of de ondertitelknop in het Nederlands kunt drukken. Klopt dat?
0: Ja, dan ga je naar de ondertiteling en dan kun je het veranderen.
1: Ja, dus dat kan gewoon, dat doet YouTube tegenwoordig automatisch.
0: Ja, het is geen geweldige, maar het is wel goed genoeg.
1: Het is goed genoeg om te kunnen
0: volgen.
1: En als
0: je een beetje Engels kunt, dan helpt het wel.
1: Ja.
2: Ik ga even checken meteen.
1: Nou, Tom, onze technische man. Ook technische man.
0: Het niet.
2: Ja. Ik weet niet of de Nederlandse ondertiteling automatisch bij zit.
0: Niet automatisch, je moet ze aanzetten.
1: Ja, even kijken. Ja, je kunt ze aanzetten bij opties, bij functies. Ja. Nou, terwijl Tom zoekt of wij hier...
2: Nederlands zit er niet bij. Nee.
1: Zit er niet bij,
0: ja, helaas.
1: En Duits?
2: Ook niet. Ook Engels niet. Automatisch gegenereerd.
0: Ja, maar je kunt wel kiezen naar een andere taal, of niet? Normaal gesproken.
2: Nee.
0: Oh, dat is raar.
1: Moeten we dat eigenlijk even doorgeven? Ja. Nou goed, misschien. We zullen eerst de uitzending zelf gaan kijken, want ik heb het ook nog niet gezien. Als het echt de moeite waard is, zouden we het zelf kunnen vertalen natuurlijk.
2: Oké.
0: Okay. Dat is 5 uur.
2: Ja. Christina, die heeft toch tijd genoeg op zondag, begrepen.
1: Ja. Oh, jij ging maar de uitzending kijken zondag, Christina. Pak maar meteen je aantekening, een boekje erbij.
0: Ik moet zeggen, de uitzending over het Oude Testament is al 1,6 miljoen keer bekeken. Miljoen.
1: En die staat er sinds gisteren
0: Twee dagen geleden is dat. En die van gisteren is 302.000.
1: Ja, dat is ongelooflijk wat een bereik dit soort mannen hebben.
0: Ja. Maar 1,6 miljoen. Ja, het is Engelstalig. Ja. Hè? Het is Amerika.
1: Maar ze worden wereldwijd bekeken, die films. Want ik weet dat ook in Nederland.
0: Nou, wij kijken het ook. Hè?
1: Nou, ik kreeg de link doorgestuurd van mijn broer. En die is hier toch eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar die volgt wel Sean Ryan. Dus ik vond het prachtig om te zien dat het via die weg ook nog bij ons komt. En wat ik wel weet over deze podcastmaker, wat ik al zei, ik weet niet veel van zijn achtergrond. Ik weet wel dat ik op internet lees dat hij steeds meer met het geloof bezig is.
0: Ja, ja.
1: Dat hij ook zelf naar de kerk gaat weer. Dus dat hij dat tijden niet heeft gedaan en nu wel weer gaat. Oh. Dus misschien moeten we ook bidden voor hem. Hè? Dat niet alleen luisteren.
2: Met Father Ripperger was hij diep onder de indruk. Hè?
1: Ja. Klopt.
0: Nou, ik moet zeggen, ik keek net op YouTube en je kunt wel de vertaling veranderen. Dus ik ga naar instellingen, naar zo'n tandenwieltje. En dan kies je voor, ik heb hier het in het Engels, subtitles. En daar staat daarbij English auto-generated. Dan klik je daarop. En dan ga je naar auto-translate. En dan krijg je een hele lijst talen, Deens, Engels, blablabla, French. Even kijken of wij Nederlands.
2: Maar dan moet je op je laptop doen, Christina.
0: Ja, ik zie Nederlands niet staan in de onder de. Wel bij de Nepali.

0: Oh, ik zie Nederlands niet staan in de, het, onder de... Wel bij de, Nepali.
1: Op de app, op mijn telefoon gaat het niet.
0: Maar ook, okay. Daar is, ik
2: dus
0: zie hier...
2: Dus op de computer
0: hier,
2: moet je hem kijken. Dan heb je meer opties, ja.
0: Ik zie hier geen Nederlands. Maar ja, goed. Beter kijken, maar het kan dus wel.
2: Meerdere talen zijn mogelijk.
0: Nepali okay. En zo kan ook...
1: ja, dat is ook handig. Als
2: fijn
1: je,
2: voor deze tip, ja. Ja. Ja. Helaas geen Nederlands ondertitel. Wel Nepali. Van harte aanbevolen.
0: Graag gedaan, hè. Ja.
2: Goed.
0: Zwak jullie ook.
1: Ja.
2: Juist. We zullen gaan afronden.
0: Ja.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Zou je bijna gaan denken. Ja, als je dit zo hoort. Ja.
0: Nou, het is toch wel ontspannend. Als
2: ja,
0: we doen.
2: Ja, het was zeker ontspannend. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik zal de zegen geven. En dan wensen we u een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Goede Heer, deze week hebben wij het geboortefeest gevierd van uw moeder Maria. Maria is de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Daarom vragen we op haar voorspraak zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Iedereen die met ons verbonden is vandaag, maar ook op de andere dagen. We vragen dat door de tussenkomst van Maria hun geloof mag groeien. En dat hun ziel bewaard mag blijven voor het eeuwig leven. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 24e zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Ik lees u voor. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven, tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. En daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. Die andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. En daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matteüs. U weet, valt uiteen in 3 delen. Het hoofddeel, openbaar leven van Jezus, vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Vooraf de eerste 2 hoofdstukken over de kindheid van Jezus. En tenslotte 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat houden we steeds maar vast. En in het openbaar leven van Jezus weeft Matteüs 3 grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede is de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. De derde, dat is de rede waar Jezus het koningschap der hemelen vergelijkt met een aantal gelijkenissen, hoofdstuk 13. Dan hoofdstuk 18, de gemeenterede, daar is ons stukje dus aan ontleend. En hoofdstuk 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Wij zijn dus met hoofdstuk 18 midden in de gemeenterede, zoals dat heet, die, zoals we de vorige keer ook al hebben gezien, in 2 delen uiteenvalt. Van hoofdstuk 18 vers 1 tot en met vers 20 is het de vraag: wie is het grootste in het Rijk der Hemelen? En vanaf vers 21, waar wij dus vandaag mee beginnen, is de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? Nou hangen die 2 vragen en antwoorden heel nauw met elkaar samen. In het eerste deel werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God, om zo te zeggen, geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse der fariseeën en schriftgeleerden, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden. Sterker, die goedzitters keurden de kleine, de zondaars, de mensen die geen poot hadden om op te staan, keurden ze met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Door de omgang met hen zou je juist van God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine zien te brengen. Bij hen stootte de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En het zijn nou precies die kleine bij wie Jezus zich aansluit als hij zich, aan het begin van zijn openbaar leven, laat dopen. Want dat zijn degenen die blijkbaar nog wel in het openbaar te kennen geven dat er iets af te wassen valt in hun leven. En waarom zijn dan die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven. Geloven dat ooit, nou nu blijkbaar nog niet, maar ooit misschien wel, waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar uitzien. Zij zijn aangewezen op hopen en geloven, op bidden, verwachten, uitzien naar, lege handen hebben en toch naar de toekomst kijken. Zij zijn aangewezen op gebed. En waarom zijn dat de kleine die het grootste zijn in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is. Daar zal het volgende verhaal ons iets over te vertellen hebben. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben. Niks anders hebben dan leven van vergeving. En Petrus heeft dat blijkbaar goed begrepen. Want nadat Jezus heeft uitgelegd hoe men moet omgaan met mensen die gezondigd hebben, namelijk met veel zorg en liefde, met tact en zorgvuldigheid, en zeker niet met nawijzen, buitensluiten, discrimineren of veroordelen, zoals de religieuze tijdgenoten dat blijkbaar deden. Nee, dus als Jezus dat allemaal heeft uitgelegd, dan vraagt Petrus, hoeveel moeten we dan vergeven tot 7 maal toe? Ik lees het u voor zoals het staat in vers 21. En u weet, ik houd ervan om dicht bij het Grieks te blijven. Ik geef wel een beetje raar Nederlands. Maar ik wil proberen de woorden te proeven die Matthäus gebruikt. En tot hem gaande sprak Petrus hem, Heer, hoeveel maal als mijn broeder tegen mij zal zondigen, zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Het eerste opvallende is dat Petrus Jezus aanspreekt met Heer. Dat wordt in het evangelie van Matthäus vaak gedaan, dat Jezus aan wordt gesproken als Heer. Maar datzelfde woord werd in het Oude Testament, in de traditie dus van Petrus en Jezus, heel vaak gebruikt om God mee aan te duiden. Dat is interessant genoeg om dat in het achterhoofd vast te houden. En in dit verband krijgt het woord Heer van Petrus nog meer dimensie, omdat straks in het verhaal dat Jezus gaat vertellen, de hoofdpersoon wordt aangeduid met Heer. En daar wordt uitdrukkelijk God mee bedoeld. Dus als Petrus hier Jezus aanspreekt met Heer, en Jezus in zijn verhaal straks God met datzelfde woord aanduidt, vallen, om zo te zeggen, de schaduwen van die twee heren over elkaar heen. Jezus en de Heer uit het verhaal vloeien in één. En sterker nog, dat woord Heer komt ongelooflijk vaak voor in onze tekst. In vers 21, in vers 25, in vers 27, in vers 31, in vers 32 en in vers 34. Zo'n telkens terugkerende woord noem je dan een themawoord. Daar gaat het dus blijkbaar om in dit verhaal. En nog een opmerking over dit verhaal. Het verhaal als zodanig begint met hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En het eindigt straks ook met het woord van Jezus in vers 35. Hè, ieder die zijn broeder vergeeft. De broeder vergeven is dus blijkbaar de inclusie, de omlijsting van dit verhaal. Het lijstje waarin het verhaal is vervat. En dan tenslotte, als Petrus vraagt, moet ik mijn broeder dan 7 maal vergeven? Dat is een symbolisch getal voor altijd. Moet ik mijn broeder altijd vergeven? Getal voor volheid. En waarschijnlijk had Petrus van zichzelf al de indruk dat hij Jezus intussen behoorlijk goed begrepen had, tot 7 maal toe. En diens antwoord komt dan ook des te verrassender aan. Want in vers 22 zegt hem Jezus, niet zeg ik je tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Er zit ook een beetje iets humoristisch in. En de Oosterse overdrijving, want 7 maal was eigenlijk al altijd, maar 70 maal 7 maal is helemaal totdat je een non zweegt. Je kunt iemand je vergeving, al dus Jezus, niet weigeren. En waarschijnlijk dacht aan de bezwering van Lamech in hoofdstuk 4 van het boek Genesis. Genesis 4 vers 24. Maar dan een omgekeerde zin. Want daar staat, wordt Kaïn 7-voudig gewroken, dan Lamech 77-voudig. Zie je, daar vallen dezelfde getallen. Wat daar zo krijgszuchtig wordt gesteld door Lamech zelf, dat die zoveel maal moet worden gewroken, wordt nu door Jezus in omgekeerde zin gecorrigeerd. Nee, zoveel maal moet je niet wreken, zoveel maal moet je vergeven. Vers 23. Daarom wordt het koningschap van de hemelen vergeleken met een mensenkoning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Daar gaan we weer. Het koningschap van de hemelen. Meervoud, de aanduiding voor de verblijfplaats van God en voor God zelf. Onze Vader die in de hemelen zijt, zo bidt Jezus. En wat mij ook opvalt is, in het Grieks staat er niet zomaar een koning, zoals in onze vertaling wordt weergegeven, maar er staat een koning mens, een mensenkoning. Blijkbaar vindt Jezus het van belang om dat menselijke van zijn vergelijking te onderstrepen. Terecht, want straks wil hij dat de toepassing van de vergelijking gaat plaatsvinden, niet bij God in de hemel, want daar gebeurt het al, maar bij ons mensen, hè, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus legde de nadruk op dat hij een menselijk verhaal gaat vertellen, maar het gaat uiteindelijk toch over God. En dan afrekening wilde houden met zijn slaven. Kijk, in het Nederlands wordt er steeds dienaren vertaald. En dat komt waarschijnlijk omdat bij ons het woord slaaf heeft een ongunstige betekenis gekregen sinds de 17e eeuw, sinds de slavenhandel. Sinds al die mensen die vanuit Afrika naar bijvoorbeeld nu Suriname zijn vervoerd en hoe die mensen zijn vernederd en vernikst en als beesten werden behandeld in de goud- en zilvermijnen van Zuid-Amerika. Maar dat was niet de situatie in Jezus' tijd. Integendeel, in de Griekse, Romeinse wereld waarin Jezus leeft, was een slaaf een bijzonder kostbaar bezit te vergelijken met onze huishoudelijke apparaten. En die vergelijking is best wel aardig, want een slaaf, dat was je bezit. En wat jij zei tegen die slaaf, dat moest hij gewoon doen. En dus aan het gedrag van de slaaf kon je de houding van de meester aflezen. Dat is dan ook wat Maria zegt in haar lofzang, Magnificat. Dus iedereen gaat mij gelukkig prijzen, omdat u aan mij grote dingen heeft gedaan. Zie de slavin van de Heer. Zij gaat doen wat de Heer zegt. En omdat zij heeft gedaan wat de Heer zei, is iedereen vol bewondering voor haar. Maar je moet eigenlijk in bewondering zijn voor degene wiens opdrachten zij uitvoert. En dat is God zelf. Dat is het idee van de slaaf. En dat woord slaaf komt herhaaldelijk voor in dit stukje verhaal van Jezus. In vers 26, 27, 28 en 32. En dan ook nog medeslaaf in 28, 29, 31 en 33. Slaaf was belangrijk. En een slaaf, dat was ook, het was de eigendom van de Heer, maar hij maakte in wezen deel uit van de huishouding. Hij hoorde bij het huis. Misschien droegen ze zelfs wel de kleuren van het huis. Bij ons in de 19e, begin 20e eeuw, had je ook vaak op boerderijen, boerenknechten en boerenmeiden, die niet van de familie waren, maar wel als familie werden beschouwd, omdat ze dag en nacht deel uitmaakten van het boerenbedrijf en het boerengezin. Dat was de situatie van de slaven in de oudheid waarin we spreken. Vers 24. Begonnen af te rekenen, werd er één tot hem gebracht, schuldig 10.000 talenten. 10.000 talenten? Wat moet je in hemelsnaam hebben uitgevoerd, wil je tot zo'n schuld zijn gekomen? Want één talent is bijna 35 kilo zilver. 10.000 keer 35 kilo is 350.000 kilo zilver. Nou, als je bedenkt dat enige tijd geleden, ik weet niet hoeveel het nu is precies, maar een jaar geleden was 1 kilo zilver ongeveer 250 euro waard. Dan bedraagt de schuld van die man, omgerekend naar onze termen, 87,5 miljoen euro. 87,5 miljoen euro. Wat kan die slaaf in vredesnaam hebben uitgevoerd dat hij zo'n schuld heeft gekregen? Wat enorm. En natuurlijk is hier weer sprake van een Oosterse overdrijving en die heeft Jezus heel hard nodig om tot de pointe van zijn verhaal te komen. Vers 25. Niets hebbend om terug te geven, beval de koning dat hij en zijn vrouw en alle kinderen, zoveel als hij had, verkocht moesten worden, zodat er teruggegeven kon worden. Ja, hij moet verkocht worden. En dat kon. Een slaaf was eigendom van zijn heer. En een heer had het volste recht zijn slaaf te verkopen. En voor een slaaf was dat vaak heel erg. Want de situatie waar hij woonde was vertrouwd. Waarschijnlijk was een heer goed voor hem, werd hij goed onderhouden. Maakte hij deel uit van de huishouding, was het zijn thuis. En dan werd je verkocht. Hele nieuwe situatie en dan moest je nog maar afwachten waar je terecht kwam. Kwam je in een nieuw huis bij een nieuwe heer. En omdat je de laatste aankomende was, was je de laagste van alle slaven. Kreeg je dus de meest vervelende klussen en dingen erop te knappen. Maar het mocht, hij mocht verkocht worden. En dan staat er steeds, ja, het schuldvereffenen geeft de gewone vertaling. Maar er staat steeds hetzelfde woord. Er staat eigenlijk weggeven of afgeven, teruggeven. En dat wordt in deze zin dus twee keer gebruikt. Niets hebbend om terug te geven, moest het maar verkocht worden, zodat er teruggegeven kon worden. Twee keer, en dat woord teruggeven gaat herhaaldelijk voorkomen in onze tekst. In vers 25 dus twee keer, in vers 26, in vers 28, in vers 29, in vers 30 en in vers 34 teruggeven, afgeven, betalen, terugbetalen. Dat is dus ook een themawoord. Het gaat dus over een heer, dat is een themawoord. Het gaat over slaven, is een themawoord. En terugbetalen is een themawoord. En in vers 26, of dat doen we straks. Dan nu vers 26. Neervallend dus de slaaf, aanbid hem, zeggend, wees langmoedig met mij, en ik zal u alles teruggeven. Ja, daar staat, aanbid hem. Datzelfde woord komt voor in het verhaal bij de wijze uit het oosten in hoofdstuk 2 van Matthäus. Daar horen we tot drie keer toe dat ze Jezus aanbidden, het kind. Eerst zeggen ze tegen koning Herodes dat ze gekomen zijn om de geboren koning te aanbidden. Vervolgens vraagt Herodes dat ze terugkomen als ze het kind hebben gezien, om hem op de hoogte te brengen, zodat ook hij het kind kan aanbidden. En tenslotte aanbidden de wijzen het kind door op hun knieën te vallen. En precies dat laatste horen we nu in het verhaal van Jezus over die slaaf die om genade smeekt. Hij valt op zijn knieën en aanbidt. Diezelfde woordcombinatie, op de knieën vallen en aanbidden, horen we ook in hoofdstuk 4 vers 9. Daar probeert de duivel Jezus te verleiden door hem de hele wereld voor te houden, waarbij hij zegt, dit alles zal ik u geven wanneer u voor mij op de knieën valt en mij aanbidt. En daar antwoordt Jezus dat je alleen de Heer God mag aanbidden. Alleen de Heer God wordt aanbeden. Dat is een aanwijzing te meer dat in ons verhaal met die Heer God wordt bedoeld, die slaaf valt op de knieën en aanbidt hem, zeggend. Het woord aanbidden klinkt nog wel een aantal keren in Matthäus' evangelie, maar dan als smeekgebed en nergens meer in de combinatie met neervallen en aanbidden. En wat bidt die slaaf dan? Hij bidt, wees langmoedig met mij. Eigenlijk staat er in het Grieks niet heb geduld, maar zoiets als grootmoedig of langmoedig. Langmoedig is waarschijnlijk een goede vertaling. En grappig, eigenlijk hadden we in het Grieks het woord eleijn verwacht, waarvan het Kyrie-gebed in onze liturgie is afgeleid. Kyrie, eleison, Heer, heb medelijden. Nou, dat woord staat hier niet. Nee, er staat of hij nog een tijdje kan wachten, want het komt nog wel. Langmoedig zijn. De uithoudersvermogen hebben. Dat woord eleijn, medelijden hebben, staat hier niet. Nog niet, want het komt eraan. Vers 27. Geroerd verloste de heer van die slaaf hem en vergaf het geleende kapitaal. Geroerd. Waar de Nederlandse vertaling tot twee keer toe heeft medelijden hebben, de heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende schuld kwijt. Medelijden hebben, daar heeft het Grieks in de loop van de tekst twee verschillende woorden. Daarnet was het nog niet medelijden hebben, maar heb geduld, wees langmoedig. En nu staat er een woord, weer niet eleijn, Kyrie eleison, staat er weer niet. Nee, nu staat er dat die heer geroerd is. Het woord dat daar staat, ja, hoe moet je het vertalen? Het ging hem aan het hart, het sneed hem door de ziel. Hij was tot in het diepst van zijn ziel geroerd, alsof er met een lepeltje door de ingewanden van zijn ziel of zijn hart wordt geschraapt. Dat woord komt bij Matthäus nog een keer voor, als Jezus de menigte ziet die afgetopt neerligt. In hoofdstuk 9 vers 36, dan is Jezus tot in het diepst van zijn ziel geroerd. En in hoofdstuk 14 vers 14, nog eens, precies dezelfde situatie. En in hoofdstuk 15, vers 32. Weer is Jezus begaan met de menigte. Dat is de inleiding op het tweede broodwonder. En in hoofdstuk 20, vers 34. Als inleiding op de genezing van twee blinden. Deze vorm van medelijden, geroerd zijn, splangne. Het woord is ook al heel tekenend, splangne. Dat wordt in het evangelie van Matthäus alleen maar voorbehouden aan Jezus. In het evangelie zelfs alleen maar voorbehouden aan God zelf. Dat is degene die dat gevoel kent. Tot in het diepst van zijn ziel geroerd zijn. Het hart wordt samengeknepen van begaan zijn met medelijden hebben. En deze vorm van medelijden wordt in de evangelie dus alleen maar aan Jezus en aan God voorbehouden. Dan is dat wat die Heer hier heeft toch wel een heel diep ingrijpend gevoel. Hij heeft het gevoel dat God heeft met mensen ten opzichte van die slaaf die zo'n grote schuld heeft. En het is van belang om die verschillende woorden ook in de gaten te houden, want u hoort het, dat woord splankne, dat in het diepst van zijn ziel geroerd zijn, ja, dat wordt alleen maar aan God voorbehouden. En die knecht vroeg alleen maar om langmoedigheid, om nog wat geduld en dan zou het wel goed komen. En dan krijgt hij veel intensiever gevoelen. Het vorstelijke gevoel dat God heeft bij iemand die hij ziet pijn ziet hebben. Dat is dus nogal een veel groter geschenk dan waarom hij heeft gevraagd. En hij liet hem gaan. Hij maakt hem los, staat er in het Grieks. Hij verlost hem. Hij verlost hem vanwege het begaan zijn met. En hij vergeeft dus als het ware de schuld. Het woord Grieks gebruikt hier ook het woord voor vergeven, loslaten. Hij vergaf hem. En ook dat woord komt weer een aantal keren voor. Want dat was in feite waar Petrus om vroeg. Hoe vaak moet ik vergeven? Nou ziet Petrus in het verhaal wat Jezus vertelt. Dat is dus vergeven. Als iemand een enorm bedrag bij je in de schuld staat, dan scheld je dat kwijt omdat je met die ander begaan bent. Hij vergaf. Dat is dus in vers 21 als Petrus het vraagt. Dat is hier in vers 27. Dat komt straks in vers 32 en in vers 35 nog een keer terug. Weer een themawoord. Dus de omlijsting is mijn broeder vergeven, 21 en 35. Dan die Heer die door het verhaal heen een rol speelt. Dan de slaaf en de medeslaaf. Dan teruggeven en vergeven, kwijtschelden.

0: We gaan naar vers 28. Naar buiten gaande vond die slaaf een van zijn medeslaven die hem 100 denariën schuldig was. En vastgrijpend verstikte hij hem zeggend, geef terug wat je schuldig bent. Ja, een denari, dat is natuurlijk een probleem. Want men is het er eenvoudig niet over eens hoeveel waarde de denari vertegenwoordigde. In ieder geval staan die 100 denariën in geen verhouding met de 10.000 talenten, want het was 87,5 miljoen. Wat zou nou 100 denariën zijn? Is het een grijpstuiver? Is het een euro? Of iets van die aard? Het is in ieder geval een dagloon. Want dat is het bedrag dat 1 denari. Dus 100 daglonen is natuurlijk al heel wat. Dus hoe kom ik aan dat dagloon? Dat is het bedrag dat de eigenaar van de wijngaard overeenkomt met zijn gehuurde arbeiders. In het verhaal dat we de volgende week gaan horen over de arbeiders in de wijngaard. Hij kwam met hen overeen, 1 denari voor een dag werken. En daarom denken veel mensen dat een denari ongeveer een dagloon was. Maar ik heb daar toch een ander gevoel bij. Juist vanwege dat verhaal. Want ik vermoed dat dat verhaal, dat die overeenkomst met die heer, met die arbeiders in de wijngaard, 1 denari voor een dag, dat eigenlijk een buitengewone overeenkomst was. Een vorstelijk bedrag voor 1 dag werken. Dat past een beetje daar in het verhaal. Zodat Jezus vertelt dat dan, hij kwam met hen over 1 denari voor een dag werken, dat de omstanders bijna ademloos van 1 denari voor een dag. Zo hé, jeetje, dat zou je toch overkomen? Ik denk dat een denari meer was dan een gemiddelde dag werken. Misschien wel met een half of zelfs een heel weekloon. Zodat dus die arbeiders een weekloon krijgen voor een dag werken. Laten we het even houden op een weekloon. Bij het eerste broodwonder van Marcus, in het zesde hoofdstuk bij Marcus, horen we de leerlingen tegen Jezus zeggen, moeten we dan voor 200 denariën brood gaan kopen om al deze mensen te voeden? Al die mensen blijken minstens 5000 mannen te zijn. En zo gezien zou een denari dus overeenkomen met 25 broden. Nou is die slaaf hier is dus de helft, 100 denariën, schuldig. Dus het is altijd nog een aardig bedrag. Hè? Dus misschien is toch wel die denari, 1 denari, een weekloon. Of laten we nou eens zeggen dat een denari een half weekloon was. Dan is dus de schuld die hij heeft bij zijn medeslaaf, is dan nog altijd een jaarloon. En dat is bepaald niet gering. Dus die hem een jaarloon schuldig was voor een slaaf, dat is echt niet gering. En ik denk, dat is ook de bedoeling, dat het niet een grijpstuiver is. Dat het niet een dubbeltje is dat je eventueel ook op straat kunt vinden als je een beetje geluk hebt. Nee. Die schuld is een reële schuld, werkelijk een schuld, waar een ander om verlegen kan zitten. Want menselijkerwijs gesproken staan we bij elkaar voor niet geringe hoeveelheden in de schuld, dat wil Jezus zeggen. Mensen die elkaar verdriet doen, mensen die elkaar een ongeluk aandoen, al of niet bewust. Mensen die elkaar pijn doen, die elkaar barsten en scheuren en breuken in het hart bezorgen voor het leven lang, of misschien zelfs ook wel in het lichaam. Dat is geen geringe schuld. Dat vergelijkt Jezus dus met een jaarloon. En ik denk dus hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat Jezus de schuld die wij tegenover elkaar hebben wil bagatelliseren. En dus is 100 denariën is gewoon een groot bedrag. Ik denk dus dat Jezus in tegendeel die wil laten zien, wij hebben ten opzichte van elkaar een grote schuld, maar ja, die staat nog in geen verhouding met de schuld die wij tegenover God hebben. Dat is het idee. En dan vers 29, neervallend dus zijn medeslaaf, roept hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. Die medeslaaf doet bij de slaaf van daarnet, die dus in de schuld stond bij zijn heer en die vergeven was, hij krijgt nu iemand tegenover zich die hetzelfde doet als hij zelf daarnet. Neervallend, alleen hij aanbidt niet, dat staat er niet bij. Neervallend dus zijn medeslaaf, dat deed hij daarnet ook, riep hij hem te hulp zeggend, wees langmoedig, dat waren de woorden die hij ook gebruikte, maar niet aanbidden. En hier staat dus ook het Grieks, heb geduld, wees langmoedig, wees grootmoedig jegens mij. Het is essentieel volgens mij dat daar in beide situaties, zowel de knecht bij de heer als deze knecht bij zijn medeslaaf, dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt. En dat doet gelukkig ook onze Nederlandse vertaling. Daar staat twee keer: heb geduld met mij. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat in Jesaja staat er: het zijn onze kreten die zij slaken. En daar is Jezus voor gekomen om ze te vereffenen. Dus de pijn die wij hebben, die herkennen we bij anderen die diezelfde pijn hebben. Zij slaken onze kreten. Wel nu, als wij geholpen zijn, dan weten we toch ook hoe wij hen het beste kunnen helpen. Dus bemin je naaste zoals je zelf bemind bent. Vers 30. Maar hij wilde niet. Maar weggaande wierp hij hem in de gevangenis tot hij zijn schuld zou hebben teruggegeven. Hij wilde niet en dan, maar weggaande, hij heeft er dus verder niks meer mee te maken, weggaande, terwijl die Heer hem verloste, liet hij hem gaan, verlost en wel, en deze, die gaat weg. En laat hem in de gevangenis achter. Ik heb er verder niks mee te maken, maar ik wil wel alles terug hebben. Dat is een hele andere houding als we er net hoorden bij die Heer. Dat woordje weggaande, het wordt helaas niet vertaald in onze gebruikelijke vertaling, maar het staat er in het Grieks. En Matthäus schrijft het niet voor niks. Hij gaat weg. En hij laat het verder allemaal aan hun lot over. Wat anders is dat dan tot in het diepst van je ziel splankner geroerd worden. En in vers 31, ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd. En gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Ook zij gaan, maar die gaan niet weg. Zij gaan naar hun heer. Het is een komen en gaan in dit verhaal van al degenen die in het verhaal een rol spelen. En ziende zijn medeslaven, het is mij niet duidelijk of die medeslaven weten wat er daarnet met de eerste slaaf is gebeurd. Of zij weten dat de slaaf die dus nu een medeslaaf in de gevangenis laat zetten, of zij ook nog weten dat die medeslaaf was vergeven. Het is niet helemaal duidelijk in het verhaal. Want misschien zijn ze al bedroefd vanwege de wijze waarop een slaaf zijn medeslaaf bejegent. Maar oké. Ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Geschied was, geschied was. En in vers 32, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? Toen hem bij zich roepend, ik heb dat geprobeerd te laten horen, daar heeft Matthäus een woordspeling. Want te hulp roepen, wat we in vers 29 horen, daar zit het woord roepen in, te hulp roepen. En nu roept die Heer hem bij zich en verwijt hem dat hij niet hetzelfde heeft gedaan, terwijl ook hij destijds hem te hulp had geroepen. Dus in vers 29 staat er, even kijken, neervallend, dus zijn medeslaaf roept hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. En dan, nu staat er, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Dat roepen speelt een belangrijke rol in dit verhaal, want je kunt op verschillende manieren roepen. Je kunt iemand te hulp roepen en je kunt iemand ter verantwoording roepen. En dan, in vers 33, had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou. En nu staat het er wel, Eliëin, dat woord dat wij kennen uit onze liturgie, medelijden hebben met. Had jij nu dus ook niet medelijden moeten hebben zoals ik medelijden had. Dus hoewel die Heer een veel diepgaander gevoel had ten aanzien van zijn knecht die zo in de schuld stond en hem dus vergaf, zegt hij alleen maar dat het medelijden was. Maar het was veel meer dan dat. En hij nodigt dus ook zijn medeslaaf of zijn slaaf uit om hem na te volgen in het meer, laten we maar even zeggen, meer oppervlakkige gevoel van medelijden hebben, meevoelen met je medeslaaf. Dus als je nou terugkijkt naar dit verhaal, zitten er drie vormen. Het Grieks kent dus drie verschillende werkwoorden voor drie vormen van medegevoel en medelijden. 1. Je kunt grootmoedig zijn of langmoedig zijn, geduld hebben. Heb geduld en ik zal u alles betalen, dat was wat er gevraagd werd, zowel door de eerste slaaf als door de tweede. 2. Je kunt medelijden hebben, dat is wat die heer nu zegt tegen zijn boosaardige slaaf. Je kunt medelijden hebben en wat die heer zei, dat hij dat zelf ook had. En 3. Je kunt tot in het diepst van je ziel geroerd en begaan zijn, wat er in vers 27 klonk, wat alleen over God en Jezus wordt verteld. Wel nu, van de slaven van Jezus, om zo te zeggen, van de volgelingen van Jezus, wordt niet gevraagd dat ze het gevoel kennen dat God kent als hij mensen ziet die in de knoop zijn geraakt. Maar van hen wordt wel gevraagd om medelijden te hebben, zoals zij zelf medelijden hebben ondervonden. Dus wat zij zelf verstaan als medelijden van God, dat is van God uitgezien nog een veel intensiever gevoelen. Nou, dat intensievere gevoelen, dat hoeven ze niet te hebben. Maar wel hoe er uiting aan wordt gegeven en wat ze dan medelijden noemen. En dat is alweer veel meer dan geduld hebben totdat je alles zult hebben betaald. Nee, want dat medelijden, dat zorgt ervoor dat je de ander de schuld vergeeft en kwijtscheldt. En dan hoef je niet meer te wachten tot je betaald wordt, want dat komt niet. En dat is ook niet erg, want je hebt vergeven. En vertorend, vers 34, en vertorend gaf zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij teruggegeven had al het verschuldigde. Aan het eind van het verhaal krijgen we een indruk van wat het betekent om als slaaf in dienst van de Heer te staan. Zij doen en moeten doen wat de Heer hen opdraagt. Als we alleen dit verhaal zouden hebben, zouden we in ieder geval weten dat de slaven van deze Heer medelijden dienen te tonen. En juist omdat onze slaaf dat niet had, was die een slechte en boosaardige slaaf. Zijn medeslaven waren begaan met het lot van zijn schuldenaar en kwamen voor hem op. Zij waren goede slaven in dienst van de Heer. Paulus zal het beeld van slaaf in dienst van de Heer weer opnemen. Vooral in zijn brief aan de Romeinen zal hij het herhaaldelijk hebben over het feit dat hij slaaf is van Jezus, van Christus en van God. En dat aan zijn gedrag kun je aflezen hoe God met de mensen omgaat. Dat is een grote verantwoording. Eigenlijk is dat wat Jezus bidt in het Onze Vader. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Zoals u ons vergeeft, zo zouden wij het ook aan anderen moeten doen. En de maat die wij dus aanleggen in navolging van u, die maat mag u ook weer voor ons gebruiken. Dat is wat we bidden. In vers 35, zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. We zitten echt in het Onze Vader, want ook daar wordt steeds om vergeving gebeden. En ik merkte dat al eerder op. Nu klinkt weer het woord terug dat Petrus, waarmee Petrus dit hele verhaal op gang bracht. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En Jezus sluit dus af, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Het vergeven van de broeder is de omlijsting van dit verhaal, waarbinnen het geheel zich afspeelt. Trouwens, helemaal terugkijkend op het verhaal, zie je dat het verhaal eigenlijk uiteenvalt in drie stukjes. Eerst heb je het stukje de Heer en de slaaf. Dat is vanaf vers 23 tot en met vers 27. Dan de slaaf en de medeslaaf, 28 tot 30. En dan terug de Heer en de slaaf, 31 tot 34. Drie onderdeeltjes in één verhaaltje. Drie schilderijtjes die samen één geheel vormen. Tot slot kom ik toch nog even terug op het onderwerp vergeving bij Matteüs. Het is zo'n belangrijk onderwerp. In feite is dit verhaal een uitwerking van wat Jezus in zijn inaugurale reden, de bergreden, weet u wel, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, al had gezegd nadat hij het Onze Vader gebed had uitgesproken. In het Onze Vader gebed klonken de woorden, vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En als Jezus dat gebed heeft beëindigd, komt hij nog even terug precies op die bede. Want, zegt hij daar, want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Lucas, die ook een versie van het Onze Vader heeft, een stukje korter, die heeft ook een nawoord. Maar bij Lucas zegt Jezus niks over vergeven, maar over de waarde van het aanhoudende gebed. Dus waar Lucas het heeft over, na het Onze Vader, over de waarde van aanhoudend bidden, daar spreekt Matthäus precies over de vergeving, waar het in het gebed om gaat. En Jezus wekt dus eigenlijk in het Onze Vader en in zijn commentaar erop, wekt hij de indruk dat het van onze vergevingsmaat zou afhangen in hoeverre God ons vergeeft. Maar hier, in het 18e hoofdstuk, in dit verhaal dat Jezus verteld heeft over die knecht, wordt die indruk gecorrigeerd. Hier blijkt dat Gods vergeving aan onze vergeving vooraf gaat. Hoe meer ik mij dat herinnering breng, hoe meer ik bereid zou moeten zijn om mijn naaste te vergeven. Maar, aldus Jezus, God zal bij ons wel dezelfde houding aannemen als wij deden bij onze broeder respectievelijk zuster. Dus om goed te verstaan wat God doet, is het van belang om zo nu en dan stil te staan bij de vraag of wij wel zo bij God in de schuld staan als Jezus suggereert. En dat hangt er maar vanaf welke maatstaf je dan aanlegt. Wel nu, als God belangeloze naastliefde is, daar kom ik eerlijk gezegd geloof ik nooit aan toe. Aan belangeloze naastliefde, daar kom ik toch nooit aan toe? Dat alleen al. En dat wetend. En dat God dus alsmaar doorgaat door met belangeloze naastliefde terug te betalen voor wat ik ook doe. Hij zal de belangeloze naastliefde tegenoverstellen. Hij zal de belangeloze naastliefde aanvullen. Ook al blijf ik nog zo in gebreken en bouw ik als het ware ten opzichte van wat hij geeft een steeds groter wordende schuld op. Ik denk dat Jezus daarnaar verwijst. En nog iets. In het verhaal staat dat die heer zegt tegen die slaaf, als hij hem bestraft, had jij niet net zo moeten doen als ik. En in feite is dat een uitwerking van wat Jezus het grootste gebod noemt. Bemin je naaste zoals jezelf. Ja, tegenwoordig zeggen we dan, ja, dan moet ik wel eerst mezelf beminnen, anders kan ik mijn naaste niet beminnen. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is niet dat je eerst moet leren jezelf te beminnen. Dat is nou echt iets van de 20e, 21e eeuw, hè. Want voor elke Jood was dat, bemin je naaste zoals jezelf bemind wordt. Zoals je zelf weet dat je bemind wordt door God. God doet zoveel voor jou. Ja, in onze samenleving is God niet meer zo vreselijk aanwezig. Maar voor degene voor wie die wel aanwezig is, en voor degene die weten dat het leven en alles wat erin is, je als een geschenk zou kunnen aanvaarden en beschouwen, bemin je naaste zoals je zelf bemind wordt door God. Ga steeds na, hoe doet God tegenover jou? En dan probeer hem daarin na te volgen. Wees volmaakt zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Of wees heilig zoals ik heilig ben. Wees navolgers van God. En dan nog maar een opmerking. Hopelijk staat u mij dat toe. Want als we daarbij stilstaan bij al deze consequenties en conclusies, krijgen we meteen een inkijkje in Jezus' spiritualiteit. Zijn manier van denken en handelen. Of liever, we krijgen een inkijkje in de bron van zijn manier van denken en handelen. Want bij de vraag, hoe moet ik met een ander omgaan? Of zoals bij Petrus, hoe vaak moet ik vergeven? Wordt zijn houding bepaald door de vraag, hoe gaat God met mij om in zulke omstandigheden? En als ik dat weet, zou ik God moeten navolgen. Zou hij mijn voorbeeld moeten zijn? Zou hij mij moeten leren hoe ik dan zou moeten doen? Zoals hij doet met mij, zo zou ik moeten doen met anderen. Dat was voor elke Jood de levensoriëntatie. En dat hoorden we Jezus in de bergreden zeggen. Ik zei het er net ook al. Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Of in het Oude Testament, in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 2. Daar zegt God tegen zijn mensen. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus als ik wil weten hoe ik met een ander moet omgaan, vraag ik mij af, hoe doet God met mij? Dat is Jezus' spiritualiteit. En voor mensen die dat te moeilijk vinden, bijvoorbeeld omdat God problematisch is voor ze, heeft Jezus in de bergreden die levensregel nog eens vereenvoudigd door te zeggen, alles wat je wilt dat de mensen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Daar is God zelfs vervangen door de mensen. Ik kan het niet laten. Hopelijk staat u mij toe nog een korte opmerking te maken. Want wel beschouwd, als ik het verhaal tot mij door laat dringen, voor Jezus begint vergeving dus bij God. Bij het feit dat hem hulpeloze mensen ten diepste aan het hart gaan. Ook al zijn ze door eigen schuld in die toestand van hulpeloosheid terechtgekomen. Hij verlost ze. Mij. Hij verlost mij. Zo'n God hebben we. Als we dat toch eens konden laten doordringen tot ons. We hebben een God die erop uit is om ons te verlossen, vrije mensen te maken, rechtop voor hem te staan. Hij trots dat wij zijn zoals hij ons bedoeld had. Maar ja, voorwaarde is dan wel dat ik mijzelf zie als iemand die, wel beschouwd, hopeloos bij God in de schuld sta en dat hij mij daar niet op afrekent, in tegendeel. Maar ja, dat is dan iets voor de retraite of het persoonlijke gebed. En dan als uitsmijter, zal ik maar zeggen, want Jezus maakt zijn eigen woorden natuurlijk steeds waar. Hoe klonk dat ook alweer in Jezus' bergrede, in zijn inaugurale rede, weet u wel, aan het begin van Matthäus? Zalig die medelijden hebben, want zij zullen medelijden ondervinden. Met alles wat we nu hebben gehoord in ons achterhoofd, weten we in welke samenhang deze zaligspreking gelezen moet worden. Tot slot nog volgende week, dan lezen we ook weer uit Matthäus, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 16a. Dat is het eerste gedeelte van vers 16. Matthäus 20, 1 tot 16a.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Aan het einde van de 18e eeuw woonde er in Korea zo'n 4000 katholieken. Een priester hadden ze niet. Sterker nog, het geloof was daar niet eens door missionarissen gebracht. Het had wortel geschoten nadat geloofsboeken het land waren binnengesmokkeld. De katholieken in Korea hadden nog nooit een priester gezien, maar ze werden wel al vervolgd. Besloten werd twee mannen naar Peking te sturen, om in de Chinese hoofdstad aan de Portugese bisschop-missionaris Alexandre de Gouveia een priester te vragen. De bisschop besloot Jacques Zouwenmo te sturen, want die priester leek nog het meest op een Koreaan. Februari 1794 verlieten ze Peking. 10 maanden later, het was in de kerstnacht, staken de drie zo geruis mogelijk de bevroren Amnok over. De rivier die 800 kilometer lang Korea scheidt van het noorden van China. De immense vreugde in de christengemeenschap van Korea zou echter van korte duur blijken te zijn. Want 5 maanden later wordt de 43 jaar oude priester verraden. Wel weet hij nog te ontsnappen. De mannen die hem in China waren komen halen, echter niet. 6 jaar lang zou Jacques Zou in de nacht over donkere paden zwerven, om waar dan ook het geloof te onderwijzen, de sacramenten toe te dienen en de heilige mis te vieren. En zo groeide het aantal katholieken van 4000 naar 6000. Na 6 jaar priester voor de Koreanen te zijn geweest, werd Jacques Zouwenmo toch ook opgepakt, gemarteld en op 31 mei 1801 onthoofd. En datzelfde jaar zag Maria Xiongrai als dochter van Louis Gonzaga Yi Yongchang in het stadje Hongju het levenslicht. 18 jaar later trouwde de Koreaanse met Franciscus Chu Kyong-kwan. En een goed jaar later, een vrouwtje van 1821, mocht ze een eerste kindje in de armen houden. Ze noemde het jongetje Thomas. En meer kinderen zouden volgen. Vanwege alle gevaren en vervolgingen moest het gezin steeds weer verhuizen. Ondertussen vertelde Maria haar kinderen bijbelverhalen en leerde hen de moeilijkheden te overwinnen en geduldig te zijn. Ze had een groot geloof. Maar door de jarenlang afwezigheid van een priester na de dood van Yang Zouwenmo waren de meeste dorpsbewoners uiteindelijk alleen nog maar in naam katholiek. En hielden zich weer bezig met onjuiste rituelen en allerlei bijgeloof. Omdat Franciscus Chu Kyong-wan deze situatie niet langer kon verdragen, verhuisde hij met Maria en hun kinderen opnieuw. En dit keer naar een dorp op de berg Suri. Hij ontruimde het gebied zodat ook andere vluchtende katholieke families daar hun huis konden bouwen en tabak verbouwen. En langzaam groeide het aantal gezinnen van 3 of 4 en het liep bijna op tot bijna 20. 'S Avonds verzamelde Franciscus de gelovigen in zijn huis en legde hun het christelijk geloof uit. Nou, snel kwamen de mensen van heinde en verre, aangetrokken de manier waarop hij het evangelie uiteenzette. Veel opleiding had hij zelf niet genoten, maar de grote liefde voor God en de leer van de kerk gekregen door het lezen en mediteren op geestelijke teksten. Of hij nu werkte of thuis bleef, of op het land of op straat, hij leefde in voortdurende verbondenheid met God. En zijn gespreksonderwerpen gingen uitsluitend over hem. In 1836, Franciscus ondertussen 31 jaar oud, arriveerde pater Pierre Mauban van de Parijse Vereniging voor Buitenlandse Missies in Korea. Zich bewust van de moeilijkheden die buitenlandse priesters ondervonden bij het binnenkomen en vestigen in dat land, besloot hij jong Koreanen die zich tot priesterschap geroepen voelden naar het buitenland te sturen. Ze hadden hem gewezen op Franciscus en zijn vrouw Maria, die hun geloof altijd trouw waren gebleven en nooit onder stoelen of Koreaanse banken hadden gestoken. Hun oudste zoon Thomas Young Job zou een groot geloof bezitten en bovendien ook nog behoorlijk slim zijn. Maar luister, om dit verhaal niet veel langer te maken, Thomas vertrok al gauw op weg naar het Portugese Macau. Franciscus zelf werd ondertussen opgeleid tot catechist. Toen de vervolging van katholieken steeds erger werd, velen om hun geloof gevangen werden genomen en van honger of geweld stierven, begroef hij alle religieuze voorwerpen die hij in huis had. Behalve de katholieke boeken, zoals onder andere de catechismus. Want, zo zei hij, we verbergen onze religieuze artikelen zodat ze niet ontheiligd worden. Maar boeken worden niet gewijd. Een soldaat die ten strijde trekt, heeft instructies nodig voor de strijd. In een tijdperk als dit moeten we alle boeken met meer vuur bestuderen. In de nacht van 31 juli 1839 bestormde politieagent uit Hangyang het dorp op de berg Suri. Ze omsingelden Franciscus' huis en beukten schreeuwend en vloekend de poort in. Binnengekomen verwelkomde Franciscus hen als lang verwachte gasten. Hij nodigde hen uit tot zonsopgang te blijven en bood hen wijn en rijst aan. De soldaten, verbaasd over deze houding, accepteerden het aanbod, ervan overtuigd dat er geen risico bestond dat hij zou ontsnappen. Franciscus greep zijn kans, ging het dorp rond en vertelde de inwoners dat zij zich het beste maar aan de politie konden overgeven om uiteindelijk als martelaar de hemel binnen te gaan. Hij sprak, het is beter in de gevangenis te sterven dan thuis. Als je je leven geeft voor je geloof in de gevangenis, sterf je tenminste als een martelaar. Bij zonsopgang serveerde hij het ontbijt aan de soldaten. Gaf zelfs een van hen, die slecht gekleed was, schone kleren. Ondertussen werden dorpelingen één voor één ondervraagd over hun katholieke geloof. Wie het afzwoer, mocht weer vertrekken. Uiteindelijk werden zo'n 40 mannen, vrouwen en kinderen naar Seoul afgevoerd. Toen ze het politiebureau in de hoofdstad bereikten, werd Maria Yi gescheiden van man Franciscus en haar kinderen. Alleen de pasgeboren zoon Steven mocht blijven. De volgende dag werd Maria ondervraagd en gemarteld, waarbij geen middel werd geschuwd om haar te dwingen God te verloochenen. Haar armen werden gebroken, haar lichaam bedekt met snijwonden door alle martelingen. Maar Maria bleef moedig haar geloof in God belijden. Ondertussen stond de man Franciscus voor de rechter, zei dat wie niet in de katholieke kerk gelooft, naar de hel gaat. Nou, dat schoot regelrecht in een verkeerd Koreaans keelgat. De briesende, boze rechter verordende dat de catechismus en zijn volgelingen net zo lang gemarteld moesten worden totdat zij hun geloof zouden verloochenen. Vol verdriet moest Franciscus toezien hoe de een na de ander uit angst zijn of haar geloof verloochende, zelfs zijn eigen kinderen. Alleen zijn vrouw, Maria Yi Xiongrai, en de verwante Yi Emerentia houden stand. Dag in dag uit wordt Franciscus met stokken geslagen, tot er geen vlees meer aan de botten hangt. Op 11 september 1839 wordt hij net als alle andere dagen weer uit zijn cel gehaald, om dit keer 50 maal met een knuppel te worden geslagen. Dat zou de laatste keer zijn. Terug in zijn cel zegt hij: ik had gehoopt door het zwaar te sterven. Maar het is Gods wil dat ik in de gevangenis sterf. Enkele uren later, op 12 september 1839, geeft hij 35 jaar oud zijn leven terug aan zijn schepper. Vrouw lief Maria had alle martelingen doorstaan. Als 3 maanden later de kleine Steven stervend is, omdat haar borsten droog staan, zij hem niet lang kan voeden, zwicht zij, verloochent ook zij haar Heer. Een haan kraaide niet, maar buiten de gevangenis huilde zij als de apostel Petrus van spijt en schaamte. Wanneer de autoriteiten horen dat haar zoon Thomas in Macau voor priester studeert, wordt Maria opnieuw gearresteerd. Haar andere kinderen ondertussen in veilige orde te hebben onderbracht, zegt zij oprecht berouw te hebben van haar eerdere besluit. En loopt zij Jezus Christus. Woedend besluit de vernederende rechter dat zij nu aan de bruutste martelingen onderworpen moet worden. Besloten door Maria Li Songrai op 27 december 1839 onthoofd. Voor haar terechtstelling had ze nog een laatste boodschap voor haar kinderen. Zij zei, ze vertelde hem, dat ze heet Jezus en Marie niet en wacht op jullie broer. Christus wijdt heerde Thomas 10 jaar later in 1849 naar huis naar Korea terug. En van hem komt dit verhaal. Vandaag vieren we de gedachtenis van zijn vader Franciscus en Franciscus Cho Kyung-wan, Maria Xiongrai en al die andere martelaren van Korea. Bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De geboorte van de Moeder Gods, de dageraad van Christus. Bij de zijkapellen van de Mariageboorteparochie in Nijmegen schilderde ik in 2008 bij de Mariabeeld voor een Mariakapel de 8 iconen van het leven van Maria. En daarbij is ook deze icoon van de geboorte van Maria afgebeeld. Die hangt daar naast het beeld met de andere. En aan de overzijde van het altaar in de andere kapel hangen de sacramenten verbeeld in iconen. Goed, de icoon van Anna en Joachim die bij de geboorte van Maria. Anna ligt niet zomaar op een bed. In de iconografische traditie is ze het middelpunt van de menselijke vreugde op deze wijze in de icoon. De vrouw die na lange verwachting uiteindelijk ontvangt wat God haar schenkt. Hierin zien we Anna als beeld van Israël dat al eeuwenlang heeft gewacht op Gods belofte. De Messias lijkt soms ver weg, maar God is niet vergeten wat hij heeft beloofd. Anna ontvangt Maria en Maria zal later Christus ontvangen. Anna ontvangt Maria, Maria ontvangt Christus, de kerk ontvangt Christus en zo ontvangen wij Christus. Het heilige kind, maar het kleine kind Maria geheiligd, is daardoor al een teken van de grote gave die komen gaat.
2: Voor Anna moet de geboorte van een dochter een ommekeer van haar hele leven zijn geweest. Een geboorte betekende in de Joodse wereld vreugde, maar bracht ook een religieus ritme mee van reiniging, dankzegging en opname in het verbond. Het kind kwam terecht in een gezin waarin het geloof niet iets, zomaar iets naast het dagelijks leven was, maar het leven zelf vormde. Het proto-evangelie laat Anna bij de geboorte uitroepen dat haar ziel verheugd is en noemt het kind Maria. Maria is zo de eerste dageraad van de nieuwe schepping. Nog voor Christus geboren wordt, bereidt God een menselijk leven voor waarin hij zelf woning zal vinden, in haar onbevlekt hart. Daarom zien we Maria in de kerk nooit los van Christus. Haar geboorte is als het eerste licht aan de horizon. We noemen haar de morgenster. De zon is nog niet zichtbaar, maar de nacht begint al te wijken. En juist daarom spreekt deze icoon ook over iedere menselijke geboorte. Ieder kind wordt ontvangen als een gave en een mogelijkheid waarin God zijn licht kan laten opgaan. Ook ons leven is geen toevallig bestaan. Wij zijn geroepen om drager van Gods aanwezigheid te worden.
1: Het bad waarin Maria wordt gewassen is één belangrijk symbool. Op het eerste gezicht is het gewoon een alledaags tafereel. Maar in de christelijke traditie kan water nooit alleen maar water blijven. Water is geboorte, water is reiniging, water is leven. Water wordt uiteindelijk ook het teken van de doop. Maria wordt in het water gelegd als een pasgeboren kind. Later zullen wij in het water van de doop worden ondergedompeld om opnieuw geboren te worden uit water en geest. En zo is op deze icoon de kleine Maria een voorafbeelding van iedere mens die opnieuw geboren wordt uit water en geest. Zo begint ook onze eigen weg naar Christus. We zijn geboren uit menselijke liefde, maar worden geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat in Maria voltooid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen ook wij worden door genade. U kunt natuurlijk altijd deze icoon ook zien in Nijmegen of andere iconen ook bij ons in Linnen komen bekijken. Maar dit komende Monumentenweekend 2026 hebben we ook een expositie in Voorburg en daar kunt u ook bij zijn. En om 12 uur op zaterdag hebben we een lezing, dus in de Martinuskerk in Voorburg.

0: We zien op deze icoon hoe juist het gewone dagelijks leven deze icoon zo menselijk maakt. Een huis, brood bereiden, water halen, werken, weven, zorgen voor elkaar. En ook de Sabbat heiligen, bidden en de feesten van Israël vieren. Het ritme van het Joodse leven werd diep bepaald door de Torah, door gebed, de Sabbat en de grote feesten. Met Pesach, Shavuot en Sukkot trok men, wanneer mogelijk, naar Jeruzalem, naar de tempel, het hart van Israëls eredienst. In dat gewone heilige leven leefde ook het verlangen naar de beloofde Messias. De icoon van de geboorte van Maria is zo ook een voorbereiding op zijn komst in een gezin, in een familie, in gebed, in trouw en in verwachting. Zo begint ook onze weg naar Christus. Ook wij zijn geboren uit menselijke liefde en zijn geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat Maria in volheid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen wij door genade worden. Haar geboorte verkondigt aan ieder van ons: God is nog altijd bezig een plaats voor Christus te bereiden. Zo zien we, voordat de wereld Jezus ziet, de hemel in verborgenheid werkt en alles voorbereidt. In een eerst kinderloos echtpaar, in een gebed, in een pasgeboren meisje, de nieuwe Eva, in de stilte van de tempel en ook in het gewone Joodse gezinsleven wordt zo de weg bereid naar het woord dat vlees zal worden. Dit mag ook voor ons een troost zijn. God werkt vaak al lang aan iets voordat wij het kunnen zien.
1: Dan de gouden achtergrond. De gouden achtergrond is niet simpelweg de hemel. Het is de eeuwigheid, het eeuwige licht, Gods liefde die door het gewone leven heen zichtbaar wordt. Een vrouw zit bij de wasbekken. De voetvrouw helpt Anna. Joachim kijkt toe, Maria wordt gewassen. De hemel is aanwezig, God komt binnen in het gewone leven. Zo wordt de icoon van de geboorte van Maria een icoon over de mens die door God wordt voorbereid om Christus te ontvangen. Iedere geboorte draagt een belofte. Iedere mens is geroepen tempel te worden. Iedere dag kan een plaats van Gods komst zijn. En iedere wedergeboorte in Christus is een nieuwe dageraad. Gods vreugde om ons. Maria's geboorte is een echo van de schepping. Bij de schepping spreekt God zijn fiat, er zij licht. Bij Maria's geboorte begint opnieuw het licht van de nieuwe schepping te dagen. En later antwoordt Maria zelf met haar fiat: mij geschiede naar uw woord. Daaruit wordt Christus geboren. Zo weerklinkt in deze icoon zijn Gods oordeel over zijn werk: zie, het is zeer goed. Zo is deze icoon, de geboorte van Maria, uiteindelijk de icoon van Gods vreugde over de mens. En klinken zijn woorden vanaf het begin door: ik heb je gewild, ik heb je geroepen. Ik bereid een plaats voor mij en jou. En in Christus maak ik alle dingen nieuw.
0: Heer onze God, bron van alle leven. U wilde geboren worden in een gezin, in een familie, met Joachim en Anna als uw grootouders. Leer ons wachten, zoals Joachim en Anna, met vertrouwen dat u ons alle genade schenkt die we nodig hebben. Dank u voor de geboorte van Maria, de Moeder Gods. Zij is de dageraad van de nieuwe schepping en sprak haar fiat, mij geschieden naar uw woord. Maak ook mijn hart tot een tempel waarin Christus mag wonen. Maak heel wat gebroken is en wek mij tot nieuw leven. Want wat u schept, laat u niet los. Wat u lief hebt, maakt u nieuw. Soli Deo Gloria.
1: Natuurlijk bent u van harte welkom dit monumentenweekend om eventueel op zaterdag de lezing bij te wonen. Maar van 10 tot 4 is de expositie geopend in de Martinuskerk in Voorburg. Op zaterdag en zondag. Dit weekend, monumentenweekend 2026. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Ladder van Jacob. Enkele weken geleden reisde ik met mijn vrouw af naar Den Bosch om daar in het Noord-Brabants Museum een tentoonstelling te bezoeken die daar tot 25 oktober loopt onder de titel 15 Mysteriën van de Rozenkrans. Met als ondertitel Oog in oog met Rubens, Jordaens en Van Dijk. En u kunt nu gaan luisteren naar het eerste deel van mijn tweedelige serie, de 15 Antwerpse Rozenkrans-schilderijen. Het gaat hier over 15 schilderijen die ieder een van de 15 Rozenkrans-geheimen uitbeelden. Die 15 schilderijen hangen normaal in de Antwerpse Sint-Pauluskerk, maar door werkzaamheden daar moesten ze tijdelijk het kerkgebouw verlaten. In de kerk hangen ze normaal enkele meters boven uw hoofd. Nu kunt u ze in Den Bosch op ooghoogte bewonderen. Dat alleen al maakt uw reisje de moeite waard. Het zijn werken van zeer groot formaat die geschilderd zijn door 12 verschillende kunstenaars die tezamen een aardig overzicht opleveren van de Antwerpse barokschilderkunst in het begin van de 17e eeuw. Grote namen als Pieter Paul Rubens en Jacques Jordaens treffen we onder de makers aan, maar ook onbekende schilders als Arnoud Finkenborg en Matthijs Voet. Die 15 mysteriën, ik leerde vroeger over de 15 geheimen, kennen de meesten van u natuurlijk wel. Volgens een oude traditie zijn er 5 blijde geheimen, die gaan over gebeurtenissen rondom de geboorte en jeugd van Jezus. De 5 droeve geheimen gaan over gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus. En tenslotte de 5 glorievolle geheimen rondom gebeurtenissen als de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren, Maria's ten hemelopneming en haar kroning in de hemel. En met behulp van die 15 voorstellingen konden de gelovigen over die mysteries mediteren tijdens het Rozenkransgebed. Toen ik de tentoonstelling bezocht, werd ik wel onaangenaam getroffen door de wel erg minimalistische informatie. Geen catalogus of zelfs maar een beknopt gidsje kon er kennelijk vanaf. De bezoeker moet zich behelpen met wat sumiere tekstbordjes. Een groot deel van het huidige publiek beschikt niet over de meest basale kennis van het christendom, dus wat verdergaande informatie zou toch niet misplaatst zijn geweest. Heeft het ontbreken daarvan te maken met die ideologische vooringenomenheid die tegenwoordig zo dominant aanwezig is in de huidige museumwereld? Naast die 15 schilderijen kan de bezoeker namelijk wel kennis maken met het gegeven dat in de wereld van islam en boeddhisme ook gebedsnoeren worden gebruikt. Zo wordt de bezoeker geconfronteerd met een werk van een Brits-Palestijns kunstenmaakster die een enorme opgeblazen islamitische gebedsnoer heeft gemaakt, waarvan de kralen zo groot zijn als kanonskogels, een werk waarmee ze kennelijk haar ongenoegen over een en ander wil uiten. En elders treffen we ook een snoer aan met van houten kralen, gesneden door de houtkunstenaar Sonnemans. Een snoer en ik parafraseer hier de tentoonstellingstekst, een snoer dat de spirituele waarde die de kunstenaar hechtte aan zijn relatie met de natuur uitdrukt. Een snoer waarmee hij in de natuur placht te mediteren en de doden zat te herdenken. Een recensent van de NRC zag in dat snoer een hedendaags hulpmiddel voor mentale overweging dat naadloos aansluit bij het aloude Rozenkransgebed. Natuurlijk, de meeste NRC-lezers kun je op godsdienstig gebied veel wijsmaken, maar de lezers die de tentoonstelling bezoeken zouden zich toch kunnen afvragen wat dit alles te maken heeft met de wereld van Rubens en de zijne en met het katholieke geloof. Joost mag het weten. Terwijl ik die verder werkelijk schitterende schilderijen zat te bewonderen, borrelden er bij mij toch wel een aantal vragen op. Vragen die zowel op het terrein van de kunstgeschiedenis als op het gebied van de theologie en de devotiegeschiedenis liggen. Maar ook vragen die specifiek tot de geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk behoren. Vragen als, hoe zijn die schilderijen bijna gelijktijdig in de Sint-Pauluskerk terechtgekomen? Wie was de opdrachtgever? Welke rol speelden ze in het kerkelijke leven van toen? Maar ook algemenere vragen als, wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? En uit welke tijd stamt deze devotie? En dus, thuisgekomen, schafte ik me wat boekwerken aan. Een boek over de Sint-Pauluskerk leerde me al snel dat de kerk oorspronkelijk een Dominicana kloosterkerk was. En behalve over de werkelijk onuitputtelijke schat aan kunstschatten die de kerk nog steeds bevat, leerde ik veel over de rol die de Dominicanen gespeeld hebben in de verbreiding van het Rozenkransgebed. Heel informatief was een beknopt boekje over de in de 18e eeuw aangelegde Calvariberg net buiten het kerkgebouw. Slaat u die beeldentuin niet over wanneer u de Sint-Paulus zelf gaat bezoeken. En tenslotte vond ik wel met enige moeite zowaar een heus proefschrift over de 15 Rozenkransschilderijen zelf. En toen ik dit alles aan het lezen was, borrelde vanzelf het idee op een programma te wijden aan de tentoonstelling. En dat werden er zowaar twee. Zo is het gekomen. In de programmatoelichting vindt u een link naar afbeeldingen van de 15 Rozenkransschilderijen met een korte beschrijving van ieder werk. Voordat ik verder ga, kunt u eerst luisteren naar het schitterende Ave Maria Virgo Serena van Josquin des Prez. De componist leefde ruim voor de barokperiode. Ongeveer een eeuw na zijn dood werden rond 1620 die 15 Rozenkransschilderijen in de Noorderbeuk van de Sint-Paulus opgehangen.

De geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk begint met de komst van de eerste Dominicanen in Antwerpen. Dat gebeurt in het jaar 1243. Mijn belangrijkste gids is hier de priester Rudy Mannaerts, die in 2014 een uitvoerige studie over de Sint-Paulus liet verschijnen. Eerst dus iets over die Dominicanen. De Sint-Paulus is dus van oorsprong een Dominicaanse kloosterkerk. Willen wij iets begrijpen van de achtergrond van die 15 rozenkransschilderijen die nu tijdelijk in Den Bosch te zien zijn, moeten we bij dat gegeven beginnen. De Dominicanen of predikheren behoren met de Franciscanen tot de groep van de zogeheten bedelordes. De traditionele middeleeuwse kloosters van bijvoorbeeld die van de Benedictijnen hadden een agrarische basis van bestaan. Deze nieuwe ordes vonden hun werkterrein vooral in de steden, die in de tweede helft van de middeleeuwen een nieuw werkterrein voor de kerk opleverden. Hun kloosters waren dus stadskloosters en pasten in de snelle ontwikkeling van de middeleeuwse steden. De Dominicanen ontwikkelden een sterke reputatie als predikers en geleerden. Hun kloosters werden centra van studie, onderwijs en theologisch debat. De Dominicanen zijn voortgekomen uit een in april 1215 in Spanje gestichte gemeenschap van geestelijken. De stichter was de Spaanse priester Domingo de Guzmán Carches. Een belangrijk doel was het bestrijden van ketterijen door prediking, studie en een heilige levenswandel. Het Antwerp stadsbestuur bijvoorbeeld had hen uitgenodigd te komen om de ketterij van de Kataren tegen te gaan. Paus Honorius III verhief de predikbroeders tot status van orde. En daarmee opereerden zij onder direct gezag van de Heilige Stoel en waren zij dus geen verantwoording schuldig aan de plaatselijke bisschoppen. De term Dominicanen ontstaat overigens pas na de dood van de stichter, de heilige Dominicus. De afkorting OP komt van het Latijnse Ordo Predicatorum, orde der predikers. Vandaar dat ze ook vaak predikheren genoemd worden, of predikbroeders. Ze zijn elders ook onder andere namen bekend. In Engeland worden zij Black Friars genoemd, naar de zwarte mantel die zij buitenshuis over hun witte habijt dragen. In onder andere Frankrijk stonden ze vroeger bekend als Jacobijnen, naar hun Parijse moederklooster in de Rue Saint-Jacques. Die Jacobijnen kent u misschien uit de geschiedenisles als radicale groep tijdens de Franse Revolutie. Die Jacobijnen kwamen toen aan hun naam omdat zij in dat Dominicaner klooster gelegen aan de Rue Saint-Jacques plachten te vergaderen. Een bijnaam van de Dominicanen was Dominicanes, Latijn voor honden van de Heer. Achter die naam zit de volgende legende. Kort voor de geboorte van haar zoon droomt de moeder van Dominicus dat zij het leven zou schenken aan een kleine hond die een fakkel in de bek draagt waarmee hij heel de wereld in vuur en vlam zal zetten. Door deze legende zal de hond een van de belangrijkste attributen van de heilige Dominicus worden in de beeldende kunst. In de Antwerpse Dominicaner kerk kan de oplettende bezoeker maar liefst 15 plaatsen ontdekken waar deze fakkelhond de ordestichter vergezelt. Goed, nu weer terug naar de specifieke groep predikheren die in 1243 in Antwerpen aankwam. 20 jaar later beginnen ze te bouwen aan een kloosterkerk
die uiteraard in gotische stijl uitgevoerd wordt. Omdat de bisschop van Kamerijk verhinderd is, is het iemand uit eigen rang, met bisschoppelijke waardigheid, die in 1276 de kerk mag inwijden. Dat was de befaamde geleerde Albertus de Grote, leraar van de nog befaamdere Thomas van Aquino. De kerk staat niet ver van de Scheldekader in wat tegenwoordig het Visserskwartier heet. Maar de kerk die we vandaag kunnen bezoeken is een tweede versie. Een kerk die grotendeels uit de 15e eeuw stamt. Wanneer we de grote lijn in de geschiedenis van deze Dominicaner kloosterkerk volgen, komen we de nodige rampen tegen in de vorm van branden, blikseminslagen, beeldenstormers, hebberige Oostenrijkse keizers en nog hebberigere Franse revolutionairen. Ik geef u een kort overzicht. De eerste gotische kloosterkerk wordt op 6 juli 1477 getroffen door een enorme blikseminslag. De bouw van de gotische kerk die we nu kennen vangt in het begin van de 16e eeuw aan. Naast de nieuwe kerk verschijnen nieuwe kloostergebouwen als een refter en een slaapzaal. Dus ook die tweede kerk was primair een gebedshuis van de Dominicanen en van gelovigen die zich met het klooster verbonden voelden. Gangen verbonden de kerk met de sacristie, klaslokalen, keuken, refters, gastenverblijven, slaapzalen en bibliotheek. Belangrijk voor mijn verhaal over die 15 rozenkransschilderijen is dat de Dominicanen naast prediking en studie ook allerlei vormen van volksdevotie plachten te stimuleren. Belangrijk was daarin de verering van Maria en vooral het bidden van de

Belangrijk was daarin de verering van Maria en vooral het bidden van de rozenkrans. Over de rozenkrans later meer. Eerst vervolg ik mijn verhaal over de geschiedenis van de Sint Paulus. De tweede helft van de 16e eeuw bracht een dramatische breuk in de geschiedenis van deze kerk. Maar ook trouwens een fundamentele omslag in de geschiedenis van de stad Antwerpen. In 1566, het jaar van de beeldenstorm, richt een kleine bende op kleine schaal vernielingen aan. Maar het nieuwe schip met 5 altaren wordt 5 jaar later, in 1571, toch gewoon ingewijd door de Dominicaan Godfried van Mierlo, die dan net 5 dagen bisschop van Haarlem is. Maar al snel komt Antwerpen terecht in een periode dat de Calvinisten het stadsbestuur domineren. Eerst wordt de Sint Paulus door een muur ruksigloos opgedeeld in 2, een deel voor katholieken en een deel voor protestanten, maar in 1579 worden de Dominicanen zelfs de stad uitgezet. Een jaar later volgt de confiscatie van de kerkelijke goederen en schaft men de kloosters af. Na toewijzing van de kerk aan de Calvinisten volgt een systematische verwijdering en vernieling van katholiek beeldmateriaal. De kloostergebouwen worden afgebroken. 2 straten worden aangelegd op het terrein van het gesloopte klooster. Dan, nog steeds in het kader van de ons bekende 80-jarige oorlog, legt Alexander Farnese in 1584 het beleg rondom de stad. Na 14 maanden van verschrikkingen valt de stad weer onder Spaans gezag. Maar aan de Gouden Eeuw van Antwerpen komt een eind. Mede door de langdurige afsluiting van de Westerschelde door schepen van de Republiek. Het aantal inwoners van de stad daalt sterk. Rond 1570 wonen er nog 100.000 mensen in Antwerpen. In 1700 zijn dat er 60.000 en in 1750 nog een 45.000. Maar dit alles staat een culturele en godsdienstige bloei van het klooster niet in de weg. Vooral in de 17e eeuw zal de Sint Paulus uitgroeien tot een van de belangrijkste katholieke kunstkerken van Antwerpen. Want de Dominicanen komen na 1585 terug en krijgen weer de beschikking over hun kerk. De door de protestanten aangelegde afsluitingsmuur tussen middenbeuk en koor wordt uiteraard weer afgebroken. De bouw van de nieuwe kerk gaat door, maar in volle baroktijd wordt aan het gebouw doorgebouwd in gotische stijl. Wanneer u heden ten dagen de kerk bezoekt, bezoekt u dus een gotisch kerkgebouw met een 100% barok interieur. De Dominicanen begrepen als geen ander dat kunst een krachtig middel was voor de geloofsverkondiging. Geleidelijk werd hun kerk gevuld met schilderijen, beelden, gebeeldhouwde houten biechtstoelen en architecturale elementen die het katholieke geloof zichtbaar maakten, zodat prediking en beeldende kunst elkaar aanvulden. En we zullen later nog zien hoe de rozenkrans een belangrijk element vormt in de iconografie van de kerk. Al die kunst was gericht op visuele ondersteuning van het gebed en van het geloofsonderricht. Deze kunstzaken werden gefinancierd door weldoeners die op verschillende manieren met de kerk en met de Dominicanen verbonden waren. Maar nog een ramp stond te gebeuren. In 1679 werd het gebouw door een zware brand getroffen. Onder andere de toenmalige gotische toren ging verloren door een blikseminslag. Enkele jaren later verrees een nieuwe, maar nu barokke toren. Sommigen zagen in de bouw van die imposante barokke prachttoren een uiting van wedijver met

de baroktoren van de Sint Carolus Borromeus van de Jezuïeten. Eind 18e eeuw wordt de Sint Paulus opnieuw het slachtoffer van despotisch gedrag. Nu zijn het geen Calvinisten, maar lieden die in naam van de verlichting handelen. Keizer Jozef II van Oostenrijk laat zijn begeerig oog vallen op de rozenkrans Madonna van Caravaggio. En hij laat het enorme doek afvoeren naar de keizerlijke kunstverzameling in Wenen. Later zien we een prachtige kopie van de rozenkrans Madonna op het altaar van de Mariakapel geplaatst worden. In 1786 leidt de verlicht keizerlijke bemoeizucht nog tot de opheffing van de kerkelijke broederschappen per keizerlijk decreet. Vervolgens vormt de Franse Revolutie voor een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de Sint Paulus. In 1794 worden de zuidelijke Nederlanden bezet door een Frans revolutionair bewind. Genoodzaakt door de hoge oorlogsbelasting wordt het kerkzilver en de schilderijen van Rubens, Van Dijk en Jordaens als oorlogsbuit afgestaan en naar Frankrijk weggevoerd. En weer worden de Dominicanen uitgedreven. Alle kloostergemeenschappen die zich niet bezighielden met onderwijs of ziekenzorg werden namelijk ontbonden. In 1797 wordt de Sint Pauluskerk in het openbaar verkocht. Via via komt de kerk uiteindelijk in het bezit van het stadsbestuur en dat is tot vandaag de dag zo gebleven. Een groot deel van de gestolen schilderijen komen wel in 1815 terug. De kerk wordt nu een parochiekerk. De eerste pastoor is een Dominicaner pater. Vanaf 1961 behoort de kerk tot het heropgerichte bisdom Antwerpen. En ook in onze tijd heeft de Sint Paulus een Dominicaan als pastoor. Nog drie grote rampen en een klein rampje staat de Sint Pauluskerk te wachten. In 1830, het is de tijd van de Belgische opstand, beschieten de Nederlanders de stad. Alle 17e eeuwse kleurrijke kerkramen gaan in diggelen. In 1889 wordt de voorgevel zwaar getroffen door de ontploffing van een nabijgelegen kruitfabriek. En in de nacht van 2 op 3 april 1968 vernielt een catastrofale brand het klooster en slaat het vuur over op het kerkdak en zo op de toren. Gelukkig houden de gewelven stand. Dappere buurtbewoners rukken het houtsnijwerk van de biechtstoelen, snijden op ladder staand schilderijdoeken uit hun lijsten en ook uit de sacristie worden allerlei schatten gered. En daarna volgen weer jaren van restauratie. Ik had het over drie rampen en een klein rampje. Dat kleine rampje betreft het in 1943 opeisen door de Duitsers van twee klokken als bijdrage aan hun oorlogsmachine. Nu, beste luisteraar, hoop ik niet dat u het idee gekregen hebt dat een bezoek aan de Antwerpse Sint Paulus niet meer de moeite waard is. Alles behalve dat. U kunt daar nog steeds barokke pracht in een gotische reliek bewonderen. Het overkoepelend thema van de Sint Pauluskerk is de kerk van Christus als instrument van onze zaligmaking. Het hoogkoor symboliseert de glorievolle kerk. De kruis- en zijbeuken, als ook het middenschip, staan voor de strijdende kerk. Artistieke verwijzingen naar het rozenkransgebed kunnen we op diverse plaatsen in de kerk tegenkomen. Niet alleen in de 15-delige schilderijencyclus die op dit moment in Den Bosch te bewonderen valt. Het rozenkransgebed is een hulpmiddel door de strijdende kerk aangeboden om eens in de glorievolle opgenomen te kunnen worden. En op een bijzondere wijze wordt de lijdende kerk herdacht in de
beeldentuin die op het oude kerkhof van de Dominicanen is aangelegd aan de zuidkant van de kerk. Met de opheffing van het klooster en de overgang naar de status van parochiekerk leek het gedaan met de rol van de Dominicanen. Maar zie, sinds 2021 wordt de parochie weer geleid door een Dominicaanse pastoor. En Dominicanen zijn dus opnieuw betrokken bij liturgie, prediking en pastorale activiteiten. En zo zien we de geschiedenis van de Sint Paulus als een voortdurende transformatie. In de 13e eeuw begonnen als een gotische stadskloosterkerk, werd de kerk in de 17e eeuw een van de prachtigste barokke kerken van Antwerpen. En werd het begin 19e eeuw een parochiekerk. Maar tegelijkertijd zien we een opvallende continuïteit in de bemoeiingen van de Dominicanen met prediking, liturgie, het stimuleren van de rozenkransdevotie en het ruimte geven aan 17e eeuwse kunstenaars als Rubens, Jordaens, Van Balen en anderen. En ook vindt de bezoeker vandaag nog steeds aan de zuidkant van de kerk de onder Dominicaanse leiding aangelegde 18e eeuwse Calvarieberg. Antwerpenaren die in de 16e en 17e eeuw een bedevaart naar het Heilig Land hadden volbracht, werden bij thuiskomst plechtig door de magistraten van de stad ontvangen en werden ridders van Jeruzalem genoemd. Maar ja, wie kon zich een dergelijke reis veroorloven? Vandaar het idee het Heilig Land naar Antwerpen te brengen en in de vorm van een grootse kopie van de Calvarieberg, het Heilig Graf en een indrukwekkende beeldentuin. 12 engelen, 12 kleine profeten, 3 grote profeten, 4 evangelisten en 2 wereldfiguren in de vorm van Petrus en Paulus. Naast figuren als Longinus, Maria van Egypte en Hieronymus kunt u er ontmoeten. De Dominicaan Bogaerts wijst ons in zijn gidsje over de Calvarieberg uit 1984 erop dat ook hier de rozenkransdevotie een zichtbare plaats inneemt. Over die rozenkransdevotie na een korte pauze meer. Eerst uw aandacht voor Palestrina's Ave Maria, gezongen door het koor van de Sixtijnse Kapel.

wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? Volgens een oude Dominicaanse traditie zou Maria zelf de Rozenkrans aan de heilige Dominicus hebben toevertrouwd. Dominicus zou dan de opdracht ontvangen hebben deze gebedsvorm onder het volk te verspreiden. Deze traditie vinden we vaak verbeeld in de beeldende kunst. In de Sint Paulus zien we die traditie geprononceerd uitgebeeld in het monumentale altaarstuk Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans. We weten dat het oorspronkelijk door Caravaggio geschilderde stuk aanvankelijk te midden van de toen pas voltooide Rozenkransreeks gehangen heeft. Midden 17e eeuw is het in het speciaal voor het schilderij ontworpen portiekaltaar van de Mariakapel terechtgekomen. We zien in de linker benedenhoek de opdrachtgever eerbiedig geknield ons aankijken. Dat zal geen Antwerpenaar geweest zijn, want het stuk werd waarschijnlijk oorspronkelijk voor een Dominicanerkerk in Napels gemaakt. Het stuk is om onbekende redenen in de Nederlanden terechtgekomen en is door een groep Antwerpse kunstenaars aangekocht. Daar was in ieder geval Rubens bij, die een grote bewondering voor Caravaggio had. Zij kochten het uit affectie voor de kapel, maar ook om een raar stuk binnen Antwerpen te hebben. Raar betekent hier uiteraard zeldzaam. Ik vertelde u al hoe de hebzuchtige Weense keizer het stuk in 1786 naar Wenen liet afvoeren. In Antwerpen deed af en toe het verhaal de ronde dat de Antwerpenaren de keizer om de tuin wisten te leiden door een exacte kopie te sturen en de echte zelf te houden. Maar dit aantrekkelijke verhaal is natuurlijk een fabel. Op het schilderij zien we hoe Maria met het kind schuin naar beneden toekijkt hoe de heilige Dominicus rozenkransen uitdeelt. Hij wordt omringd door het volk dat gretig naar het gebedsnoer verlangt. De bemiddelende rol van Dominicus wordt beklemtoond doordat hij de enige is die naar Maria opkijkt. Het volk wendt zich naar hem, niet naar Maria. En onder dat volk zien we zowel armen als rijken. De armen geeft Caravaggio realistisch weer met naakte, vuile voeten van armoede. Rechts zien we nog Petrus van Verona, een andere Dominicaanse heilige. Hij kijkt ons aan terwijl hij op Maria en het kind wijst. In dezelfde Mariakapel treffen we ook nog een gepolychromeerd houten beeld van Maria met kind aan. Zij krijgen een soort omlijsting in de vorm van een grote rozenkrans van 86 vergulde rozen. Gehuld in een praalmantel wordt dit beeld jaarlijks op de eerste zondag van oktober in processie meegedragen. Dicht bij 7 oktober, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Bij die gelegenheid wordt de Schelde gewijd. Want vanouds heet het in Antwerpen: alles heeft Antwerpen aan de Schelde te danken. En de Schelde heeft Antwerpen aan God te danken. Er is in de Sint Paulus in relatie tot de Rozenkransdevotie nog veel meer te zien, maar ik beperk me hier tot een geschilderd paneeltje in de 18e eeuwse houten knielbank voor dat Maria-beeld, waar we onder andere kunnen zien hoe Maria Dominicus de rozenkrans aanbiedt. Op de achtergrond zien we de stad Antwerpen liggen. Maar in de historische literatuur kan niet met zekerheid aangetoond worden dat Dominicus de rozenkrans in zijn latere volledig uitgewerkte vorm ingesteld heeft. Het Rozenkransgebed is niet op één moment door één persoon uitgevonden. Het moet geleidelijk uit oudere christelijke gebedsvormen ontstaan zijn.
De term rozenkrans, in het Latijn rosarium, is afgeleid van een middeleeuws gebruik dat bestond uit het plaatsen van een kroon van rozen op de beelden van de maagd Maria. En ook daar kunnen we in de beeldentaal die we in de Sint Paulus vinden nog voorbeelden van vinden. De rozenkrans is zo de naam voor het rozenkransgebed geworden. De geschiedenis van dat gebed ontwikkelde zich voor, tijdens en na het leven van de heilige Dominicus. De definitieve vorm van deze gebedsvorm werd pas even na hem bereikt. Dat de heilige Dominicus niet via Maria in zijn eentje als de uitvinder van de rozenkrans gezien kan worden, betekent niet dat hij geen belangrijke geestelijke en apostolische rol gespeeld heeft. Ook staat vast dat zijn volgelingen de devotie krachtig hebben bevorderd. Zij zagen de rozenkrans als een eenvoudig middel om het geloof te onderrichten. Mensen die niet konden lezen of geen toegang hadden tot theologische vorming, konden via de mysteries vertrouwd raken met het evangelie. Terwijl kloosterlingen in hun getijdengebed de 150 psalmen baden of zongen, baden de gelovigen bij een volledige rozenkrans 15 maal 10 is 150 weesgegroetjes. De kernstructuur van de rozenkrans ging bestaan uit het Onze Vader, 10 weesgegroeten en het Eer aan de Vader. En tijdens die 10 weesgegroeten werd steeds gemediteerd over een geloofsmysterie. Vanaf de 15e eeuw hebben de Dominicanen in veel steden rozenkransbroederschappen opgericht. Dat waren stedelijke netwerken waar leken samen baden. Die broederschappen hebben zeker een grote rol gespeeld in de grote verbreiding van de rozenkrans en in het ontstaan van een min of meer uniforme wijze van bidden. In Antwerpen werd in 1571 een broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht. Dat jaar 1571 was niet toevallig gekozen. In dat jaar vond de beroemde zeeslag bij Lepanto plaats. De troepen van de Osmaanse sultan Selim II waren in 1570 Cyprus binnengevallen met als doel de Venetianen uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee te verdrijven. De Venetianen vormden hierop een alliantie met Paus Pius V, Philips II van Spanje, Malta en Genua. De Osmaanse vloot moest het dus opnemen tegen een verenigde christelijke vloot die onder het opperbevel van Juan van Oostenrijk, de halfbroer van Philips II, stond. De slag van Lepanto was aan beide kanten qua omvang onvoorstelbaar. Bij zowel de christenen als de Osmanen waren meer dan 80.000 man betrokken en honderden schepen. De Ottomanen verloren 200 vaartuigen en 24.000 man. Onder die 24.000 gesneuvelden bevonden zich overigens maar liefst 15.000 christelijke galeislaven. Aan christelijke zijde werd de overwinning toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet strijdende volk als de krijgsmacht. Paus Pius V, die zelf Dominicaan was, had tijdens de strijd tot Maria met de rozenkrans gebeden. Na de slag stelde Paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in ter gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. En sindsdien geldt binnen de katholieke kerk de maand oktober als rozenkransmaand. Het was dus in dit specifieke historische kader dat in Antwerpen de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht werd. In dit soort broederschappen werd de gelovigen geleerd dat de kracht van de rozenkrans niet lag in een mechanische herhaling van woorden, maar in het overwegen van de geloofsmysteries. In die zin
is het Rozenkransgebed wezenlijk een evangelisch en contemplatief gebed. Het bidden van een rozenkrans, met een volledige rozenkrans, dus niet alleen maar een rozenhoedje, maar het bidden van een volledige rozenkrans ging dus gepaard met het gedenken van 15 mysteries of geloofsgeheimen. Per 5 gegroepeerd staat deze bekend als de vreugdevolle, de droevige en de glorievolle geheimen. Bij elkaar geven de geheimen een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de Bijbelse boodschap. De 5 vreugdevolle geheimen voeren naar de menswording van Christus. De 5 droevige geheimen naar zijn lijden en kruis. Terwijl de 5 glorierijke geheimen ons brengen naar zijn verrijzenis, zijn verheerlijking en de verheerlijking van zijn moeder. In het jaar 2002 voegde paus Johannes Paulus II aan het begin van het jaar van de Rozenkrans daar de 5 geheimen van het licht aan toe. Die laten we om voor de hand liggende reden hier verder buiten beschouwing. Wanneer we het bidden van de Rozenkrans als een evangelisch en contemplatief gebed zien, is het niet zo moeilijk te begrijpen hoe in kringen van de Antwerpse Rozenkransbroederschap het idee kon ontstaan stedelijke kunstenaars de opdracht te geven die 15 geloofsmysteries in 15 afzonderlijke werken uit te beelden. Hoe een en ander in zijn werk moet zijn gegaan, daarover later meer. De muziek die u nu gaat beluisteren stamt uit de baroktijd. Maar een halve eeuw na het tot stand komen van die 15 rozenkransschilderijen. Het stuk kennen wij tegenwoordig onder de naam Rozenkranssonates. De componist is Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Het stuk werd waarschijnlijk rond 1676 gecomponeerd, maar het manuscript werd pas in 1905 gepubliceerd. En toen werd het dus pas gespeeld. Evenwijdig aan de 15 tientjes van de Rozenkrans betreft het hier 15 sonaten die ieder aan een van de 15 mysteries is toegewijd. U gaat luisteren naar een fragment uit de tweede sonate die gewijd is aan de visitatie.

0: beste luisteraar, na deze uitvoerige inleiding kom ik volgende keer in het tweede deel over de 15 Rozenkrans schilderijen zelf te spreken. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, in de week 24 door het jaar A, luidt de tekst van de opening: Da Pacem Domine, geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. We kunnen het niet alleen af. We moeten hulp zoeken bij een ander, bij iemand buiten deze wereld. Een afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is moeilijk om aan te nemen. U weet allemaal hoe moeilijk het is voor ouderen om zich te laten helpen. Dat grijpt hem aan tot in het diepst van zijn bestaan. Wij zijn helemaal afhankelijk van God. En dat begon al meteen toen wij in het bestaan kwamen. Meteen werden we naar God, naar de kerk gebracht, om ons door hem te laten aannemen als zijn kind, zodat hij de laatste verantwoordelijkheid voor ons kan gaan dragen. En daarom kunnen wij ook altijd een beroep doen op zijn hulp, op zijn redding in de nood van onze ziel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed. Stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij me ziet. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. Bij zo'n situatie past een gebaar. De dienaar wierp zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen. Zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word.
bijvoorbeeld de gevoelens van wrok of juist medelijden en dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, vraagt naar de grenzen van de vergeving ten opzichte van de broeders en zusters van de kerk. Jezus geeft hem een tweeledige antwoord. Er is geen grens. Ten tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. Dat wordt in de parabel uitgedrukt. De plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld is voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade. Dat is mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen, een kennis die mij anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. Door God begenadigd. De overweging. Jezus kleedt zijn antwoord aan Petrus aan in de vorm van een parabel, een gelijkenis. Jezus vertaalt de goddelijke werkelijkheid van het Rijk Gods, van het Rijk der Hemelen, zoals het hier heet, in termen van menselijke werkelijkheid. Menselijke verhoudingen, menselijke gedragingen, worden dan dragers van God-menselijke verhoudingen, van hemelse verhoudingen. Een parabel heeft altijd iets menselijks, iets natuurlijks, iets van deze wereld en iets bovenmenselijks. Bijvoorbeeld, de zaaier bezaait zijn land. Daarbij ondervindt hij de gewone hindernissen, rotsige grond, distels en doornen, vogels, hitte. En dan, bij de oogst, wanneer het zaad vrucht gaat dragen, schiet Jezus met zijn vergelijking ineens ver boven de gewone aardse werkelijkheid uit. Een vruchtbaarheid niet van 10, 12, 15 of 20-voudig, dat zou het gewone zijn, maar 30, 60, 100-voudig, dat is niet meer van deze wereld. Of de vreugde van God om één zondaar die zich bekeert. Die wordt vergeleken met een vrouw die een drachme kwijt is, die ze gaat zoeken en tenslotte vindt, en dan haar buren en vrienden uitnodigt om feest te vieren, waarbij ze meer geld kwijt is dan het geld dat ze had verloren. Of de herder die uit zijn kudde van 100 schapen 1 schaap mist, en wat doet hij? Hij gaat zoeken, dat is normaal. Maar hij laat de 99 anderen in de woestijn achter met het risico dat hij, als hij het ene schaap heeft teruggevonden, die 99 kwijt is. Dan is hij nog veel verder van huis. In de parabel van deze zondag, in de 40 dagen tijd, voert Jezus ons met zijn parabel naar de geheimvolle werkelijkheid van zijn dwaze, verkwistende liefde. Het begint al met de vraag van Petrus. Hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe? Gewoon. Dat is geen gewoon getal hoor. Zoals 5, 6, 7, 8 keer. Zeg het maar hoeveel keer. Nee, het getal 7 is het getal van de volmaaktheid. Het is een codegetal. Het betekent zoveel als altijd. Is het werkelijk zo dat wij van u altijd moeten vergeven? Dat je daaraan geen enkele grens mag stellen? Het antwoord van Jezus is eigenlijk te gek voor woorden. Niet tot 7 maal toe, niet altijd, maar 70 maal 7 maal. Dat mooie getal 7, dat getal van de volmaaktheid,
vermenigvuldig dat nog eens met 10 en dat nog eens met 7. Dat is oneindig. Oneindig maal oneindig. Altijd maar vergeven? Ja, altijd. Altijd in het kwadraat. Altijd maal altijd. En dan zijn we beland in de goddelijke werkelijkheid. Eindeloos geduldige liefde. Zo heette het al in het oude verbond. Uw liefde duurt tot in eeuwigheid. Jeremia 31. Uw trouw gaat altijd veel verder dan onze trouweloosheid. Eindeloos verder. En nu wordt ons voorgehouden dat wij zo ook moeten doen ten aanzien van de schuld die medemensen bij ons oplopen. Hoe zou je daartoe te motiveren zijn? Hoe kun je menselijke gevoelens zo ver overstijgen? Dat is gewoon ondenkbaar, dat is ondoenlijk, onmogelijk. En daarom zegt Jezus, je kunt het opbrengen als je weet hoe het staat met je verhouding tot God. Ik zal je een vergelijking geven, zegt hij. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen. De dienaar is aan zijn koning een som van 10.000 talenten schuldig. Dat is een astronomisch bedrag. Gaat alle menselijke maten verre te boven. Wij zijn nogal gewoon met grote getallen. Maar 10.000, dat was toen het grootste getal dat zij toen kenden. Wij kenden veel grotere getallen, een miljoen, een miljard, een biljard. Maar toen was dat 10.000. 10.000 maal 6.000 denariën, 6.000 daglonen, en dat maal een dagloon. Dan kom je inderdaad tot zo'n bedrag. Zoiets als de staatsschuld van een heel land. Dat is hier de schuld van één enkele dienaar. Waar haalt die man zo'n enorme schuld vandaan? Wat moet hij wel niet misdaan hebben? En waar halen wij zo'n schuld vandaan? Het is toch een parabel voor ons? Het is toch een parabel om Petrus als woordvoerder van de kerk, de mensen van de kerk te motiveren te doen wat Jezus vraagt, altijd vergeven? Waar halen wij zo'n schuld vandaan? Daarvoor moet je niet kijken naar wat je misdoet, maar tegen wie je misdoet. Voorbeeld, iemand geeft een ander een klap. Een derde is daarvan getuige. Er volgt de straf. Maar degene die de klap weer toegebracht is de koning. En niet een koning van onze dagen, maar een koning van die dagen. Dat betekende dus de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht in één persoon verenigd. Absolute macht. Naar zo'n koning schade toebrengen, dat noemen ze dan majesteitsschennis. En nu is die koning aan wie wij schade toebrengen, bij wie wij in de schuld staan, niet een koning van een aards koninkrijk, maar de koning der koningen. De koning aan wie alle koningen verantwoording moeten afleggen. Het is niet de koning van een of ander land en ook niet de koning van mijn eigen land, maar het is de koning van heel de schepping, waarvan ik, schepsel, afhankelijk ben. Hij is ook de koning van mijn hart, van wie ik tot de laatste vezels van mijn ziel afhankelijk ben. Dat betekent zo'n grote schuld dat iemand er totaal door wordt geruïneerd. En dat is nu precies wat er gebeurt wanneer iemand tegen God misdoet. Wanneer iemand zondigt, ruïneert hij zichzelf. Hij snijdt de verbinding met de bron van het leven door. Met de bron van zijn eigen leven. De allerkleinste zonde is een opstand tegen God. De bron van je leven. Je valt erdoor in het niets. En toen God dat zag gebeuren, hield hij zijn hand onder zijn schepsel. Zodat hij niet viel, maar hersteld kon worden in zijn oorspronkelijke waardigheid.
Maar als iemand dat kwaad, die zonde, niet bekent, niet toegeeft, blijft hij in de greep van het kwaad. En dat wordt weergegeven door dat allerlaatste tafereel. Diezelfde dienaar wordt opnieuw voor zijn heer gebracht, en nu is er geen genade meer. In toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Dat is ook een beeld. Dat is het beeld van de hel. De verharde zondaar is en blijft in de greep van het kwaad, waaruit hij zelf niet verlost wil worden. Als je werkelijk weet waaruit je gered bent, hoe gemakkelijk zal het je dan vallen om een ander te vergeven? Een ander die jouw nadeel berokkend heeft, beledigd of gekwetst? Hoe gemakkelijk zul je dan dat kwaad loslaten, losgelaten en begenadigd als je zelf bent? Aan het einde der gesprekken, hier met Petrus, met de kerk die dit doorgeeft, met Jezus spreken zoals vrienden onder elkaar. Hoezeer hij ons die barmhartigheid aanprijst, de barmhartigheid van God, maar ook onderling, en dat als één geheel, dat wij zelf in onze barmhartigheid een parabel van God zouden zijn. Gesteund door Jezus en Maria, de moeder van barmhartigheid, u dan richten tot de Vader, uiten wat er in u is, sluiten met een onze Vader, en met de woorden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Geest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Hebt u enkele weken geleden, op vrijdag 28 augustus, ook naar de gedeeltelijke maansverduistering gekeken? In de media was er ruim aandacht voor geweest. En ik had van verschillende parochianen gehoord dat ze het natuurverschijnsel met eigen ogen hadden gezien. Sommigen zeiden zelfs: wat werden we de laatste tijd toch flink verwend met bijzondere natuurverschijnselen. We hadden nog maar net een zonsverduistering achter de rug. De eclipsbrillen waren amper opgeborgen, of we mochten ons alweer opmaken voor een volgend hemelspektakel, een gedeeltelijke maansverduistering. Wie dit wonder van de schepping wilde aanschouwen, moest er wel vroeg voor uit de veren. De verduistering begon al om 3:23 en eindigde om 9:04. Het hoogtepunt lag rond 6:14. Dat was dus een prachtig tijdstip voor de echte vroege vogels onder ons. En wie het niet gezien had, of nog liever was blijven liggen, geen nood. Ook uitslapen is natuurlijk een gave van God. Al had u de maansverduistering dan waarschijnlijk vooral op foto's gezien. Maar wat gebeurde er eigenlijk? In de nacht van donderdag op vrijdag schoof de aarde tussen de zon en de maan. En daardoor kwam de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde terecht. Ongeveer 93% van de maan werd bij deze maansverduistering door die schaduw bedekt. De aarde schoof als het ware even voor het licht. Dat bracht mij bij een vraag die enkele mensen mij hadden gesteld. Kwam zo'n maansverduistering ook voor in de Bijbel? Het antwoord was ja. En zelfs in behoorlijk indrukwekkende bewoordingen komt de maansverduistering in de Bijbel. Bij de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 10, lezen we bijvoorbeeld: de zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. En even verder, in Joël 3, vers 4, de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote, angstwekkende dag. Ook de apostel Petrus verwijst in de Handelingen van de apostelen naar deze profetie van Joël. In Handelingen, hoofdstuk 2, vers 20, lezen we: de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt. En in het boek Openbaring wordt het helemaal spectaculair. Bij het verbreken van het zesde zegel wordt verteld dat de zon zwart werd als een harige zak en de maan helemaal rood als bloed. Je kunt dat vinden in Openbaring hoofdstuk 6, vers 12. En ook Jezus zelf spreekt in de evangeliën over tekenen aan de zon, de maan en de sterren. In Matteüs hoofdstuk 24, vers 29 zegt hij: meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Marcus hoofdstuk 13, 24 klinken vergelijkbare woorden: maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Lucas hoofdstuk 21, vers 25 zegt Jezus: er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. De Bijbel wil ons daarmee echter niet in de eerste plaats een astronomische verklaring van een eclips geven. De schrift nodigt ons vooral uit om verder te kijken dan het verschijnsel zelf. Een maansverduistering kan allereerst aanleiding zijn tot verwondering over Gods schepping. Psalm 19 verwoordt het prachtig: de hemel verkondigt de heerlijkheid van God. Wie die vrijdagmorgen vroeg genoeg was opgestaan, heeft daar misschien iets kunnen van ervaren. Want soms hoef je maar even naar boven te kijken om te beseffen hoe groot en wonderlijk Gods schepping is. Maar de verduisterde maan kon ons ook aan iets anders herinneren. Aan de momenten waarop Gods aanwezigheid voor ons verborgen lijkt. Soms is het in ons eigen leven alsof het licht even wordt uitgedoofd. We zien God niet, we voelen hem niet, en we vragen ons dan misschien af, waar is hij gebleven? Maar kijk naar de maan. Ze wordt niet vernietigd. Haar licht lijkt slechts te verdwijnen, omdat de aarde haar tijdelijk in de schaduw zet. En na verloop van tijd keert het licht terug. En daarin zit een prachtige boodschap van christelijke hoop. Ook Pasen spreekt immers over licht dat door de duisternis heen breekt. Het duister heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. En een verduisterde maan blijft uiteindelijk ook niet verduisterd. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En dat licht is sterker dan ieders schaduw. Wie die vrijdagmorgen om 6:15 buiten heeft gestaan en naar de maan heeft gekeken, die voor 93% in de schaduw is verdwenen, heeft dus gerust even aan God mogen denken. En wie op datzelfde moment nog stevig onder de dekens heeft gelegen, omdat zijn of haar bed een wel heel overtuigde roeping tot rust had verkondigd, hoeft zich daar evenmin schuldig over te voelen. Een gemiste maansverduistering is nog geen gemiste kans op heiligheid. Misschien is dat wel de eenvoudigste en tegelijk mooiste boodschap die we uit die maansverduistering konden meenemen. Er zijn momenten waarop het licht verborgen lijkt. Maar dat betekent nog niet dat het licht verdwenen is. Ook wij kunnen in ons leven door een soort geestelijke verduistering gaan. Soms is er verdriet, twijfel, ziekte, verlies of onzekerheid. Soms lijkt God ver weg. Maar zoals de maan tijdens een verduistering niet ophoudt te bestaan, zo is Gods aanwezigheid niet verdwenen wanneer we haar even niet kunnen ervaren. Een verduisterde maan kan ons daarom uitnodigen om opnieuw na te denken waar wij ons eigen licht en onze hoop zoeken. Als christenen hoeven we niet te leven van het licht dat wij zelf kunnen maken. Wij mogen vertrouwen op Christus, het licht van de wereld. In hem blijven licht, hoop en uitzicht aanwezig, ook wanneer er tijdelijk veel schaduw in ons leven is. En misschien is dat wel de mooiste les van die vroege vrijdagmorgen. De schaduw mag groot zijn, maar zij krijgt nooit het laatste woord.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, deze ochtend een bijzondere uitzending, want ja, we hebben natuurlijk een prachtig weekend achter de rug. Afgelopen zaterdag en zondag. Ja, we zijn nog steeds helemaal aan het nagenieten. We zijn er nog helemaal vol van. Natuurlijk de Rosary Rally in Amsterdam. Het was een prachtig groot succes, als ik dat zo kan noemen. En zondag ook nog een hele mooie dag gehad in Haarlem, in de kathedraal. En nou, ik zit hier vandaag in de uitzending om even te gaan terugblikken. En ik zit hier met twee mensen waarvan u de stem vaker hebt gehoord dan mijn stem waarschijnlijk. Namelijk met onze eigen Yvonne en Irene. Van harte welkom Yvonne en Irene.
1: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, zeg het maar. Hoe hebben jullie dit weekend ervaren afgelopen zaterdag?
3: Nou, wie begint?
0: Waar beginnen we?
3: Ja. Wie begint? Nou, Irene misschien.
2: Overweldigend.
0: Overweldigend, ja.
2: Ja, ik dacht zaterdag toen ik naar huis ging, dacht ik van nou, morgen ga ik naar Amsterdam. Maar die dag van morgen kan niet mooier zijn als die dag van zaterdag. En toen begon ik aan die zondag en ik zei tegen die persoon die met wie ik was meegereden, die ons had opgehaald. Van ja, die dag is mooi geweest, is prachtig. Het was echt magnifiek. Maar vandaag kan niet overstijgen aan gisteren. En dan begin je aan die dag en dan denk je van nou, ja, eigenlijk was hij nog veel mooier. Nog een treetje hoger.
0: En wat maakt het allemaal zo mooi? Kun je dat eens proberen te beschrijven voor de luisteraars?
2: Het was de kerk. Je stapt de kathedraal binnen. Ik weet niet, de mensen van de kathedraal zelf die daar zingen. Ik kan zo even niet
0: op de naam. Het koor was prachtig, hè?
2: Het was prachtig. Het was echt hemels, je wordt, dat was de mis zaterdag ook, maar je wordt opgetild. Je krijgt een beetje een voorbeschouwing, vond ik, van die dag. Ik dacht, ja, als je nou ooit straks er niet meer bent en je komt bovenaan, moet dat ook zoiets zijn.
0: Een beetje hoe het is. Ja,
2: ja, dan heb je een beetje, zoiets moet dat dan ook zijn.
0: Ja, ja. Yvonne, heb jij dat zo ervaren? Want ja, het was natuurlijk ontzettend druk ook. Ja, hè? Vooral voor jullie, hè? Voor het team en voor alle vrijwilligers. Die hebben echt van begin tot het einde van zaterdag tot en met zondagavond
1: onze benen uit het lijf gelopen, ja, zeg maar.
0: Maar
1: ja,
0: heb je er toch wel iets van kunnen meekrijgen, ja, ondanks dat het zo druk was?
1: Jawel, jawel. Nou, ik had eigenlijk ook het woord overweldigend in gedachten. En dat komt dan denk ik vooral gewoon door juist alle mensen die gekomen zijn. En je voelt je zo verbonden. Ik bedoel, je kan al die mensen niet spreken. Een aantal wel gelukkig. En die spreken jou ook aan. Hè, want ze kennen dan natuurlijk de medewerkers van Radio Maria. Of ze kennen je stem. Maar die verbondenheid die je met elkaar voelt, ja, dat is zo sterk. En dat is, daar straalt ook iets van uit wat ook degene die daar zijn ervaren, zeg maar. Ja. Dus het is het heilige, hè, van inderdaad de vieringen en het gebed, gecombineerd denk ik echt met die connectie van de zielen bijna, zou je zeggen. Ja, ja, ja. Hier en, ja, wat zo mooi gezegd is, ja, het gebed wat we hebben mogen doen, daarmee hebben we zoveel zielen mogen redden.
0: Ja, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draaide.
1: Ja. Ja, ja.
0: En het is denk ik ook de kerk van God die echt bij elkaar geroepen wordt. Ja. Het volk van God wat zich verzamelt. En ja, Maria kiest dan een plek uit. Zo heb ik dat ook wel ervaren met Amsterdam. Ja, en dan zit het ineens helemaal bomvol met mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Yvonne, neem de mensen eens heel even een beetje mee naar de voorbereiding. Want we hebben natuurlijk al een paar weken, of maanden
1: nou,
0: zelfs, zijn we,
1: ja,
0: al, maanden zijn we al bezig met de voorbereiding van deze dag.
1: Ja.
0: Maar dan komt de zaterdag zelf. En dan, ja, moet er natuurlijk eindeloos veel gebeuren.
1: Er moet zoveel gebeuren. Dat kun je je niet voorstellen, denk ik. Want er komt heel veel bij kijken. Gewoon überhaupt om een draaiboek te hebben van wie doet wat. En dan heb je de kant van de liturgie. Nou, die is heel uitgebreid, hè, want kardinaal Beurk komt, er is een mis in de vetusorde. Ja, ja, er zijn heel veel mensen die daarbij betrokken zijn. De hele organisatie van hoe ontvang je de mensen. We stonden 's morgens vroeg, stonden we tasjes te vullen beneden in de kelder bij de Ons Lief Vrouwenkerk om uit te reiken na de mis.
0: Ja. Nou, dat waren dus 550 tasjes. Hè?
1: Ja. 550 tasjes, ja, met inderdaad een krentenbolletje en een plakje ontbijtkoek en nog iets erin en een foldertje. Nou, een flesje water. de hele organisatie praktisch ging, maar ook voor de ontvangst. De kardinalen moesten nog iets eten. Je bent constant eigenlijk bezig, en dat is van tevoren natuurlijk allemaal uitgedacht en bepaald. Wat moet er gekocht worden? Wat moet er ingeslagen worden? Waar moet dat staan? Wanneer moet het op welke plek zijn? Ja, dat zijn... En dat is dan alleen de kerk. En dan heb je natuurlijk het veld. Ja. Waar ook alles moest worden geprepareerd, zeg maar.
0: En je kunt in Amsterdam niet even heel rustig van de ene plek naar de andere plek. Je gaat dwars door het centrum heen natuurlijk. Ja. En dan moest er dus op die twee locaties tegelijkertijd van alles georganiseerd worden.
1: Ja. En we hadden wat, dat is wel heel mooi, we hadden ook wat leenfietsen. En ik had zelf een OV-fiets. Dus je fietst ook heen en weer. Ik ben ook tussen het park en de kerk heen en weer
0: jouw
1: gefietst.
0: Jouw geboortegrond eigenlijk, hè, toch? Daar
1: Absoluut.
0: Ben jij groot geworden.
1: Ja. Het is de kerk waar ik zelf ook als
0: dat
1: kind
0: altijd
1: kwam.
0: Dat maakt het extra bijzonder, denk ik, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus de dag begon enerverend. En dat bleef het eigenlijk de hele dag wel, hè?
1: Ja.
0: Al ruim op voorhand begonnen de mensen al de kerk in te druppelen natuurlijk. Op een gegeven moment komt dan ook de kardinaal aan en alle acolyten die stonden natuurlijk al klaar. Er was ook nog een lezing overigens in het zaaltje naast de kerk van Pater Knutsen over de mis. Dus er waren ook nog, ik geloof, 60 of 70 jongeren in dat zaaltje, terwijl de sacristie werd steeds voller werd.
2: Mooi.
0: Dus het was aan alle kanten leven, hè. Wat ik zelf heel mooi vind is van zo'n dag is ook gevuld met heel veel kleine verhaaltjes, om het zo te noemen. Hè. Het is niet alleen maar van, hè, we hebben een, ja, er is een ja. hele mooie dag, maar het is honderden kleine indrukken van mensen die dag op een bepaalde manier beleven. Heb jij daar nog iets van meegekregen, Irene?
2: Net voordat ik ging zat ik op een bankje en naast mij zaten wat acolyten. En ik raak aan de praat, net zal 5 voor 6 heen geweest, dus ik had maar heel korte tijd en ik raak met die jongen in gesprek. En toen vroeg ik van, goh, ik zeg, kom je van hier, waar kom je vandaan? En nou, die ging in Amsterdam naar de Papegaaikerk altijd. Ik zeg, oh, ik zeg, heb je al eerder deze mis gediend? Is dit de eerste keer? Doe je dat vaker? Of dat was de eerste keer dat hij, laat me zeggen, de oude mis had gediend en hij vond het overweldigend. En toen vertelde hij ook dat hij pas 1,5 jaar katholiek was. Ik vond dat zo indrukwekkend. Zo'n jonge jongen die 18, 19, die dan daarvoor kiest.
0: Ja.
2: En die dan de oude mis moet dienen. En het zo mooi vond.
0: Ja.
2: En dat zijn eerste keer was dat hij de oude mis. En dat hij zei van, zoveel indrukken wat zo'n jongen had opgedaan.
0: Ja. Het is wel hemelse liturgie, hè? Was het zondag overigens ook.
2: Ja.
0: Hè? Dat was dan de nieuwe mis. Maar wat Irene net al zei, van dat was zeker net zo mooi. Hè? Dat was een prachtige dag ook. Ik hoorde van Onno, dat is dan de ceremoniaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dus die moest mee ook alle acolyten bij elkaar zien te vinden. Dat ze echt opgeleid stonden om te mogen dienen. Dat de jonge mannen echt het heel graag bij deze mis op zaterdag en ook op zondag aanwezig wilden zijn. Dus dat er ook echt een animo is bij de jeugd om dit soort dagen mee te verzorgen. Dat is natuurlijk prachtig om te horen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Yvonne, de mis begon. Nou ja, de,

0: Ja, Yvonne, de mis begon. Nou ja, de organisatie zullen we... Dat gebeurt natuurlijk van alles achter de schermen. Maar wat meer zichtbaar was dat op een gegeven moment vertrok de processie dan. We gingen richting de kerk. Heel indrukwekkend moment vond ik dat. Dus we gingen met een hele stoet acolyten. Met priesters, de kardinalen natuurlijk. Ook bisschop Hendricks gingen we vanuit de sacristie naar de kerk. Ja, er was er wel een klein protestje op straat gaande. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Ja, zeker. Het was ook aangekondigd. De Dolomina's die zouden komen
0: protesteren. Ze bestaan nog.
1: Ze bestaan weer. Ze zijn opnieuw opgericht.
0: Okay.
1: Die zouden komen protesteren. Want met name tegen kardinaal Burke. En voor de eucharistieviering op de gracht, zeg maar, liepen ze met een spandoek rond en met een kartonnen bord en op hun buik geschreven. Baas in eigen buik. Dus ze probeerden echt hun stem te laten horen. En op het moment dat die processie eigenlijk naar buiten komt, degene om wie het hen ging was kardinaal Burke, vielen ze min of meer stil.
0: Ja.
1: Ze waren gewoon... je denkt dan van, dan komt het. Hè? Ja. Dan gaan ze in koor allemaal heel hard roepen. Maar ze waren gewoon eigenlijk stil.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze zo overdonderd waren en niet snapten wat ze zagen. Ik hoorde op een gegeven moment iemand vrij zacht ook wel zeggen van, ja, die meneer in het rood, weet je wel, zo van, dat zou hem dan moeten... Maar ze snapte volgens mij gewoon niet wat ze zagen.
0: Nee. Ik hoorde nog een heel, toch ook wel grappig verhaal van, dus de Dolomina's, die zijn wel buiten blijven wachten voor de deur tot de mis was afgelopen.
1: Ja, dat kan Anton zo direct misschien.
0: Oh, dat is misschien
1: heel
0: mooi voor Anton.
1: Mooi.
0: Ja, dat is waar.
1: Anton,
0: ja, Anton
1: is
0: die
1: waar.
0: Vertelde dat net bij de koffie, dat is heel leuk om daar te hebben. We bewaren we even voor als Anton hier is, dat is waar. Ja.
1: Mag ik één klein, want het gaat over kleine verhaaltjes, hè? Op zondag, ook de kathedraal, de BAVO was, er zaten heel veel mensen. Ik schoof dan nog zo in een bank, kwam ik naast twee mensen te zitten. En die kijken mij zo aan en ken ik u ergens van? En op een gegeven moment zeg ik, Radio Marie. Oh ja, oh wat vind ik dit geweldig dat we naast u zitten. Een echtpaar waarvan de man een aantal jaar geleden katholiek is geworden. Heel slechtziend is. Altijd naar Radio Maria luistert, daar een heel, en zij ook, heel grote steun aan heeft. En zij waren dus met name ook wel gekomen voor de reliek van de heilige Peregrinus, maar ze konden niet langer blijven. En toen was het, dan gaan we toch proberen om na de eucharistie even te kijken of we naar de pastorie kunnen. En dat hebben ze gedaan. Of naar de sacristie, sorry. Naar de sacristie, dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze terug, stond ik daar nog. En echt zo aanklampen. We zijn er geweest. En hij heeft, want vanwege dat slecht zien. Ja, we hebben de reliek mogen zien. En hij is opgelegd. We zijn gezegend.
0: Ah, geweldig.
1: En dan nog weer naar Radio Maria ook die dank uitspreken. Dat we dan dit allemaal hebben, in gang gezet.
0: Ja, maar mensen leven echt
1: mooi
0: mee. En ook wij als Radio Maria, natuurlijk het team hier dan, wat elke dag op de studio is. Ja, we weten dat het overal landt, maar we weten nooit precies hoe en bij wie natuurlijk.
1: Nee.
0: En dat is op zo'n dag natuurlijk prachtig terug te horen dat mensen zo dankbaar zijn ook voor die missie van Radio Maria. Kardinaal Burke overigens ook een paar keer expliciet Radio Maria genoemd. Hè? Ook Radio Maria bedankt. En op de zondag, want jij had het net over de zondag, ging het even inderdaad over de heilige Peregrinus, de patroonheilige tegen kanker. En hij noemde ook van, er was een mevrouw die stelde een vraag in verband met haar zus die dus ernstig ziek was. En die mevrouw zei ook van, wat kan ik doen voor mijn zus die zo ernstig ziek is? Dus kardinaal Burke die antwoordde natuurlijk ook van, het lijden offeren, bidden voor de zus uiteraard. Maar ook naar Radio Maria luisteren. Dat noemde hij heel duidelijk als een hulp in lijden, in moeilijkheden. Vond ik eigenlijk wel heel mooi dat hij daar ook bijzonder bij stilstond.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nog heel even terug naar de zaterdag. Dus eerst de heilige mis. Irene zei het net al, overweldigend. De kerk puilde echt uit. Ik heb vanmorgen nog een hele mooie foto gezien vanaf het priesterkoor genomen. Dat je zo de kerk in kijkt. Tot in de hoeken van de kerk stonden zelfs overal mensen. En er waren zelfs een paar mensen buiten die er niet meer in pasten. Uiteindelijk gaat dan die hele groep in processie de straat op. Dat vond ik zelf ook een van de meest indrukwekkende momenten.
2: Was het ook indrukwekkend?
0: Ja. Irene, vertel eens.
2: Ja, want ik had een mevrouw, wij waren met z'n twee gekomen vanuit de Uden. En wij liepen eigenlijk best wel een beetje vooraan in die stoet. En op het gegeven moment keek ik eigenlijk, wij liepen in een bocht en je zag, laat me zeggen, keek achterom. En zie je nog, tot heel in de verte zie je nog een hele stoet lopen. En ik zeg tegen mevrouw, ik zeg,

0: Moet je eens even achterom kijken. En zij kijkt uit hoor, zus. En hier maken wij nou deel van uit.
1: Ja, ja.
0: Dat was zo overtreffend. Ze had echt speech. Ja. Ze voelde zich zo gedragen.
2: Ja. Precies, ja. Ja.
1: Ik hoorde ook nog een heel mooie getuigenis van een jonge vader. Van wie het dochtertje ook meeliep in de processie als bruidje. Dus die hadden, was ook heel de processie lang bloemetjes aan het strooien. En die zei ook dat hij diep ontroerd was. Ook op het moment dat we het Salve Regina gingen zingen. En we lopen dan aan de gracht, hè, over de Keizersgracht. En hij zei van en dat schalde dan tussen die grachtenpanden zo op en neer. Dus heel die gracht werd gevuld met het Salve Regina. Hij zei van ik was helemaal ontroerd daardoor.
2: Ja.
1: Ik denk dat veel mensen dat zo hebben ervaren. Ja.
2: Ja, ik denk ook dat, het is een ander aspect. Maar dat we ook echt wel mogen zeggen dat de politie in Amsterdam ons heel goed begeleid heeft.
1: Absoluut.
2: En, want... op een gegeven moment, ik fietste dus. Er was nog eerst wat te doen in de kerk. Dus ik fietste uiteindelijk bij de processie. En ook een agent van, mevrouw, u mag er niet doorheen. Weet je wel, echt.
1: Ja.
2: Terwijl, ja, maar ik hoor bij de organisatie. Nou, oké, dat was dan goed. Ja. Maar ze hebben dat zo mooi goed de gelegenheid gegeven.
1: Ja, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We hebben het er al veel over gehad, ook met het team de afgelopen dagen van de politie. Heeft ons echt geholpen.
2: Ja.
1: We hebben, in de ochtend was het even spannend. Want toen kregen we dat bericht van de Dolle Minas. Dat stond op hun Instagram-pagina dat ze kwamen protesteren. Ja, je weet natuurlijk niet wat dat gaat betekenen en of dat dan helemaal onrust zal voor zal zorgen. En dat moest ik dus ook met de politie delen. Dus ik had de politieagent gebeld al in de vroege ochtend. En hij zei van, nou, we gaan dit samen oppakken. We gaan vandaag samen optrekken. En dat hebben ze echt formidabel gedaan. Ja, dat was echt heel mooi, heel mooi.
2: Ja,
1: ja. Vervolgens zijn we natuurlijk dwars over het Leidseplein. Ja, hoe krijg je het bedacht, hè? Ik bedoel, de stoppende trams en overal auto's die stil
0: blijven.
1: Ja, en dan belletjes van de tram die je hoorde rinkelen voor Maria, dacht ik dan. Hè?
0: Ja.
1: Zo heb ik het geïnterpreteerd, ja.
0: Ik denk dat ze het zelf zo geregeld heeft. Dat al die mensen die in die tram zaten haar konden zien toen wij voorbij kwamen.
1: Ja. Ook overal mensen met telefoontjes die aan het filmen waren natuurlijk. Ja, want het is het meest drukke punt van de stad zo ongeveer.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Of een van de drukste punten. Dus toen zijn we het Vondelpark natuurlijk ingelopen. En er zijn inmiddels een paar prachtige foto's ook al gedeeld. Die komen ook allemaal op onze website. Op een gegeven moment zie je ook in dat Vondelpark, wat natuurlijk een heel mooi park is. En dan zie je ook dat de acolyten voorop gaan met veel wierook. En dan zie je zo door de bomen heen de zon schijnen in die wierook. Dus eigenlijk heel de park werd een soort van grote kapel. En toen kwamen we aan op de plaats. En zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. We hebben daar de rozenkrans gebeden in verschillende talen. En ik vond zelf een heel mooi beeld ook. We hadden een tentje natuurlijk van Radio Maria. Hè, met de twee kardinalen en twee bisschoppen. Hè, dus monsieur Hendricks en ook monsieur Punt was gekomen. Wat wel prachtig was om te zien. En die kwamen heel tevreden op mij over. Ik had het idee van, het is goed hier. Hè? Ik moest even denken, of dan moet ik nu aan denken, aan de woorden van Petrus op de berg Tabor. Heer, laat ons hier 3 tenten bouwen, hè? Want het is goed hier. We hadden dan weliswaar maar 1 tentje, maar het was een beetje die sfeer, die geest hing er. Hè? Van,
2: ze
1: waren ook... Kardinaal Eik, die overigens, ik hoorde dat later, diezelfde nacht om 4 uur had moeten opstaan om zijn vliegtuig te halen vanuit Rome... En die is vanuit Schiphol in alle haast meteen doorgereden naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Om daar net na de opening van de mis binnen te komen. En die is ook
2: en
1: het
2: aan
1: hele
2: sluiten
1: en aan te sluiten. Ja, precies. En om het priesterkoord deel te nemen. Dus iedereen zette echt alles op alles om erbij te zijn en deze dag mee te verzorgen.
2: Ja, wat ook heel indrukwekkend was. Dus in het park inderdaad de rozenkrans bidden in verschillende talen. De zang was heel mooi. Ja, maar wat mij ook wel echt opviel was... dat er zo aan de randen waren een paar priesters nog biecht aan het horen. En dat ging de hele tijd door. En ik hoorde inderdaad achteraf dat ook in de kerk, voor de mis, na de mis, tijdens de mis. Maar dus ook in het park te hebben. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen hebben wel...
1: Het ging onafgebroken door.
0: Ja, want ik zat in de kerk, zat ik boven.
2: Ja.
0: En je keek net zo op die biechtstoelen. En er stond iedere keer stond er een hele rij.
1: Ja.
0: Stond echt gewoon, er was dat je denkt van oké, nou... Houdt die rij op, nee, komen er weer, weer andere mensen aangelopen.
1: En ook mooi om te beseffen natuurlijk, daar draait die dag ook om. Hè? Ik bedoel, het is de eerste zaterdagdevotie. Maria vraagt dat ook van, ga biechten op die dag en ontvang de communie. Ik sprak priester Eugène Graas. Dat is een van de priesters van de Onze Lieve Vrouwenkerk zelf. En meteen na de mis kwam hij naar me toe. Nog voordat de processie ging beginnen. En toen zei hij, ik wil toch even zeggen, de biechtteller staat inmiddels op 60 plus. Dus hij had al tijdens de mis meer dan 60 biechten gehoord.
2: Zo.
1: En hij zei van zijn pastoor, dus priester Rafael de Ojeda, had precies hetzelfde. Had ook al meer dan 60 biechten gehoord. En dat ging daarna ook in het park nog onafgebroken door meerdere priesters.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is echt een explosie
2: een
1: van genade.
2: Hè? Een zegen, toch?
1: Absoluut.
2: Is dat? Ja.
1: Absoluut een zegen.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Een zegenrijke dag.
2: Ja.
1: We gaan daar even luisteren naar wat muziek. We hebben natuurlijk twee prachtige livestreams verzorgd. Hè? Eentje van de mis en een van alles wat er in het park is gebeurd. Je zei het net al, Yvonne, tijdens het gebed in het park, hè, tussen de tientjes door, werd er ook heel mooi gezongen. Onder andere door de studentenscholen uit Nijmegen, maar ook nog meer mensen die hebben gezongen. En daar gaan we zo even naar luisteren. Ik heb hem eigenlijk op een beetje een willekeurig punt in de livestream aangezet. Dus we laten ons even verrassen door wat we nu horen. Maar het zal ongetwijfeld heel mooi zijn.
2: Ja.
1: We gaan even luisteren naar het gezang in het park afgelopen zaterdag.

0: Ja, beste luisteraars, met dit prachtige lied waren we even weer terug in het park afgelopen zaterdag. De studentenscola die heel mooi het Ave Maria Stella had gezongen. Ja, inmiddels zijn Yvonne en Irene weer terug naar hun plaatsen om weer aan de slag te gaan vandaag. Want er moet natuurlijk ook vandaag gewoon weer gewerkt worden. Maar inmiddels zijn hier aangeschoven bij mij ook twee hele bekende stemmen voor de luisteraars. Namelijk Inge en Els.
1: Ja.
0: Dag
1: ja.
0: Inge en Els, hallo.
2: Ja. Hallo,
1: ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ja, we gaan nog even door. We hebben net al een paar, paar ervaringen uitgewisseld met de luisteraars. Irene vertelde dat ze het echt overweldigend vond deze twee dagen. Yvonne heeft ook een paar mooie getuigenisjes gegeven. Wat was jullie indruk van deze dagen?
1: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi.
1: Echt, ja. Heel bijzonder. En al hebben we het meer op afstand een deel meegemaakt. We waren bezig om op het veld het een en ander voor te bereiden.
0: Ja, vertel eens even, want er moest natuurlijk superveel gebeuren waarvan mensen misschien helemaal geen weet hebben.
1: Ja, dat was in ieder geval spannend of wel of niet de bus het park in kon. En dat kon. Dus dat scheelde een heleboel meters lopen met zware spullen en organisatie die daar dan weer bij komt kijken. Dus dat was een mooie meevaller. En alle hulp die daarbij bij kwam van verschillende vrijwilligers die even kwamen helpen. Dus,
0: we hebben behoorlijk wat vrijwilligers gezien de afgelopen dagen die ons hebben geholpen.
1: Ja.
0: Ook echt onze dankbaarheid natuurlijk daarvoor. Ja, het is een beetje een gekke onderneming geweest. Hè? Knotsgek misschien wel wat er is gebeurd en wat we hebben gedaan. Maar toch, juist met de hulp van die vrijwilligers is dat ook gelukt. Ja. Inge, wat was jouw indruk van deze zaterdag?
2: Ik denk dankbaarheid. Grote dankbaarheid. Wat Els zegt, je maakt eigenlijk zelf niet zo heel veel van de dag mee. En dat was ook omdat wij natuurlijk en de heilige mis en de processie gemist hebben. Maar dat is niet erg. Ik had ook echt zoiets van, ieder heeft zijn plek. En het is heel mooi om dit voor veel mensen samen met team en vrijwilligers te kunnen doen.
0: Ja.
2: En inderdaad, dan kun je dus echt niet zonder vrijwilligers. Want we zijn maar met een klein team.
0: Ja.
2: Maar de vrijwilligers waren, die zijn haast redding geweest ook, vind ik. In het organiseren en ook hoeveel we erover in het team over hebben gehad ook. Maar dat zei Yvonne ook zo mooi. Van, er zijn nog zoveel kleine dingen wat dan op dat moment nog komt. Wat je eigenlijk helemaal niet, en dat hebben wij ook wel meegemaakt. Van, oh ja, maar dit nog even en dit nog even. Maar toch loopt het allemaal los.
0: De hele tijd schakelen.
2: Het is bizar.
0: Op een gegeven moment zit je hoofd helemaal vol met al die kleine dingen die moeten gebeuren.
2: Ja,
0: en je ontmoet elkaar natuurlijk ook. Maar je bent eigenlijk met elkaar alleen maar aan het praten over, kun jij dit nog doen? Zal ik dat nog doen? En zo ben je de taak aan het verdelen.
2: Ja,
0: en dan uiteindelijk, het eindresultaat is natuurlijk geweldig mooi. Hè? We hadden het er vanmorgen bij de koffie al even over van, we moeten binnenkort gaan evalueren, want er kan natuurlijk nog 150 dingen kunnen altijd nog beter. Maar dat is nu even niet belangrijk. Hè?
2: Nee,
0: het resultaat is dat het gewoon een schitterende dag is geweest. Voor Maria, hè? Dat is uiteindelijk degene voor wie we het deden.
2: Ja. Toen ik die stoet zag aankomen, dat heb ik jou ook nog niet gezegd, maar toen dacht ik, het overviel mij zo'n vreugde dat ik dacht, en wat een mensen gewoon. Ik vond het echt zo.
1: Ja.
2: Dat geeft ook, het voelt heel krachtig om met zoveel te zijn. En als je dan ziet, gewoon de afgelopen jaren, dat ik echt het idee heb van, we waren nu weer met meer mensen.
0: Ja.
2: En dat geeft enorme vreugde en het voelt ook heel krachtig. Het voelt echt heel krachtig.
0: Ja.
2: Dus heel mooi.
1: Ja, ze wilden ook heel, toen ze het park inkwamen, ik voelde ook echt, ze wilden dicht. Ja, waar het te doen was, dichterbij zijn. Dus iedereen stond best dicht op elkaar. En dan leek het alsof het niet een hele grote groep was. Maar het was echt een enorm mensenmassa. Ook achter de,
0: stond
1: wat we
0: compact,
1: nu bedacht
0: he?
1: Hadden. Dat ze ook achter, zeg maar, Maria zelfs nog plekken vonden om te staan. En, maar ze wilden erbij zijn. En dat voelden wij helemaal mee.
0: Dus het was een heel mooi plekje in het park. Hè? Het was vlakbij het bekende monument natuurlijk van Joost van den Vonder. Dat was aan de andere kant van het water. Het is wel een aparte plek eigenlijk om zoiets te doen. Hè? Wel een hele bijzondere plek natuurlijk, maar ook niet zo alledaags. Dan sta je daar ineens te bidden met z'n allen in hartje Amsterdam.
2: Ja.
0: Ja, en Amsterdam staat natuurlijk niet per se alleen maar bekend om het geloof. Hè? Ik bedoel, het is ook een wereldstad van formaat met ook wel heel veel andere inmengingen. Mm-hmm. Heb je daar nog iets van meegekregen, Inge?
2: Ja, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel weer bijzonder, maar je bent op een gegeven moment denk je ook van, want je staat daar de hele dag. Je moet een keer naar de wc. En op een gegeven moment zei Els van, oh, maar ik zie ergens van, volgens mij kunnen we daar wel. Ik ga er eens even kijken. Nou, en toen kwam ze terug en ze zei, ja, dat is ook zo. Dan kunnen we gewoon naar de wc. Nou, op een gegeven moment ben ik ook een keer gegaan. En dat was echt, je moest echt een bruggetje over. Maar het was ook gewoon echt alsof je een kloof overging.
0: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld.
2: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld. Ik kwam op die wc en ik zie allemaal posters hangen. Van duisternis, van drag queens, van dingen dat ik dacht. En toen zag ik even het enorme contrast van waar wij mee bezig waren en de andere kant. En ook daarin weer wel een stukje van, oh mensen, ik gun het iedereen om aan die andere kant bij ons te staan.
0: Dus je maakt er ook meteen een gebed van in feite.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En maar ook dus de vreugde bij mezelf van, oh Heer, dank u dat ik daar weer naar terug kan. Dat was echt, ja, ik had dat echt eventjes op op dat moment. En dat, dus de contrasten zijn nu groot. Maar ik moet zeggen, ook de mensen die allemaal voorbij kwamen en zo. Ja, ook wel van, goh, wat gebeurt daar? Maar ook wel weer mensen die dan dingen vroegen. Ook hè, van, goh, wat zijn jullie mee bezig? En dat ze het niet weten. Maar ja, toch ook wel harten waar je wel wat kan brengen of zo. Ja. Dat hebben wij ook wel ervaren.
0: Ja. Het is natuurlijk een heel druk stukje stad. Hè? Ja, dus sowieso klopt. Bij de processie, maar ook in het park zelf. Daar is altijd bedrijvigheid, zeker op een zaterdag. Hè? Heel veel fietsers en hardlopers en noem het maar op. Dus het heeft een enorme uitstraling. Hè? Als je daar met gezangen die ook hè, we hadden versterking mede. Of vooral door jou, Frank, Els. Hè, die natuurlijk de techniek verzorgde. Die daar ontzettend druk mee was.
1: En Winston voor de beelden zorgde. Ja.
0: En dus het klonk ook echt door het park heen. Maar wat je zegt, Inge, het is natuurlijk enerzijds is het mensenwerk. Hè. We hebben natuurlijk ons allemaal heel hard moeten inzetten, maar het is ook godswerk.
2: Absoluut.
0: En ik denk ook dat Amsterdam als plek, juist wat betreft dat contrast waar je het net over had, ook wel door God zo is aangewezen. Geloof ik dat zelf sterk. Dat Maria waarschijnlijk heeft gedacht van, nou, als ik ergens een plek heb waar Erastel op zijn plek is, hè, zonder te willen veroordelen of iets dergelijks, wat je net ook al zei, maar juist van in dat hart van ongeloof wat er ook heerst in onze wereld, dat we daar gaan bidden en dat we daar eerherstel gaan brengen aan het hart van Maria, dat kon eigenlijk niet mooier. Hè?
2: Nee, precies, dat is echt zo. Ik denk ook, het is onze hoofdstad. Ja. Eigenlijk ook onze geliefde hoofdstad. Ja, ik vind ook precies. Wel Amsterdam altijd wel iets hebben en ik denk van ja, inderdaad, dat Maria dus op zo'n prachtig draagbaar door die stad wordt geleid, dat is gewoon.
0: Ja, vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk, symbolisch wil je het
2: heel
0: hebben.
2: Mooi, precies. Ja, heel mooi.
0: Nee, geweldig mooi. Ja, de kardinaal die had natuurlijk een uitgebreide lezing hè, over de Rozenkrans. We hebben de Rozenkrans gebeden, zoals we dat elk jaar doen. De kardinaal die was er ook nog zondag heel de dag bij. Was ook nog eens een keer een hele mooie dag. Op zondag had hij ook een hele bijzondere preek. Hij had gepreekt, zondag was wat ik net al zei, Novus Ordo, dus de gewone mis zo gezegd. En toen had hij een preek over het evangelie uiteraard. En dat ging over de correctie die we elkaar kunnen brengen. Hè, dus Jezus die zegt van, als uw broeder iets misdoet, hè, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Nou, hij had er een hele mooie preek over. En ik denk dat dat ook heel toepasselijk was, juist voor de situatie in Nederland. Hij zegt van, in onze tijd is die vrijheid is het hoogste goed wat we hebben. Hè. We moeten kunnen zeggen wat we willen. En natuurlijk is vrijheid ontzettend belangrijk. Maar, zei de kardinaal in zijn preek zondag, die vrijheid die heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar niet meer op de rechte weg durven te houden. Want als wij elkaar corrigeren in deze tijd, dan zien we dat meteen als een aanval of als een opening voor een ruzie. Terwijl de kardinaal zei van maar die correctie van elkaar kan ook een liefdevolle correctie zijn. Zodat je weer teruggaat naar God. En misschien was die dag, zaterdag en ook zondag, ook een beetje in het teken daarvan. Hè? Want het is niet dat je denkt van wij weten het beter of zo. Maar je gunt iedereen Maria, je gunt iedereen God. En soms mag je ook tegen iemand zeggen van als je die kant op gaat, dan kom je niet bij God uit. En als je deze kant op gaat en als je mee de Rozenkrans gaat bidden, dan kom je wel bij God uit. Dus,
2: ik denk ook dat echt die vrede in die groep van die processie, dat daar toch ook wel iets van uitstraalt. Van, hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn voor de vrede. Dus we reageren niet. We focussen ons op Maria.
0: Ja.
2: En we zijn niet meer, niet minder, maar we zijn gelijken. Maar wel in liefde. En ik denk dat dat gewoon ontzettend veel doet. En dat je misschien daardoor ook wel de reacties van de mensen, dat die eigenlijk zo van, goh, wat is dit en wat mooi. En, ja. Hè, dus dat je dat er ook mee bewerkstelligt of zo. Dat je ja, op een goede manier daarmee bezig bent.
0: En de schoonheid van de gezangen en de rust waarmee er werd gebeden en zo. Dat heeft natuurlijk een enorme zeggingskracht. Hè?
2: Zeker.
0: Terwijl je dit zegt, moet ik denken aan een klein getuigenis ook van een van de Poolse mannen die aanwezig was, die ook mee het Mariabeeld heeft gedragen. Dat was natuurlijk een klein protest waar we het net al over hadden voor de mis, hè, van de Dolomina's. En hij vertelde dat hij achter in de kerk stond en dat hij even omkeek naar de Dolomina's. En dat hij toen ook contact had met een van deze dames. En toen dat hij toen bij zichzelf had gedacht, ik ga zo liefdevol mogelijk als ik maar kan, ga ik haar aankijken. En hij keek dus om naar deze vrouw. En die vrouw die keek weg, want die vond dat een beetje ongemakkelijk dat hij zo zat te kijken. Maar daarna keek ze hem weer aan. En toen was er even inderdaad, vertelde hij een verstandhouding. En toen kwam er ook even een lach op haar gezicht. En toen zei hij, en toen heb ik gebeden dat dat net het moment mag zijn waarop ze denkt van, wat daar binnen in die kerk gebeurt is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Misschien wil ik me daar ook wel bij aansluiten.
2: Heel
0: en dat
2: mooi.
0: Is eigenlijk precies wat jij ook zegt, Inge.
2: Ja.
0: Ja. Zijn jullie inmiddels weer een beetje bijgekomen of duurt dat wat langer dan 2 dagen?
1: Het duurt iets langer.
0: Ja. Ja.
1: Nou, op zich, daar hoort er ook bij. Dus daar zetten we ons ook voor in. Dat alles weer netjes, wat we geleend hebben, weer netjes teruggaat.
0: Ja.
1: En dat alles weer op zijn plekje komt te liggen. Ja,
0: dat deel wordt vaak niet zo gezien. Hè? Want dan denk je, je hebt het hoogtepunt gehad. De Rooskrans is gebeden in het park. Maar ja, dan staat er dus nog een volle bolderkar met allemaal technische apparatuur en stoelen en bankjes en noem het maar op.
2: Ja, het is en alles moet weer terug. Veel werk.
0: Het is echt heel
2: maar
0: veel werk.
2: Maar het is het waard. Hè? Ja. Dus dat is goed. Maar het is gewoon ongelooflijk veel werk. En ik dacht, ik heb echt een paar momenten gehad in die voorbereiding dat ik dacht, dit vliegt mij aan. Het is zoveel. En dan ben ik nog niet eens hoofdverantwoordelijk.
1: Nou.
2: Dus ik heb heel vaak aan de hoofdverantwoordelijke gedacht van, oh, hier zegen ze. Want het is zoveel. Er komt zoveel bij. Maar het zijn niet alleen die hele grote dingen, maar ook die kleine dingen. Ja. Waar jullie het al over hadden met Irene en Yvonne. Dat ook de politie. Hè? Ik vind dat ook echt mooi om te benoemen. Van, als dat gewoon goed gaat in samenwerking, dan ben je ook met hun een team. En dat is zo nodig.
0: Dat was bijzonder. Dat had eigenlijk niemand verwacht op voorhand. Want dat hadden we helemaal niet over nagedacht. Ja, wel dat we ze moesten inlichten, maar helemaal niet dat het echt een samenwerking zou worden. Ja.
2: Zij reden al, wij waren om, hoe laat waren we op het veld? 10 uur of zo?
1: 10 uur.
2: 10 uur waren wij. En zij reden om 5:05. Reden zij al langs met de auto. Gewoon om de boel in de gaten te houden. En toen dacht ik al van, ze zijn echt een paar keer voorbij gereden.
1: Ja,
2: dat ik denk
1: klopt.
2: Van, ze houden het, ze hebben het gewoon in de hand of zo. Ik vond het echt heel bijzonder.
0: En dan kun je het zelf ook voor loslaten.
2: Ja,
0: dan weet je, dit is goed, veilig.
2: Ja,
1: dat was echt veilig. Ja. Zeker.
2: Dus je hebt gewoon heel veel medewerking ook van mensen nodig die er buiten dat evenement om. En dat is toch wel heel bijzonder ook. En dan zie ik ook echt wel weer de zegen in die we echt vanuit de hemel ontvangen in zoveel dingetjes. Ja, dat alles op een of andere manier geleid wordt en dat een probleem ineens een probleem niet meer is, want dan wordt het weer met een humor dingetje omgedraaid of zo.
0: Ja,
2: dat is gewoon weer goed.
0: Ik denk dat we er nog heel lang over door gaan praten de komende weken.
2: Ja.
0: Nog heel klein getuigenisje wat ik ook wil geven, of niet wil geven, wil vertellen van een mevrouw die na de Rooskrans in het park naar me toe kwam. Die hield het tasje van Radio Maria in de lucht en dat liet ze zien aan mij. En toen zei ze, pastoor, dat tasje heeft vandaag het verschil gemaakt, zei ze.
2: Oh, ja.
0: Want er waren 550 tasjes klaargemaakt. We hebben het er net met Yvonne ook al even over gehad. En er zat dan een paar spulletjes van Radio Maria. En ook wat te eten. Hè. Een kentenbol en een reep
2: koek.
0: Dankjewel. Ja.
1: Flesje water.
0: Een flesje water, appel. Inderdaad. En ze zei van, dat maakte echt het verschil. Ik had het er net met mijn dochter over, vertelde ze. En je hebt zo lang in de mis gezeten. Het is een schitterende mis. Maar daarna, het is wel vermoeiend natuurlijk, zo'n lange dag.
2: Klopt.
0: En dit heeft het verschil gemaakt. Hierdoor hebben we het kunnen volhouden.
2: Ja.
0: Prachtig, dat is het, hè? Die details van zo'n dag. Ja.
2: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi ook wel dat kardinaal Burke ook meerdere keren ook Radio Maria heeft bedankt. Ik zei het net ook al met Yvonne en Irene erbij. Hij heeft ook wel echt gezien van, dit is zegenrijk, hè? Wat hier gebeurt in Nederland. We hebben ook met de kardinaal nog even nagepraat zondagavond. En hij zag dit ook wel echt als een soort symbooldag voor de kerk in Nederland. Hè? Nederland heeft natuurlijk wereldwijd niet de beste naam als het om het geloof gaat. Kardinaal Burg is wel eens vaker in Nederland geweest, een keer of 3-4. En hij zei ook van dat dit nu mogelijk is in jullie land. Dat is een zegen voor niet alleen voor Nederland, maar voor heel de kerk in de wereld. Dus dat was ook wel heel mooi dat ook wordt gezien.
2: En dat hij het ook steunt.
0: En dat hij het steunt, ja. En dat hij ook zo hartelijk werd ontvangen. Ik denk dat we ook wel heel bijzonder Monsieur Hendricks mogen bedanken. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel, als je zoiets onderneemt, het is zo groot en er kan ook van alles mislopen natuurlijk. Maar dat hij dan toch ja zegt en zegt van deze kardinaal is welkom hier. En ik ga alles op alles zetten om die dagen ook mee op te pakken en mee te dragen. En wat het bisdom Haarlem ook, we hadden net over samenwerken met de politie, maar ook de samenwerking met het bisdom Haarlem en met hun ceremoniaris en met alle acolieten die ook 2 dagen lang zich volop hebben ingezet. Dat ook dat was natuurlijk ontzettend mooi. Ja.
2: Heel mooi. Ja.
0: We gaan nog even luisteren naar wat muziek. We hadden net geluisterd naar de zaterdag, het park. We gaan nu even naar de zondag. Irene zei het al van, ze zat in de auto en op zondagochtend. En ze zei van, die zaterdag, daar gaan we nooit meer overheen. Want niks wordt nog zo mooi als die zaterdag. Maar toen kwam ze op de zondag in de kathedraal aan. En ze was helemaal verbaasd hoe mooi het kathedrale koor daar ook kon zingen. En hoe mooi de liturgie daar ook weer was. En we hebben nu een klein stukje uit de Vespers die we in de avond hebben gezongen. Latijnse Vespers, gezongen door het kathedrale koor. Ik was ook helemaal onder de indruk ervan. Dus we gaan even luisteren naar een psalm uit de Vespers van de zondag, van afgelopen zondag.

0: we hebben even geluisterd naar een stukje uit de prachtige gezongen Vespers afgelopen zondag in de kathedraal in Haarlem, de Sint-Bavo. Ja, inmiddels zijn Inge en Els weer gevlogen en zijn hier twee nieuwe teamleden aangeschoven. En zo gaan we nog even, even door deze ochtend. Tegenover mij zitten Christina en Anton. Ja. Welkom.
1: Bedankt.
2: Ja. Hallo.
0: Ja, we gaan nog even door met de nabeschouwing. Ja. Bij een goede voetbalwedstrijd is dat ook altijd zo natuurlijk. Nou, dit was geen voetbalwedstrijd.
1: De derde helft.
0: Ja, de derde helft, ja. Maar het was wel een beetje een wedstrijd in de zin van we hebben hard moeten knokken om het allemaal goed te laten verlopen. Wat was jullie indruk? Hoe hebben jullie deze dagen ervaren? Of de zaterdag, want daar waren jullie allebei bij aanwezig natuurlijk. Anton.
1: Ja, prachtige dag. Het is zoveel zegen, zoveel... zoveel devotie. Ik denk dat het een hele mooie dag was. Wel heel mooi weer. En ik heb het zelf een beetje op een andere manier beleefd natuurlijk. Want ik was wel in de mis. Dus daar heb ik zeker wel kunnen bidden. En tijdens de Rosary Rally op het veld heb ik ook nog kunnen biechten. Maar verder was ik vooral bezig met het regelen. En het van hot naar her rennen. En alles proberen in goede banen te leiden. Ja. Daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: En dat is gelukt?
1: Nou, volgens mij wel. Het is, ik denk dat, dat er veel complimenten zijn gekomen over onze organisatie. En zelf heb ik maar een heel klein stukje daarvan gedaan natuurlijk. Maar volgens mij liep dat allemaal goed.
0: Ja. Ik zag een mooie foto van jullie samen onder een boom.
1: Ja.
0: Met één iemand met een microfoon in de hand. Jij had volgens mij de microfoon en Christina een papiertje.
1: Ja.
0: En jullie waren denk ik de lezing van de kardinaal in het Nederlands aan het inspreken. Klopt dat?
1: Ja. We hadden de tekst al gehad en de vertaling hebben we ook gehad.
0: Ja.
1: Dus in het Nederlands hebben we dat live op radio laten klinken. En we hadden afgesproken iedere keer elkaar af te wisselen. Dus dan hield ik de microfoon voor haar vast. En, en dan was het een beetje gehandeld met al die blaadjes. Maar,
0: het waren gelukkig maar 14 pagina's. Dus
2: ja,
0: dat was goed
2: het
0: overzien.
2: Ging zo.
0: Het was een lange lezing.
2: Ja, en het andere probleem is dat Nederlands een veel tragere taal is dan Engels. Want de kardinaal was klaar met zijn lezing.
0: En jullie zaten
2: we hadden nog
0: te
2: een pagina.
0: Ja.
2: En we hebben het best snel gelezen.
0: Ja. Ja. Ik heb uiteindelijk, want Yvonne die kwam naar me toe om dat te vertellen. En toen heb ik nog aan de organist, aan Frank, gevraagd van... speel nog maar wat langer muziek na de lezing van de kardinaal. Want de Nederlandse versie staat er nog niet helemaal op. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch aardig goed gekomen.
2: Het is, ik denk de laatste paar zinnen niet meer voorgelezen. Want ik hoorde ook niet, ik wist niet wat er kwam. Hè. Het is, als je bent in een bubbel of zo als je dat doet. En ik dacht, en ik zei aan de luisteraars... ja, de vertaling is ook op de site te lezen.
0: Ja, dat is allemaal nog terug te lezen. Wat is jou het meeste bijgebleven, Christina, van de dag?
2: Nou, ik was niet in de mis. Ja, ik was de hele dag in het park.
0: Oké, dagje park.
2: dagje
0: dat klinkt
2: park.
0: Als een fijn dagje.
1: Nou, het was gelukkig mooi weer.
2: Nee, het heeft geregend. Ja, daar heb je niets van gemerkt als je in de kerk was. Het heeft ook geregend en gewaaid. En er waren veel papegaaien in het park.
0: Ja.
2: Hebben jullie gezien?
0: Ja.
2: Veel papegaaien. En we zaten met Inge en met Els. Nou, onze telefoons, die gingen steeds leger aan het worden. En we hadden geen powerbank. Nou, van die...
0: Oké, die had ik wel in mijn touw gestoken, een powerbank. Ik denk zo, daar gaan ze mee
2: op pakken.
0: Ik
2: moet zeggen, dat is echt tegenwoordig echt een... Maar
0: vertel eens even, want ik hoorde net van Inge, want die waren ook in het park. Hè?
2: Ja.
0: Op een gegeven moment komt dan die processie aangewandeld, hè? Die grote stoet mensen. Wat, hoe heb je dat ervaren in het park?
2: Nou, als onverwacht.
0: Oh, je wist niet wanneer ze kwamen?
1: Help, daar komen ze.
0: De exodus is daar. Ja. Ze zijn de Rode Zee doorgetrokken. Ja.
2: Ik keek rechts en zei, die komen nu.
0: Ja.
2: Nou, we waren bezig met spullen aan het klaarzetten voor de Rosy Rally zelf. Dus dat is een beetje onverwacht.
0: Ja.
1: Bijzonder, hè, toch? Zit je daar de hele dag?
0: Ja. Hij komt als een dief in de nacht, hè? Dat heeft hij wel gezegd. Anton, jij zei van dat je bij de mis was. Het was een mis in de oudere vorm van de liturgie, hè, van de Romeinse rites. Voor veel mensen onbekend. Had jij dat ooit eerder meegemaakt?
1: Jawel.
0: Ja,
1: Maar er was een man. Toen zeg maar de mis moest gaan beginnen, toen stond ik buiten te wachten. Ook een klein beetje proberen orde te houden als dat nodig was. En er kwam een man naar mij toe. En hij zei van, dit is toch de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik zeg, dat klopt. Ja, dat is een prachtige kerk van binnen. En dat was een man van, denk ik, midden 50 ongeveer. Ze zei, ja, ik kom ook wel vaak in de protestante kerk. En ik kom hier en daar. En vandaag kom ik hier naartoe. Ze zei, nou, goede keus. Wist u wel dat er straks een eucharistieviering is? Ja, ja, ja, daar kom ik ook voor. Oké, okay, oh, nou, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Ja, en de katholieke kerk vind ik zo mooi. Want er wordt een aanspraak gedaan op alle zintuigen.
0: Ja,
1: ik zei, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat is wel anders dan bij de protestanten.
0: Ja.
1: En er is, wist u wel dat vandaag een pontificale hoogmis is in de oude, in de Vetus Ordo, ja, in de oude vorm. Nee, wat is dat dan? Nou, daar wat uitleg over gegeven. Ik zeg vandaag extra veel aandacht voor wierook, voor prachtige muziek,
0: ja,
1: voor prachtige gewaden. En dat zult u helemaal voluit meemaken.
0: Ja.
1: Hoezeer de katholieke kerk een aanspraak wil doen op alle zintuigen.
0: Op en top katholiek, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij zei, Christine, jij zat in het park. Dus je hebt waarschijnlijk ook wat andere rook dan wierook geroken.
2: Ja.
0: Want er kwamen af en toe wel walmen voorbij, hè? Maar
2: ja,
0: we hadden
2: het
0: er net met Inge over van dat contrast is ook wel bijzonder. Hè? Tussen de kerk die daar in volle glorie staat en dan de wereld, hè? Met haar wereldse verleidingen en verlokkingen.
2: Ja, het is ook, als ze daar waren er heel veel mensen die aan het rennen waren. Ik dacht dat er een marathon was, maar blijkbaar is het zo. Altijd zo dat mensen in Amsterdam heel sportief zijn.
1: Ja, maar als je dus in Amsterdam woont en je gaat niet 's ochtends op zaterdag in het Vondelpark hardlopen, ja, dan doe je eigenlijk niet echt mee.
2: Oké. Okay.
1: Dan hoor je er niet bij. Oh. Dat is wel must.
0: Ja, en de papegaaitjes, zoals ook bekend, ja, die vliegen daar al jaren rond.
1: Halsbandparkiet, groene halsbandparkiet heet het.
0: Oké. Okay. Antoon. Ja, we zullen niet eindeloos bezig blijven over de Dolomina's. Maar jij vertelde vanmorgen bij de koffie toch nog wel een hele grappige anekdote. Dat ze voor de deur stonden. En dat is blijkbaar een van de mensen die ook in de kerk was. Die kende nog een van die dames die aan het protesteren was buiten.
1: Klopt.
0: Het waren oude studiegenoten. En vertel jij het maar.
1: Nou, inderdaad, die bleken elkaar te kennen. We hadden samen gestudeerd. Dus een dame die buiten stond, die niet meer in de kerk paste tijdens de eucharistieviering. En een van de Dolomina's, die bleken elkaar te kennen. Die hebben samen gestudeerd. En zij vertelde aan mij dat ze hadden dan een kort gesprekje samen van, goh, en wat doe je hier? Nou, die had dan gezegd van, ja, hoezo? Ik ben van pro-choice en ik kom hier demonstreren voor abortus. Dat we en buiken, baas en eigen buik en wat niet. En wat doe jij dan hier? Nou, dan had zij gezegd van, nou, ik ben katholiek en dan kom je de mis vieren.
0: Ja.
1: Oh, nou, en zo ging het dan even verder. En dan uiteindelijk van, ja, hoe lang duurt die mis eigenlijk ongeveer? Ze zei, nou, dit is wel een lange mis. Die gaat wel zeker tot 3 uur duren. Nou, en toen zijn ze ook afgetijd. Ja. Toen zijn ze niet lang meer gebleven. Ja, dat was dan te veel van een offertje.
0: Ja, dus lang leven de lange preken. Ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, nou, ik zei het net ook al tegen Inge en Els van, we zullen hier nog wel heel wat weken over doorpraten. Hè. We zullen ook nog wel een keer gaan evalueren wat volgend jaar nog beter kan uiteraard. Maar dat is nu niet het moment. Ja, ik denk dat we ontzettend dankbaar kunnen zijn voor deze twee prachtige dagen. Want ook de zondag was nog heel mooi. Ik weet dat kardinaal Eik ook met een grote tevredenheid is teruggegaan naar Rome. Hij was echt doodop zondagavond. Want voor hem was het natuurlijk
2: Burk.
0: Ook... Wat zei ik?
2: Eik.
0: Oh ja, Burk. Nee, ik bedoelde uiteindelijk Burk.
2: Want als nieuws, kanaal Eik gaat de tweede keer naar Rome. Wat zal dat betekenen?
0: Ja, die kwam net terug uit Rome. Sorry, ja, nou. het waren langer daar. Nee, inderdaad, kardinaal Burk. Dus zondagavond hebben we nog afscheid van hem genomen uiteraard. Maar hij heeft ons ook echt oprecht bedankt voor deze bijzondere dagen die hem ook hebben geraakt. Dus hij was ook echt onder de indruk. S'avonds met het etentje met de kardinaal haalde hij ook nog wat eigen ervaringen aan van mensen die hij had gesproken. Het viel me ook op dat hij alle namen wist te onthouden. Dus hij wist nog feilloos met wie hij had gesproken en ook hoe deze mensen heten. Een paar momenten die hem ook bijzonder hadden geraakt, zoals bijvoorbeeld het opleggen van het reliek van de heilige Peregrinus. Er was een mevrouw in de kerk, die komt dan uit mijn parochie en die wist dat die reliek werd opgelegd, dus die was daar ook speciaal voor gekomen. Maar ze had de reliekoplegging per ongeluk gemist. Dus een beetje overstuur kwam ze na de reliekoplegging naar me toe van, ja, kan het nog? Ik zeg, nou, kom maar mee, we gaan even naar de sacristie. De kardinaal was zich inmiddels aan het omkleden. En toen heeft zij nog persoonlijk die zegen gekregen met het reliek van de heilige Peregrinus. Hmm. En de kardinaal die haalde dat s'avonds zelf ook nog aan. Hoezeer die daar ook door geraakt was. Dat die vrouw nog speciaal daarvoor naar kwam. En ook helemaal geëmotioneerd was. Dus ja, het heeft de kardinaal ook echt geraakt. En ik denk dat dat ook een hele mooie conclusie is van deze dagen. Het was niet alleen voor ons prachtig of voor de parochianen of voor de gelovigen. Maar het geheel was mooi. Hè. Het was echt de wereldkerk, denk ik dan, zoals die hoort te zijn. Nou, Anton, Christina, dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, de uitzending zit er weer op. We gaan zo het Angelus bidden. En nou, alles wat er nog te delen valt over deze prachtige dagen, dat zullen we de komende dagen zeker nog doen via onze website.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: thuis, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Evangelisatie doet evangeliseren. Evangelisatie vloeit dus vanaf het begin van het christendom vanzelfsprekend voort uit de zending van Jezus Christus en uit het feit dat mensen de nabijheid, redding en vergeving van God in Jezus Christus hebben ervaren. De Heilige Schrift bevat niet voor niets talloze weergaven van ontmoetingen van mensen met de Vader, met Jezus Christus, met de Heilige Geest. Hun leven is daardoor blijvend veranderd en zij willen dit vervolgens doorgeven aan anderen. Paus Paulus VI verwoordt het later zo: wie geëvangeliseerd is, zal op zijn beurt gaan evangeliseren. Hier ligt de proef op de som, de toetssteen van waarachtige evangelisatie. Het is ondenkbaar dat iemand het woord heeft aanvaard en zich overgegeven heeft aan het Rijk van God zonder iemand te worden die op zijn beurt getuigenis geeft en verkondigt. Gevoeligheden ten aanzien van evangelisatie. Liggen daar nu niet precies de gevoeligheid en het probleem in onze tijd? Want willen wij het evangelie wel delen met anderen? Het is zelfs zo dat de uitdrukking evangelisatie en ook de nieuwe evangelisatie bij veel katholieken een negatieve lading heeft gekregen en soms aversie oproept. Men associeerde het met een oproep tot binnenkerkelijke redisciplinering, met name bij paus Johannes Paulus II. En velen associëren het nu met mensen iets opdringen, dwang of zelfs fundamentalisme. Erik Borgman geeft haarscherp aan dat veel katholieken het katholiek geloof niet identificeren met een blijde, vreugdevolle, bevrijdende boodschap. Vreugde om de ontmoeting met God, het gezelschap van de gezalfde Jezus, de inwoning van de Heilige Geest. Geloven lijkt voor hedendaagse gelovigen vooral moeizaam en moeilijk te zijn. Dat is iets heel anders dan de liefde van God waarvan je in woord en daad wilt getuigen en waartoe je mensen wilt uitnodigen. Daar komt bij dat het begrip nieuwe evangelisatie door een ieder op zijn of haar eigen wijze wordt uitgelegd. Het spreekt voor zich dat dit de communicatie over de inhoud ervan niet bevordert. Ook de kerk zelf geeft aan dat de betekenis van de nieuwe evangelisatie niet altijd duidelijk is geweest. Wat meespeelt is dat het een relatief nieuw concept is in kerkelijke en pastorale kringen. In 1979 lanceerde paus Johannes Paulus II de term voor het eerst en in 1983 gaf hij uitleg over wat hij met nieuwe evangelisatie bedoelt. Bovendien is het goed om te vermelden dat pas sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat duurde van 1962 tot 1965, de termen evangeliseren of evangelisatie meer voorkomen in kerkelijke documenten. Paus Paulus VI heeft dit thema verder uitgewerkt in zijn postsynodale apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi in 1975. Dit document dient nog steeds als fundament voor het kerkelijk spreken over evangelisatie en de nieuwe evangelisatie. Ook al wordt de term nieuwe evangelisatie niet specifiek genoemd in dit document. De eerste doelstelling van dit compendium is om helderheid te bieden wat de nieuwe evangelisatie inhoudt. Dit gebeurt in eerste instantie door kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie op een rij te zetten en die in de toelichting bij de teksten te duiden. Het gaat daarbij om de fundamentele teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en Evangelii Nuntiandi tot heden. Ten tweede is het doel om aan te geven hoe mooi het is om als katholieke gelovige bij te dragen aan de nieuwe evangelisatie en om hiertoe inspiratie te ontlenen aan de kerkelijke documenten. Het zal duidelijk worden dat nieuwe evangelisatie geen taak is van alleen priesters, religieuzen of theologen, maar van alle gelovigen, op een wijze die bij hen past. Het zal ook duidelijk worden dat pausen sinds paus Johannes de 23e tot op heden allen een unieke bijdrage geleverd hebben aan het spreken over de nieuwe evangelisatie. Ten slotte is het doel dat niemand na het lezen van dit compendium ooit meer zal zeggen dat evangelisatie, en daarmee ook de nieuwe evangelisatie, een taak is van de kerk. Het is de taak van de kerk. Zij bestaat om te evangeliseren. Al het andere in de kerk zou daarop gericht moeten zijn. Alvorens tot de documenten van het leergezag over te gaan, wordt hieronder in hoofdlijnen de ontwikkelingsgang van het begrip nieuwe evangelisatie aangegeven. Paus Johannes Paulus II. Introductie van de term nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II introduceerde de term nieuwe evangelisatie voor het eerst in 1979 in Polen. Hij legde enkele jaren later in 1983 op Haiti uit wat hij daarmee bedoelde. In een toespraak, gericht aan de bisschopconferenties van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, gaf hij de volgende definitie van de nieuwe evangelisatie. De herdenking van een half millennium evangelisatie zal haar volle betekenis hebben als het van uw kant, als bisschoppen, samen met uw priesters en uw leken gelovigen, een inzet zal betekenen, niet een inzet tot herevangelisatie, maar van een nieuwe evangelisatie. Nieuw in haar vuur, in haar methodes, in haar uitdrukkingswijzen. Het gaat dus om een evangelisatie die ten eerste nieuw is in haar vuur, ijver en geestdrift, ten tweede in haar methodes en ten derde nieuw in haar uitdrukking of uitdrukkingswijzen. Geen herhaling van de Missio ad Gentes. Voordat deze drie onderdelen van de nieuwe evangelisatie worden besproken, is het belangrijk om te benadrukken wat de nieuwe evangelisatie niet is. Het is geen herhaling van de eerste evangelisatie of herevangelisatie, alsof deze mislukt zou zijn. Deze eerste evangelisatie wordt in kerkelijke documenten ook wel de Missio ad Gentes of eerste evangelisatie genoemd. Missio ad Gentes is de evangelisatie van gebieden en volken waaraan het evangelie van Jezus Christus nog nooit tevoren verkondigd is. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking, in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Daan van Schalkwijk, beste luisteraars, welkom in het programma Aanvaard door God, de tweede uitzending. Vorige week hebben we een klein beetje kennis gemaakt. Wat gaan we doen in dit programma? En deze week gaan we daarmee echt aanvangen.
2: Zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Nou, het lijkt me mooi om in dit eerste blokje dus, zoals ik vorige week zei, iets te gaan kijken naar wat voor soort problematiek komen we tegen. Wat zijn dingen die we vaak tegenkomen als we kijken naar onze eigen problematiek, de dingen waar we mee worstelen. En een eerste thema daarin, denk ik, is een thema wat ik vorige week al een beetje heb aangekondigd, waar ik zelf ook veel mee geworsteld heb. En dat is eigenlijk het soort van gevangen zitten in je hoofd. Mm. En dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren, maar ik denk dat ons hoofd is iets heel krachtigs, iets heel moois. Dus het is goed dat we nadenken. Het is goed dat we een high-tech samenleving hebben waar heel veel dingen mogelijk zijn die vroeger niet mogelijk waren. We kunnen veel meer reizen, we kunnen communiceren met mensen op afstand, we kunnen nieuws volgen.
1: Radio maken,
2: ja. Via internet.
1: Ja. Hartstikke handig.
2: Dat is hartstikke mooi.
1: Allemaal de vrucht van onze geestkracht, kun je zeggen.
2: Ja, en ook de vrucht van heel veel mensen die heel veel hebben nagedacht. Dus heel veel in hun hoofd ook bezig zijn geweest.
1: Ja.
2: En dat moet natuurlijk niet onderschatten dat daar heel veel kracht in zit en heel veel. Daar moeten we ook dankbaar voor zijn.
1: Hmm.
2: Maar met die dankbaarheid kunnen we ook enigszins openstellen voor gevaren. Dingen die daar misschien gevaar in kunnen zijn, of dingen die we misschien uit het oog kunnen verliezen als we dus te veel alleen maar bezig zijn met ons hoofd.
1: Ja. Ja, een mooi thema. Ik herken het. Ik heb nu al zo'n gevoel van ja, dat heb ik ook wel eens. Dat ik, zelfs een groot deel van mijn leven, veel te veel bezig ben geweest met in mijn hoofd te zitten. En dat anderen dat ook zagen en ook zeiden tegen mij van joh, hey, je moet een beetje uit je hoofd gaan komen. Ja. En dan had ik echt zoiets van, wat bedoelen ze nou?
2: Wat bedoelen ze nou?
1: Ja.
2: Wat herken je zelf dan, Anton? Wat zijn dingen die je zegt van nou, als ik in mijn hoofd zit, dan gebeurt me dat?
1: Ja, dat je voelt van, dat is om te beginnen heel vermoeiend.
2: Ja.
1: Dat je met jezelf bezig bent, met je in je hoofd. Dat kan een heel druk gevoel geven in je hoofd. Maar het kan ook voelen dat je op jezelf bent aangewezen.
2: Ja, nee, dat snap ik.
1: En dat er geen uitweg is.
2: Ja, dat je soort in een soort tunnel zit. En je,
1: ja.
2: Kijk, er zijn veel vormen van in je hoofd zitten. Hè? Dus het kan zijn vormen van piekeren.
1: Ja, piekeren, ja.
2: Piekeren is natuurlijk iets wat vaak niet zozeer begint in ons hoofd, maar eigenlijk begint in ons gevoel, maar dat zich dan uit in allerlei rondvliegende, ik noem het wel rondvliegende gedachten. Dat ik al heel veel last van, rondvliegende gedachten. Het kan ook zijn dat je een bepaald probleem hebt. Dat je daar denkt, oh, wat moet ik daarmee? En het eindeloos maar gaat analyseren. Eindeloos maar probeert na te denken. Tot je de perfecte oplossing hebt.
1: Ja.
2: Nou, die perfecte oplossing gaat niet komen, want de wereld is nou eenmaal ingewikkeld. Ik heb laatst bezig geweest met de energiehuishouding van ons huis. Nou, dan moet je gaan nadenken over de energiemarkt van de toekomst. Nou, dat is heel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Kan je eindeloos over nadenken, maar kom je nooit helemaal uit.
1: Mm-hmm.
2: Dan ander ding kan zijn, hè, jezelf vergelijken met andere mensen. Dat kan ook. En dus dat je heel erg bezig bent met jezelf. Van hoe denkt die ander over mij? Dat kan ook een hele bron van gedachten zijn.
1: Mm-hmm.
2: Of een bepaald gesprek dat je hebt gehad, wat je daarna achteraf gaat herhalen van, oh, wat had ik dan moeten zeggen? Wat had ik dan zo moeten zeggen? Dat is misschien ook een vorm van piekeren, maar ja, specifiek dan in de relatie met andere mensen. En ja, al deze dingen zijn natuurlijk vormen van in je hoofd zitten die niet per se productief zijn. Hè? Want die helpen ons niet echt verder. Maar die houden ons eigenlijk meer gevangen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Dus ja, ik denk dat iedereen wel snapt van, nou, op zich goed nadenken is waardevol. Maar dit soort vormen van heel erg bezig zijn in je hoofd zijn niet misschien de meest productieve.
1: Ja, ook niet heilzaam.
2: Nee, niet per se heilzaam. En nou ja, om dit een beetje in perspectief te praten, ik wil hier graag een idee aanhalen wat komt meer uit mijn filosofie-studies.
1: Ja.
2: Dat komt van een filosoof die ik bestudeer. Die heet Leonardo Polo. Hij is niet heel erg bekend. Hij is iemand die echt in de katholieke filosofische traditie staat. Hij is een Spanjaard. Maar hij had ook heel erg een eigen filosofische methode. Die hij eigenlijk min of meer... Het was een soort inspiratie die hij kreeg op een gegeven moment ook in gebed. En dat hij dacht van, oh wacht, dit is heel belangrijk. En dat ging eigenlijk... Dat noemt hij het achterlaten van de mentale limiet.
1: Hmm.
2: En dat wil zeggen,
1: okay,
2: dat dus het mentale, dat wil zeggen hetgene dat in je hoofd zit. Hè? Dus en de limiet wil zeggen dat datgene dat in je hoofd zit, al is het dus, kan het heel krachtig zijn en is het ook soms ook heel krachtig. Er is altijd ook iets limiterends aan. Dus bijvoorbeeld, ik geef wel eens het voorbeeld van mensen die zeggen van, nou ja, ik zie daar een boom staan. En dan zeg je, oh, dat is een boom. Ik geef dit voorbeeld natuurlijk omdat ik een bioloog ben en ik hou van bomen. Maar, okay,
1: dat had ook een stoel kunnen zijn.
2: Dat had ook een stoel kunnen zijn, maar oké, dus het is een boom. Dan is er een soort neiging in ons om te denken van, oh, ik weet al wat dat is. Het is een boom. En dan, niet meer interessant, gaan we naar het volgende. Terwijl ja, over die boom is ontzettend veel te vertellen. Wat voor soort boom is het? Gaat het goed met die boom? Moet die water gegeven worden of juist niet? Of,
1: Ja.
2: Misschien zijn er... Nou ja, er is van alles vertellen over een boom. Kan je afvragen van, ja, hoe interessant is dat? Ja, dat ligt eraan. Hoe veel interesse je hebt in bomen. Maar het is natuurlijk ook... Ditzelfde mechanisme gebeurt ook met bijvoorbeeld andere mensen. Als je bijvoorbeeld... iets meer politiek gevoelig thema, maar dat is een immigrant.
1: Ja.
2: Plak ik even een label op, die persoon is een immigrant. En dat is het dan. En dan hoef ik dus niet meer te weten wie die is, waar die vandaan komt, wat zijn ouders zijn, wat zijn vader is, wat zijn moeder is.
1: Je plaatst iemand in een hokje.
2: Precies.
1: Hokjes. En die boom kun je ook in een hokje plaatsen. Dat is niet fijn voor die boom.
2: Precies. Dus het is, je kan, je, als we dus vast blijven zitten in ons denken in ons hoofd, is het heel makkelijk inderdaad om hokjes te gaan denken. En dus de vraag is dan, hoe kom je daaruit? Hoe kom je verder? Nou, Polo zegt, een belangrijke manier daarvoor is om je bewust te worden van die limiet. Het is bewust te worden dat, oké, ik ben nu aan het hokjesdenken, helpt al heel erg om dan te kunnen zeggen van, oké, hoe kunnen we verder komen dan dat hokje?
1: Ja.
2: Want misschien zeg ik, ik ben überhaupt niet geïnteresseerd in bomen, dus ik heb geen zin om daar verder over na te denken. Prima, dan is dat goed. Maar dan heb je in ieder geval daar een bewuste beslissing in gemaakt.
1: Ja.
2: Het probleem is vaak dat hetgene wat we niet weten, weten we niet.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dus we zijn ons niet bewust dat we eigenlijk snel ergens overheen walsen. We zijn ons niet bewust dat we iemand in een hokje aan het plaatsen zijn en eigenlijk niet die persoon zien zoals die werkelijk is. En hoe is die persoon werkelijk? Nou, iedere persoon is eigenlijk een geliefd kind van God. En heeft zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen achtergrond. Er is heel veel te weten over die persoon. En ze eigenlijk, als we de volheid van iedere persoon zouden kunnen zien, dan zouden, en vooral zoals die persoon in de hemel zal zijn, dan zouden we op onze knieën neervallen en zeggen, wow, wat ben jij een ongelooflijk geweldig schepsel van God.
1: Ja.
2: En niet per se om die persoon te aanbidden, maar natuurlijk God te aanbidden die dat geschapen heeft. Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, er is heel veel te weten over iemand. Het is mooi om te leren beseffen dat wat ons denken gelimiteerd is. Maar dat geldt dus ook voor ons piekeren.
1: Hmm.
2: Ons piekeren, waarom helpt het niet? Nou, ten eerste omdat vaak het probleem niet zozeer ligt in ons hoofd waar we zitten, maar met ons gevoel. Maar ook omdat we eigenlijk niet het hele probleem kunnen overzien. We kunnen niet alles weten. Ik weet niet wat de toekomst van de energiemarkt gaat worden. Ik weet niet hoe andere mensen zich ten opzichte van mij gaan gedragen. Ik weet niet wat ze over mij denken. En in zekere zin, ik weet niet hoe belangrijk dat is. Dus er zijn heel veel dingen die ik gewoon niet weet. En een eerste punt is dus dat we beseffen dat we dus niet alles weten. En dat ook gaan langzaam maar zeker de bepaalde acceptatie daarvan komen. Van ja, het is nou eenmaal zo dat ik niet alles weet. En En ja, het daarover je zorgen gaan maken gaat dus ook niet lukken. Dat heeft ook iets te maken met het erkennen dat wij eigenlijk schepselen zijn en niet perfect. Ja, dus we hebben onze beperkingen. En ook ons hoofd heeft beperkingen. Ja. Maar het lastige is dus dat die beperkingen van ons hoofd vaak verborgen zijn voor ons. En daarom is het zo lastig. Is het een beetje helder?
1: Nou ja, ik nog wel een vraag. Want je mentale limiet, ja. Dan spreek je over hokjes denken. En dat wil zeggen dat we eigenlijk beperkend... We denken dus beperkend
2: ja.
1: Over iets of iemand of over onszelf. Maar dat is wat nog wat anders dan onze geestkracht dat beperkingen heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus het effect, ja. Hè, we kunnen beseffen van we weten niet alles, we kunnen niet alles weten. Maar dat kan ook nog eens een keer beperkend werken op de realiteit, zal ik het zo maar zeggen.
2: Ja, nee, dat klopt. En ja, het kan beperkend, ja, het kan aan allerlei kanten beperkend werken. Ja, dus bijvoorbeeld, als iemand zich niet beseft dat zijn wereldbeeld wat hij heeft opgebouwd voor zichzelf, of hij of zij heeft opgebouwd voor zichzelf, dat niet alles is, dat kan bijvoorbeeld heel erg beperken dat iemand bijvoorbeeld open staat voor een ontmoeting met ons lieve Heer.
1: Hm. Ja, precies. Ja.
2: En dus dat je soort van opgesloten zit in je eigen systeem.
1: Mm-hmm.
2: En als je dat niet weet, als je daar niet bewust van bent, dan ga je ook niet zeggen van, oh, misschien moet ik verder kijken.
1: Hmm, ja.
2: Ja. Dus dat is eigenlijk het punt. Dat de beperking, daar zijn we vaak niet bewust van.
1: Hmm.
2: En dat is eigenlijk de lastigste beperking. Omdat je, ja...
1: Je weet niet wat je niet weet.
2: Je weet niet wat je niet weet. En het daar het meer bewust worden van onze eigen, in die zin kleinheid, dat is ook een vorm van nederigheid. Intellectuele nederigheid van... Ja, ik weet nog niet alles. We weten nog niet alles. Er is heel veel meer te weten. Maar dat ook niet van jezelf de hele tijd hoeven eisen. Dat je altijd alles maar moet weten. Ja. We gaan het later hebben over de erfzonde. Een aspect daarvan is dat we een soort van gevoel hebben dat we een soort van zelf God zijn. En dat we zelf dus alles moeten weten in dit geval. En dat is een aspect daarvan. Dat is gewoon niet zo.
1: En daar mogen we ons dus ook van bewust worden.
2: Ja,
1: beginnen te beseffen.
2: En dat is eigenlijk heel bevrijdend. Als we gewoon met rust kunnen accepteren dat er dingen in ons zijn die niet helemaal perfect zijn. Dat we niet helemaal alles hoeven te weten.
1: Ja.
2: En dat is heel, heel rustgevend. Daarmee niet gezegd dat we niet worden uitgenodigd om steeds verder te komen. Dat is natuurlijk ook zo. Ons lieve Heer nodigt ons uit ook om verder te komen. Maar wel met rust en... Vanuit wie we zijn. En dat is namelijk nou eenmaal gelimiteerde schepsels. Ik zat te denken van misschien is het leuk om nog iets van de Bijbel hierbij te halen.
1: Mooi.
2: Bij dit thema.
1: Ja, we hebben nog een paar minuten.
2: En ik dacht, één verdieping is misschien wat Jezus op een gegeven moment zegt in het evangelie van Matthäus. En wees niet bezorgd over de dag van morgen. Dus iedere dag heeft zijn eigen zorgen. Dus dat is iets wat... Ja, misschien als we ons heel erg zeg maar, aan het piekeren zijn of zo... is dat misschien een zin van Jezus die ons daarbij kan helpen... om te zeggen van, oké... Hij zegt ook van, je hoeft niet alles helemaal te weten. Dat komt dan wel. En een ander ding wat ik dacht is dat... ook meer in de katholieke praktijk... zijn er ook hulpmiddelen die we hebben om uit ons hoofd te komen. Dus bijvoorbeeld in de liturgie... die helpt ons uit de verstoring door bijvoorbeeld te moeten staan... zitten, knielen, luisteren, antwoorden. Dat zijn wel houdingen en dingen die van ons gevraagd worden. Die ons eigenlijk helpen om uit zeg maar, die maalstroom van gedachten te komen. En meer in het nu aanwezig te zijn. Ook in het nu van God te komen. En dat zijn natuurlijk mooie dingen die ons daarbij bij helpen. Maar ik wil eigenlijk afsluiten waar ik ook vorige keer min of meer afsloot.
1: Mm-hmm.
2: En dat is... ja dat dat volgens mij, dus iets wat mij ook veel heeft geholpen... is dat gewoon je ontspannen. En dan ook leren luisteren van wat is er nog meer in mij. Dus als er bijvoorbeeld als ik aan het piekeren ben... probeer eens even naar binnen te gaan en kijken... waar is het in mij dat ik me ongerust voel? Waar is het gevoel daarachter? Dat niet helemaal zich lekker voelt. Waar dat piekeren eigenlijk vandaan kwam. En wat mij al heel vroeg heeft geholpen, ik had er dus heel veel last van vanwege mijn Tourette, maar ik merkte dat er ergens in mijn hoofd ook een soort van punt was waar alle onrust vandaan kwam. Er kwam heel veel. Ik voelde zo in mijn hoofd, dus dit is een soort van onrustpunt. En wat ik toen gedaan heb, is eigenlijk een afbeelding van Maria, die ik heel mooi vind, proberen te plaatsen in dat punt waar ik voelde dat die onrust was. En ik merkte toen dat Maria die kwam en die gaf daar ook rust.
1: Wow.
2: Dus dat mooi. Is op zich iets wat we, denk ik, ook is een oefening die ik echt wel kan aanraden. Dus proberen ook even, wat zit er achter die datgene wat in mijn hoofd de hele tijd speelt. Dus ook op gevoelsniveau. Daar eigenlijk een stapje dieper te gaan. En dan daar ook Maria uit te nodigen. Misschien de Heilige Geest uit te nodigen. Die ook, de persoon die jij, waar jij het meest prettig bij voelt. Daar zullen we het zo later nog over hebben. Maar die uitnodigen om bij je te zijn. Zodat die je veel kunnen helpen om verder te gaan.
1: Het begon een beetje te klinken als mindfulness. Maar dat is misschien waar we later nog op terugkomen.
2: Ja. Kijk, daar kunnen we nog verder over uitweiden. Maar het is in ieder geval wel een bewustwordingsslag. Dat zit natuurlijk ook in mindfulness en ook hier. In mindfulness zit misschien niet zozeer dat Maria erbij uitnodigt of zo.
1: Ja, precies. Dat is misschien een grote verschil. Hè? Nou, meer erover in de volgende uitzending misschien. En dankjewel, Daan.
2: Dankjewel, Anton.
1: Graag tot volgende week.
2: Tot de volgende keer.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Esther. De verstoting van Wasti en de uitverkiezing van Esther. Het was in de dagen van Ahasveros, de Ahasveros die van Indië tot Ethiopië als koning heerste over 127 provincies. In die dagen, toen Ahasveros, de koning, gezeten was op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren er getuigen van. Ook koningin Wasti gaf een feest voor de vrouwen in het paleis van Ahasveros, de koning. Op de zevende dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan de zeven eunuchen, de Ahasveros, de koning, persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Wasti voor het aanschijn van de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgroten laten zien hoe mooi zij was, want zij was een lust voor het oog. Maar Wasti, de koningin, weigerde te komen, zoals de koning het haar bij monden van de eunuchen beval. De koning was hevig verontwaardigd en ontstak in ziedende toorn. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden. Wat moet er volgens recht en wet gebeuren met Wasti, de koningin, nu zij niet heeft gehoorzaamd aan het bevel dat Ahasveros, de koning, haar door de eunuchen heeft laten overbrengen? Daarop nam de eunuch Mehuman het woord, ten overstaan van de koning en de rijksgrote. Koningin Wasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle rijksgroten en tegenover alle mensen in alle provincies van Ahasveros de koning. Als het de koning zo behaagt, laat er dan een koninklijke beschikking uitgaan die geboekstaafd wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat ze onherroepelijk wordt. Dat Wasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros de koning en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven die beter is dan zij. Nu woonde er in de vesting van Susan een Jood die Mordekai heette. Hij was de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stad Benjamin. Mordekai behoorde tot de ballingen die uit Jeruzalem door Nebukadnessar, de koning van Babel, waren weggevoerd, tezamen met Jechonia, de koning van Juda. Hij was de voogd van Hadassa, ook Esther geheten, die de dochter van zijn oom was en geen vader en moeder meer had. Het meisje was mooi van gestalte en een lust voor het oog. Na de dood van haar vader en moeder was zij door Mordekai als dochter aangenomen. Toen het besluit en bevel van de koning bekend was geworden en vele meisjes in de vesting van Susan bijeen werden gebracht, waar ze onder de hoede van Hege kwamen, werd ook Esther naar het koninklijk paleis gebracht en onder de hoede van Hege gesteld, de bewaker van de vrouwen. Het meisje viel bij Hege in de smaak en verwierf zijn gunst. Daarom gaf hij haar onverwijld alle dingen die zij nodig had voor haar opmaak en haar voeding. Ook stelde hij de zeven beste slavinnen van het koninklijk paleis tot haar beschikking en bracht haar met die slavinnen naar de mooiste vertrekken van de harem over. Esther had over haar volk en haar familie niets gezegd. Dat was haar door Mordekai verboden. Toen Esther bij Ahasveros, de koning, in het koninklijk paleis gebracht werd, was het de tiende maand, de maand Tebet, in het zevende jaar van zijn koningschap. De koning kreeg Esther meer lief dan alle andere meisjes. Hij zette haar de koninklijke diadeem op het hoofd en maakte haar koningin
in de plaats van Wasti. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. God wil door ons bidden ons verlangen oefenen. Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef, dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen oog mag zien. Want daar is geen komen en gaan van de dagen, nog is het begin van de ene dag en het einde van de vorige. Alle dagen zijn op gelijke wijze zonder einde. Daar waar het leven zelf, waarvan die dagen deel uitmaken, geen einde heeft. Om dit zalige leven te verkrijgen, heeft het ware leven zelf ons leren bidden. Niet met een veelheid van woorden, alsof wij verhoord zouden worden naar de mate van onze breekspraakigheid. Want wij bidden tot Hem die, zoals de Heer het zelf zegt, weet wat wij nodig hebben, voor wij Hem erom vragen. Waarom Hij ons dwingt te bidden, Hij die weet wat we nodig hebben voor wij Hem erom vragen, kan ons verwonderen, als we niet begrijpen dat het onze Heer en God er niet om gaat onze wil te leren kennen, die Hem niet onbekend kan zijn. Maar door ons bidden wil Hij ons verlangen oefenen, waardoor wij kunnen ontvangen wat Hij ons wil geven. Want dat is heel groot. Wij zijn echter om dat te ontvangen maar klein en beperkt. Daarom zegt Hij ons: zet uw hart wijd open, vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Immers, dit heel grote, dat geen oog heeft gezien, omdat het geen kleur heeft, en dat geen oor heeft gehoord, omdat het geen klank heeft, en dat in geen

0: omdat het geen klank heeft, en dat in geen mens is opgekomen, omdat de mens daarheen moet opstijgen, zullen we des te geschikter ontvangen, naarmate we er getrouwer in geloven, vaster erop hopen en het vuriger begeren. In dat geloof nu, in die hoop en in die liefde, bidden wij met een nooit ophoudend verlangen. Toch bidden wij God op vaste uren en tijden ook met mondgebeden. De bedoeling hiervan is onszelf door die uitwendige dingen bewust aan te sporen, te weten hoeveel vooruitgang wij gemaakt hebben in dit verlangen en ons aan te wakkeren, dit in ons nog te versterken. Want hoe vuriger ons verlangen is dat voorafgaat, des te groter zal het resultaat zijn. Daarom ook betekent wat de apostel zegt, bid zonder ophouden, niets anders dan verlangt zonder ophouden het gelukzalig leven dat het eeuwig leven is te verkrijgen van Hem die de enige is die het kan geven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: naar de dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, in de week 24 door het jaar A, uit de tekst van de opening, Da Pacem Domine, geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. We kunnen het niet alleen af. We moeten hulp zoeken bij een ander, bij iemand buiten deze wereld. Een afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is moeilijk om aan te nemen. U weet allemaal hoe moeilijk het is voor ouderen om zich te laten helpen. Dat grijpt hem aan tot in het diepst van zijn bestaan. Wij zijn helemaal afhankelijk van God. En dat begon al meteen toen wij in het bestaan kwamen. Meteen werden we naar God, naar de kerk gebracht, om ons door hem te laten aannemen als zijn kind, zodat hij de laatste verantwoordelijkheid voor ons kan gaan dragen. En daarom kunnen wij ook altijd een beroep doen op zijn hulp, op zijn redding in de nood van onze ziel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak, Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem, nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak, jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toeren ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed. Stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij me ziet. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. Mijn zoon's situatie past een gebaar. De dienaar wierp zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen. Zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word.
bijvoorbeeld de gevoelens van wrok of juist medelijden en dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, vraagt naar de grenzen van de vergeving ten opzichte van de broeders en zusters van de kerk. Jezus geeft hem een tweeledige antwoord. Er is geen grens. En het tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. Dat wordt in de parabel uitgedrukt. De plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld is voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade. Dat is mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen, een kennis die mij anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. Door God begenadigd. De overweging. Jezus kleedt zijn antwoord aan Petrus aan in de vorm van een parabel, een gelijkenis. Jezus vertaalt de goddelijke werkelijkheid van het Rijk Gods, van het Rijk der Hemelen, zoals het hier heet, in termen van menselijke werkelijkheid. Menselijke verhoudingen, menselijke gedragingen, worden dan dragers van God-menselijke verhoudingen, van hemelse verhoudingen. Een parabel heeft altijd iets menselijks, iets natuurlijks, iets van deze wereld en iets bovenmenselijks. Bijvoorbeeld, de zaaier bezaait zijn land. Daarbij ondervindt hij de gewone hindernissen, rotsige grond, distels en doornen, vogels, hitte. En dan, bij de oogst, wanneer het zaad vrucht gaat dragen, schiet Jezus met zijn vergelijking ineens ver boven de gewone aardse werkelijkheid uit. Een vruchtbaarheid niet van 10, 12, 15 of 20-voudig, dat zou het gewone zijn, maar 30, 60, 100-voudig, dat is niet meer van deze wereld. Of de vreugde van God om één zondaar die zich bekeert. Die wordt vergeleken met een vrouw die een drachme kwijt is, die ze gaat zoeken en tenslotte vindt, en dan haar buren en vrienden uitnodigt om feest te vieren, waarbij ze meer geld kwijt is dan het geld dat ze had verloren. Of de herder die uit zijn kudde van 100 schapen 1 schaap mist, en wat doet hij? Hij gaat zoeken, dat is normaal. Maar hij laat de 99 anderen in de woestijn achter met het risico dat hij, als hij het ene schaap heeft teruggevonden, die 99 kwijt is. Dan is hij nog veel verder van huis. In de parabel van deze zondag, in de 40 dagen tijd, voert Jezus ons met zijn parabel naar de geheimvolle werkelijkheid van zijn dwaze, verkwistende liefde. Het begint al met de vraag van Petrus. Hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe? Gewoon. Dat is geen gewoon getal hoor. Zoals 5, 6, 7, 8 keer. Zeg het maar hoeveel keer. Nee, het getal 7 is het getal van de volmaaktheid. Het is een codegetal. Het betekent zoveel als altijd. Is het werkelijk zo dat wij van u altijd moeten vergeven? Dat je daaraan geen enkele grens mag stellen? Het antwoord van Jezus is eigenlijk te gek voor woorden. Niet tot 7 maal toe, niet altijd, maar 70 maal 7 maal. Dat mooie getal 7, dat getal van de volmaaktheid,
vermenigvuldig dat nog eens met 10 en dat nog eens met 7, dat is oneindig. Oneindig maal oneindig. Altijd maar vergeven? Ja, altijd. Altijd in het kwadraat, altijd maal altijd. En dan zijn we beland in de goddelijke werkelijkheid. Eindeloos geduldige liefde. Zo heette het al in het oude verbond. Uw liefde duurt tot in eeuwigheid. Jeremia 31. Uw trouw gaat altijd veel verder dan onze trouweloosheid. Eindeloos verder. En nu wordt ons voorgehouden dat wij zo ook moeten doen ten aanzien van de schuld die medemensen bij ons oplopen. Hoe zou je daartoe te motiveren zijn? Hoe kun je menselijke gevoelens zo ver overstijgen? Dat is gewoon ondenkbaar, dat is ondoenlijk, onmogelijk. En daarom zegt Jezus, je kunt het opbrengen als je weet hoe het staat met je verhouding tot God. Ik zal je een vergelijking geven, zegt hij. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen. De dienaar is aan zijn koning een som van 10.000 talenten schuldig. Dat is een astronomisch bedrag. Gaat alle menselijke maten verre te boven. Wij zijn nogal gewoon met grote getallen. Maar 10.000, dat was toen het grootste getal dat zij toen kenden. Wij kenden veel grotere getallen, een miljoen, een miljard, een biljard. Maar toen was dat 10.000. 10.000 maal 6.000 denariën, 6.000 daglonen, en dat maal een dagloon. Dan kom je inderdaad tot zo'n bedrag. Zoiets als de staatsschuld van een heel land. Dat is hier de schuld van één enkele dienaar. Waar haalt die man zo'n enorme schuld vandaan? Wat moet hij wel niet misdaan hebben? En waar halen wij zo'n schuld vandaan? Het is toch een parabel voor ons? Het is toch een parabel om Petrus als woordvoerder van de kerk, de mensen van de kerk te motiveren te doen wat Jezus vraagt, altijd vergeven? Waar halen wij zo'n schuld vandaan? Daarvoor moet je niet kijken naar wat je misdoet, maar tegen wie je misdoet. Voorbeeld, iemand geeft een ander een klap. Een derde is daarvan getuige. Er volgt de straf. Maar degene die de klap weer toegebracht is de koning. En niet een koning van onze dagen, maar een koning van die dagen. Dat betekende dus de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht in één persoon verenigd. Absolute macht. Naar zo'n koning schade toebrengen, dat noemen ze dan majesteitsschennis. En nu is die koning aan wie wij schade toebrengen, bij wie wij in de schuld staan, niet een koning van een aards koninkrijk, maar de koning der koningen. De koning aan wie alle koningen verantwoording moeten afleggen. Het is niet de koning van een of ander land en ook niet de koning van mijn eigen land, maar het is de koning van heel de schepping, waarvan ik, schepsel, afhankelijk ben. Hij is ook de koning van mijn hart, van wie ik tot de laatste vezels van mijn ziel afhankelijk ben. Dat betekent zo'n grote schuld dat iemand er totaal door wordt geruïneerd. En dat is nu precies wat er gebeurt wanneer iemand tegen God misdoet. Wanneer iemand zondigt, ruïneert hij zichzelf. Hij snijdt de verbinding met de bron van het leven door. Met de bron van zijn eigen leven. De allerkleinste zonde is een opstand tegen God. De bron van je leven. Je valt erdoor in het niets. En toen God dat zag gebeuren, hield hij zijn hand onder zijn schepsel. Zodat hij niet viel, maar hersteld kon worden in zijn oorspronkelijke waardigheid.
Maar als iemand dat kwaad, die zonde, niet bekent, niet toegeeft, blijft hij in de greep van het kwaad. En dat wordt weergegeven door dat allerlaatste tafereel. Diezelfde dienaar wordt opnieuw voor zijn heer gebracht, en nu is er geen genade meer. In toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Dat is ook een beeld. Dat is het beeld van de hel. De verharde zondaar is en blijft in de greep van het kwaad, waaruit hij zelf niet verlost wil worden. Als je werkelijk weet waaruit je gered bent, hoe gemakkelijk zal het je dan vallen om een ander te vergeven? Een ander die jou nadeel berokkend heeft, beledigd of gekwetst? Hoe gemakkelijk zul je dan dat kwaad loslaten, losgelaten en begnadigd als je zelf bent? Aan het einde de gesprekken, hier met Petrus, met de kerk die dit doorgeeft, met Jezus spreken zoals vrienden onder elkaar. Hoezeer hij ons die barmhartigheid aanprijst. De barmhartigheid van God, maar ook onderling. En dat als één geheel. Dat wij zelf in onze barmhartigheid een parabel van God zouden zijn. Gesteund door Jezus en Maria, de moeder van barmhartigheid, u dan richten tot de Vader. Uiten wat er in u is. Sluiten met een onze Vader. En met de woorden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik weer in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een door hem geschreven boek. Zo leefde Jezus, oftewel Jezus leefde, Jezus leven, mise en scène. En we gaan naar Palmzondag in dit geval, de intrede in Jeruzalem. Ik geef me misschien een hele rare voorzet, niet uit het boek komt, dan moet ik zeggen. Kan het zijn dat Jezus toen op een ezeltje de stad in reed, werd door iedereen toegejuicht, en dat hij, omdat mensen zo hem toejuichten, dat hij op dat moment het moment rijp vond om de tempel te reinigen?